20 mei heeft gepresenteerd. De encycliek Magnifica Humanitas, prachtige mensheid. Dat zijn dus ook de allereerste woorden van deze encycliek. Nou, het is natuurlijk nog maar gisteren geweest dat die is gepresenteerd. Ik ben natuurlijk geen kenner van encyclieken. Maar ik heb wel diverse bronnen geraadpleegd. En vind het ook fijn om jullie daar toch een klein beetje over in te lichten. Er zijn ook al een paar Nederlandse bronnen waar je een korte samenvatting kunt vinden. 15 citaten bijvoorbeeld uit de encycliek. Die doen op diverse sites, zie je die voorbij komen. Korte commentaren. En dat is onder andere op de website van EWTN, Lage Landen, ewtn.lc. Bij het Bisdom Haarlem Amsterdam kunt u er een uitgebreid, of kun je er een uitgebreid artikel over vinden. En bij Katholiek Leven, dus de site ook van de bisschoppen. Nou, en zo zijn er ook bij RK Documenten, die vergeet ik nog bijna. Daar wordt ook al gewerkt aan de vertaling. En steeds komt daar natuurlijk weer wat meer van naar buiten. Maar wat ik zo ben tegengekomen als eerste feiten en wetenswaardigheden over deze encycliek, die wil ik toch heel graag met jullie delen. De prachtige mensheid die door God geschapen is, staat vandaag voor een beslissende keuze. Een nieuwe toren van Babel oprichten of de stad bouwen waar God en de mensheid samen wonen. Dat is de openingszin dus van deze encycliek van Paus Leo. Zijn eerste encycliek Magnifica Humanitas, wat dus prachtige mensheid betekent. En bij de presentatie gaf hij ook al aan dat deze pauselijke rondzendbrief, deze encycliek, gaat over het behoud van de mensheid, de menselijkheid en de menswaardigheid in het tijdperk van kunstmatige intelligentie, AI. Ja, die moet nu worden ontwapend, zegt dus Paus Leo. Want ze moet ten dienste staan, die AI, van iedereen en niet van het algemeen. En dus van het algemeen belang. Hij heeft in de inleiding op zijn encycliek, geeft de paus ook aan dat elke generatie ook de verantwoordelijkheid heeft om een rechtvaardige en menselijke samenleving op te bouwen. En dat is dus ook de reden waarom hij deze encycliek heeft geschreven. Om het risico op ongelijkheid en onmenselijkheid, die eigenlijk iedere generatie weer de kop opsteekt, ja, om die bij de horens te pakken, zou je haast kunnen zeggen. Nou, het is al ook al bij de aankondiging dat deze encycliek eraan kwam meerdere keren gezegd, maar toch mooi om te memoreren dat de tekst van deze encycliek heeft de paus ondertekend op 15 mei. Afgelopen 15 mei. En dat is niet zonder reden, want precies 135 jaar daarvoor was de publicatie van de encycliek Rerum Novarum over nieuwe dingen van Paus Leo de 13e. En die ging over de sociale leer van de kerk. En in die encycliek is dus gekeken naar wat toen dan de moderne kijk op mens en maatschappij was. Hoe hoort een sociaal-economisch-christelijke samenleving er eigenlijk uit te zien en te functioneren? En toen was dat in combinatie met de industriële revolutie. Maar nu hebben we dus een digitale revolutie, zoals ook vaak de paus eigenlijk al heeft gezegd. Dus ook nu weer wordt ons eigenlijk de vraag gesteld: hoe moeten wij als christenen vanuit het evangelie omgaan met de werkelijkheid van ons leven en onze samenleving, die dus steeds verandert? Nou, in de loop van de tijd hebben de diverse pausen ook nieuwe thema's toegevoegd aan die sociale leer. Paus Pius de 11e, Paus Pius de 12e, Johannes de 23e, Johannes Paulus de 2e en ook Paus Franciscus. Allemaal zo met hun eigen
ja, zou ik zeggen, wat natuurlijk in de tijd paste en ook wat hun hart had. Nou, nu is het dus paus Leo die aan de huidige, of ja, aan de sociale leer van de kerk nog weer iets nieuws toevoegt. En dat doet hij dus met deze encycliek over, ja, AI en de menselijke, ja, de prachtige mensheid en de menselijke waardigheid ook. Deze AI-revolutie die geeft grote menselijke en maatschappelijke, heeft grote menselijke en maatschappelijke gevolgen. En de kerk wil aan dus de maatschappelijke discussie bijdragen en een antwoord formuleren op deze ontwikkelingen. Magnifica Humanitas is opgedeeld in 5 hoofdstukken, telt ruim 100 pagina's en is dus dat antwoord op die digitale revolutie en AI. Ja, ik denk dat het ontzettend mooi is om te beseffen dat het een toevoeging is aan de sociale leer van de kerk, die al heel rijk is, maar dus eigenlijk iedere keer verder wordt verrijkt met dus de kijk op iets wat nieuw in de samenleving, in de wereld, in de gezinnen ook plaatsvindt. En wat ik al zei, op diverse sites zijn een aantal, ja, korte beschouwingen te lezen, citaten die voorkomen in of die dus uit de encycliek komen. En wat ik wel mooi vond in het kader van dit programma is dat op de site van EWTN uitdrukkelijk wordt gezegd dat de paus ook kijkt naar de impact van de digitale revolutie op onderwijs en het gezinsleven. Hij geeft natuurlijk geen kant-en-klare oplossingen. Zo van, nou, je kunt, als je dit doet, dan gaat het goed of zo. Of een makkelijke lijst met tips, dat is het niet. Maar hij doet wel een brede oproep eigenlijk om opnieuw na te denken over wat het betekent om mensen te onderwijzen in het gebruik van kunstmatige intelligentie en ook de implicaties daarvan. Want, nou, het is al eerder genoemd, ook het onderwijzen van mensen, ja, daar moeten we bij stilstaan wanneer en voor welk doel het niet gebruikt hoort te worden. De paus waarschuwt ook voor negatieve gevolgen voor slaap, aandacht en emotionele regulatie, veroorzaakt door vroege en onbewaakte blootstelling aan digitale apparaten en sociale media. Dus hij gaat heel concreet in op het gebruik van dus deze digitale middelen, sociale media. En het wordt, zo vervolgt hij, verergerd door de gemakkelijke toegang tot gewelddadige of denigrerende inhoud die de gevoeligheid aantast, tot pornografisch en hypergeërotiseerd materiaal, tot boodschappen die het lichaam en emoties trivialiseren en tot voorstellen die risicogedrag normaliseren. Nou, een persoonlijk mobiel apparaat op te jonge leeftijd hebben, ja, en dat gebruiken zonder toezicht van volwassenen kan de kwetsbaarheden van jongeren versterken, verslavingen bevorderen en hen blootstellen aan isolatie, pesten en cyberpesten, als ook aan druk om intieme beelden of gevoelige informatie te delen. Nou, dus het is dan niet een lijst met kant-en-klare oplossingen, maar de paus gaat echt diep in op al die verschillende aspecten. Nou, en dit gaat dus heel specifiek over onderwijs en jongeren en gebruik in het gezin. En de paus erkent ook en zegt ook, ja, het is moeilijk voor ouders om alleen weerstand te bieden aan de invloed van al die bedrijfsmodellen, die al die algoritmes die aandacht en tijd eigenlijk stelen, zou je kunnen zeggen. Dat zijn niet de woorden van de paus, dat maak ik ervan. Maar goed, hij roept dus wel op tot een alliantie tussen beleidsmakers, onderwijsinstellingen en gezinnen die in staat is om volwassenen concreet te ondersteunen in deze taak. En hij zegt dan ook, ja, er moeten ook vooruitziende publieke beleidsmaatregelen worden genomen om juist de onmiddellijke belangen van platforms geconcentreerd in enkele handen tegen te gaan. Dus dat het niet alleen maar,
ja, van een enkeling afhangt en die dan precies ermee kan doen wat hij wil. Het is echt een strijd om het welzijn van minderjarigen. En daar moeten we allemaal op beleidsniveau, maar de gezinnen zelf en in het onderwijs eigenlijk klaarstaan, mee aan de gang gaan. En hij spreekt dan ook over positief. Of hij spreekt positief over bepaalde wetgevende initiatieven in. Nou, er zijn diverse landen waar dat het geval is. Die het bevorderen om dus bijvoorbeeld leeftijdsgrenzen in te stellen. En verantwoordelijkheid van dienstverleners vraagt. In plaats van het hele toezicht af te schuiven op de gezinnen, op de ouders alleen. En er zijn dus diverse specifieke vormen van bescherming.

Nou, en er zijn dus diverse specifieke vormen van bescherming, ook juist om online seksuele uitbuiting en geweld tegen te gaan. En zo kunnen kinderen en adolescenten die aan onze zorg zijn toevertrouwd daadwerkelijk worden beschermd als een kostbare schat. Nou, dus juist dat onderwijs en ook het gezin, dat krijgt dus veel aandacht in deze encycliek. Dus de principes die eigenlijk sowieso in de opvoedkunde gelden, of die bij de opvoeding gelden, ja, die moeten dus ook over dat digitale stukje worden uitgerold. En de paus noemt dan bijvoorbeeld opvoeden in soberheid en een gevoel voor grenzen. Het erkennen van het recht van anderen en toekomstige generaties om te genieten van de goederen die door menselijke vindingrijkheid zijn ontvangen of gecreëerd. En in vrijheid en verantwoordelijkheid. En in een gevoel van transcendentie en het algemeen welzijn. Dus het is niet dat het alleen maar slecht is, maar dat het met zorg en met geweten natuurlijk moet worden opgepakt. En dan nog een citaat ook in dit kader over onderwijs en opvoeding. Scholen zijn niet geroepen het tempo van de digitale wereld te volgen, maar te bieden wat de digitale sfeer op zichzelf niet kan bieden. Namelijk een gedeelde tijd voor leren en het ontwikkelen van betrouwbare relaties. Ja, dat is een aspect wat dan heel specifiek inderdaad zich op dat onderwijs en ook opvoeding richtte. Nou, het bestaat dus uit 5 hoofdstukken. En in al die hoofdstukken wordt steeds weer een ander onderwerp speciaal naar voren gebracht. Het 4e hoofdstuk bijvoorbeeld. Dan gaat het over de universele zorgen, over AI. En hij noemt er eigenlijk 3 op. Ten eerste, hoe gaan we eigenlijk om met de waarheid? Wat is nog waar tussen alle deepfake en fake news berichten online? En wat betekent de waarheid voor een samenleving, voor een democratie, voor de communicatie en de sociale media? En ook wijst de paus als 2e dus, als universele zorg, op de zorgen voor werk en arbeid. Want wat is de waarde van arbeid en welke gevolgen heeft AI voor werknemers? Ook omdat er echt al een aantal jaar, maar zeker ook in de toekomst, echt massa-ontslagen zullen vallen, omdat het allemaal wordt overgenomen door AI. En ten derde vraagt de paus zich af, is de mens nog vrij? Of is er al sprake van een zodanige sociale controle dat we digitaal massaal in de gaten worden gehouden door de nationale staten, bedrijven en elkaar? Ja, allemaal punten die de paus inderdaad opnoemt. En dit is nog maar een klein gedeelte natuurlijk van die uitgebreide encycliek die al die aspecten over de digitale, de revolutie laat zien, onder woorden brengt, daar de bedenkingen ook bij noemt en blijft benadrukken waar de mens wel toe geroepen is. Ja, het is, ik zou zeggen, bekijk ook de bronnen die ik net zo heb opgenoemd, want daar staat al het een en ander. Erke Documenten dus, die komt binnenkort met een, dat is natuurlijk altijd een werkvertaling. Maar goed, dan kun je de tekst zelf ook al bekijken. En er zijn dus ook al een heleboel citaten waar, ja, ik heb eigenlijk niet iets kunnen, ik heb nog niet echt gekozen uit de 15 citaten. Allemaal opnoemen is te veel. Deze bijvoorbeeld vind ik ook mooi. De menselijke waardigheid hangt niet af van iemands capaciteiten, rijkdom of positie in het leven, noch van de goede of foute keuzes die men maakt. Ze is een gave die voorafgaat aan en elke persoon overstijgt. Die dus voorafgaat aan elke persoon en elke persoon overstijgt. Geschonken door God als een uitdrukking van zijn onfeilbare liefde. En nou, nog eentje dan. Hier gaat het bijvoorbeeld over

algoritmes die natuurlijk volop gebruikt worden in AI. Voor een algoritme is een fout een gebrek dat moet worden gecorrigeerd. Voor een mens daarentegen kan een fout een katalysator zijn voor een diepgaande verandering. De toekomst van een persoon is niet berekenbaar, maar hangt af van zijn vrijheid. Verheven door de onuitputtelijke genade van God en van de relaties die hij cultiveert. Nou, zomaar twee van dus 15 citaten die her en der staan. Ja, zover even over dus de encycliek van Paus Leo. De eerste encycliek die hij heeft geschreven en dus die gisteren op 25 mei is gepubliceerd, openbaar gemaakt. We gaan even luisteren hier in het gezinsuur naar muziek. Ja, en ik zei het van tevoren al. We gaan dus na de muziek over naar de kampen die er zijn in de zomer voor de kinderen. En ik dacht, nou, dan is wel een leuk lied. Hartje zomer. En ik moet zeggen, de temperaturen vandaag buiten, die doen dat ook denken. Het zit zo, geloof ik, boven de 30 graden inmiddels. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik dacht dat dat het ongeveer was. Dus een lied wat toch wel degelijk heel goed past hier. Hartje zomer, gezongen door het kinderkoor Hoevelaken.

Hartje zomer was dat, ja. Nou, dat is zeker wat we op het moment ook voelen. En wat ook doet uitnodigen om eens te kijken naar de zomervakantie. En dan met name de kampen die worden georganiseerd. En dat zijn er heel wat. Er zijn natuurlijk kampen van de bisdommen. En misschien zijn jullie daar al mee bekend. Misschien ook niet dat de kinderen net de leeftijd beginnen te krijgen om mee te doen. Maar er zijn er echt heel veel. Bijvoorbeeld in bisdom, het aartsbisdom, laat ik die eens pakken als eerste. De zomerkampen van het aartsbisdom, die worden georganiseerd. Ja, in de zomervakantie, daar hebben we het natuurlijk over. Pak ik heel even de juiste erbij, want ik had ze allemaal netjes hier op een rijtje gezet. Moet ik wel even de juiste erbij pakken. Denk dat ik per ongeluk iets had weggeklikt. Ja, het tiener- en kinderkamp of kinder- en tienerkamp van aartsbisdom Utrecht, die houden kinder- en tienerkampen. Ze zijn van 1 tot en met 6 augustus en vinden plaats in de of op de kampeerboerderij De Heidebloem in Haarle. Nou, de aanmelding is geopend, dus ben jij parochiaan in het aartsbisdom Utrecht, dan is dit natuurlijk de plek om naartoe te gaan. Nou, het thema deze keer is beloofd is beloofd. Ja, maar wat is nou eigenlijk een belofte? En wat als je die niet nakomt? Welke beloftes en afspraken zijn er te vinden in de Bijbel? Nou, tijdens het kinderkamp worden er allerlei activiteiten en spannende spellen georganiseerd om dus erachter te komen wat een belofte waard is. Nou, durf jij, zeggen ze, een sprong in het diepe zwembad te maken? Of ga je liever rennen in het bos? Nou, alles is mogelijk met natuurlijk een heleboel gezelligheid er ook bij. 1 tot en met 6 augustus dus, kampeerboerderij De Heidebloem. Nou, dit kinderkamp is bedoeld voor kinderen van 7 tot en met 12 jaar. En er is een maximum aantal deelnemers, namelijk 30. Het kost €125 per kind. En als er meerdere kinderen uit één gezin komen, dan is er ook een speciaal tarief. Je kunt je aanmelden tot 30 juni. Dus dat is eigenlijk nog bijna een hele maand. Maar ja, als natuurlijk het maximum aantal 30 is, dan moet je wel eventjes op tijd erbij zijn. Nou, deze informatie die is te vinden op de site van het aartsbisdom en dan specifiek jongaartsbisdom.nl bij kinderkamp en tienerkamp, want er is namelijk ook een tienerkamp. Dat vindt ook plaats van 1 tot en met 6 augustus, ook op de kampeerboerderij De Heidebloem. Dus dat valt allemaal samen. Ja, en op het tienerkamp dan ga je samen vieren. Dus catechese, je gaat praten ook over wat houdt je eigenlijk bezig deze dagen. Er zijn leuke uitstapjes in de omgeving en iedere dag is er ook gewoon weer een nieuw avontuur te beleven met de andere tieners. Deze leeftijdsgroep is van 13 tot en met 16 jaar. Dus het kinderkamp was van 7 tot en met 12. En de tieners is van 13 tot en met 16 jaar. Daar kunnen 25 kinderen mee maximaal. Het kost €145 per tiener. En ook hier geldt, als er meerdere tieners uit één gezin komen, is er een aangepast tarief. Ook hier kun je je tot 30 juni van dit jaar opgeven. En je vindt het aanmeldformulier ook op de website van jongaartsbisdom.nl. En dan ga je naar kinderkamp en tienerkamp. Dus dat is het aartsbisdom. Ja, dat is allemaal leuk natuurlijk. Mooi, mooi, mooi. We hebben bijvoorbeeld ook, en dat is misschien bij ook een heleboel mensen al wel bekend, de zomerkampen van Emmanuel. Ik noem direct nog trouwens wel een paar andere bisdommen op hoor. Maar Emmanuel kom ik nu hier tegen. Daar worden
twee kampen georganiseerd. Eentje is eind juli, van 25 tot en met 30 juli. En de andere is van 8 tot en met 13 augustus. En u weet het, de zomerkampen die worden altijd goed bezocht. Dus ook daar is het denk ik wel zaak om op tijd op te geven. Het thema deze keer is Hier ben ik. Het gaat over Samuel, die als kleine jongen geroepen wordt in de tempel. Het is een heel mooi verhaal. Het staat natuurlijk in het boek Samuel, in het Oude Testament. En het leuke aan de Emmanuel Zomerkampen is dat dat thema natuurlijk ook door alles heen komt. Het spel wordt ook als toneelspel en als musical, kleine musical eigenlijk, ingeoefend. Daar ben je volop mee bezig. Samen natuurlijk met zoveel andere activiteiten. Sport, spel, kampvuur, samen vieren, samen bidden. Het is altijd een groot feest. En mooi ook om te beseffen dat je dus bij deze kampen ook een vriendje of vriendinnetje mee kunt nemen. En misschien is het vriendje of vriendinnetje niet katholiek, maakt niet uit. Als ze er zin in hebben, mogen ze gewoon mee. Ook hier weer geldt, wel op tijd opgeven natuurlijk. En dat kan ook via de website van Emmanuel Nederland. Even zoeken naar de activiteiten en het zomerkamp. En dan kun je verder klikken naar het inschrijfformulier. Nogmaals, van 25 tot en met 30 juli. En van 8 tot en met 13 augustus. Zie ik hier gauw staan wat de leeftijd is? Ik geloof het niet. Even kijken. Dat moet toch ergens staan? Maar ik zie het niet zo snel. Misschien klik ik er toevallig langs. Ja, hier staat het natuurlijk. Ik had gewoon even verder moeten klikken. Het is voor kinderen van 8 tot en met 12 jaar. Dus eigenlijk groep 4 tot en met 8 van de basisschool. Nou, kinderen die 7 jaar zijn, maar toch al in groep 4 zitten, die zijn ook welkom. Maar het is dus inderdaad van 8 tot en met 12 jaar. Het is dat prachtige huis in Helvoort, waar zoveel moois en te zien is, te doen is, te verblijven is. Het kamp kost €245 per kind. Nou, dat is natuurlijk ook altijd, als het een heel groot bedrag is, neem gewoon toch contact op. Vragen staat vrij. Dat wordt ook uitdrukkelijk genoemd hier. Dus zeker doen. Het e-mailadres is dan zomerkamp@emmanuelnederland.nl. Maar goed, als je gaat naar de site van emmanuelnederland.nl, naar de activiteiten en dan naar zomerkamp, dan staat daar alles bij elkaar. Dus je kunt zoveel aanklikken. Info apart voor ouders. Hoe het zal gaan. Ervaringen uit eerder zomerkampen. Team en contact. Foto's. Nou, enzovoort, enzovoort. En natuurlijk je opgeven voor deze of een van de twee kampen. Ik had het net over de bisdommen. Nou, er zijn er inderdaad natuurlijk nog meer. Bisdom Rotterdam bijvoorbeeld organiseert ook tweede helft van juli een kinderkamp, een tienerkamp en een jongerenkamp. En ik heb daar nog niet heel erg veel informatie, heel eerlijk gezegd, over, maar wellicht dat er op de website al wel meer staat. Het is voor Zuid-Holland eigenlijk de eerste week van de zomervakantie. En ze organiseren dus, wat ik zei, een tiener, een kinder en een jongerenkamp tussen 19 en 25 juli. Nou, het zullen weken zijn vol ontspanning, sport, spel, lol, inspiratie en geloof. Het zal zijn in een scoutinggebouw op een mooie locatie in Nederland. En
Ja, de zomervakantie die begint op zaterdag 18 juli. Even kijken. Nou, er staat wat uitleg over de data bij, maar dat kunt u ook of kun je zelf ook vinden. Wat ik al zei, alle drie de kampen die worden ook gehouden inderdaad in een scoutinggebouw. Ik weet niet of het hetzelfde scoutinggebouw is, dus of kinderen, tieners en jongeren ook bij elkaar zitten. Dat staat hier nu niet bij, maar in ieder geval kun je dat opzoeken op de website van Bisdom Rotterdam. Alle kampen bij elkaar, dat is dan tussen de 8 en de 17 jaar. Maar goed, onderverdeeld dus in kinderen, tieners en jongeren. Een heleboel informatie. Het aanmeldformulier. Ja, de zomerkampen van het Bisdom vinden plaats op één gezamenlijke locatie. Hier heb ik het gevonden. In het scoutinggebouw in Gemert in Noord-Brabant. Nou, dat is leuk. Het ene, er is altijd een soort van, hoe noem je dat? Het ene bisdom gaat dan op zomerkamp in het andere bisdom. Dat is altijd wel ook leuk. Nou, dan weet je in ieder geval alvast waar het is. Scouting Willy Brordes in Gemert is dat. Zoek even op Bisdom Rotterdam activiteiten, jongerenactiviteit. Nou, je komt vanzelf bij de zomerkampen dan uit. Van Bisdom Rotterdam. Nou, even kijken. Utrecht hadden we al gehad. Dan heb je ook nog Zeilkamp Noventus. Ook altijd zeer populair. Dat is een zeilkamp dat wordt georganiseerd door Bisdom Den Bosch. Dat vindt dan eigenlijk altijd weer plaats in Noord-Holland. Dus dat is ook wel heel erg leuk. Op de Loosdrechtse plassen. Het zal worden gehouden van zaterdag 15 tot en met zaterdag 22 augustus. Op het Holteseiland aan dus de Loosdrechtse plassen. Het kamp is voor jongens en meisjes tussen 12 en 18 jaar. Dus tieners, jongeren. Het is een initiatief van het bisdom. Het is echt een zeilkamp. Dus je leert er zeilen, maar je gaat natuurlijk nog zoveel meer andere dingen doen. Naast dat leren zeilen is ook het geloof natuurlijk een van de belangrijkste onderdelen van het zeilkamp. Onder begeleiding van de kamppriester wordt er samen gesproken over het katholieke geloof. Er wordt 's avonds een korte mis gevierd. Iedereen is natuurlijk gewoon welkom. Meer informatie hierover, is een eigen website, www.zeilkampnoventus.nl. Nou, zo'n kamp is natuurlijk ook niet goedkoop. Het kost €300. Maar ook daar weer natuurlijk, je kunt altijd eventjes informeren. Ik heb net inderdaad de datum de leeftijd opgenoemd en het gaat om inderdaad kinderen die na de zomervakantie op de middelbare school zitten. Dus ga je nou net van de lagere naar de middelbare school, maar je bent 12, kun je toch ook meedoen. Ja, Zeilkamp Noventus, 15 tot en met 22 augustus. Wat hebben we dan nog meer? Het For You High Time Tienerfestival, dat is er natuurlijk ook van de katholieke charismatische vernieuwing. Het For You High Time. Dat zal worden gehouden van 1 tot en met 7 augustus. Ja, en ook daar, ja, daar staat natuurlijk ook gezelligheid, het samen zijn, maar ook het samen vieren en vriendschappen sluiten. En ook samen zoeken naar wat het betekent om leerling van Jezus te zijn. Dat staat daar allemaal centraal. En dat gebeurt door gebed, aanbidding, sport, spel en gesprek. Nou, het For You Festival, ja, zo heet het ook niet voor niks, is meer dan een kamp. Het is echt een festival. Jongeren uit het hele land komen er naartoe. En ja, zoals ze zeggen, hier kun je bouwen, zeg maar, in geloof en in verbondenheid. 1 tot en met 7 augustus. En de leeftijd, ja, het is toch voor tieners, het High Time Tiener Festival. Dus voor tieners, even kijken, zie ik dat zo snel hier staan.
Nou ja, de tienerleeftijd, eigenlijk hebben we die net ook gehoord. Hè. Dat is vanaf dat je op de middelbare school zit. En meer informatie is natuurlijk te vinden als je eventjes... of via elke activiteit, en dat heb ik nu ook voor deze item gedaan. En dan doorklikken naar KCV en dan vind je daar alle informatie. Er is nog een tienerweekend in Heilo ook. En dat wordt dan georganiseerd door het bisdom Groningen. En dat is eigenlijk twee keer in het jaar voor tieners van 12 tot en met 18 jaar. En in de zomer, Het is al geweest. Het was in mei en het is weer in oktober, dus in het najaar. Nou, dan zullen we die voor een andere keer houden. Ik was iets te ver vooruit gelopen. Nou, op de eigen bisdom sites kun je natuurlijk alle informatie vinden. Allemaal even doorklikken. Op de sites van de bewegingen via elke activiteiten. Maar waarom ook nu al deze uitgebreide aandacht in het gezinsuur hiervoor? Er is natuurlijk ook wel echt een tijd nodig om je aan te melden. En dat op tijd te doen. Kijk, deze wilde ik net nog even aanklikken. Toch even terug naar Heilo, want er is wel degelijk een tienerkamp, Breakout, van 5 tot en met 9 juli. En dat wordt gewoon door Bisdom Haarlem georganiseerd. Jong Bisdom Haarlem. Die houden hun tienerkamp, hun zomertienerkamp dus in Heilo. Het is een week vol catechesis, sport en spel, gezelligheid. Het thema is heilsgeschiedenis. Ja. Ga mee en beleef een week vol ontmoeting, geloof en plezier. En daarover kun je dus meer vinden op de website van Jong Bisdom Haarlem. Via elke activiteit kom je er ook natuurlijk. En daar kun je meer informatie vinden, ook hoe je aan kunt melden. En dat is waarom ik het zei. Ja, soms is het gewoon maar voor een beperkt aantal deelnemers. Dus is het belangrijk dat je je op tijd aanmeldt. En dan als laatste, om ze niet over te slaan. Er is wel degelijk een weekend ook. Maar dat is al aanstaand weekend. Dus dat is ook geen echt zomerkamp. Maar aanstaand weekend is het Bonifatius weekend voor jongeren. En dat is dan natuurlijk ook in combinatie met die prachtige Bonifatiusdag in Dokkum. Maar speciaal voor jongeren, dus een heel weekend voor jongeren van 12 tot en met 35 jaar uit het bisdom van Groningen-Leeuwarden. En er sluiten ook jongeren aan vanuit het bisdom Fulda in Duitsland, want daar is een samenwerkingsverband eigenlijk mee. Nou, vrijdag en zaterdag zijn er dan allerlei activiteiten met catechese en ook natuurlijk gezelligheid. En dan op zondag dan sluiten de jongeren ook echt aan bij de Bonifatiusdag, die dus heel bijzonder is dit jaar vanwege de 100-jarige volgens mij herdenking. Nou, nu heb ik er toch een heleboel genoemd. Maar nogmaals, kijk op de site van het bisdom. Kijk bij elke activiteiten. Kijk waar je zelf denkt ook iets te kunnen vinden. En voor kinderen en jongeren is het heel fijn en heel mooi om ook met andere jongeren, met kinderen, andere tieners, andere jongeren, vriendschappen te sluiten, gelovig bezig te zijn. En ook inderdaad echt samen dus te groeien in je geloof. Ik ga nog één lied draaien en daarna heb ik nog iets voor u in petto.

0: zomerpret. Ja, en ik moet toch nog even terugkomen op de zomerkampen. Ik dacht dat ik ze allemaal had gehad, maar ik heb er een overgeslagen. En dat zijn de zomerkampen die in Bisdom Roermond worden georganiseerd. Ja, de zomerkampen Sint-Jozef. En dat zijn kampen die worden georganiseerd onder verantwoordelijkheid van de parochieheilige Salvius te Limbricht. Er is een apart meidenkamp. Onder zijn vleugels heet, of is het thema, een meisjeskamp dus. En het is allemaal voor verschillende leeftijden. Meiden van 12 tot en met 18 jaar, die zijn dus op het meidenkamp welkom. Meisjes van 7 tot en met 12 jaar zijn op het meisjeskamp welkom. Dan is er nog een jongenskamp voor jongens van 8 tot en met 12 jaar. En een survivalkamp voor jongens van 12 tot met 18 jaar. Nou, ook heel veel diversiteit. Waar inderdaad aan de hand van het thema natuurlijk heel mooie, leuke, fijne, maar ook verdiepende activiteiten worden georganiseerd. Er is sport, er is catechese, er is voldoende ruimte om eigenlijk is ook wel leuk om met je engelbewaarder beter kennis te maken en op pad te gaan. Vandaar onder zijn vleugels als thema voor deze kampen. Voor alle kampen. Dus of je nu meisje, meid, jongen of al een jongere, maar dan jongen bent, allemaal rondom dit thema. De data zijn eigenlijk steeds van 10 tot en met 14 augustus. Dus het is op dezelfde datum, al deze kampen, 10 tot en met 15, 10 tot en met 14 zie ik. 10 tot en met 14, ik zei 15, maar ik bedoel 14 augustus. En de plek waar het plaatsvindt is bij het bezinningshuis Regina Carmeli in Sittard. En dat geldt voor de meisjes- en meidenkampen, maar de jongens, beide jongenskampen, die vinden plaats in Posterholt bij de groepsaccommodatie Holtershof in Posterholt. Nou, toch nog eventjes hierover gehad, want ja, die mocht ik niet overslaan. Bisdom Roermond. Maar dan nog even een ander onderwerp en dat is op bedevaart gaan. En dan moet ik snel de opname gaan aanzetten die Anton eerder heeft gemaakt. Een interview naar aanleiding van de bedevaart die hij zelf ook met zijn gezin heeft mogen maken naar Lourdes. En daar ook wat mensen heeft gesproken. Nou, een van die interviewtjes die gaat heel specifiek over inderdaad het gezin. Als gezin op bedevaart gaan. En daarmee wil ik deze of dit gezinsuur eigenlijk afsluiten. Dus heel veel dank voor het luisteren. En ik zou zeggen, doe inspiratie. Ik hoop dat je voldoende inspiratie hebt opgedaan en ermee aan de slag kan gaan. En tot de volgende keer. Dag.
1: Welkom in de uitzending, Imke.
2: Hallo.
1: Hallo, fijn dat je er bent. Ja, we hebben afgesproken om elkaar te spreken en eventjes te kijken naar Lourdes, een beetje terug te blikken. En we hebben elkaar daar in Lourdes ontmoet. En toen dacht ik van, hé, waar ken ik die van? En toen kwam bij mij naar boven de bisdomdag van het aartsbisdom Utrecht. En die heb jij gedaan, hè? Ja. Die heb jij gepresenteerd.
2: Ja.
1: Ja, hartstikke mooi.
2: 2 jaar lang heb ik die gepresenteerd, ja.
1: Nou, en nu was jij met jouw hele gezin in Lourdes. En hoe hebben jullie het gehad?
2: Ja, geweldig. Wij waren voor de tweede keer met het hele gezin naar Lourdes. We zijn 3 jaar geleden ook met de bisdom bedevaart mee geweest. En dit keer weer met de bisdom bedevaart mee. Dit keer was er ook een gezinsreis echt die apart sliep. 3 jaar geleden heb ik samen met een vriendin de gezinsreis gemaakt. En om die reden ook besloten om wel in ons eigen parochiehotel te verblijven.
1: Oh ja.
2: Dus wij hadden besloten om niet in het gezinshotel te verblijven. Mm-hmm. Wat we 2-3 jaar geleden dus ook gedaan hebben, omdat wij het ook wel belangrijk vinden om in ons eigen parochie ook zichtbaar te zijn als gezin. En daar ook de kennissen, de mensen te leren kennen. Zodat je daar bij thuiskomst ook gewoon je profijt van hebt.
1: Ja, ja en, dat, en zelfs heeft blijkbaar de geloofsgemeenschap jullie kinderen toegeëigend. Je vertelde zoiets van...
2: Zeker. Ja, onze oudste mocht voor het eerst misdienen. Hij is eigenlijk, heeft hij nog geen communie gedaan. Wat bij ons in de parochie de regel is voor het misdienen. Maar in Lourdes mocht hij dan wel mee. Mijn man is ook acolyet. En hij vond dat helemaal geweldig. Hij vond het helemaal leuk. Dus de eerste dag dat hij mocht misdienen, gaf onze pastoor bij het eten ook even aandacht aan dat hij voor het eerst gediend had. Waarop de hele groep begon te klappen. En er aan het eind aan tafel door mensen werden gezegd, wat deed onze Daan het goed, hè? Hij deed zo goed, die Daan van ons.
1: Onze Daan, dacht, ja.
2: Wat grappig, want hij is nog steeds van mij, hoor. Maar helemaal goed. Helemaal leuk. En dat is ook wel de reden waarom wij gekozen hadden om in onze eigen parochie te blijven. Is omdat de kinderen nu van de hele parochie zijn. Maar we hadden met Hemelvaart parochiedag. Mm-hmm. En dan kom je de kerk binnen en dan zitten er dus heel veel mensen in de kerk die je herkent.
1: Ja.
2: En die onze kinderen herkennen. En die het dan ook. Ze zaten dus ook niet bij mij bij de viering. Ze zijn dus inderdaad bij andere parochianen gaan zitten tijdens de viering. Om daar de viering samen naast te zitten. Wat helemaal goed is en helemaal prima is. Maar wat ook wel heel leuk is en wat echt een band schept. Is dat de kinderen de mensen kennen en de mensen ook onze kinderen kennen.
1: Ja, dat is prachtig, ja. Ja, en hebben jullie toch ook een paar keer aangehaakt bij de groep van de gezinnen. Dus daar was blijkbaar toch ook ruimte voor.
2: Ja, hadden we een goed overleg ook gedaan. Ook van, we willen ook graag de connectie met onze parochie. Maar voor onze kinderen is het natuurlijk ook wel leuk om wel met andere kinderen te zitten. Want dat ze met oudere mensen zitten is ook leuk en goed. Maar ook wel heel fijn voor de kinderen om natuurlijk een keer leeftijdsgenootjes tegen te komen. Ja. En dat is bij ons in de kerk niet zo heel veel. Dus vandaar ook wel fijn om af en toe wel mee te mogen doen met de andere kinderen. En dat was ook heel leuk. En dat zie je ook aan de kinderen, dat ze dat heel leuk vonden en ook heel fijn vonden. Dus ik denk dat de combinatie die we zo gemaakt hebben voor ons gezin in ieder geval echt heel goed is geweest.
1: Ja, mooi. Ja, wat dat betreft hadden wij het beste van beide. In die zin, wij waren niet met onze groep van de parochie mee, maar met de gezinnen. Maar in die groep van de gezinnen waren in totaal 6 gezinnen uit onze eigen parochie. Dus dan heb je dat effect ook heel sterk. Ja. En dat kinderen dan elkaar weten te vinden.
2: En, en dat is natuurlijk het voordeel als je in een parochie zit waar veel kinderen en gezinnen zitten. En dat zagen we natuurlijk ook. En we wisten ook wel dat er een aantal gezinnen uit dezelfde parochie zouden komen. En dat is helemaal goed en helemaal fijn en leuk. Maar dat zei ook wel vanaf onze kinderen is het ook wel fijn om in hun parochie mensen te leren kennen.
1: Ja.
2: En wij mochten dit jaar met 2 parochies samen op reis. We zijn sinds 1 januari is onze pastoor ook pastoor geworden van de parochie naast ons. En dus zijn wij als 1 grote groep uiteindelijk van 2 parochies op reis gegaan. En dat is ook echt heel mooi geweest dat die parochies toch wel gingen samensmelten. En dan dat ook de parochie van ons buurparochie eigenlijk ons als gezin ook heel welkom heeft laten voelen. En ook gewoon meenamen. En als onze dochter, die is 4. Die vond het op een gegeven moment nog wel eens wat veel om 3 keer per dag naar beneden naar het heiligdom te lopen. En weer omhoog en weer terug. En dan was er gewoon wel een parochiaan achter de rollator die zei, ga dan maar even zitten. En dan ging ze gewoon op de rollator zitten van de parochiaan uit de buurparochie zelfs. En dan ging ze opzitten en dan die reed haar gewoon met de rollator dan even een stukje. En dan,
1: geweldig.
2: Dan hoefde ze niet alles te lopen. Ja, dat zijn echt wel de onvergetelijke momenten dat je zulke dingen ziet. Ja.
1: Nou en of. En dan dus mag je ook vruchtbaar zijn voor elkaar. Hè? Dan mag je samen...
2: Ja.
1: Ja. Een groep zijn, samen als groep pelgrimeren. En,
2: dat was het ook echt. Dat de kinderen ook echt onderdeel waren van de groep. En dat de mensen echt heel trots waren op onze kinderen. Als ze in de viering de jongste heel stil zagen zitten. Of de oudste heeft gelukkig regelmatig mogen meedienen.
1: Oh ja.
2: Dan zag je ook echt dat de rest van de parochie echt trots was op hem. Van joh, dat heeft hij toch echt goed gedaan. En zag je hem staan, hij stond vooraan bij de kardinaal. Hij mocht het aanreiken aan de kardinaal. Ja, ik heb het gezien. Ik heb de foto's gemaakt, geloof me. Maar zo mooi dat dan de rest van de parochie daar ook zo trots op is.
1: Ja.
2: En andersom, dat onze kinderen het dan zo leuk vinden om achter de rolstoel, nou ja, te gaan staan. En dan ook gewoon, als het lukte, om gewoon de mensen in de rolstoel te duwen. Dus dat het ook echt twee kanten op was.
1: Trots op onze
2: Daan. Ja, dat vond ik ook wel echt heel mooi om te zien. Ja. Ja.
1: Hey Imke, het vindt het ook mooi om te kijken met jou van hoe is dat om als gezin op bedevaart te gaan? Wat doet dat met een gezin? Maar laten we eerst kijken naar gewoon jouw ervaring. Hoe hebben jullie dat beleefd als gezin? En wat doet het dan met de kinderen?
2: Om op bedevaart te gaan?
1: Ja.
2: Als gezin maakt het dat je ook andere gesprekken gaat voeren. Thuis heb je het al heel snel met elkaar over. De kinderen moeten morgen naar school, ik moet werken. Hoe laat ben jij thuis? Wie haalt de kinderen uit school? Mm-hmm. Er moet er een naar de voetbal, er moet er een naar de zwemles en naar de gym. En hoe organiseren we eigenlijk?
1: De logistieke thuis planningen.
2: Ja, thuis ben je soms bijna net een bedrijf met z'n tweeën. En op zo'n bedevaart maakt dat je gewoon ook eens met elkaar erover praat. Van goh, maar. We gaan natuurlijk ook wel naar de kerk samen. En ook met de kinderen naar de kerk. Maar ja, voor de kinderen is dat soms ook wel, we moeten met papa en mama mee. En hier is het wel, wij mogen ook mee. Voor ons was het dus de tweede keer. Dus onze oudste wist ook echt nog wel van 3 jaar geleden dat hij mee was geweest. En die wilde dus ook zelf echt heel graag terug.
1: Ja.
2: En die heeft ook echt 3 jaar lang kleine herinneringen van Lourdes op zijn kamer gehad en gezegd, maar over 3 jaar gaan we weer. Ja, over 3 jaar kunnen we weer. Ja. En ieder jaar zei hij wel weer, maar we gaan echt wel weer. En mama, ja, we gaan echt weer.
1: Ja.
2: Dus dat is echt wel fijn dat je daar dan ook samen over kunt praten. Van, ja, maar we zijn ook echt gewoon katholiek. Hoe willen we dit? Hoe willen we dit ook aan onze kinderen meegeven? Hoe willen we het geloof ook doorgeven? En dat is, dat is ook waarom ik onder andere dus de bisdom missionaire parochiedag ook presenteer. Ik vind dat wij als volwassenen, als ouders ook een verantwoording hebben om het geloof levendig te houden, om onze kinderen het geloof door te kunnen geven, om onze kinderen een levendige kerk mee te geven.
1: Ja.
2: En die verantwoording heb je, die kun je dus ook medenemen door ze mee te nemen op bedevaart.
1: Ja, dat is een manier, een voorbeeld daarvan, van hoe je dat handen en voeten kunt geven. Mm-hmm. Ja.
2: Ja.
1: Ja, mooi. Imke, en als je stel dat er mensen luisteren die misschien wel eens hebben nagedacht of wel eens hebben getwijfeld van bedevaart, zou dat iets voor ons zijn, maar dat nog nooit hebben gedaan. Wat zou je tegen die mensen nog willen zeggen?
2: Het is een gemis in je leven dat je het nog nooit gedaan hebt. Het is zo'n mooie ervaring om te zien dat het leven, het geloof leeft. En dat de katholieke kerk echt, echt van meerwaarde kan zijn voor je leven. En dat het bidden daar, het samen zijn met alle andere mensen, het samen vieren, het samen geloven, versterkt je eigen geloof, maar ook geeft je ook hoop voor de toekomst dat het geloof echt gewoon door zal blijven gaan. En dat er ook echt een generatie na ons is die dit blijft doen. Want onze kinderen, jouw kinderen, mijn kinderen, de kinderen die mee waren niet de enige kinderen daar. Als je daar op de heiligdom rondliep, waren er ook uit andere landen gewoon kinderen mee. En dat geeft ook weer een toekomstvisie van er is een toekomst. Het geeft hoop dat de katholieke kerk ook gewoon over 80 jaar, 100 jaar nog steeds gewoon doorgegeven blijft worden.
1: Ja, en dat is dat stukje missionair zijn ook weer, hè? Komt bij mij een beeld boven. We liepen door de menigte heen bij de grot in Lourdes.
2: Ja.
1: En de gezinnen die werden zo door iemand van Lourdes of iemand van die dat begeleidt, werd de weg vrijgemaakt om door die menigte heen te gaan. Zodat de kinderen helemaal vooraan konden zitten. En er was daar een vrouw die dat zag gebeuren. Ja, en die schoot gewoon vol. Die schoot gewoon vol alleen maar van de aanblik van zo'n groep kinderen die dan door de hele menigte heen wordt gestuurd. En ik moest ineens denken, want dat is ook een teken van hoop, hè? Dat het, ik kan me dat voorstellen dat iemand echt raakt.
2: Ja, ik ook. En ik vond het voor mezelf ook wel, als je dan ziet dat daar zoveel kinderen, wat ik net al zei, onze kinderen zijn soms zelfs de enige kinderen die meegaan naar de kerk. En soms zit er nog wel een gezin met kinderen. Maar ja, er zitten geen 10 gezinnen, zeg maar, bij ons in de kerk. En dan is het heel fijn dat ze dat nu wel zien. Dat er echt wel meer kinderen zijn die naar de kerk gaan. En dat het echt wel leeft. En dat betekent ook, pelgrimeren betekent ook de leuke dingen. We gaan niet alleen, ja, we gaan elke dag inderdaad een viering. We gaan elke dag naar de kerk. Maar we hebben met de kinderen ook touwtje gesprongen op een berg. We hebben met de kinderen ook, wij zijn in het treintje nog gegaan. We hebben met zo'n toeristentreintje een rondje gemaakt en heerlijk in zo'n treintje gezeten. De kinderen hebben kaarsjes opgestoken en hebben ook gewoon de echte leuke kinderdingen gedaan. En dat moet ook gewoon kunnen. En dat kan daar ook gewoon.
1: Precies, dus het is een mooie balans.
2: Dat is ook wel een mooie mix.
1: Ja,
2: een
1: mooie mix tussen dingen die gewoon echt voor kinderen zijn. En daarbij ook gewoon de missen en de gebeden en de vaste onderdelen van het programma. Ja.
2: Ja.
1: Okay.
2: Ja, dat er gewoon echt gespeeld kon worden. Maar ook dat er ook echt wel ook voor de kinderen nagedacht werd over het geloof. En ook op hun niveau met kinderwoorddiensten. Maar ook...
1: Heel mooi aanbod voor de kinderen. Imke, we zijn aan het einde van ons korte gesprekje. Maar is er nog een gebedsintentie waar wij als luisteraars van Radio Maria samen voor speciaal voor mogen bidden?
2: Ja, ik denk dan na mijn verhaal toch echt wel voor de kinderen en voor de gezinnen. Dat kinderen het geloof meekrijgen. En dat ouders, dat volwassenen zich blijven hard maken om het geloof door te geven aan de generatie na ons.
1: Ja. Nou, prachtig, Imke. Dat gaan we ook zeker doen. En Imke, heel veel dank. Heel veel zegen aan jouw gezin, jullie gezin en jullie parochie. En tot de volgende keer.
2: Dankjewel.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke.
1: Ontferm u over ons en over de hele wereld.
0: De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de allerheiligste drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van engelen als van mensen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden wordt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloot in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazingwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uittilt boven alle ellende.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen.
1: O onbegrijpelijke en onbeperkte

0: openlijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, die kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden. Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop van de zondige mens.
1: Verenig uzelf in een loflied, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Amen.

Radio Maria weet zich geroepen de blijde boodschap aan iedereen aan te bieden. Te delen in de zorgen en vreugde van de luisteraars. En een metgezel te zijn voor wie naar God verlangt. Priester-directeur Pieter Zimmerman geeft komend uur ruim aandacht aan deze missionaire opdracht door in gesprek te gaan met luisteraars, vrijwilligers en medewerkers.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een nieuwe uitzending van In Gesprek Met. Het is weer de vierde dinsdag van de maand en dat betekent dat ik vandaag weer een keer in Maastricht ben. Vorige maand was het in Eilo, we wisselen af. En ik heb deze ochtend een bijzondere gast hier in de studio in Maastricht. Met de achternaam Hussem, en die achternaam die kennen wij, want Joey, onze stagiair die tot kort geleden hier stage liep, dat is zijn broer. En ik heb hier naast mij zitten Daniel Hussem. Van harte welkom, Daniel.
1: Ja, hartelijk dank.
0: Ja. Daniel, prachtig dat je er bent. Ja, jouw broer die heeft al het een en ander over jou verteld. Namelijk dat jij in Amerika woont, ja. Als ik het goed heb. En dat jij nog niet zo heel lang geleden een katholieke dating app hebt opgezet.
1: Ja, ja. Dat klopt.
0: Dat klopt, ja.
1: Ja, ja. Ja, we zijn al een klein beetje van een backstory. Ik zal af en toe een paar Engelse woorden gebruiken. Mijn Nederlands is niet meer wat het vroeger was. Ik woon nu al meer dan 10 jaar in Amerika.
0: Ja.
1: Dus ja, stay with me zou ik zeggen.
0: Ja, ja. Maar, blijf bij me. Ja, voor de luisteraars die het niet begrijpen, maar dat zullen ze wel kunnen volgen. Ja.
1: Yes, precies. Maar ja, nee, dat klopt. Ik ben nu 10 jaar getrouwd met een Amerikaanse die ik hier in Nederland heb ontmoet destijds in 2013. En zo is dat verhaal van mij een beetje begonnen om richting Amerika te gaan. En sindsdien, in 2024 zijn we begonnen met een concept dat Sacred Spark heet. Om katholieken met elkaar in contact te brengen. Om zo goede relaties te kunnen beginnen. En
0: Ja, wat mooi. Daniel, zo'n plan komt natuurlijk niet zomaar ineens uit de lucht vallen. Het komt eerder uit de hemel vallen misschien.
1: Ja.
0: Maar even graag terug naar het begin. Hè. Jij komt hier uit Zuid-Nederland, uit Limburg.
1: Ja.
0: Geboren in een katholiek gezin. Ook altijd volop met het geloof bezig geweest of pas later?
1: Ja, ik denk opgegroeid in een mooi katholiek gezin. Maar ik denk zoals velen ook die hier in Nederland opgroeien, is het lastig om je katholieke geloof echt je eigen te maken. Zeker door een jongere generatie. En dus toen ik ongeveer, zou ik zeggen, in mijn midden tienerjaren was, heb ik ook een paar jaar het geloof nooit losgelaten, maar altijd wel zelf mijn eigen weg proberen te gaan. Maar de Heer was altijd dichtbij me. En met veel gebed, speel van mijn ouders, altijd wel bij het geloof gebleven, gelukkig. Maar niet sinds ik, zou ik zeggen, een jaar of 18 of 19 was, begon ik het geloof echt mijn eigen te maken.
0: Hoe oud ben je nu?
1: Nu ben ik 35.
0: 35, ja. Oké. Okay. Ja. Ja. Dus de grote broer van Joey.
1: De grote broer van Joey. Hij heeft nog één grotere broer dan mij. Ik heb zelf ook nog een grote broer. We zijn een gezin van 6 kinderen. Een mooi katholiek gezin. Dus Joey is eigenlijk de jongste. Ja. Ja, okay. En dan onze zus Michelle, die woont hier in Maastricht.
0: Ja, die is ook vaker voor de radio geweest.
1: Ja,
0: ja, die kennen we goed.
1: Klopt.
0: Ja.
1: Dus sindsdien, toen heb ik het geloof mijn eigen gemaakt. Toen ben ik ook destijds naar Amerika toe te gaan om daar summer missionary work te doen. Dus ook een missionariswerk in de zomer daar te doen. En sindsdien is het geloof echt mijn eigen geworden in die latere tienerjaren, zou ik zeggen 1920. En toen ben ik hier naar de universiteit in Tilburg toe gegaan. En toen werd het lastig voor mezelf. Want toen kom je op een bepaalde leeftijd ook dat je denkt, nou, wil ik wel eens kijken wat de Heer van mij heeft. Ik voel een roeping voor het huwelijk. En waar vind ik dan een mooie dame die dat goed bij mij past, wat de Heer van mij heeft klaargezet. En
0: ja, die ook nog eens een keer katholiek is.
1: Precies, en dat was het grote. Er waren genoeg mooie dames, maar minder die dan ook katholiek waren. Ook zeker zijn die er ook, maar ik kon ze zelf niet vinden destijds. Dus nou, ook veel gebed en probeer ook echt een overgave aan de Heer daarvoor te doen. Dat was ook veel makkelijker gezegd dan gedaan, dat zeker weten. Maar toen was er een conferentie hier van een Amerikaanse gemeenschap, hier ook in Zuid-Limburg. En daar waren wij ook onderdeel van een organisatie die heette Life Teen. En die brachten toen Amerikaanse sprekers hier om het geloof te helpen opbouwen. En om dat Amerikaanse way of life, maar ook in het katholieke geloof, ook maar hier toe te brengen waar ze heel duidelijk zijn, zou ik maar zeggen, of veel meer dingen opspreken. Het is dan meer een normaal iets van het algemene leven. En toen brachten ze een jonge dame ook die naar Nederland toe. Die Amerikaanse, die is Emily heette ze. En dus in 4 dagen tijd, op donderdagavond had ik haar opgehaald van de luchthaven. En op maandagochtend was die conferentie afgelopen, had ik haar weer terug bij de luchthaven afgedropt. En ik ging terug naar huis toe. En ik zei tegen mijn vader specifiek van, ik denk dat dit de vrouw is die de heer van mij heeft klaargezet. Oh, waarom ja. ik ga trouwen, maar ik weet totaal niet wat er nu gaat gebeuren. Want we hadden elkaar maar 4 dagen gezien. Ja. Maar zij was heel erg natuurlijk in haar geloof. En dat was
0: zij was een van de sprekers op die conferentie waar je het over had?
1: Ja, ze was een van de sprekers. En ze maakte muziek ook. En zo begon het een beetje. Dus zij was fulltime spreker. Dus zij reisde rond door Amerika om verschillende talks en muziek te maken. En ik ging dan net door naar de universiteit om mijn master te halen. Dus ik wist dat ik sowieso al hier in Nederland de komende 2 jaar zou zijn voor die master.
0: En wat studeerde je?
1: Was het marketing management at Tilburg University.
0: Oké, okay. Ja.
1: En, maar ik voelde me zo captured door haar.
0: Ja, gevangen
1: door haar, van dit is echt iets wat de Heer in mijn hart... liet gaan. En toen dacht ik, ik schrijf er een brief en dan kijk ik of zij dat zelf ook het deelt met mij. We hadden daar natuurlijk eventjes over gesproken wel, over die 4 dagen het einde. Dat was zeker een goede vonk die oversloeg. Maar dan denk je nogmaals, dit iemand woont 6000 mijl van mij vandaan aan de andere kant van de wereld. Hoe zou zoiets kunnen gaan? Maar met de Heer is alles mogelijk natuurlijk. En dat vertrouwde ik ook echt. En sindsdien, ik stuurde haar een brief en zij zei, ik voel hetzelfde en ik wil kijken wat de Heer hier wil doen. En toen 2 maanden daarna hadden we dus veel online met elkaar gesproken en gebeld. En toen kwam ze terug naar Nederland toe voor een tijd. En toen zijn we officieel een relatie begonnen. En dat duurde dan 2 jaar long distance. Daarna ben ik ook zelf naar Amerika toe gegaan voor mijn afstudeerscriptie op de universiteit. En toen zijn we verloofd geraakt en toen in 2015 getrouwd. En toen ben ik ook geëmigreerd richting Amerika.
0: Ja, je vertelt allemaal alsof het een doodnormale zaak is, maar je valt nogal wat samen in een korte tijd.
1: Ja.
0: Liefde van je leven gevonden, katholieke vrouw. Ja.
1: Ja.
0: Emily. Vertelde je?
1: Ja,
0: prachtig. En wat ik heb begrepen is, jullie hebben die app ook samen opgezet. Klopt dat?
1: Ja, precies. Dus Emily, zij was dus fulltime een spreker, maar ze is ook author, dus auteur. En dus zij heeft een hele mooie ministry opgebouwd in Amerika. Mm-hmm. En dat ging dan ook heel veel via social media. Dus door de jaren heen maakte ze heel veel YouTube-video's. En een paar daarvan zijn heel erg viraal gegaan ook. En toen heeft ze een hele grote following gekregen online. En dus kende meer en meer mensen haar. Meer en meer mensen luisterden naar haar. En kon ze ook meer mensen...
0: En deed ze dat helemaal zelf? Of was ze deel van een organisatie die dat deed?
1: Nee, dat deed ze helemaal zelf. Dus ik werkte in een techbedrijf in Californië. In Laguna Beach, Californië. En zij zat thuis. En ze ging gewoon elke dag naar de kerk toe. En echt een hele mooie relatie met de Heer ook. Waar ze gewoon vroeg aan de Heer van, wat wil u dat ik doe? En daarom begon ze gewoon video's te maken en te vertellen over de Heer online. En dat ging dan van het een naar het ander toe. Dus fast forward is een beetje dus door die jaren heen. De eerste jaren dat we getrouwd waren. Dus toen vloog zij overal over de wereld heen eigenlijk in principe om talks te geven. En dus zij vloog iets van 55 keer per jaar of iets. Ik ben elke week of meerdere malen per week een paar weken.
0: Dus ze was in heel de wereld werd gevraagd om conferenties te geven, talks te geven.
1: Ja, voornamelijk waar ging dat in Amerika
0: dan over? Een specifiek onderwerp? Of
1: dus precies. Dus haar specifieke ding waar ze over sprak was altijd over de dignity of women. Dus voor vrouwen om zichzelf, hoe zeg ik in het Nederlands?
0: Echt waarigheid.
1: De waarigheid van de vrouw. Dus daarop sprak ze heel veel op verschillende conferenties, maar ook over relaties en dating en allerlei zaken die daarvan toe belang waren. En toen heeft ze ook etterlijke boeken geschreven en dan sindsdien, nogmaals, dan sprak ze op al die verschillende conferenties. Maar omdat ze zo'n grote following ook op social media had, kreeg zij in 2024, voelde ze de Heer haar vertellen om te zeggen van, zet een post op Instagram neer waar je zegt, this is a matchmaking post. Dus het is een post op Instagram om te zeggen van, dit is een post als je single bent en je bent katholiek en je wilt andere single katholieken vinden, dan introduceer jezelf hier en dan kun je kijken wat er van komt. En ze dacht van, dit was er nog nooit eerder gedaan. En ze dacht van, wie weet wat hiervan komt. Het is een beetje silly, dus misschien een beetje iets aparts, maar we zullen zien. En toen ging dat helemaal viraal. Dus binnen 48 uur, binnen 2 dagen, waren er meer dan 6000 koppels of 6000 individuen die daar op zo'n simpele post hadden gecomment van, dit ben ik. En ik woon hier en ik ben katholiek en ik wil andere mensen ook ontmoeten. En
0: dus je vertelt dat dat nog helemaal onbekend was, dat was nog nooit eerder gedaan zoiets?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, en dat ging dan in één keer helemaal zeker die Amerikaanse katholieke wereld, als ik het even zo mag noemen. Dus er zijn dan verschillende grote partijen die daar ook heel veel online media, et cetera, doen. Dus die deelden dat ook allemaal. En dat ging dan heel erg snel. En dat bleef ze toen ook doen. Dus door de jaren, of anderhalf jaar, deden ze om de 2-3 maanden zo'n post maken. En elke keer waren er duizenden en duizenden mensen.
0: En hoe gaat dat dan praktisch? Want jullie wonen ergens in Amerika, maar Amerika is natuurlijk enorm. Dus als iemand vanuit California iets leest van een berichtje uit Florida...
1: Ja.
0: Dan moeten ze dat zelf gaan opzoeken of verwerken? Of gaat het allereerst online?
1: Dus in het begin ging dat heel erg makkelijk inderdaad. Waar ze gewoon, ze zeiden gewoon, dit is een comment, dus als je, het maakt niet uit waar je woont. En als je dan iemand ziet in die comments zelfs waar jij denkt, oh, dit lijkt me een leuk iemand, of die hebben zichzelf mooi geïntroduceerd, daar wil ik contact mee hebben, dan kun je die zelf via Instagram dan benaderen. Maar daar waren dus ook heel veel voordelen aan dat zo snel gaat dan. Maar het nadeel daar ook aan is dat een platform zoals Instagram is daar niet op gebouwd. Want je kunt eigenlijk, als je meer dan 100 comments op een post hebt, dan reset hij de comments. Je kunt niet door al die comments heen lezen. En uiteraard, sommige mensen die willen niet publiekelijk op een openbaar forum zoals Instagram, zou ik maar even zeggen, om daar zo'n informatie neer te zetten. Dus krijgen we heel veel privéberichtjes van, kun je dit hier doen of kun je dit hier doen? En op andere platforms ook doen, et cetera. Dus er was de grote conclusie wat we trokken was, er was enorm veel vraag voor vooral deze jongere generatie van katholieken, om te kijken van, hey, waar zijn de plaatsen waar wij elkaar kunnen ontmoeten, waar het geloof echt de nummer 1 is, en dat is de starting ground of the foundation. Dus dat is echt het fundament van de relatie, daar willen we daarmee starten, en dan bouwen we daaromheen. Terwijl als we nu naar de secular world,
0: de seculiere wereld,
1: kijken, is het geloof altijd een afterthought, is een gedachtegang erbij.
0: Ja, precies.
1: Maar niet het startpunt. En er waren dus weinig platforms voor specifiek katholieken om dan samen te komen en daar het startpunt te hebben. En zo begon het een beetje. Dus via die Instagram post en al die vraag van die duizenden en duizenden mensen daarna die maar bleef komen, dachten van, hey, en door veel gebed ook van de Heer, wat kunnen wij doen om een meer georganiseerde structuur neer te zetten, specifiek voor deze jongere generatie die ook zo online zijn opgegroeid, om iets te maken om met mensen samen te brengen, maar echt de focus te hebben op het, niet op online daten, want je date eigenlijk helemaal niet online ook. Dus daarvoor blijven wij ook weg. Het is meer een online connectie, want je date dan offline. Dus online connections for offline relationships. We willen mensen dus bij elkaar brengen, zoals het makkelijk kan online, en daar gebruiken we die techniek voor. Maar om uiteraard dan offline een relatie te beginnen in personen. En dat kan dan long distance zijn of in de buurt.
0: En misschien voor de wat oudere luisteraars, dat is dit een taal die ze niet zo vaak horen natuurlijk, hè? Maar ik denk dat het heel goed te volgen is. Je praat snel, dus ik denk dat we even een klein pauzemomentje moeten gaan nemen om even wat muziek te luisteren. Ik denk dat het goed is dat de luisteraars dit even kunnen verwerken, maar ook dat we dadelijk nog wat specifieker hierover gaan praten, ook voor ons eigen land. Want ik hoor deze vraag ook vaak in Nederland.
1: Ja.
0: Misschien zijn jullie er al lang mee bezig, dat zullen we zo dan wel horen. Ik hoor er vaker jonge mannen die in precies, zoals jij ook zegt, van je zoekt een leuke vrouw, mooie vrouw, maar ja, zie maar eens een katholieke vrouw te vinden, valt niet mee. Nou, daar gaan we daar ook wat over praten. Je hebt 2 liederen opgegeven. Het eerste lied is With Everything van de Hillsong United. Ja. Waarom dit lied?
1: Ja, dat was een lied dat we op onze trouwdag hadden live. Mensen die live muziek speelden op onze trouwdag in Amerika. En dat was een van de nummers die van mijzelf heel veel invloed op mezelf heeft gehad. Zeker door die jongere jaren heen. Toen ik terug naar mijn geloof kwam om echt alles te geven en alles aan de Heer te geven.
0: Oké, dat zegt de titel ook meteen. Ja, With Everything. Precies. Ja, ja. Oké. Goed, we gaan luisteren naar With Everything van de Hillsong United.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Deze ochtend in gesprek met Daniel Husem, 35 jaar oud. Hij woont in Amerika, heel ver weg. Hij heeft ons net verteld dat hij nog jong was, net 18 geloof ik, hè?
1: Ja.
0: En Daniel die had het misschien niet meteen in de gaten, maar die ontmoette de liefde van zijn leven. En het was eigenlijk toch vrij snel duidelijk. Hè. Na 4 dagen samen met Life Team op te trekken was het duidelijk van Emily, dat is mijn toekomstige vrouw. Nou, dat bleek ook zo te zijn. Inmiddels al heel wat jaren geëmigreerd naar Amerika. En samen met jouw vrouw, Daniel, heb jij een katholieke app opgezet waar je net over hebt verteld. Een dating app, Sacred Spark. Wat maakt dit nou anders dan wat je net vertelde? Want je zei van ja, via Instagram, dat is geen ideaal platform. Dus wat maakt jullie app nou zo uniek? En hoe helpen jullie jongeren om elkaar te vinden?
1: Ja, wat wij zien is dat het online daten, daar zijn natuurlijk talloze opties. Zeker in Amerika, maar ook hier in Nederland. Maar nogmaals, het geloof is altijd, het beginpunt is altijd een afterthought ergens. Het wordt een beetje erbij gedaan. Dat je een filtertje ergens kunt zetten. En zo voor ons was het echt de prioriteit om, hey, laten we nou eens beginnen met het geloof, om dat voorop te stellen. En dan vanuit daar het hele online dating verhaal. Nogmaals, je date niet online, je date in persoon. Maar om die online connecties meer menselijk te maken. En zo hoe we dat doen, is dat we een paar unieke features ook in die app hebben. Is dat je dus, je weet dat je met echte katholieken ook samen connect. Dus als je onboard, dus als je begint aan die app en je maakt jouw account aan, dan zijn er ook specifieke vragen die je meteen onderscheiden. Ook of je wel echt in je katholieke geloof staat, of je ook naar de kerk gaat, hoe je jouw.
0: En dan moet je ook voor slagen, zeg maar. Je moet dat ook de groene vinkjes halen. Of?
1: Ja, dus als je dus zegt bijvoorbeeld, als je bijvoorbeeld zegt van, een van de vragen is van, hoe vaak gaat je naar de kerk toe? En als je dan zegt, eigenlijk nooit of amper, dan komt er een pop-up die zegt van, hey, dit is misschien niet die app voor jou. Want we zijn daar eigenlijk specifiek voor katholieken die het geloof serieus nemen en die dat ook als foundation willen hebben. En daarvan veilig. Ja, dus zo zijn er een paar vragen zo meteen in het begin al, waarvan we weten van de mensen die hier doorheen komen, die weten ook waar ze aan toe zijn en wat er ook verwacht wordt, zou ik maar zeggen, voor hun. Dus als je dan op die app komt, dan zijn er ook heel veel videofuncties en audiofuncties. Zo normaal, traditioneel zie je met een app vaker dat het gewoon een biotext is. Hè? Dus je hebt een tekst, daar schrijven we iets over jezelf en je upload een paar foto's. Maar voor ons is het heel belangrijk om het meer menselijk te maken. We kijken niet naar profielen, maar we kijken naar echte mensen. Er zit een persoon achter dat profiel. En om dat dan heel rijkelijk met video-introducties te doen, als wel met audio-introducties. En ook met een unieke matchmaker-feature. Dus zoals we zagen, zoals we net ook gesproken hebben op Instagram, die eerste post. Maar wat we zagen op die post ook, dat er heel veel mensen waren die zeiden van, hey, ik heb een jongere zus of ik heb een broer, die is nog single. En ik kijk voor hun door die lijst van mensen heen en ik denk van, hey, dit is misschien een goede match voor een vriend die ik ken of een zus die ik heb of een broer of wat dan ook. En die koppelden dan die mensen samen. Dus een beetje zagen we die traditie van het matchmaken, die wij ook wouden doorvoeren in de met deze nieuwe technologie, om dat samen te voegen. Dus we hebben ook een optie in die app, dat je beste vriend of vriendin of familielid of wie dat ook zou zijn, kunt uitnodigen om jouw persoonlijke matchmaker te zijn. Dus in plaats van alleen maar op de technologie.
0: Daar kun je zelf voor kiezen dan.
1: Precies, ja, dat is een optie. Ja. Dus je kunt bijvoorbeeld zeggen, ik heb een beste vriend en die kent mij heel goed. Die weet wel waar ik interesse in heb, maar die kent mij ook als persoon. Die weet wel waar ik behoefte aan heb of waar ik, hoe ik als persoon ben. Die kan mij ook goed helpen om dan iemand voor mij uit te zoeken waarvan hij denkt of zij denkt, dit zou een goede match voor hem zijn.
0: En waarom zou je dat eerder iemand anders laten doen dan dat je het zelf doet?
1: Ja, dus je hebt natuurlijk ook de optie om het zelf te doen. Maar wat wij zien is om echt de gemeenschap bij elkaar te brengen. Dat wij als katholieken elkaar ook kunnen steunen. Want wat we heel veel zien is dat er heel veel, ik weet niet of apostolaat het goede woord is, maar er zijn zeker in de Amerikaanse kerk heel veel ministries die zijn gefocust op als je al verloofd bent of getrouwd bent of als je familie hebt. Maar heel weinig eigenlijk om de singles te supporten. En wat wij willen is om mensen samen te brengen die dan ook de singles kunnen helpen om iemand anders te vinden. Maar ook omdat heel veel singles die zijn moe om single te zijn. En die willen eigenlijk niet meer op die dating app zitten. En die hebben, die willen in ieder geval dat iemand anders hen daar ook mee kan helpen. Dus wat die optie voor je doet, is dat je als single, je krijgt dus alleen maar curated, dus hand uitgezochte matches. Mm-hmm. Van iemand die jij weet en vertrouwt en iemand die jou lief heeft, die jou daarmee kan helpen.
0: Ja, dat is wel bijzonder. Dus ook omdat je zelf niet de hele tijd dat proces wil doormaken, misschien kan iemand je helpen. En bovendien, je bent deel van een gemeenschap, dus jouw beste vrienden zullen straks, als jij een huwelijk aangaat, ook belangrijk blijven natuurlijk.
1: Ja, precies.
0: Dus het is ook,
1: om dat zo samen te brengen. Dus als een van de dingen, het andere grote ding wat wij ook doen, is dat als je kijkt naar het concept van een dating app, zeker hier met elke seculiere app, een dating app verdient alleen maar geld als mensen op die dating app blijven. En dus het concept is eigenlijk om mensen zo lang mogelijk single te houden. Want daarvoor verdient een dating app model geld ook.
0: Ja.
1: Voor ons is het, als je iemand vindt op de app, het is niet het eindpunt. Want zo is het dan churn je out, dat is de term dan. Dus dan ben je geen customer meer. Maar het is eigenlijk het begin. Want voor ons is het doel is niet om iemand te vinden op een app. Het doel is om uiteindelijk een sacramental marriage, om het sacrament van het huwelijk te samen met iemand te vieren. Want wij willen, onze missie is echt om relaties te laten beginnen die kunnen leiden tot het sacrament van het huwelijk en dat we een mooi gezin kunnen beginnen. En dus dat is ons einddoel. En dus hoe doe je dan zoiets? Het is niet dat je dan een app alleen maar maakt, wat we dus ook hebben, om mensen samen te brengen, maar ook om hoe verander je echt de cultuur van het daten ook. Want hoe date iemand nu nog in de, waar we nou wonen in de 2026, in de digitale sfeer waar we alles in zit. Maar heel veel mensen zien we ook, die hebben verloren hoe ze eigenlijk nog moeten daten. Hoe zet je een grens binnen een relatie? Hoe vraag je iemand om op een date te gaan? Hoe communiceer je in een relatie? Allemaal zo'n vragen
0: eigenlijk. En daar begeleid je ze ook in dan.
1: Ja, precies, die heel veel verloren zijn. Dus we maken ook specifieke resources voor die verschillende fases van relaties, om mensen echt te ondersteunen van als je single bent. Van,
0: en wat bedoel je met een resource? Is dat een deel van de app?
1: Een soort
0: andere groep waar je dan in komt of zo?
1: Ja, dus je kunt dat binnenin de app kun je dat zelf ook accessen. Dus daar heb je access toe. Maar je kunt dat ook online op je computer doen, et cetera. Dus dat zit allemaal samen in één ecosystem, ook dat dan genoemd. Maar dan hebben die specifieke resources om mensen ook echt te begeleiden. Niet alleen maar om samen te komen, maar ook dan begin je een relatie met iemand die je dan op Sacred Spark vindt, of misschien ergens anders. Maar hoe kunnen we zo'n relatie maximaal naar succes leiden met de Heer ook?
0: Ja.
1: En dat is ook nog een andere vraag natuurlijk. Dus voor ons is het echt het proces van niet alleen maar mensen samenbrengen, maar om mensen uiteindelijk echt naar het huwelijk toe te brengen. En daarop focussen. En dat is iets wat je in Amerika, maar ik neem aan zeker ook in Nederland, zouden er heel weinig resources als die available zijn. Dus daar zien wij ook, hebben we ook enorm veel goede feedback op gekregen. En zo krijgen we ook heel veel bisdommen die ons benaderen en zeggen van, hey, wij willen deze resources gewoon om in onze community available te maken.
0: De gemeenschap van het bisdom dan?
1: Ja, precies. Ja. Dus van het bisdom zelf. Zeg,
0: maar hoe ziet dat er concreet uit dan? Dat er op een bisdom site iets komt te staan? Of een verwijzing naar jullie app? Of hoe werkt dat dan?
1: Ja, dus dat is dus inderdaad een verwijzing naar die app ook zelf. Maar vanuit het bisdom zijn er verschillende ministries die specifiek focussen op young adults. Dus op de jongeren in de community. En wat zijn dan heel veel jongeren, dus single of dating is een heel groot topic, dat is een heel groot onderwerp daaronder. Maar dan wil het bisdom zelf zeggen van, hoe kunnen we nou dit onderwerp van daten goed aanhalen bij de jongeren, om dat met hun te bespreken, maar ook goede resources waar wij naar hun daardoor kunnen doorverwijzen.
0: Ja.
1: En ze gebruiken dan bijvoorbeeld eentje die heet dan Dating 101, dat kunnen ze ook vrij toegankelijk binnen de app en uiteraard via het internet, gewoon via de computer ook. En dat doen ze dan small group sessions omheen en nights omheen draaien, zou ik maar zeggen.
0: Okay.
1: Om dan mensen samen te brengen. En dan kunnen ze samen door die resource gaan. En dan kunnen ze met elkaar ook overleggen of hoe staan hun hierin of hoe zullen hun dit doen.
0: Maar dat is niet iets wat jullie samen allemaal organiseren. Dus dat is een deel wat je ook uitbesteedt, zeg maar, wat andere mensen oppakken.
1: Ja, precies. Ja. Dus we hebben ook een heel groot team die hier ook achter staat. Niet alleen technisch om die app in elkaar te steken, maar ook om die resources te maken en evenementen die we doen. Ja. We doen ook in persoon evenementen organiseren. Om jongeren
0: waar de jongeren elkaar kunnen ontmoeten.
1: Precies, ook in persoon natuurlijk, want dat is natuurlijk belangrijk.
0: Neem ons dus even mee, Daniel, langs een beetje een standaard verhaal, zeg maar. Stel, iemand die gaat naar jullie app, die zet jullie appje op de telefoon.
1: Ja.
0: Jonge kerel van pakweg 21, zoekt een vrouw.
1: Ja.
0: Hoe gaat dat? Wat zijn de stappen als het ook inderdaad uitmondt in het sacrament van het huwelijk? Waar loop je dan doorheen zoal?
1: Ja, dus als je die app gedownload hebt, nogmaals, dan kun je dus kijken wie daar in jouw omstreek is. Dan kun je er ook op filteren, weet je wel, hoe ver weg.
0: En het is meer dan alleen een profiel, zei je. Dus mensen kunnen ook een klein filmpje van zichzelf achterlaten, dat je even voorstelt wie je bent, dat idee. Ja,
1: ja, precies. Dus je maakt jouw eigen profiel aan. In dat profiel vraag je om een audio-introductie te geven. Dus dat je hoort hoe iemand spreekt, hoe iemand zich voorstelt. Dus 25 seconden een audio-introductie. Daarna kunnen we ook vragen voor een optionele video-introductie. Dan kun je ook
0: optioneel,
1: dus zien,
0: ja.
1: Precies, hoe iemand eruit ziet en hoe ze zich voorstellen, et cetera. Dan kun je ook verschillende prompts, dus dingen over jezelf vertellen. En dat zo uit te bouwen, zoals jij dat dan zelf... Er zijn verschillende opties voor. Er zijn allemaal verschillende opties voor.
0: Je kunt het heel sumier houden, heel beknopt, maar je kunt het ook uitgebreid.
1: Heel uitgebreid, ja. En dan kun je dus iemand uitnodigen, als je dat optioneel zou willen, om een matchmaker voor jou te zijn. Of je kunt dus zelf door die verschillende profielen kijken van, hey, waar of wie spreekt me aan. En dan als iemand je aanspreekt, kun je daar een match net of een like naartoe sturen. En als hun dat dan accepten, dan zijn je gematcht. En dan kun je meteen ook video bellen of audio bellen.
0: Dus allemaal meteen contact in komen, ja.
1: Precies, want we willen natuurlijk dat mensen samenkomen. En we willen natuurlijk ook veiligheid, dat natuurlijk ook voorop. Zeker met online, et cetera, dat je meteen kunt zien, is dit wel de echte persoon?
0: Ja.
1: Dat wordt ook allemaal geverifieerd op de achtergrond natuurlijk. Hebben we verschillende systemen voor. Maar als je dus zegt, nou, ik heb een goed iemand gevonden, dan kun je daar natuurlijk een date mee afspreken om dan te ontmoeten. En kijken of dat iets is wat in lange termijn je voor kunt opbouwen. Dus we zijn dus nu in totaal, we zijn 6 maanden geleden gelanceerd. En we hebben nu al binnen 6 maanden al 5 engagements. Dus 5 verlovingen.
0: Zo.
1: Binnen de 6 maanden.
0: Officieel.
1: Dus dat gaat heel snel. Ja. Maar dat komt ook omdat mensen heel serieus zijn. En die zijn er eigenlijk ook om iemand te vinden. En niet alleen maar om spelletjes te spelen of situationships of allerlei andere dingen. En dus dat gaat heel snel. En wij dachten eerlijk gezegd binnen de, nou, misschien op 8 maanden of iets, dan zullen er wel misschien een paar mensen zijn die zich elkaar ontmoet hebben en die dan misschien doorstromen naar verloving.
0: En kennen jullie deze mensen dan ook? Of gaat dat, die ontmoeten elkaar, die verloven, maar dat daar hebben ze jullie verder niet, daar worden jullie verder niet in betrokken?
1: Nee. Dus we hebben in totaal, er zijn nu 10.000 mensen op deze app al. En dat gaat steeds sneller en sneller en sneller.
0: En dat is alleen nog maar Amerika?
1: Zover is het alleen nog maar Amerika. Dus nu alleen nog maar in Amerika toegankelijk. Maar aan het eind van dit jaar willen we ook internationaal beginnen. En Nederland staat natuurlijk ook hoog op de ranglijst.
0: Ja.
1: Want we hebben ook een hele grote internationale waitlist. Met andere mensen die dus niet in Amerika wonen, maar ook graag op deze app zouden willen. En dan kunnen we ook zien waar wij als eerste ook willen lanceren.
0: En hoe werkt dat? Een wachtlijst. Dus stel dat er iemand uit Nederland jullie appje downloadt. Ja, hier zijn jullie nog niet actief. Dus jullie hebben hier nog geen bisdommen ontsloten, om het zo te noemen.
1: Ja.
0: Dan komt hij op een wachtlijst, net zolang tot Nederland ook deel wordt van die app of zo.
1: Ja, om op de wachtlijst te staan, kun je gewoon naar de website toe gaan. Dat is dan www.sacredspark.app of .com. Allebei gaat naar hetzelfde locatie. En daar kun je zien dat daar een wachtlijst, een waitlist is. En daar vul je simpelweg je naam, je e-mailadres en waar je woont in op. En dat wordt in onze database opgeslagen. En wij maken daar verschillende profielen en segmenten van. Van waar willen wij daarna lanceren, waar er ook genoeg vraag naar is natuurlijk.
0: En wat is een soort minimum? Want ik kan me voorstellen, als er 3 vragen zijn uit het bisdom Den Bosch, hè, daar kom ik dan toevallig vandaan, dat dat te weinig is om hier te lanceren.
1: Ja.
0: Waar begin je?
1: Ja, nog, dus zoals we... Specifiek, we kijken dan specifiek van hoe groot is een bisdom. Dus als we naar Amerika kijken, waar we nu zijn, daar zijn verschillende bisdommen zoals Los Angeles en New York City. En daar wonen miljoenen mensen, miljoenen en miljoenen mensen binnen 1 bisdom.
0: Ja.
1: Terwijl er ook bisdommen zijn in kleine rural parts, dus landelijke stukken van Amerika, waar er veel minder mensen zijn. Maar ze willen nog steeds elkaar ontmoeten. Dus er is niet 1 standaard hard nummer, zou ik maar zeggen, want er moeten zoveel mannen en zoveel vrouwen zijn om het te unlocken. Maar het wordt allemaal gedaan op basis van
0: hoe
1: groot is
0: het
1: segment precies en die dichtheid zelf. En daar wordt dan een formule op toegepast.
0: Maar geef eens een beetje een indicatie, hè? Want ik weet dat het hier in Nederland ook wel leeft. Hè?
1: Ja.
0: Er worden ook wel christelijke single meetings georganiseerd. Mm-hmm. Maar dit is ook heel specifiek katholiek, heb ik begrepen.
1: Ja, precies. Ja. En dat zien we zelf ook. En natuurlijk, onze christelijke broers en zussen, dat is enorm mooi. Maar zoals we zien in het sacrament van het huwelijk, de belangrijkheid om als katholiek en een katholiek gezin te willen beginnen en kinderen katholiek op te voeden, is het erg belangrijk dat allebei de ouders katholiek zijn.
0: Ja.
1: En dus daarop is onze focus om specifiek katholieken samen te brengen. En zoals wij dat nu in Amerika zien, we zijn net 2 weken geleden ook hebben we een mention gekregen in de Wall Street Journal, dus een van de grootste nieuwsbladen ter wereld, voor werk dat we aan het doen zijn in New York City, specifiek ook, om daar specifiek deze jonge mensen, deze jongere generatie, te helpen om elkaar te ontmoeten. En daar zien we ook enorm veel succes in. Onze userbase is een 89% tussen de leeftijd van 18 en 35 jaar. Dus echt het hele jongere segment.
0: En zijn jullie nog altijd de enige? We hebben een half jaar geleden pas gestart. Ik kan me voorstellen dat er meer mensen zijn die dit oppakken.
1: Nee, er zijn meerdere andere organisaties die hetzelfde doen. Er is één grote organisatie in Amerika die dat ook doet. Maar die zijn al actief sinds 1999. Maar hun approach is anders dan die van ons. En hun zijn ook meer gefocust op de oudere demographic. Dus meer zo van 45, 50 plus zou ik maar even zeggen. En voor ons is het echt om het echt nieuw, jong en fris te maken voor deze nieuwe generatie met de tools die de seculiere wereld ook aan hun voorstelt. En daar willen wij een alternatief voor bieden die up to par is, dus op hetzelfde niveau met kwaliteit en look en feel en user experience is, met wat de seculiere wereld hen aanbiedt. Dat we daar ook echt een onderscheid mee kunnen maken. Dus niet dat het een stapje omlaag is om iets te doen. Oh, maar dit is dan om katholieken. Maar in principe, dit is een stapje omhoog. Niet alleen dat het katholiek is,
0: maar ook techniek kwaliteit klopt gewoon. Het ziet er prachtig uit.
1: Ja. Dus we hebben een heel team met developers, allemaal top-notch. En we hebben heel veel advisors. Ook
0: wat een organisatie, Daniel. Ja.
1: Nee, zeker.
0: Indrukwekkend. Ja. Hey, heel even terug naar Nederland nog. Wat heeft Nederland nodig om dit ook te laten starten hier? Is hier al een wachtlijst of moet dat nog beginnen?
1: Nee, zeker. Dus, natuurlijk is Nederland een streepje voor bij mij, omdat ik zelf ook Nederlands ben natuurlijk. Maar dus we hebben ook een wachtlijst al in Nederland. En volgens mij staan er nu, toen ik voor het laatst gekeken heb, zijn er volgens mij iets van 240 man in Nederland die erop staan. Natuurlijk willen we dat meer gaan promoten ook, zodra we dichter naar een launch in Amerika of in Nederland ook toekomen en in andere landen ook. Maar zoals nu, het beste is als mensen ervan horen om naar die wachtlijst te gaan op onze website om daar die gegevens in te vullen, zodat wij ook zien van, oké, hier is echt vraag naar.
0: Sacredspark.com.
1: Dus zo gaat het. Maar nogmaals, ook in Amerika, omdat Amerika zo groot is, we zijn dan overal bereikbaar binnen Amerika, maar specifiek per bisdom doen we het dan wat we noemen hyperlocal unlocking. Dus omdat je een man, je hebt drie dingen eigenlijk nodig. Je hebt mannen nodig, je hebt vrouwen nodig en idealiter heb je ze in een bepaalde omstreek. Qua
0: een bepaalde regio.
1: Precies. Ja. En dus daarop kunnen we mensen dan volledig laten zien dan wie zit vanuit 25 kilometer omstreek van mij echt binnen je hele dichte regio versus een grotere regio van zeg 150 kilometer of 200 kilometer.
0: Ja, dus Nederland zal in een paar regio's worden ingedeeld dan.
1: Precies, maar Nederland is in principe zo klein vergeleken natuurlijk met Amerika en zo dat.
0: Je hebt hier 7 bisdommen. Misschien zou je het in 7 regio's opknippen.
1: Ja. Maar ook dan, die bisdommen zijn ook relatief erg dicht bij elkaar natuurlijk. Dat is misschien
0: een
1: half uur, soms een uur.
0: Je merkt dat hier de jongeren, vooral een beetje de internationale jongerengroepen, dat die ook reizen hoor. Dus die komen naar Maastricht, maar die gaan naar Amsterdam en naar Haarlem.
1: Ja, precies.
0: Dus dat is niet zo'n probleem.
1: Ja.
0: Daniel, we gaan nog even luisteren naar het tweede lied dat jij hebt opgegeven. Ja, de tijd vliegt en je hebt heel veel te vertellen. Maar we gaan dadelijk nog even praten over een ander bedrijfje dat je ook hebt.
1: Ja.
0: En dan is het misschien mooi om straks af te sluiten met de aankondiging dat jullie binnenkort ook hier in Utrecht gaan spreken. Hè?
1: Ja.
0: Dus we jullie app en alles waar jullie mee bezig zijn wat verder gaan uitleggen. Maar we gaan eerst even luisteren. Het tweede lied dat je hebt opgegeven is This Love van House Fires.
1: Ja, dat is ook een nummer wat ik zelf een heel mooi nummer vind. En dat nummer dat gaat echt over de liefde van de Heer en de liefde die de Heer voor ons allemaal heeft. En hoe dat mij persoonlijk aanspreekt.
0: Oké, nou we gaan luisteren naar This Love van House Fires.

0: Mooi om te horen dat Nederland in de toekomst ook een serieuze optie wordt. Hè? Dus dat als hier genoeg mensen zich aanmelden. Wat is ongeveer de verwachting dat je zou kunnen starten in Nederland?
1: We hopen in het eind van het jaar, dus eind 2026 of begin 2027, ook hier naar Nederland te komen. Dus dat is het doel dat we zelf voor ogen hebben. En nogmaals, we hebben zoveel mensen al, niet specifiek in Nederland ook al een paar honderd dan, maar over de hele wereld om internationaler te gaan. En dus dat willen wij ook natuurlijk zo snel mogelijk door gaan voeren, omdat we ook, ja, iedereen, het geloof is natuurlijk universeel, om iedereen te kunnen...
0: Kunnen bereiken en bedienen, ja. Frankrijk wordt misschien nog een interessante optie, want daar is ook een enorme opleving van het geloof gaan onder jongeren natuurlijk. Hè?
1: Ja, zeker. Ja. Nee, ja. Zeker. Ja.
0: Waar woon je zelf in Amerika trouwens?
1: Wij wonen zelf in Californië, in Orange County, Californië. Dus een heel mooi plekje, net tussen Los Angeles en San Diego aan de kust.
0: Ja, echt flink naar het zuiden. Ja. Ja. En hoe is het daar? We hebben het hier over Nederland en wij zijn natuurlijk dolblij als er één of twee jonge mensen gedoopt willen worden, wat ook prachtig is. Maar ik kan me voorstellen dat Amerika nog iets innoverender is, zeg maar. Klopt dat of niet?
1: Ja, zeker. Zo voelen we dat zelf ook. Er zijn gigantische conferenties of zelfs waar wij specifiek wonen ook. Er zijn altijd evenementen aan de gang, specifiek voor jongeren, de kerken. Dus er komen steeds meer jongeren ook naar de kerk. Maar de kerken zitten in het algemeen gewoon vol. Er zijn meerdere missen op zondagen. Met verschillende soorten muziek dan. Voor iets traditioneler. Of misschien iets meer met praise and worship. Of wat het dan ook mag zijn. Maar je ziet echt een opleving van het geloof. Specifiek onder deze jongere generatie ook. Wat zo mooi is om te zien.
0: En dat ook, hier ook echt katholiek.
1: Maar ook echt katholiek. En dat is ook echt wat wij zien dat deze jongere generatie aantrekt. Want wij kunnen deze app ook zeggen van, dit is voor katholieken, maar als je protestant bent of misschien, dan kun je er ook bij. Maar wat we willen is gewoon ook om een rechte lijn te trekken van, dit is wat we zijn, dit is waar we voor staan. En het katholieke geloof en waar het katholieke geloof voor staat. En we zien ook dat die helderheid, net zoals wat Radio Maria ook doet, dat trekt mensen aan. Dat trekt ook jongeren aan. En dat zien we in de kerken ook. Dus ook bisschoppen die gewoon zeggen waar het op slaat. En wat wel en niet, wat Christus zegt over verschillende onderwerpen. Onderwerpen die misschien ook lastiger zijn om over te spreken in een publieke sfeer. Omdat de wereld daar andere mening over kan hebben. Maar om daar gewoon helderheid te zijn. En dat trekt jongeren ook gewoon aan. Om gewoon zekerheid te hebben van dit is waar de kerk voor staat. En de kerk gaat niet mee met de wereld. Maar... de kerk gaat mee met Christus. En dat is het belangrijkste.
0: Bieden jullie op jullie app ook nog bepaalde vorming aan of voeding? Hè? Is misschien iets over de sacramenten of over Maria? Of is dat iets waar je ze doorverwijst naar andere websites of
1: Precies.
0: andere plaatsen?
1: Ja, nee, dan zouden we doorverwijzen naar andere dingen ook. Want wij willen ons specifiek hiermee bezighouden met de relaties zelf. Er is ook een component waar we mee bezig zijn om ook... om een relatie te beginnen op een vriendschappelijk niveau. Maar dat is iets voor de toekomst wat we zien. Mm-hmm. Maar specifiek met andere formaties. Er zijn zoveel verschillende resources in Amerika. Die ook ook naar Nederland toe komen. Die dat daar...
0: Dus je hoeft ook niet alles zelf uit te
1: precies,
0: vinden.
1: Precies.
0: Je kunt elkaar
1: precies.
0: ook aanvullen.
1: En dat is het mooie ook van het katholieke geloof. Dat er zijn zoveel verschillende mensen met verschillende talenten. In verschillende areas. In verschillende groepen. Om daar ook echt mee samen te werken. Dat zien we zelf ook. En dat doen we zelf ook. Dus met... Exodus 90 of andere waar we dan partnerships mee doen. Ja. Om dingen op te zetten zodat we elkaar allemaal kunnen ondersteunen hierin. En echt gemeenschappelijk het katholieke geloof verder kunnen verspreiden. Of hoe ik het beste kan noemen. Het geloof verder op te bouwen in deze verschillende manieren om iedereen naar Christus toe te brengen.
0: Heel mooi. Daniel, om af te ronden zo dadelijk. Jij zei van je hebt ook nog een ander bedrijfje, een drukman.
1: Ja,
0: Wat doe je nog meer dan?
1: Ja, we zijn origine. Dus toen ik eerst... ik heb dus 10 jaar in de tech-startup wereld, in de seculiere startup wereld gewerkt. En toen voelde ik echt de roeping van de Heer om iets te doen. Om die talenten en die experiences, die ervaring wat ik heb opgedaan, om dat toe te passen. En iets wat het geloof ook kon opbouwen. Dus niet alleen in die seculiere wereld, daar ging het altijd om geld. Om natuurlijk... onszelf of de klanten meer geld laten verdienen. Maar ook te kijken van hoe kan je iets opbouwen wat het geloof meer kan verdienen en het geloof op te bouwen. Het eerste wat we toen gedaan hebben is, we hebben zelf nu 3 mooie jonge kindjes. Toen de eerste 2 kindjes geboren waren, die keken, laten we ook af en toe televisie kijken, maar daar waren we weinig shows ook voor kinderen van een jongere leeftijd om hun dan naar het geloof te introduceren. En toen dachten we van, waarom zullen wij dat niet zelf ook doen? Dus toen hebben we een verschillende acteurs gehuurd en een kindertelevisieprogramma gemaakt. Dat heet Markham, M-A-R-C-A-M. En daar hebben we toen een televisieshow. We zijn nu in het vijfde seizoen al. En dat
0: streamt. Wat betekent de naam?
1: Markham is een Latijnse, Amerikaans-Latijnse afvormer dan van de St. Mark the Evangelist. Patron saint daarachter.
0: Ja.
1: Maar om, dus een programma, een live-action programma, om dan kinderen te introduceren naar het geloof op een verschillende manieren, om echte mensen in het echte leven te zien. Dus dat is dan een host die gaat naar de kerk toe om te kijken van, hoe leeft een priester nou op elke dag? Maar die gaat ook bijvoorbeeld naar een politieman toe die katholiek is. En hoe leeft hij ze elke dag? Of een brandweerman, of een piloot, of een tandarts.
0: En dat is wel echt voor jonge kinderen, is dat?
1: Ja, dus specifiek voor kinderen van de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Dus ook heel een interactief programma. Wat niet alleen maar is van, hier is iets om je kindje te laten zien, om hun even bezig te houden. Maar het is om een kindje te laten zien, niet alleen om hem bezig te houden, maar om hem echt ook iets te leren over het geloof. Ja. Maar op een leuke en energieke manier te doen, waar zij daar zelf ook iets van opsteken. Dus dat was onze instelling, iets kinderen iets te leren, op een leuke en interactieve manier.
0: We hebben het er bij Radio Maria ook vaker over voor kinderen dan. Hè? Dus dat je niet alleen de vraag stelt van, wat wil je later worden? Hè? Bijvoorbeeld brandweerman of politieagent of priester. Maar hoe wil je worden? Wie wil je worden? Hè? Wat voor katholiek wil je worden?
1: Precies.
0: Of je nou brandweerman of politieagent bent, je blijft katholiek natuurlijk.
1: Precies, en dat is het juist. Nou, dat willen we ook kindjes laten zien dat er ook echte mensen, dus dit is geen cartoon, hè. Dit is niet een tekenprogramma, maar ook om echte mensen laten zien die hun echte leven leiden in allemaal deze verschillende vakken of talenten die ze hebben. Maar dit zijn de achterliggende gedachte is iedereen die wij featuren, die zijn allemaal katholiek en hoe hun katholieke geloof in hun dagelijks leven tot toepassing doen. En nemen ze de kinderen daarin mee, dus de piloot neemt ze mee in het vliegtuig en de brandweerman mee op de brandweerwagen en de politie gaat hier en surfers en alles van alles wat.
0: Is dit ook in Nederland te vinden?
1: Ja, dus dat streamt op heel veel van die grote Amerikaanse streamingplatforms. Maar als je op YouTube kijkt, daar hebben we ook een aantal episodes die ook volledig op YouTube staan. Die mensen
0: en die
1: ook
0: zijn tegenwoordig allemaal Nederlands ondertiteld, maar daar hebben de kleine kinderen nog niet zoveel aan natuurlijk.
1: Nee, precies. Nee. Er zijn wel allemaal Engels inderdaad. Maar nu kun je eigenlijk zelfs met YouTube even AI ingebouwd waar je het automatisch vertaalt naar het Nederlands.
0: Dus dan hoor je gewoon de stemmen in het Nederlands.
1: Precies, ja.
0: En Markham heette dat, hè?
1: Markham, ja. Markham in het Engels.
0: Dus als je op YouTube zoekt op Markham dan
1: Markham,
0: vind
1: of Markham
0: je
1: katholiek of katholiek, dan zou je het zeker zien. Ja.
0: Oké, mooi. Ja, Daniel, geweldig. Nou, het is 11:55. Dat betekent dat we dadelijk het Angelus gaan bidden en het middaggebed.
1: Mooi.
0: Ik wil jou heel hartelijk danken voor deze spoedcursus katholieke dating app.
1: Ja.
0: Heel mooi om te horen. Misschien is het mooi om af te sluiten met een aankondiging van jullie bijeenkomst binnenkort in Utrecht. Dat was op...
1: Ja, op 13 juni.
0: 13 juni, ja?
1: Ja, op 13 juni in de... Augustinuskerk in Utrecht om 3:00 zullen mijn vrouw en ik spreken ook over dating en relaties. En ja, het wordt wel in het Engels, maar mijn vrouw is Amerikaanse, die spreekt alleen maar Engels. Ze verstaat wel Nederlands, maar ze spreekt alleen maar Engels. Maar daar zullen wij een talk geven en daar zal ook verschillende dingen zijn waar de jongeren ook met zichzelf bezig kunnen zijn of andere mensen kunnen ontmoeten, et cetera.
0: Oké. En dat is, iedereen kan er gewoon binnenlopen of moet je daarvoor opgeven?
1: Nee, volgens mij kan iedereen daar gewoon voor binnenlopen.
0: Oké. Dus zaterdag 13 juni om 3:00 in de Augustinuskerk in Utrecht.
1: Ja.
0: Goed, nogmaals heel hartelijk dank en heel veel zegen over jullie prachtige werk.
1: Ja,
0: en misschien dat we binnenkort nog een keer wat verder praten.
1: Mooi.
0: Dan hebben we er weer wat meer tijd voor.
1: Ja.
0: Goed, we zijn weer bij u terug, zo dadelijk na de muziek en dan gaan we samen met Angelus bidden.

Ja, beste luisteraars, van harte welkom terug in de uitzending. Het laatste stukje van het gesprek met Daniël Huessem. Ja, de tijd vliegt om, Daniël. Ja. Je hebt ons veel verteld. Ik denk ontzettend interessant, met name natuurlijk voor de jonge luisteraars.

U hebt geluisterd naar pastoor Pieter Zimmerman, priester-directeur van Radio Maria Nederland. Elke dinsdagochtend legt hij zijn oor te luisteren bij mensen die betrokken zijn bij Radio Maria.

Emmausgangers. Journalist Joop van der Elst gaat in een boeiend gesprek met zeer afwisselende gasten op zoek naar Christus in de ander.

0: Voor deze aflevering van Emma als Schouwers ga ik in gesprek met Johan den Hartog. En ik doe dat op basis van een door hem geschreven boek Onvermijdelijk Verraad. Een oorlogsroman, 1938-1945 staat erboven. Ondergedoken in oorlogstijd, verraden door eigen volk. De titel Onvermijdelijk Verraad, laat ik daar eens beginnen. Hoezo onvermijdelijk verraad? Want verraad is vaak toch een keuze die je doet.
1: Ja, nou, ik kwam bij deze titel omdat ik op een gegeven moment zag ik mijn opa schrijven. Ik vond een oud document van mijn opa, getypt op een oude typemachine. En daar schrijft hij heel regelmatig even over zijn boosheid op de NSB'ers. En op een gegeven moment waren er zoveel NSB'ers en die verraden zoveel mensen voor 30 gulden in die tijd. Er werden zoveel mensen verraden dat ik op een gegeven moment zoiets had van hé, maar dat verraad ook van mijn opa en dat hele huis waar hij zat. Ook met een andere verzetsleider en zijn neven. Ja, het was eigenlijk onvermijdelijk dat zij ook verraden zouden gaan worden.
0: Waarom heb je dit boek geschreven? Want ik bedoel, ik vond het verrassend om te horen dat het gebaseerd is op gegevens die jouw opa jou heeft over. Of tenminste, die je vond bij het opruimen van een paar oude documenten.
1: Nou, het boek geschreven om eigenlijk ook wel. Nou, ik ben dus familie Den Hartog. En mijn vader die had altijd de neiging om ons altijd mee te nemen, vooral naar zijn familie. En die vond de familie van mijn moeders kant wat minder belangrijk. Dat leek in ieder geval zo. Dus we waren er ook veel minder. Dus het was voor mij wel echt een kans om eindelijk eens wat meer te verdiepen. Ook in mijn opa en oma en in het leven van mijn opa in dit geval. Dus eigenlijk gewoon de aandacht en de liefde, de tijd te nemen om in hem te verdiepen. Wat heeft hij nou meegemaakt? En ik heb eigenlijk heel erg gemist dat ik mijn opa allemaal vragen kon stellen. Hè. Ik zie mijn opa nog zitten dan in zijn stoel. En ja, nu kon ik als het ware nog de vragen stellen, maar dan nou ja, op een andere manier kreeg ik nu de antwoorden. Hè. Niet meer van hemzelf. Maar, dus dat is voor mij om echt te verdiepen in hem.
0: Ik vind wonderlijke dingen dat je, hoe ouder je wordt, hoe de vragen worden anders. Het is net of je dan je jeugd pas je kunt becommentariëren of zelfs naar je ouders en je grootouders toe. Dat je vragen hebt die je, ja, dan is het vaak al te laat, hè?
1: Klopt, ja. Ik vind dat ook jammer. Maar ik op deze manier ook met ooms en tantes. Hè, dus de andere broers en zussen van mijn moeder. Mijn moeder is overleden trouwens zelf, 2,5 jaar geleden. Maar dus dat je toch dan met elkaar wel het gesprek erover weer kan hebben.
0: Nou, liggen hier die oorspronkelijke documenten voor me. Kun je gewoon een klein stukje hiervan voorlezen wat hij getypt heeft? Dus dit komt niet uit het boek. Op basis van dit heb jij het boek gemaakt. Er zijn stukken in wat je ook schrijft op de cover van die je gewoon historisch hebt proberen te maken met nieuwe informatie, maar ook met om het verhaal tot een non-fictie verhaal te maken. En dan heb je er een aantal dingen bijgedaan die uit die kampen bijvoorbeeld, dat je uit andere bronnen hebt. Maar kun je gewoon een stukje voorlezen uit zijn, hoe hij begint? Want dat vind ik wel leuk hier. Dan zet hij gewoon beste Peter en dan gaat hij.
1: Ja. Nou, op je verzoek willen we graag wat vertellen over onze ouders, grootouders. En opa doet dit van het geslacht, van zijn geslacht en oma van haar geslacht. Nou, dit is eigenlijk allemaal informatie eromheen. Hè. Dus mijn boek begint wel iets later. Dat is wat interessanter misschien. Dus hij vertelt heel veel.
0: Ja, maar dat vraag ik het ook niet om. Kijk, als je hier gaat kijken, want dat vind ik wel, dat vergeten wij vaak. Als je dit stukje nou eens leest. Want dan besef je wat voor tijd hij vandaan komt. Want het boek gaat over 38 tot 45, dus een bepaalde tijd. Maar als je dit leest.
1: Ja, oké. Okay. Het bestaan in die tijd was niet zo wilderig als nu tegenwoordig. Paken had een scheepje van ongeveer 30 ton en daar het hele gezin op. Paken, Beppe en de kinderen kwamen toen vrij gauw op elkaar. Ik heb een uittreksel van het familieboekje en tel zomaar 8 kinderen. Later, toen Paak aan wal kwam wonen, kwamen er nog 2 kinderen. Paak en Beppe hebben ook wel hun verdriet gehad. Er zijn meerdere kindjes gestorven, lees ik hier. Er werd een dochter geboren op 24 mei 1899 en overleed in 1918 aan de Spaanse griep. Dat was een hele ernstige epidemie. Men zegt wel dat er minstens evenveel mensen aan die ziekte zijn gestorven dan in de hele Wereldoorlog 1 van 1914 tot 1918.
0: Dus dit is in wezen de vader van jouw opa?
1: Klopt, ja. Nou ja, hierom. Dit is inderdaad ook voorafgaand allemaal. De crisistijd kwam in 1928 en toen ging het economisch heel slecht in Nederland. Heel veel armoede en werkloosheid. Het was niet best en in Duitsland kwam het nazi-dom, noemt hij het hier, opzetten onder Hitler. Het was een benarde tijd. Ik zat toen op de MULO-school, nu de MAVO. Maar toen ik in de derde klas kwam, konden mijn ouders best wat meer geld gebruiken. Want Paken kreeg elk jaar minder loon. En hij mag blij zijn dat hij nog werk had. Heel veel mannen kwamen in de werkverschaffing terecht. Moesten ver van huis werken. Land ontginnen, dijken aanleggen. Voor een heel klein beetje geld. Ik weet nog wel dat er hier en daar wel opstootjes, relletjes en demonstraties waren tegen het beleid van regering Colijn. We zagen het allemaal wel aankomen dat er oorlog zou komen. Vooral door de ophitsers van Hitler. Het was erg benauwend.
0: In het boek begin je bij 1938. Waarom eigenlijk?
1: Ik wilde eigenlijk dat zowel mijn opa als oma in het boek voorkwamen. En in 1938 kregen zij verkering. Dus dat vond ik wel een mooi moment. En ook omdat natuurlijk in 1938 Hitler Oostenrijk ook binnenviel. Dat nou, in ieder geval met onze bril op, dat daar ook de oorlog begon. Terwijl het natuurlijk voor ons net 2 jaar later was. Maar het was natuurlijk 1933 dat Hitler aan de macht kwam. Maar in 38, dat vond ik wel een bijzonder moment in de geschiedenis. Dat dus zowel de verkering als het binnenvallen van Oostenrijk was voor mij een keuze voor 1938.
0: Hoe ontwikkelt het boek zich? Want kijk, je hebt het onvermijdelijk verraad genoemd. Maar het is ook bijna onvermijdelijk verzet geworden wat erin naar voren komt.
1: Ja, mijn opa kwam nadat hij 9 maanden bij de arbeidseinsatz in Duitsland bij een vliegtuigfabriek verplicht moest werken. Ging hij na 9 maanden, mocht hij met verlof, maar is toen niet meer teruggekomen. En is toen ondergedoken in Drenthe, in Meppel. En daar kwam hij in het huis van zijn 2 neven. En daar zat ook een verzetsman. En hij hoorde af en toe nog eens wel eens wat daar gebeurde. Dus ik heb in mijn boek ook allerlei scènes waarbij deze verzetsman ook samen met andere verzetsmensen, waar mijn opa eigenlijk een kleine rol in speelde, heb ik die scènes er ook in opgenomen, zodat je die ontwikkeling ook ziet. Als er geen genoeg bonnen waren, dat ze dan een distributiekantoor gingen overvallen, maar ook huizen in brand steken van NSB'ers.
0: En goed, het verzet van hem was niet meer, tenminste, ik zeg het een beetje gek, dan dat hij daarvan wist.
1: Ja, hij wist ervan, maar ging regelmatig natuurlijk ook de radio beluisteren van hoe staat het ervoor, Radio Oranje. En hij hield een lijst bij van de NSB'ers. En hij kreeg dus ook de namen wel van de verzetsmensen van NSB'ers die zij hadden ontdekt. Die dus gewoon echt wel heel veel mensen hadden verraden of hadden laten opsporen. Dat was het, ja.
0: En de ouders van zijn, of van jouw grootmoeder, die zaten op een boot.
1: Dat noemden ze een klipper. Dat komt heel regelmatig ook terug. Omdat dat was voor mijn opa natuurlijk ook heel nieuw. Die heeft altijd natuurlijk aan wal gewoond. Maar dit was voor het eerst dat hij op zo'n schip kwam. En die zaten in het roefke, zeg je dan in het Fries. Hè? De roef, eigenlijk een hele kleine ruimte waar ze vooral de dag doorbrachten. Dus dat was eigenlijk een hele kleine ruimte waar een heel gezin dan met elkaar zat. Dus dat was een unieke plek, ook voor hem, ja.
0: Het verzet, de groep waar je opa toe behoorde, die zijn op een gegeven moment verraden. Ze werden langer in de gaten gehouden. En het zijn landgenoten allemaal. Het zijn niet die Duitsers die het deden, maar dit waren echt Nederlanders.
1: Ze waren op een bepaalde manier wel afhankelijk van de Duitsers. Want de Duitsers die waren nog op andere plekken bezig. En daar moesten ze op wachten voordat ze zelf eigenlijk stappen konden zetten. Dus zij hebben alleen nog maar langer de verzetsmensen gevolgd. In mijn boek beschrijf ik ook zo'n achtervolging. Wat uiteindelijk het leven kost van zo'n NSB'er. Want een van die verzetsmensen had eigenlijk al door dat hij achtervolgd werd door die. Ik noem die ook bij naam in mijn boek. Uiteindelijk lokte hij hem naar een plek net buiten de stad. Daar gaat hij zelf in gesprek met een andere verzetsman. Maar hij weet dat die NSB'er door het raam, door een kiertje, aan het meeluisteren is in een steegje. En op een gegeven moment dan loopt hij naar dat steegje toe, loopt die verzetsman. En dan ziet hij daar dus die NSB'er en richt een pistool op hem. En dan vraagt hij de namen van de andere NSB'ers waar hij mee samenwerkt. Niet dat het zijn redding is, want uiteindelijk wordt hij toch ook vermoord in dat steegje.
0: Wat is daarna gebeurd?
1: Dus eigenlijk na de oorlog heeft mijn opa met name die behoorlijke lijst verzameld met NSB'ers. En heeft hij aan dat speciaal daarvoor opgerichte tribunaal heeft hij dat overhandigd. En ik weet wel dat de huidige koningin toen wel vrij snel gratie heeft verleend. Dus ik heb het idee dat ze wel een korte tijd hebben vastgezeten, maar eigenlijk wat mij betreft te kort.
0: Maar er is wel een ontmoeting komt met van Jelle, je opa, ja. Met...
1: Ja, in 1952, dus 7 jaar na de oorlog. Het is wel bijzonder om te vertellen dat ook mijn moeder was toen eigenlijk net geboren. Is in 1952 geboren. Dan komt deze NSB'er, ja, ik noem hem Hugo, die komt naar mijn opa toe als mijn opa in de winkel aan het werk is. En nou, die komt dus om vergeving vragen.
0: Maar kun je het misschien een stukje voorlezen?
1: Ja, ik begin ook op dat specifieke moment. Wilt u mij vergeven? Die woorden hingen tussen hen in. En Jelle voelde hoe alles in hem zich verzette. Een stem die zei dat het te veel was. Dat sommige dingen niet ongedaan te maken zijn. Dat vergeving geen plicht is. En toch was er ook iets anders. Een besef dat hij dit al jaren meedroeg. Dat hij, zonder het te willen, ook vast zat. Hij dacht aan iets wat hij ooit had gehoord. Dat vergeving is als een gevangenisdeur openen. En pas daarna ontdek je dat je zelf ook een gevangene was. Vergeven voelde niet licht. Het voelde als vechten. Als iets loslaten wat hij jarenlang had vastgehouden. Hij keek Hugo aan. Lang. Stil. Vergeven is moeilijk, zei Jelle. Het doet pijn. Het kost alles. En toen stak hij zijn hand met het litteken uit. De hand trilde licht. Maar ik wil niet langer vastzitten aan wat jij hebt gedaan, zei hij. Ik mag vrij zijn. En jij ook. Hij keek Hugo recht in de ogen. Ik vergeef je. Hugo brak. Hij boog zijn hoofd en ademde schokkend in. Zijn vrouw sloeg haar armen om hem heen. Er viel een zware last van hen af. Dank u, fluisterde Hugo. Dank u. Ze draaiden zich om en liepen langzaam de winkel uit. En Jelle bleef staan. Hij keek erna tot de deur dichtviel. Het verleden was er nog, de herinneringen ook. En het voor het eerst in lange tijd voelde het niet meer als een open wond. 7 jaar geleden werd Nederland bevrijd. Maar nu begreep Jelle een diepere betekenis van bevrijding. Iemand vergeven maakt echt vrij.
0: Hoe sta jij erin? Want dit schrijf jij.
1: Ja, ik vind het bijzonder dat als gelovigen ook, wat Jezus Christus voor ons gedaan heeft, dat, ja, dat vergeven, als je weet hoeveel je zelf vergeven bent, dan zou je snel zeggen van ja, dan wil ik iedereen wel vergeven. Maar juist als ik dit verhaal van mijn opa ken, dat deze Hugo dus de oorzaak is van de heftige verhoren, maar ook de 3 dagen, 3 nachten in een veewagon. Dus mensen daar al zien overlijden in zo'n veewagon. Die verschrikkelijke maanden, die 4 maanden in het kamp, de slapeloze nachten daarna. Dat deze man de oorzaak van je pijn, je verdriet, dat die dan naar je toe komt om vergeving te vragen, dan voel je me heel diep, zou ik maar zeggen, van ja, wat doe je dan? Uiteindelijk ja, vind ik dat heel mooi wat mijn opa dan ook vertelt over die gevangenis. Dat je toch Hugo, maar ook jezelf dan bevrijdt uit zo'n gevangenis. En dat herken ik ook wel. Dat andere dingen die ik meegemaakt heb, als je dan iemand vergeeft, ja, dat je dan het echt los kan laten. Zolang je eraan vasthoudt, dan zit je zelf ook nog vast. En dan boosheid. Maar die boosheid, hoe langer die zit, hoe meer bitterheid dat wordt. En bijzonder. Mijn opa is hier een bijzonder voorbeeld, ja.
0: Ja, dit is een bijzonder moment na de Tweede Wereldoorlog. Ik ga terug naar de laatste jaren van de oorlog waarin Jelle, jouw grootvader, verraden werd en op transport gezet wordt. En hij kwam in een kamp in Duitsland terecht.
1: Ja.
0: Als gevangene, hij is dus verraden. En beschrijft dit hele epos in zo'n veewagon. Als een jonge, hoe oud was hij toen?
1: Ja, hij was toen rond de 20.
0: Ja, dit is toch geen leeftijd om dat soort dingen mee te maken. Trouwens, ook kinderen die vermoord werden, de joden die weggevoerd werden op allerlei leeftijden. Maar Maar als je dat stukje kunt lezen van zijn veewagon, dit komt uit zijn achtergelaten notities.
1: Jelle werd wakker uit de waaktoestand waarin hij al uren verkeerde. Zijn benen deden pijn van het stilstaan, zijn rug zat vast en zijn hand deed nog steeds pijn. Even bleef het stil. Hoe lang de trein had stilgestaan, wist hij niet. Het leek uren. Het knarsen van ijzer op ijzer kondigde aan dat er weer wat zou gebeuren. En toen, met een sidderende kraak, begon de trein weer te bewegen. Langzaam, aarzelend, eerst een ruk naar voren, toen weer een schok achterwaarts. De wielen piepten. De hele wagon schudde alsof hij elk moment kon breken. En Jelle hield zijn hand tegen zijn borst. De hand klopte nog steeds, niet in de goede zin. Elke beweging van de wagon leek de wond wakker te schudden.
0: En dit is een wond, even voor de goede orde. Dat is een wond. Iemand had gewoon een hond op hem losgelaten. Een van die NSB'ers om hem. En die pakt hem bij zijn hand.
1: Ja, de scène hiervoor is dat hij allemaal ondervragingen heeft. En opeens sturen ze een hond op hem af. En die bijt gewoon in zijn hand. En de hele tijd in het kamp, ook die 4 maanden, heeft hij eigenlijk last gehad van die wond. Omdat niemand hem heeft behandeld ook. Ja. Het voelde alsof er iets in groeide, hij heeft nog steeds over die wond. Iets wat niet thuis hoorde in zijn lichaam. Een infectie, wist hij. Zijn kraag was vochtig van zweet, al was het bitter koud. Naast hem stonden een paar mannen die hij eerder niet had opgemerkt. Hun gezichten waren schaduwen in het halfdonker. De ene had een bleke huid met diepe groeven onder zijn ogen. De ander was mager, haast doorschijnend. Waar komen jullie vandaan? Vroeg Jelle zacht. Zijn stem rauw van de dorst. De oudere man draaide zijn hoofd naar hem toe. Zijn stem was dof, als een steen die over een graf werd gerold. Eerde, zei hij. We zaten vast in Groningen. De gevangenis bij de Martinitoren. Zijn blik gleed weg, alsof hij moe was van zijn eigen woorden. De jonge man, nauwelijks ouder dan 20, keek op. Zijn ogen glansden in het duister. We gaan richting het zuiden, fluisterde hij. Niet naar Duitsland, nog niet. Hoe weet je dat? De jongen boog zich voorover en tuurde door een smalle kier in de wagonwand. Ik ken het hier, zei hij, die bomen, die glooiingen van het land. Dit is vlak bij Nieuwe Schans, bij Winschoten. In de hoek van de veewagon leunde een man roerloos tegen de wand. Zijn mond open, zijn ogen dicht. Hij bewoog niet. Niemand raakte hem aan. Ze wisten het. Hij was gegaan. Zonder schot, zonder kogel. Gewoon leeggelopen. Een andere begon te beven. Niet van kou, maar van iets dieper. Plotseling klonk er een geluid. Eerst zacht, maar toen. Ik wil eruit! Een rauwe, keiharde gil scheurde uit de diepte van iemands binnenste. Geen normale roep. Een gebroken schreeuw. Woest, rauw, doordringend. Het sneed dwars door de wagon, als een mes over bot. En opnieuw klonk het. Ik wil eruit! Alsof alle opgespaarde angst, wanhoop, gekmakende machteloosheid zich tegelijk een uitweg baande via zijn stembanden. Laat me eruit! Laat me eruit! Al is het maar 5 minuten. Ik kan niet meer, schreeuwde hij. Hij sloeg met zijn vuisten tegen het hout. De mannen kropen opzij. Sommigen keken weg, anderen knepen hun ogen dicht. En niemand zei iets, maar ze begrepen het verlangen om te vluchten. Maar ze konden nergens heen. Dit was wat het was geworden. Een rijdende doodskist. Langzaam, dof, snijdend.
0: Dan heb je een nawoord geschreven. Wanneer je wat nadenkt over deze tijd. Maar dan kom je ook bij begrip als goed en kwaad, moet ik eigenlijk zeggen. Kom je dan terecht?
1: Ja, terwijl dat ook niet altijd even makkelijk te duiden is. Ook omdat, kijk, de NSB'ers, die zijn in onze ogen natuurlijk heel snel het kwaad. Omdat ze kozen voor Hitler en voor alles wat daarmee te maken had. Maar tegelijkertijd waren dat natuurlijk ook gewoon mannen van mijn leeftijd. Of veel jonger nog, twintigers die, of dertigers of veertigers die een gezin hadden. Die een gezin moesten onderhouden. En die op deze manier een weg kozen in die oorlog om hun gezin te onderhouden. Maar die ook ergens het geloof hadden van ja. En dat was natuurlijk ook zo. Dat er was ook meer werkgelegenheid. Ze zagen hoe het in Duitsland ook op een bepaalde manier, hè, goed ging en er genoeg werk was. Als je kijkt naar al die jaren daarvoor, dat er zo ellende was rondom werkgelegenheid, dat heel veel mensen geen werk hadden. Dus dat was ook een schreeuw om een sterke leider. En dus soms is het ja, voor ons nu, als we terugkijken, makkelijk om het in te delen in goed of kwaad. Maar door dit boek en dit verhaal heb ik ook wel weer gaan beseffen dat het niet zo makkelijk altijd in te delen is. Wie is goed, wie is kwaad. En...
0: Maar zoals je het nu beschrijft, denk ik, nou, er zijn toch bepaalde keuzes die ze maken die, ja, die, denk, die zeer, zeer verwerpelijk zijn.
1: Ja, absoluut. Ja, dus er zijn ook heel veel keuzes geweest die dus gewoon ja, heel veel ellende hebben gegeven in families. En dus wat absoluut gevoed is door het kwaad, ja.
0: Maar dan ga ik naar wat je zegt, het nawoord van, wat zou ik doen in die situatie?
1: Ja. Nou ja, inderdaad, dat als er oorlog zou zijn, als wij, hè, het is nu ook oorlogsdreiging, als wij daar middenin zouden zitten, wat zouden wij ook, zou ik voor de vijand gaan werken? Zou ik, of juist dat niet gaan doen, en zou ik gaan onderduiken? En zou ik een kleine rol in het verzet gaan nemen? Nou ja, ik ben dus wel door mijn opa heel erg aangemoedigd om niet zomaar alles te accepteren en te doen wat iedereen doet. Want hè, de meeste opa's die hebben wel gewoon voor de Duitsers gewerkt in die tijd. Maar ik vind het zelf wel lastig om dat echt te beantwoorden. Maar ik hoop dat ik net als mijn opa zo dapper zou zijn om iets wat ik echt niet zou willen, om dan echt ook nee te zeggen tegen het kwaad. En ook mee te, en ook niet, dus niet mee te werken. Mijn opa moest een vliegtuigen bouwen, meehelpen bouwen aan vliegtuigen die dan weer een paar dagen later steden en mensen bombardeerden. Ik hoop dat ik zelf ook die keuze zou maken.
0: Maar is het een keuze voor het pacifisme dan?
1: Nou, wel om wat tegen God ingaat, om mensen te vermoorden, om aan die machine mee te bouwen, om daar nee tegen te zeggen. En niet zomaar alles te doen wat van je gevraagd wordt. Om dus ook nee te zeggen en niet weg te kijken. En ja, juist strijd te leven ertegen.
0: Hoe doe je dat dan in de praktijk van alle dag? Want ik vraag me af hoe je dat gestalte moet geven.
1: Vandaag de dag? Ja, dat was denk ik net in die tijd dat je dan toch ontdekt van hey, wie werken er niet zomaar mee. Dat je dan gelijksgezinden ontmoet waarbij je een team kan vormen om ja, niet mee te werken of juist misschien zelfs tegen gaat werken.
0: Tweede Wereldoorlog, dat wordt herdacht in deze tijd. Het herdenken vind je belangrijk, want we zeggen vaak nooit meer. De praktijk die ik om me heen zie, lijkt wel een andere kant op te gaan. Wat moet je dan niet vergeten en hoe kun je dat herdenken?
1: Daarom heb ik denk ik ook een persoonlijk boek gemaakt. Dat je juist als we met z'n allen kijken naar de Dam of je bent op de Dam. Dat ik dan, ook als kind deed ik dat al, en dat ik terug dacht en nu ook nog steeds denk aan mijn opa. Nou, wat je als mens elkaar dus aan kan doen en dat je dus in een heel systeem kan komen en dat we zomaar alles doen wat er van ons gevraagd wordt. Dat was natuurlijk ook gewoon in die tijd de Duitse jonge soldaten, de Nederlandse jonge soldaten, dat was de vraag aan hen om strijd te leveren. En ze moesten gewoon doen wat er gevraagd werd. Dat we nu dus juist mogen bedenken van hey, doe ik zomaar aan alles mee? Hè? Ja, ik heb dus dat het een persoonlijk verhaal is van een persoon, van een familie. Om het dichtbij te brengen, om extra te beseffen van hey, dit wil ik niet nog een keer.
0: Misschien moet ik gewoon een stukje voorlezen hiervan, dan komt die gedachte wel naar voren toe.
1: Ja. Dit boek gaat over de Tweede Wereldoorlog. Over verraad, verzet en hoop. Maar terwijl ik in de verhalen van toen dook, bleef steeds een vraag knagen. Zou er een derde wereldoorlog kunnen komen? Niemand weet het. De geschiedenis laat zien, vrede is nooit vanzelfsprekend. Vrijheid is kwetsbaar en kwaad krijgt altijd nieuwe vormen. We zeggen vaak, dit nooit meer. We herdenken, we vertellen de verhalen en we richten monumenten op. Maar terwijl de kransen nog vers zijn en de toespraken nog nagalmen, woeden er op andere plaatsen alweer nieuwe oorlogen. Denk aan geweld in het Midden-Oosten, de oorlog tussen Rusland en Oekraïne, en aan conflicten in Congo, Soedan, Myanmar, andere delen van de wereld waar mensen dagelijks met geweld te maken hebben. Het laat zien hoe kwetsbaar vrede is, hoe belangrijk het blijft om de verhalen van het verleden te blijven vertellen. Misschien omdat de mens graag vergeet, omdat het verleden een last is die we liever van ons afschudden. Omdat we, zodra het gevaar geweken is, ons richten op de toekomst en onszelf geruststellen met de illusie dat wij anders zouden handelen. Dat we niet de verraders zouden zijn, niet de meelopers, niet degene die hun buren aangeven in ruil voor een veiligere positie. Oorlog en verraad ontstaan niet plotseling. Ze groeien in stilte, ze ontstaan in de alledaagse keuzes van gewone mensen. En daar ligt misschien de les die we wel kunnen leren. We kunnen onszelf niet beschermen tegen de duisternis door simpel te zeggen dat het nooit meer mag gebeuren. We moeten het herkennen in onszelf, in de samenleving, om ons heen. Oorlog en onderdrukking beginnen niet met bommen, maar met woorden. Met kleine concessies aan onrecht. Met het vergoeilijken van uitsluiting. Met het zwijgen wanneer iemand onterecht wordt aangewezen als vijand. Wat we kunnen leren is dat het kwaad niet altijd buiten onszelf ligt, maar vaak subtiel in ons midden groeit. Het begint met de angst om af te wijken. Met de neiging om mee te gaan met de massa. Met de gedachte dat één stem geen verschil maakt. Maar juist die ene stem, die ene keuze kan bepalen of je een brug slaat of een kloof vergroot.
0: Je zegt het groeit in stilte. Maar het verhaal in het boek is ook een verhaal, een liefdesverhaal tussen jouw grootvader en je grootmoeder, tussen vrouwtje en Jelle. Hoe ontwikkelt die liefdesrelatie zich? Want daar komen ook dit soort vragen naar voren toe. Van wat is gevaarlijk voor nou, het gezin aan de ene kant, het gezin aan de andere kant?
1: Ja, het waren natuurlijk Friezen. Er werd niet heel veel gesproken. Hè? Zij noemden dat vooral dat het stiller werd thuis. Of dat er nog minder werd gesproken. Er werd al minder gesproken. Maar ze zagen het wel gewoon vooral in het straatbeeld. Dus op een gegeven moment werden naambordjes veranderd. Het was gewoon in kleine dingen die je in de etalages zag. Je zag de NSB'ers op straat rondlopen. De roep José. Ze zagen een ontwikkeling, al was het misschien maar een kleine groep mensen, maar die namen wel redelijk wat ruimte in, dat ze zagen dat de NSB ook gewoon om hen heen groeide. En het werd vooral ook nog stiller in huis. Dat is wat ik ook nog een aantal keer beschreef, zeg maar. Ja.
0: Is het dan wat je zegt, en dat is vooral de eind dertiger jaren wat je nou beschrijft, dat die NSB er meer ruimte in nemen en dat de mensen daar niet echt uitbundig tegen ingaan, maar als een soort van schouder op haar het langs gingen.
1: Ja, dat lijkt er wel op, ja. En het was dan gewoon een kleine partij en een kleine groep eigenlijk. Dus de mensen hadden ook zoiets van, ja, dat zal ook wel weer loslopen. En het is maar 3% van de mensen. Sommige in grote steden soms misschien 10%. Maar ze hadden zoiets van, nou, dat komt wel goed. Het was eigenlijk maar een kleine groep die veel ruimte kreeg op een gegeven moment natuurlijk wel.
0: Maar wat doe je dan als zwijgende meerderheid? Want dat is namelijk het punt wat ik hier ook in lees. Dat het komt over mensen heen ook op een gegeven moment.
1: Nou, die zwijgende meerderheid die heeft dus daadwerkelijk gezwegen. En om een eigen hachje over het algemeen te redden. Om niet op te vallen. En dat is dus wel heel schrijnend. Dat dus ja, die overgrote meerderheid die eigenlijk dus veel sterker had kunnen zijn. Dat die dus vooral gezwegen heeft, ja.
0: Maar goed, als ik naar deze tijd ga en ik ga naar je nabo toe, dan kan ik zeggen, is er tegenwoordig ook zo'n kleine minderheid die een zeer grote mond opzet, terwijl de meerderheid het toch net even anders wil en niks zegt?
1: Ja, nou, ik geloof dat het eigenlijk in deze tijd precies hetzelfde is, ja. Het is gewoon echt weer een kleine meerderheid die of door social media misschien wel veel bereik heeft. Maar uiteindelijk maar een kleine groep die ergens voor staat en die de grote mond heeft. En die dus toch een groot bereik weet een grote groep mensen te bereiken. Terwijl de grote meerderheid het helemaal niet wil.
0: Wat leert het jou?
1: Ja, dat wij makkelijk meelopen. En eigenlijk heel snel ons eigen hachie en ons eigen gezin, ons eigen leven vooral willen beschermen. En ja, nog steeds het liefst niet boven het maaiveld uit willen komen met onze kop. Het liefst zo snel mogelijk naar de orde van de dag. En ook het wel snel weer vergeten. Op vakantie gaan, allerlei dingen doen. En we leven behoorlijk voor onszelf in die zin.
0: Het valt me op, ik ga terug naar het boek even. Het is een doorsnee boek geworden in die zin. Terwijl er worden de goede keuzes gemaakt. Niet door iedereen, helaas. Maar toch, een soort Friese stilte, kun je het bijna zeggen. Ik weet niet hoe ik het zeg. Dat nuchtere Fries zijn wordt het gedaan.
1: Nou ja, ik had inderdaad mijn opa veel geloviger eerst neergezet in het boek. En toen hoorde ik van mijn ooms en tantes, de broers en zussen van mijn moeder, dat mijn opa helemaal in die zin niet zo uitgesproken gelovige was. Gewoon een stille dienaar, ook in de kerk. Maar ook dat je niet heel goed wist van hoe zit dat nou per se van binnen. Bij hem het geloof, het geloof echt in Jezus Christus en ook in het dagelijks leven. Dus ik heb hem toen ook heel erg wel anders neergezet. Ook helemaal veranderd, nog een keer het hele boek doorgegaan, het hele manuscript, om hem veel eenvoudiger neer te zetten. Dus wel die christelijke gereformeerde kerk komt erin in voor. Maar vooral ja, het religieuze of het niet per se het direct persoonlijke relatie met God komt er heel erg in voor. En ik vond het ook wel juist mooi omdat thema's als vergeving, ja, vooral het verhaal van mijn opa, wat een verhaal is van gewone mensen, dat gewoon weer de huiskamers binnen mag komen. Maar wel dus, ja, dat de barmhartigheid van God, maar ook de liefde van God, maar ook thema als vergeving, dat heel duidelijk naar voren komt in dit boek. Ja, dat het een gewoon verhaal is van gewone mensen.
0: Ik vind het ook wel mooi omdat hier, je ziet wel de vrucht van zijn christen zijn in hoe hij handelt en hoe hij doet.
1: Ja, en dat is denk ik ook wel maar open. Dus dat er van binnen dus misschien ook wel meer was, dat hij het niet altijd woorden gaf, maar dat hij in die zin wel op Jezus heeft willen lijken en dat ook echt wel heeft willen laten zien aan de mensen om hem heen. Ja.
0: Wat hoop je te bereiken met het boek?
1: Ja, ik hoop eigenlijk vooral, omdat ik zelf ook altijd wel bewust dat moment op de Dam, 4 mei, dat dit verhaal weer bijdraagt aan dat het een gezicht geeft, dat het oorlog dichtbij mag komen. Dat het om opa's is gegaan, ook al leven de meesten niet meer. Maar dat het om mensen zoals jij en ik gaat of gingen. En dat wij het dus ook zomaar weer mee kunnen maken. En hoe zouden wij dat dan doen? Dus het is nadenken over, geraakt worden door het verleden, maar ook het nadenken over hoe zou ik dan gaan staan. Ook al heb ik daar niet altijd zelf de antwoorden op hoor. Maar wel dat je niet zomaar meedoet aan alles wat er gebeurt of wat er jou gevraagd wordt. Ja, dus terugdenken, geraakt worden en nadenken over.
0: En is bevrijding voor jou centraal, vergeving?
1: Zeker, omdat daar eindig ik mijn boek mee. En dat is zeker wat ik heel erg over wil brengen. En dat je op het moment dat je dat niet doet, dat je dan in jezelf vastzit, die gevangenis dus, die mijn opa ook beschrijft. En de echte bevrijding is waar je nog iemand mag en moet vergeven, dat je dan echt de bevrijding kan gaan ervaren, ja.
0: Ik had het hier maar laten, dankjewel.
1: Bedankt, jij ook.
0: En dit zei Johan den Hartog. En met hem sprak ik op basis van het door hem geschreven boek Onvermijdelijk Verraad. Een boek wat handelt over ondergedoken zijn in oorlogstijd en verraden worden door je eigen volk, notabene. Het boek is uitgegeven door Public Transformation in Rijswijk in Nederland. Goed, dan heb ik nu nog tijd voor een tweede item. En dat is een gesprek wat ik had een paar jaar geleden met Frits Nieuwstraten. En hij is, mag ik wel zeggen, Corrie ten Boom-kenner. En ik besprak met hem een boekje van Corrie ten Boom, Brieven uit de gevangenis. Frits, het boekje met die brieven, dat is heel bijzonder. Zullen we beginnen met één brief? Kun je me één brief uit het boekje voorlezen?
2: Dat is een brief die Corrie schreef op 19 juni 1945.
0: En toen was ze al terug in Nederland vanuit concentratiekamp Ravensbrück.
2: Op 28 december 1944, na maandenlange gevangenschap in een concentratiekamp, is ze vrijgelaten. Is uiteindelijk weer in Haarlem neergestreken. En dan hoort ze dat degene die de familie verraden heeft ook gevangen genomen is, want deze brief is van 19 juni, kort na de bevrijding. En dan schrijft ze: vandaag hoorde ik dat u zeer waarschijnlijk de man bent die mij heeft verraden. Ik heb 10 maanden in een concentratiekamp gezeten. Mijn vader stierf na 9 dagen gevangenschap en ook mijn zus stierf in gevangenschap. Maar het kwaad dat u hebt uitgedacht is door God voor mij ten goede gekeerd. Ik kwam dichter bij hem. Er staat u een zware straf te wachten. Ik heb voor u gebeden dat de Heere u zal aannemen als u zich bekeert. Besef dat de Heere Jezus aan het kruis ook uw zonden op zich heeft genomen. Als u dit aanneemt en zijn kind wilt zijn, dan bent u gered voor de eeuwigheid. Ik heb u alles vergeven. God zal u ook alles vergeven als u hem dat vraagt. Hij houdt van u en hij stuurde zijn zoon om uw zonde te verzoenen. Dat betekent dat hij de straf heeft ondergaan voor u en mij. U van uw kant zult hierop moeten antwoorden. Als hij zegt, mijn zoon, geef mij uw hart, dan zal uw antwoord moeten zijn, ja Heer, ik kom, maak mij tot uw kind. En als u het moeilijk vindt om te bidden, vraag dan of God u zijn geest wil geven, die het geloof in uw hart kan leggen. Twijfel nooit aan de liefde van de Heer Jezus. Hij staat met open armen op u te wachten om u te ontvangen. Ik hoop dat de weg die u nu gaat, u naar het eeuwige heil zal brengen. Corrie ten Boom.
0: Dit emotioneert jou.
2: Ja, dit Corrie die zoveel te lijden heeft gehad, zegt, ik vergeef het u, maar wijst op het belangrijkste in het leven, op de Heere God. God vergeeft ieder mens, wat hij ook gedaan heeft. Er is geen zonde te groot of hij kan het vergeven. Corrie wijst daarop en zegt, meneer, bekeert u. God wacht op u.
0: Het lijkt alsof die vergeving al een deel van haar was in die concentratiekamp, of heb ik het mis?
2: Vind ik moeilijk te zeggen, want zij heeft het ontzettend moeilijk gehad. Zij tegendraads, zou je kunnen zeggen. Het was met name Betsy die Gods liefde uitstraalde ook in het concentratiekamp. Daar heeft Corrie erg veel van geleerd. Corrie was ook in het concentratiekamp soms wel wat opstandig. Maar door alle gebeurtenissen heeft ze gezien, God is bij mij. God zorgt voor mij, ook in dat concentratiekamp. We zien, ze kon een bijbeltje meesmokkelen. Iedereen die wordt nagekeken. Zij kon dat stiekem toch wegwerken. Geweldig. Als zij in een van die barakken samen met Betsy is, kon ze daar bijbelstudie geven, omdat ze dat bijbeltje hadden. Maar ook, er was geen controle, want er waren zoveel ongedierte. God gebruikt al dat soort dingen in het leven om, om voor hem dienstbaar te kunnen zijn.
0: Er is een aanloop geweest en die brieven die zijn niet uit de hemel komen vallen. Was het de reden geweest dat zij in die gevangenis kwamen?
2: De familie ten Boom, Kasper, Betsy en Corrie die hier woonden, maar ook broer Willem in Hilversum en Nolly, hebben vanaf het begin van de bezetting zich ingezet voor de mensen die vervolgd werden. Zowel Joden, studenten die niet de aanhankelijkheidsverklaring wilden onderschrijven. Iedereen die vervolgd werd, die vond hier een open huis. Dus er waren hier altijd onderduikers. Vanaf 1942 was hier een schuilplaats gemaakt door de ondergrondse. En dat mocht niet in die tijd. Zij deden dingen die de nazi-overheersers niet wilden. En vandaar dat er op een gegeven moment door verraad, weliswaar, hier een overval kwam. Alle familieleden die hier aanwezig waren zijn gearresteerd en ook afgevoerd naar het politiebureau, later naar de gevangenis. Zijn hier meer dan 36 mensen gearresteerd. Maar 6 mensen die hier verbleven, die wisten de schuilplaats te vinden, zijn er ingedoken en konden hier na 2 dagen uit bevrijd worden.
0: In haar brieven noemt ze dat de horloges die goed aangekomen zijn.
2: Ja, dat moest natuurlijk allemaal in geheimtaal spreken. En haar zus Nolly schreef op een gegeven moment een briefje dat de horloges veilig waren.
0: Nou is het ook zo dat dit een aanloop heeft van die al begonnen is voor de Tweede Wereldoorlog. Er was een enorme belangstelling binnen de familie ten Boom voor Gods volk, de Joden.
2: Inderdaad, en dat is heel bijzonder, dat al generaties lang er een grote liefde was voor het Joodse volk. Vanaf 1844 werd er in dit pand, en dat vind ik toch wel heel bijzonder, gebeden voor de vrede van Jeruzalem. De vader van Kasper, Willem, was een gelovig man, kerkte hier in de hervormde kerk, in de grote kerk, werd aangesproken door de preken van de predikant. die had het daarover. Dat wij een liefde zouden moeten hebben voor Gods volk. Het is nog steeds Israël, is Gods volk. En dus begon Willem hier bidstonden wekelijks voor de vrede van Jeruzalem. 1844. En precies 100 jaar later, 1944, is dan hier de overval en wordt de familie gearresteerd. Maar 100 jaar lang zijn ze trouw geweest aan het gebed voor Israël, het Joodse volk, Gods oogappel.
0: Het waren niet alleen Joden die ze verborgen, maar ook verzetsmensen.
2: Hun huis stond open voor iedereen die vervolgd werd. Ook voor de oorlog al kwamen veel Haarlemmers die het moeilijk hadden eventjes een praatje maken met vader Kasper, om raad vragen, et cetera. Hij werd de wijze oude man van Haarlem genoemd.
0: Corrie was de eerste vrouwelijke horlogemaker.
2: Ja, inderdaad. Zij heeft natuurlijk van haar vader de opleiding gehad. Is ook in Zwitserland geweest, in een fabriek om daar verder opgeleid te worden. En ja, Corrie was de eerste vrouwelijke horlogemaakster van Nederland.
0: Deze brieven die zijn uit de gevangenisstaat, dus Scheveningen heb je het over, Vught. Kun je gewoon eens een paar uitpakken? Want zijn...
2: Ja, Corrie ten Boom, cel 384 op 11 april 44. Is een lange brief aan Nolly en alle vrienden. Hartelijk dank voor Atis, en dat was een dochter van Nolly, Atis pakketje. Het is volmaakt. Wat een kleuren. De draden van de handdoek gebruik ik om van alles te borduren. De meeste moeite heb ik gehad met mijn zorg om Betsy en vooral om vader. Maar toen zei de Heere Jezus, wij zijn zijn geborgenen in mijn onmetelijke liefde. Sindsdien maak ik me geen zorgen meer over hen. Wel top ik bijvoorbeeld over de horloges van onze klanten in het lege huis.
0: En dat waren de mensen die ondergedoken zaten?
2: Ik denk dat ze hier ook de horloges bedoelt die vader en zij aan het repareren waren. Dus kan twee kanten op. Maar de heiland neemt steeds alle zorg, angst en heimwee weg. Zelfs op zo'n manier dat de dokter pas zei, u bent altijd opgewekt. Ik zing in mezelf. Is ook zo bijzonder, hè, dat Corrie in gevangenschap toch zich vrij voelde in haar hart om te zingen. En ze had voor veel dingen te danken. Door, schrijft ze dan verder in deze brief, geen armoede door Atis pakketje. Goed eten, 6 Rode Kruis boterhammen en een extra halve pan pap. Mijn zonden zie ik duidelijker. Bijvoorbeeld een eigen ik. Een ik met hoofdletters en oppervlakkigheid. Op een keer vroeg ik de Heere mij te redden. En toen zei hij, mijn genade is u genoeg.
0: Maar raakt ze hier niet de kern van eigenlijk waar het om draait?
2: Ja, hoe zich dat precies in het hart van Corrie afspeelde, weet ik niet. Corrie deed een hele hoop, was een hele actieve vrouw. Ze gaf catechisatie aan verstandelijk gehandicapten voor de oorlog. Was actief in de padvinderij. Vanuit deze brief krijg je eigenlijk de indruk dat met name zijzelf op de voorgrond stond. Ik. Dat merk je niet in haar activiteiten, maar we kennen het misschien allemaal zelf wel in ons leven. In een bepaalde fase denk je, nou, ik doe dit toch wel geweldig. Accent op ik. Als je in gevangenschap bent, alleen in een cel,

0: gevangenschap bent, alleen in een cel, dan word je op jezelf teruggeworpen. En dan merk je dat je helemaal niets bent. Dat je alleen maar iets kunt zijn dankzij Gods genade. En God doet het in jou. En blijkbaar al heel vroeg in gevangenschap ziet ze dat in. En ik denk toch ook wel dat ze dat voor die tijd zag. Maar blijkbaar vindt ze dat heel belangrijk om dat door te geven aan haar zus, Nolly, en alle andere vrienden. Ja, mijn zonde zie ik duidelijker. Bijvoorbeeld een eigen ik met hoofdletter en oppervlakkigheid. Ik vind het bijzonder. Ik vind het soms ook heel moeilijk om daar iets over te zeggen. Als je die brieven leest, dan ga je in jezelf denken van, herken ik daar iets van? Ben ik ook zo? Wat kan ik ervan leren? En dan zijn er soms hele eenvoudige briefjes van een pakketje van het Rode Kruis ontvangen, et cetera. Dat lijkt dan voor ons een heel simpel iets, maar het was in die tijd, op dat moment, zoiets bijzonders dat er überhaupt al communicatie mogelijk was. Dat een bewaarder tegen de regels in natuurlijk een briefje naar buiten smokkelde en een briefje naar binnen. Dat er contact zo was tussen Corrie en haar familie buiten de gevangenis. Dus we kunnen daardoor een blik werpen in haar gevoelsleven van dat moment. En dan is het verbijsterend. Ze weet niet hoe de toekomst zal zijn. Maar ze weet één ding. Ik weet mijn geborgen in Gods hand. De toekomst is onbekend. Ook als ze later in Vught zit. Hè, want vanuit Scheveningen, gevangenschap Scheveningen, moest daar de hele kuststrook ontruimd worden. Is getransporteerd naar Vught. Ja, ze wist niet of ze daar levend vandaan zou komen. En zeker toen ze op transport ging naar Ravensbrück, dan heb je toch, de toekomst is dan heel donker. En toch vertrouwen op God, dat hij bij je blijft, hij zorgt voor je.
1: Hoe reageerde zij op de dood van haar vader? Want dat kreeg ze ook pas achteraf te horen.
0: Dat kreeg ze inderdaad door een briefje van Nolly te horen. We zien dat ze een moment van verdriet heeft. En natuurlijk ga je dat je vader missen. Maar zij miste hem al op dat moment, want ze waren gescheiden door gevangenschap. Maar ze wist ook, en vader heeft het altijd haar voorgehouden, het beste komt nog. Ze was blij dat vader niet meer hoefde te lijden, niet meer in gevangenschap hoefde te blijven, maar gestorven was in de wetenschap dat bij Christus' wederkomst er de opstanding is en een eeuwig leven.
1: Tot heerlijkheid bevorderd, staat er in het boekje.
0: Ja, tot heerlijkheid bevorderd. Dat is een kreet die ook het Leger des Heils gebruikt.
1: Ik kan nog een stukje eruit pakken.
0: Hier schrijft Corrie: wij voelen dat er veel voor ons wordt gebeden. Ik denk dat dat ook een hele belangrijke boodschap is. Hè? Zij ervaarde dat de mensen om hen heen, buiten gevangenschap voor hen baren. Denk, en dan maak ik eventjes een stapje naar nu, dat het belangrijk is dat wij bidden voor de christenen in de landen die zo sterk onderdrukt worden. Korea, Burma of wat dan ook. En ieder heeft misschien wel een bepaalde plek op zijn hart. Maar laten we blijven bidden voor bemoediging en kracht voor alle vervolgde christenen. Lief allemaal, Beb en ik maken het best. Dit schrijft ze op 12 juli 1944. Het leven is wel zwaar, maar gezond. Ik krijg vitamine B-injecties. Wat zijn de Brabantse luchten mooi. Ze waren toen net een maandje in Vught. Vind het toch vooral niet erg dat we hier zijn. We zijn in Gods trainingsschool en leren veel. Het is hier wel 10 keer beter dan in de cel van Scheveningen. Beb, dat is Betsy, wordt wel oud, maar slaat zich er flink doorheen. Ze is dapper. Brieven en pakketten zijn hier hoogtepunten. We zijn zo blij dat we samen zijn. Vooral wanneer we verdriet over vader hebben. Mijn longen die zijn genezen. Schrijf eens hoe de kinderen het maken. Beb schrijft aan Nolly. Wissel de brieven uit. Overleg met Nolly om 2 dikke vesten of truien te sturen. En ook veters. Een sloop en een stevige lap of handdoek. Wij verlangen erg naar vrijheid, maar worden

0: bijzonder gesterkt. Beb is 8 pond aangekomen. En tijdens het appel zingt er dikwijls een leverik boven onze hoofden. Dan proberen ook wij ons hart te verheffen. Er is hier gemeenschap der heiligen. Het leven is eenvoudig. Alles wordt voor ons klaargemaakt. We hebben maar te volgen. Van kleine geneugten genieten we intens. Groot verdriet dragen we met God. Wij voelen dat er veel voor ons wordt gebeden. Jullie liefhebbende Corrie.
1: Zo'n leeuwerik, dat je daar oog voor hebt.
0: Misschien juist. Hè, dat je zit in zo'n barak met 10 mensen. Iedere ochtend appel. En dan een totaal ander geluid. Een leeuwerik boven je hoofd die daar zingt. Ik ben een paar keer in Ravensbrück geweest. Ligt aan een meer. En dan zie je aan de overkant van het meer Fürstenberg liggen. En de vogels zwermen daar rond. En als je dan alleen op die appelplaats staat en je probeert te denken wat voor leed daar geweest is en dat Corrie en Betsy daar gestaan hebben met 1000 anderen. En zo'n vogel die vliegt daar in alle vrijheid rond en zingt. Heere God, wat een contrast. Die vrijheid van die vogels. En daar hebben al die 1000 mensen gestaan. In de kou, met alle ellende van dien.
1: Ik heb het al als ik hier zit, hè, in die kamer. De meubels, de plantjes, alles. Het is allemaal zo gewoon en dan gebeurt dit, hè?
0: Ja, we hebben het huis zoveel mogelijk ingericht zoals het toen was. Dat spreekt onze bezoekers ook erg aan. Ze komen in een woonhuis, zitten op de stoel en dan krijgen ze dat verhaal te horen wat zich hier heeft afgespeeld, maar wat de familie al zo lang heeft geïnspireerd, generaties lang. Als ik denk dat hier de onderduikers zitten, mensen uit het verzet, Joden, vader Kasper aan de tafel zittend, bidt voor het eten, leest uit de Bijbel, de psalmen, 's avonds is er altijd een bijeenkomst, wordt er gezongen bij het harmonium. Het is hier eigenlijk toch, ondanks de donkerheid buiten het huis, 1 groot feest. En dan die klap van die overval. Ja, de engelen waren even weg, zegt Corrie. Want ze heeft het altijd over een engelenwacht die rond het huis staat. Ze vertrouwde dat God hen zou bewaren. En dan is toch die overval. Goed, dat vertellen we dan aan die mensen. En we kunnen vertellen over de vergeving die Corrie getoond heeft aan haar bewakers ook. Dat de boodschap is. Dat spreekt de mensen aan. Gewoon in een huiskamer. Gewoon communiceren. Gewoon vertellen. En dan kom ik weer terug op wat ik zei van Corrie en haar verhalen vertellen. En zo mogen wij denk ik ook in onze huiskamers het verhaal vertellen van de Heer Jezus, hoe hij stierf aan het kruis en dat God ons, mij gepakt heeft en getrokken heeft uit deze wereld. Dat mag ik vertellen in mijn huiskamer. Hoef ik niet in een kerk te zijn, hoef ik niet grote bijeenkomsten te zijn, maar gewoon tegen mijn buurman, tegen mijn collega of wie dan ook op bezoek komt. Gewoon in je eigen plekje die boodschap doorgeven van Gods liefde voor alle mensen.
1: Dit boekje, Brieven de gevangenis, waarom zou ik dat gaan lezen?
0: Historisch gezien is het interessant omdat er hier verhaald wordt van wat 2 dames in gevangenschap hebben ervaren en hoe de omgeving daarop inging en de correspondentie. Gewoon van een Hollandse familie, zou je kunnen zeggen. Plus, en dat vind ik dan veel belangrijker, het verhaal van mensen die in een uitermate moeilijke, uitzichtloze situatie, toch hun vertrouwen stellen op God. Wat er ook gebeurt, ik vertrouw op God. Hij heeft het beste met me voor. Ook al zit ik hier in een cel, alleen, en Corrie die had last van tuberculose en werd behandeld. Ze zat maanden in afzondering. Had alleen een paar mieren om tegen te praten, zou je kunnen zeggen. Zoals wij zeggen, ik praat tegen de muur. Maar ze vertrouwde op God. En dat is de les die we kunnen leren. Deze brieven uit de gevangenis, ja, ik zou zeggen, het is een must om klein te worden en je afhankelijk te weten van God.
1: Psalm 91 werd gelezen door de vader van Corrie ten Boom toen ze weggeleid werden.
0: Ja, wie in de schuilplaats van de Almachtige mag vertoeven. Ik zal hem even lezen. Die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen. Ik zal tot de Heere zeggen, mijn toevlucht en mijn burcht, mijn God, op welk ik vertrouw. Want hij zal u redden van de strik der vogelvangers, van de zeer verderfelijke pestilentie. Hij zal u dekken met zijn vlerken, en onder zijn vleugelen zult gij betrouwen. Zijn waarheid is een rondas en beukelaar. Nou, dat zijn dan wat lastige termen, maar dat eerste vers, die in de schuilplaats des Allerhoogsten is gezeten, die zal vernachten in de schaduw des Almachtigen.
1: Dwars door de dood heen.
0: Dwars door de dood heen. Als je vertrouwt op de Heere God, dan mag je weten, want hij heeft het beloofd en we mogen een beroep doen op zijn belofte. Is hij bij me en zal hij me dragen door alle ellende en leed heen.
1: Frits, dankjewel.
0: Graag gedaan.
1: En dit is Frits Nieuwstraten en met hem sprak ik over Brieven uit de gevangenis van Corrie ten Boom. Uitgegeven bij Gideon in Hoornaar. Meer informatie op de website www.gideonboeken.nl. Het is een boekje wat zeer de moeite waard is om gewoon een tijdsbeeld te krijgen, maar ook een beeld te krijgen van mensen die simpelweg maar door God vastgehouden werden, maar ook God vasthielden.
2: U hebt geluisterd naar een interview door journalist Joop van der Elst in het programma Emmausgangers.

0: Iconenkwartier. Een moment van verdieping en gebed, samen met Maria, kijkend naar het hogere, naar het eeuwige, door het venster van de icoon. Als u in de radiogids kijkt bij het programma Iconenkwartier, vindt u een linkje naar de afbeelding van de icoon die nu wordt besproken. Dus gaat u naar de radiogids en dan naar het programma Iconenkwartier. Daar vindt u de afbeelding. Ik wens u veel luisterplezier.
1: 22. De Pinkster-icoon. Op deze icoon, voor het feest van Pinksteren, zien we Maria, de moeder van Jezus, met de leerlingen rondom haar gezeten. Petrus en Paulus aan haar zijde. Het is 50 dagen na Pasen, de dag waarop het zogenaamde oogst- of wekenfeest wordt gevierd, een van de 3 pelgrimsfeesten van het Joodse volk. Dit feest vindt nu haar vervulling in de nederdaling van de Heilige Geest. Jezus beloofde zijn komst, bij Johannes hoofdstuk 16, vers 7. Wie is het figuurtje onderin? Hij draagt een kroon en verder?
2: Ja, hij draagt 12 boekrollen met de blijde boodschap. Hij heet Kosmos, de blijde boodschap voor heel de schepping. Daarover schrijft Paulus in zijn brief aan de Romeinen hoofdstuk 8, vers 21. Na Jezus dood aan het kruis verschuilden de leerlingen zich achter de gesloten deuren van het cenakel. Plots stond Jezus in hun midden. Hij blies over hen met de woorden: ontvangt de Heilige Geest. Aan wie je de zonde vergeeft, zijn ze vergeven. We lezen dit in Johannes hoofdstuk 20, vers 22 en 23. Nu breekt de dag van Pinkster aan. De leerlingen zijn samen in de bovenzaal. Plots horen ze een gedruis uit de hemel, als een hevige stormwind. Tongen van vuur dalen neer en zetten zich op en neer. Ze worden vervuld van de Heilige Geest. Alle mensen die voor het Pinksterfeest naar Jeruzalem zijn gekomen, zeggen verwonderd tot elkaar: wij horen hen in onze eigen taal spreken van Gods grote daden. Handelingen hoofdstuk 2, vers 11. De mensen die zich laten dopen krijgen de verzekering: gij zult als gave de Heilige Geest ontvangen. Handelingen hoofdstuk 2, vers 38. Op deze icoon staat Maria middenin tussen de leerlingen. Dit is niet op alle iconen, Geert.
1: Nee, in het boek van de Handelingen lezen we dat de leerlingen eensgezind blijven bidden, samen met de vrouwen. Met Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broeders. Dat lezen we bij Handelingen hoofdstuk 1, vers 14. En in het midden zien we Maria in gebed, in het cenakel. Ze verwacht de komst van de helper, de geest, van de waarheid die Jezus beloofde te zenden. Zo lezen we bij Johannes hoofdstuk 16, vers 7. In het begin van zijn evangelie schrijft Lucas al dat de Heilige Geest over Maria was neergedaald. Dat lezen we in hoofdstuk 1, vers 35. Kind in haar schoot is ontvangen van de Heilige Geest, had de engel ook aan Jozef verklaard in een droom. Zo zien we bij Matteüs hoofdstuk 1 vers 20. Zalig zij die geloofd heeft dat tot vervulling komt wat haar vanwege de Heer gezegd is, zei Elisabeth tot Maria, lezen we alweer bij Lucas hoofdstuk 1 vers 45. En nu is de belofte vervuld, vol vreugde jubelt Maria haar Magnificat. Nogmaals Lucas, vers 1, 46 tot 55, hoofdstuk 1, 46 tot 55. Maria wordt de bruid van de Heilige Geest genoemd. Zo openbaarde de Heer aan de profeet Hosea: ik neem u als mijn bruid. Hosea, hoofdstuk 2, vers 21. Links en rechts zien we Petrus en Paulus. En ook nog de stralen uit de mandorla daarboven in de hemel. Wat duidt dat aan?
2: Paulus was bij dit gebeuren er nog niet bij, maar zijn Pinksteren ervaarde hij op weg naar Damascus, dat ook in deze icoon terugkomt. Links zit dus Petrus. En na de wonderbare visvangst op het meer, vraagt de verrezen Heer 3 maal of Petrus van hem houdt. En Petrus antwoordde: Heer, gij weet alles. Gij weet dat ik u lief heb. Johannes, hoofdstuk 20, vers 17. Rechts dus Paulus. Op weg naar Damascus verschijnt Jezus aan hem die vraagt: Waarom vervolgt gij mij? Handelingen, hoofdstuk 9, vers 4. Paulus schrijft ons: Alles is het werk van één en dezelfde geest, die aan iedereen zijn gaven uitdeelt, zoals hij het wil. Eerst brief aan de christenen van Korinthe, hoofdstuk 12, vers 11. Komen nu dus uit bij de stralen uit de halve cirkel bovenin. Zij verwijzen naar de 7 gaven van de Heilige Geest. Dat zijn wijsheid, inzicht, raad, standvastigheid, kennis, vroomheid en ontzag voor de Heer. Jesaja schrijft het al in hoofdstuk 11, vers 2. Jezus zendt zo zijn leerlingen opnieuw. Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen en doopt hen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Deze woorden staan opgetekend in Matteüs, hoofdstuk 28, vers 19. Komen we nog even terug op het feest wat de Joden vierden, het wekenfeest of het zogenaamde oogstfeest. Wat vierden ze toen precies?
1: Bij het Pinksterfeest, het wekenfeest in het Oude Testament, bieden de Israëlieten God de broden aan van het nieuwe meel van de tarweoogst. Zo lezen we bij Leviticus, hoofdstuk 23, vers 17. Vol vreugde voor zijn aangezicht. Deuteronomium 16, 11 en Jesaja, hoofdstuk 9, vers 2. Ook hier hernieuwen ze het verbond. Zo zien we bij 2 Kronieken, hoofdstuk 15, vers 12. Jezus vergelijkt zijn dood met de graankorrel die in de aarde valt en veel vruchten voortbrengt, vertelt Johannes in hoofdstuk 12, vers 24. De vruchten van de geest. Onze kerkelijke traditie noemt er 12. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtheid, ingetogenheid, bescheidenheid, matigheid en kuisheid. Dat staat in Galatië, hoofdstuk 5, vers 22 tot 23. En de vreugde van de eerste christenen werkte aanstekelijk. Zo lezen we in de Handelingen, hoofdstuk 2, 46 tot 47. En ze beleven samen Jezus' diepste verlangen, omdat zij alle één mogen zijn. Johannes, hoofdstuk 17, vers 21. De profeet Joël kondigde Gods belofte aan: Ik zal mijn geest uitstorten over alle mensen. Joël, hoofdstuk 3, vers 1. En Ezechiël: Ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Hoofdstuk 36, vers 26.

Deel 2, ICK 22. De stilte van het cenakel hangt als een adem over de icoon. Maria zit in het midden, omringd door de leerlingen. Hun gezichten dragen nog sporen van angst, twijfel en verlangen. 50 dagen zijn voorbij sinds Pasen. 50 dagen sinds het lege graf. Zij wachten nog steeds, maar niet meer bang of vertwijfeld. Ze zijn vol verwachting. Boven hen opent zich de hemel. Een vuur dat verlicht, een wind die leven wekt. De Heilige Geest daalt neer, als een goddelijke ademtocht over mensen die van binnen nog gesloten waren. Wat verlamd was door angst, wordt geopend. Wat dor en moe was, begint opnieuw te leven. De Pinkster-icoon is niet alleen een afbeelding van een gebeurtenis uit het verleden. Ze houdt ons een spiegel voor. Want ook in ons zijn er gesloten deuren. Ook in ons wonen angst, vermoeidheid, oude pijn en verstarring. En is ons hart moe geworden van hopen, lijkt onze geest gevangen in zorgen of teleurstelling. Maar juist daar klinkt Gods belofte door de profeet Ezechiël: ik zal u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in u uitstorten. Dat nieuwe hart ontstaat niet door eigen kracht. Het wordt ontvangen, zoals de leerlingen de geest ontvingen, terwijl ze samen waren in gebed. Zo wil God ook vandaag zijn geest uitstorten in het verborgene van ons bestaan. De geest komt zacht, maar onweerstaanbaar. Hij breekt niet af, maar herschept. Hij neemt ons stenen hart weg en schenkt een hart dat opnieuw kan liefhebben, vertrouwen en vergeven. Maria zit in het midden van de icoon, als de stille ruimte van ontvankelijkheid. Zij is niet degene die spreekt, maar degene die Gods woord in haar hart bewaart. Heel haar leven was één ja voor Gods geest. Daarom noemen we haar de bruid van de Heilige Geest. In Maria zien wij wat het betekent om beschikbaar te zijn voor God. Om net als Maria de ruimte open te houden voor de geest. Petrus en Paulus herinneren ons eraan dat Gods geest werkt in gebroken mensen. Petrus droeg zijn verloochening mee, Paulus zijn verleden als vervolger. Toch worden juist zij dragers van het evangelie. De geest wacht niet tot de mens volmaakt is. Hij daalt neer op mensen die bereid zijn zich te laten aanraken, zich te laten omvormen. Onderaan de icoon zien we kosmos, de wereld in duisternis wachtend op Gods licht. Hij draagt 12 boekrollen, de blijde boodschap bestemd voor heel de schepping. Dat betekent dat Pinksteren nooit opgesloten blijft in de bovenzaal. Een nieuw hart ontvangen is tegelijk gezonden worden. De geest die innerlijk vernieuwt, wil ook door ons heen vrede, vreugde en hoop brengen in de wereld van vandaag. De vruchten van die geest zijn eenvoudig en tegelijk goddelijk. Liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid. Waar deze groeien, begint de wereld al te veranderen. Daar wordt zichtbaar wat Jezus verlangt, dat ze alle één mogen zijn. Mogen zo ons Pinksteren zijn, dat God opnieuw zijn adem blaast in wat levenloos lijkt, dat Hij in ons een ruimte opent waar liefde sterker wordt dan angst, dat Hij ons een waarachtig mens maakt, die God aanbidt in geest en waarheid.
voor een nieuw hart, een nieuwe geest. Geen verre belofte, maar een stille geboorte van Gods leven in ons. Zo komt in deze icoon alles samen. Belofte, genezing, herschepping en zending. Dat is Pinksteren ten diepste. Sluiten we af met het gebed van de heilige Franciscus van Assisi, de groeting van de heilige maagd Maria. Wees gegroet, heilige vrouwe, hoogheilige koningin, moeder van God Maria. U bent altijd maagd, uitverkoren door de allerheiligste Vader in de hemel. Hij heeft u geheiligd met zijn allerheiligste beminde Zoon en de Geest, de Vertrooster. In u was en is heel de volheid van genade en al het goede. Wees gegroet zijn paleis. Wees gegroet zijn woontent. Wees gegroet zijn huis. Wees gegroet zijn kleed. Wees gegroet zijn dienares. Wees gegroet zijn moeder. En u alle heilige deugden die door de genade en de verlichting van de Heilige Geest worden ingestort in de harten van de gelovigen, om van ongelovigen gelovigen te maken voor God. Amen.

Dit was het Iconenkwartier met Geert en Angelique Huustegen. Volgende keer een andere icoon. Opnieuw kijken, biddend en luisterend door het venster van de icoon.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschiede naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, heilige moeder van God.
1: Opdat wij de beloften van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 1, 6, deel 5. Paus van de Eucharistie. Wat ons boek betreft zijn we aanbeland bij datgene wat priester Poppe zo zou begeesteren. De totaal nieuwe aanpak van de communiepraktijk en van de heilige mis. In 1905 verschijnt het decreet van Pius X... Tra le sollicitudini, dat hoofdzakelijk ging over godsdienstonderricht en waarin sterk werd aanbevolen dat de gelovigen vaker zouden communiceren dan tot dan toe het gebruik was. Poppe was 15 jaar en leerling van de syntaxis, de derde Latijnse in het college van Sint-Niklaas. Ook in dat college en in alle parochies en instellingen van de kerk was het gebruikelijk om slechts enkele keren per jaar de heilige communie te ontvangen. De communie was er alleen maar voor de volledige zuiveren. Ze werd beschouwd als een soort beloning, uit eerbied voor Christus zelf, de geheel zuivere, onthield men zich beter van de communie. Deze leer was uitgewerkt door een bisschop van Ieper, Jansenius, en werd daarom het Jansenisme genoemd. Het was wijd verspreid in onze streken en in vele andere landen van Europa. Dit Jansenisme werd als ketterij veroordeeld, maar het verdween niet zonder slag of stoot, en de ideeën werkten door tot diep in de 20e eeuw. Met het decreet Quam Singularis uit 1910 verlaagde hij de leeftijd waarop kinderen voor het eerst het eucharistisch brood mochten ontvangen. Dat betekende een totaal nieuwe aanpak. Poppe was 20 jaar en was in Leuven als studentsoldaat in de hogeschoolcompagnie. We herinneren ons hoe Pius X als kleine Beppino al op 7-jarige leeftijd misdienaar was, maar slechts op 12-jarige leeftijd zijn eerste communie kon doen. Edward Poppe zelf deed zijn eerste communie op 20 maart 1902, ook op 12-jarige leeftijd. De heilige Bernadette Soubirous ontving de heilige communie pas op 14-jarige leeftijd. Dit was een praktijk die niet langer houdbaar was en een totaal andere benadering van de eucharistie drong zich op. Had Jezus zelf niet gezegd: "Ik ben het brood des levens," Johannes 6. Als Jezus het brood voor het christelijke leven is, hoe kan het dan dat dit enkel heel uitzonderlijk als een soort beloning na buitengewone inspanning ontvangen kan worden? Deze vraag lag al lang op de lippen van Giuseppe Sarto, als kapelaan, als bisschop en pastoor. In plaats van beloning te zijn voor geleverde inspanningen, is de communie eerder een remedie tegen onze zwakheid, schreef de paus. Dan is het een eigenaardige redenering dat men zou moeten wachten om een medicament tot zich te nemen pas als men genezen is. Zowel ons lichaam als onze ziel, zo redeneerde de paus verder, heeft behoefte aan voedsel. Welnu, men voedt zich niet eens per jaar, of eenmaal per maand, of eenmaal per week. Dat zou juist een oorzaak zijn om ziek te worden. De veelvuldige, ja, dagelijkse communie werd in vroeger tijden sterk aanbevolen door de kerk. Geen enkele gelovige moet zich uitgesloten voelen van de communie op voorwaarde dat 1. Men in staat van genade is. 2. Dat men met een ernstige en vrome intentie nadert tot de heilige tafel. Zo schreef Paus Pius X. En daarmee haalde Pius X de barrières naar beneden die in de voorbije eeuwen waren opgericht tussen de heilige communie en de gelovigen. Dit bracht overal grote vreugde teweeg, vooral in de kloostermilieus. Het was gedaan met herhalen: zie dat je waardig genoeg bent. Ben je wel klaar voor de communie? Men kan zich afvragen wat klaar en waardig wel zouden kunnen zijn om de Heer te ontvangen. Alsof men ooit klaar en waardig zou kunnen zijn om de Heer te ontvangen. Hij zelf had gezegd: ik ben niet gekomen voor de rechtvaardigen, maar voor de zondaars. Lucas 5, vers 32. Toch gingen er hier en daar in verschillende landen enige proteststemmen op. Men moet weten wat men doet, klonk het. Uiteraard, antwoordde Pius X, maar moet men wachten tot zijn 12e jaar, vooraleer men weet wat men doet? Van zodra een kind het eucharistisch brood kan onderscheiden van gewoon brood, heeft hij, zoals men zegt, de leeftijd van verstand. Welnu, wanneer het de leeftijd van verstand bereikt, is een kind verplicht, zoals elke gelovige, zijn zonden te biechten en eens per jaar de communie te ontvangen. Men moet toch ook eens logisch nadenken. Met welk recht zou men de kinderen kunnen verbieden te gehoorzamen aan deze regel? De kleine kinderen kunnen communiceren, moeten communiceren. Jezus zelf heeft een voorliefde voor hen, zoals blijkt uit de evangelies. Roept hij ook vandaag nog altijd niet vanuit zijn tabernakel: laat de kinderen tot mij komen? Marcus 10, vers 14. Hoed u ervoor een van deze kleine te minachten, want voorwaar, ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel. Matthäus 18, vers 10. Pius X was en zal altijd de paus van de kinderen blijven. Edward Poppe

0: altijd de paus van de kinderen blijven. Edward Poppe, eenmaal priester op 1 mei 1916, zou al een maand na zijn aankomst als onderpastoor te Sint-Coletta in Gent een communiebond voor de kinderen oprichten. Hij startte het werk voor de voorbereiding van de kinderen op de eerste communie van de 7-jarigen. Heel bijzonder zou hij dat werk verzorgen met zelfgemaakte liedjes en kindergebeden. In Gent was dit zo'n groot succes dat er een echt catechistenwerk ontstond om de kinderen vooral uit de stadsscholen voor te bereiden op de kleine communie, zoals men placht te zeggen in Gent. Het is ontegenzeggelijk dat Edward Poppe zijn inspiratie en motivatie voor dit werk heeft gevonden in de decreten en richtlijnen van Pius X. Daar heeft hij de mosterd gehaald om dat werk, dat zich zou uitbreiden, in de eucharistische kruistocht op te zetten met alle energie die hij in zich had. Hoofdstuk 1, 6, deel 6. De dood van Pius X. Het hoeft geen betoog dat paus Pius X goed op de hoogte was van de politieke spanningen tussen de verschillende landen. Hij voorzag een grote catastrofe. Na de moord op de Oostenrijk-Hongaarse troonopvolger aartshertog Frans Ferdinand was het spel gespeeld, brak de oorlog uit en werd het neutrale België onder de voet gelopen. Pius X had nog de kracht om een apostolische exhortatie te publiceren in de Osservatore Romano van 2 augustus 1914. Zijn oproep tot redelijkheid en vrede kon echter de oorlogsmachine niet meer stoppen. Enkele dagen later vatte hij kou, en deze kou werd een longontsteking. De dokters namen die eerst niet al te ernstig, maar Pius X ging plots sterk achteruit. Op 16 augustus ontving hij de laatste sacramenten op de meest eenvoudige wijze. Veel medewerkers en kardinalen waren op vakantie. Pius X begon zijn doodstrijd, die nog zou duren tot 19 augustus, de dag waarop hij het tijdelijke voor het eeuwige zou wisselen. Hij werd 79 jaar. Onmiddellijk daarna begon zijn verering. Hij, die al tijdens zijn leven begroet en geprezen werd als een heilige, zou tot de eer der altaren worden verheven op 29 mei 1954 door een van zijn vroegere medewerkers in het Vaticaan, Eugenio Pacelli, paus Pius XII.
1: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Bidden onderweg. Gebedspodcast geïnspireerd door de Ignatiaanse spiritualiteit. Overwegingen bij een bijbeltekst en mooie muziek nodigen uit tot gebed en reflectie.

Het Advent Chamber Orchestra speelt Nulla in Mundo Pax Sincera van componist Vivaldi. Heer, hier ben ik, met alles wat leeft in mij, mijn vreugde, mijn zorgen, mijn verlangen. U kent mij, u houdt van mij zoals ik ben. Laat mij uw nabijheid voelen, Heer, bid in mij.

0: De lezing van vandaag is genomen uit het Heilig Evangelie volgens Marcus, hoofdstuk 10, vanaf vers 32.
1: Ze waren onderweg naar Jeruzalem en Jezus liep voor hen uit. De leerlingen waren ongerust en ook de mensen die hen volgden waren bang. Hij nam de 12 weer apart en vertelde hun wat hem zou overkomen. We zijn nu op weg naar Jeruzalem, waar de mensenzoon zal worden uitgeleverd aan de hoge priesters en de schriftgeleerden, die hem ter dood zullen veroordelen en hem zullen uitleveren aan de heidenen. Ze zullen de spot met hem drijven en hem bespuwen en hem geeselen en doden, maar na 3 dagen zal hij opstaan. Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden: Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Hij vroeg hun: Wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden: Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen: Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken? Of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken, en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

Van nature wordt de mens graag gerustgesteld. Instinctief wil je weten dat je inspanningen niet vergeefs zullen zijn. We willen allemaal weten dat we ergens resultaat in zullen boeken. Op het werk zetten we doelstellingen uit. We maken plannen en berekeningen. Jezus vraagt ons om ons vertrouwen in Hem te plaatsen, in God, niet in de dingen van deze wereld. Wat houdt me tegen om mijn vertrouwen te plaatsen in God?

Jullie weten niet wat je vraagt, zegt Jezus. Hoe vaak heb ik voor mezelf een bepaald doel vooropgesteld? Hoe vaak heb ik daarbij niet iets over het hoofd gezien?

0: Luister nog eens naar de lezing. Je bent nog steeds Jacobus of Johannes. Hoe kijken de andere leerlingen naar jou? Hoe reageren ze op wat jij zegt? Hoe reageert Jezus? Hoe zegt hij deze woorden aan jou? Hoe voel jij je daarbij?
1: Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, kwamen bij hem en zeiden: Meester, we willen dat u voor ons doet wat we u vragen. Hij vroeg hun: Wat willen jullie dan dat ik voor je doe? Ze zeiden: Wanneer u heerst in uw glorie, laat een van ons dan rechts van u zitten en de ander links. Maar Jezus zei tegen hen: Jullie weten niet wat je vraagt. Kunnen jullie de beker drinken die ik moet drinken, of de doop ondergaan die ik moet ondergaan? Ja, dat kunnen wij, antwoordden ze. Toen zei Jezus tegen hen: Jullie zullen de beker drinken die ik zal drinken, en de doop ondergaan die ik zal ondergaan. Maar wie er rechts of links van mij zal zitten, kan ik niet bepalen. Die plaatsen behoren toe aan hen voor wie ze zijn bestemd. Toen de andere leerlingen hiervan hoorden, werden ze woedend op Jacobus en Johannes. Jezus riep hen bij zich en zei tegen hen: Jullie weten dat de volken onderdrukt worden door hun eigen heersers en dat hun leiders hun macht misbruiken. Zo mag het bij jullie niet gaan. Wie van jullie de belangrijkste wil zijn, zal de ander moeten dienen. En wie van jullie de eerste wil zijn, zal ieders dienaar moeten zijn. Want ook de Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.

In een van zijn preken noemde Oscar Romero ons profeten van een toekomst die niet de onze is. Hij zei ook nog dat wij de arbeiders zijn en niet de bouwmeesters. Hoe voel jij je in deze dienende houding? Je wordt gevraagd te dienen zonder dat je het volledig plaatje kent. Kan je nu over deze gevoelens spreken tot God?

0: Eer aan de Vader,
1: en de Zoon, en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Paulus' zelfverdediging. Broeders en zusters, ik, Paulus, volgens u zo schuchter dichtbij, zo moedig op afstand, ik doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de mildheid van Christus. Ik moet u echter wel verzoeken, dwingt mij niet mijn moed te tonen van dichtbij, met dat zelfvertrouwen waarmee ik van zins ben krachtdadig op te treden tegen de lieden die denken dat wij handelen uit zelfzuchtige beweegredenen. Al zijn wij zwakke mensen, onze strijd is geen uiting van zwakheid. De wapens waarmee wij strijden zijn niet zwak. Ze zijn geladen met Gods kracht, in staat elke sterkte te breken. Wij werpen redeneringen omver, elke verschansing, door de hoogmoed opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus. En wij staan klaar om elke ongehoorzaamheid te straffen, zodra uw gehoorzaamheid volmaakt is. Wat volgt spreekt eigenlijk vanzelf. Is iemand ervan overtuigd dat hij aan Christus toebehoort? Bij enig nadenken zal hij moeten erkennen dat wij ook aan Christus toebehoren, evengoed als hij. Ja, als ik me wat te veel laat voorstaan op de autoriteit die de Heer ons gegeven heeft, overigens niet om af te breken, maar om op te bouwen, ik zal mijn roemen waarmaken. Ik wil niet de schijn op mij laden dat ik u per brief tracht te intimideren. Want zijn brieven, zegt men, zijn streng en bars, maar zijn persoonlijk optreden maakt geen indruk en hij is een armzalig spreker. Mensen die zo praten mogen dit bedenken. Als wij bij u zijn, zullen onze daden volledig overeenstemmen met de woorden die wij schreven toen we ver van u waren. Het is waar, we hebben niet de euvele moed onszelf op één lijn te stellen of ook maar te vergelijken met bepaalde lieden die zichzelf aanprijzen. Wij willen ons liever onze eigen maat aanleggen en ons houden aan ons eigen richtsnoer. Dan zullen wij ons niet overmatig beroemen, maar binnen de perken blijven van het gebied dat God voor ons heeft afgepaald. En ook gij valt daar binnen. Niemand kan beweren dat we onze grenzen overschrijden en dat ons gebied niet zo ver zou reiken. Ook bij u zijn wij immers de eerste geweest met de heilsprediking van Christus. Wij pochen niet op de arbeid door anderen verricht op een terrein dat ons niet is toegemeten. Maar ik hoop wel dat de groei van uw geloof ons zal toestaan om de omvang van het ons toegewezen gebied te vergroten en het evangelie te verkondigen in nog verder gelegen streken, in plaats van te bogen op resultaten door anderen bereikt op hun terrein. Als iemand wil roemen, moet hij roemen op de Heer. Niet hij die zichzelf aanprijst heeft de proef doorstaan, maar hij die geprezen wordt door de Heer. Als ge maar een weinig dwaasheid van mij zoudt willen verdragen. Maar dat wilt ge wel. Ge weet toch dat mijn naijver voor u de naijver van God zelf is. Met uw enige bruidegom Christus heb ik u verloofd om u als een ongerepte maagd tot hem te voeren. Maar soms vrees ik dat gij u laat verleiden, zoals eertijds Eva door de sluwe slangen werd bedrogen, en dat uw gedachten afdwalen van de trouw aan Christus. Als de eerste de beste een andere Jezus predikt dan wij gepredikt hebben, of een andere geest of een andere evangelie brengt dan gij van ons hebt aanvaard, neemt gij het gemakkelijk aan. Toch meen ik niet achter te staan bij die aartsapostelen. Al ben ik dan onbedreven in het spreken, kennis der waarheid heb ik genoeg, zoals ik u allen op allerlei wijzen heb getoond. Tweede lezing uit de onderrichtingen van de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem. de kerk ofwel de gemeente van het godsvolk. De kerk wordt katholiek. Dit is algemeen genoemd omdat zij over de gehele wereld verspreid is, van het ene uiteinde tot aan het andere. Verder omdat ze algemeen en onverkort alle leerpunten onderwijst die de mensen moeten kennen over zichtbare en over onzichtbare, over hemelse en aardse zaken. Omdat ze het hele mensengeslacht tot het ware geloof moet brengen, heersers en onderdanen, geleerden en ongeletterden. Omdat zij in het algemeen alle soorten zonden die in de ziel of in het lichaam worden bedreven, verzorgt en geneest. Zij bezit iedere soort deugd, hoe die ook genoemd wordt, in woorden en daden en in velerlei geestelijke gaven. De kerk draagt haar naam Ecclesia. Dit is bijeengeroepen gemeente met recht, omdat zij alle mensen tot één gemeente bijeenroept en samenbrengt. Zoals de Heer het in het boek Leviticus zegt, roep heel de gemeente bijeen bij de ingang van de tent van samenkomst. Op te merken valt dat het woord roep bijeen hier voor de eerste keer in de Heilige Schrift wordt gebruikt als de Heer Aaron tot hoge priester aanstelt. En in het boek Deuteronomium zegt God tot Mozes: roep voor mij het volk tot één gemeente bijeen. Ik wil hen naar mijn woorden doen luisteren, zodat zij gezag voor mij krijgen. Het woord gemeente of bijeenkomst wordt opnieuw gebruikt wanneer Mozes over de stenen platen zegt: daarop waren alle woorden geschreven die de Heer u op de berg vanuit het vuur had gegeven op de dag van de bijeenkomst. Alsof hij nog duidelijker wilde zeggen: op de dag waarop gij door de Heer geroepen en samengebracht zijt. Ook de psalmist zegt: ik zal u eren voor heel de gemeente, u prijzen waar velen verzameld zijn. Eerder had de psalmist al gezongen: prijst in de bijeenkomst God de Heer. De Verlosser bouwde een nieuwe gemeente op uit de heidenen, onze heilige kerk van de christenen, waarover hij tot Petrus zei: en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Over die heilige katholieke kerk schrijft Paulus aan Timotheus: opdat gij weet hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God, dat is de kerk van de levende God, pijler en grondslag van de waarheid.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: Een gezegende goedemorgen, beste luisteraars van Radio Maria. Radio Maria, een helder katholiek geluid in Nederland. U bent vanmorgen live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Het is nu 7:00. Vandaag is het woensdag 27 mei, in de 8e week door het jaar. De kerk viert vandaag de gedachtenis van de heilige Augustinus van Canterbury, bisschop. We bidden samen de laude, het kerkelijk morgengebed. Ik geef u de paginanummers voor het groot getijdenboek. Antifoon bij de uitnodiging 1143. De hymne 709. En de antifoon en de psalmen van de vierde week 1146. Het afsluitend gebed van de heilige Augustinus vindt u op bladzijde 1301. Die met ons meebidden uit het klein getijdenboek, woensdag week 4, 409. Of op de getijden gebeden heb van de Tiltenberg. Wij wensen u veel devotie toe. Heer, open mijn lippen.
1: En mijn mond zal uw lof verkondigen.
0: Juich voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Komt, laat ons de Heer met gejubel begroeten. Juichen we toe, de rots van ons heil. Laat ons verschijnen voor Hem met een lofzang, Hem met liederen eren.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Een machtige God in ons is de Heer. Koning is Hij over alle goden. De aarde ligt uitgespreid in Zijn hand. Aan Hem behoren de toppen der bergen. De zee is van Hem, Hij heeft haar gemaakt. Zo goed als het land door Zijn handen gevormd.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Komt, werpen wij ons aanbidden ter aarde. Knielen wij neer voor Hem die ons schiep. Hij is onze God en wij zijn volk. Hij is de herder en wij zijn kudde.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Luister heden dan naar Zijn stem. Wees niet halsstarrig als eens in Meriba, zoals een massa in de woestijn, waar uw vaderen mij wilden tarten, ofschoon zij mijn daden hadden gezien.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: 40 jaar stond dit volk mij tegen. Ik sprak, ze zijn toch een dolend volk. Zij kennen mijn wegen niet. Daarom heb ik in gramschap gezworen. Nimmer vinden zij rust bij mij.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Juicht voor God alle landen, dient met blijdschap de Heer.
0: De zon verrijst in rode gloed. Nu bidden wij tot onze Heer, dat Hij ons deze dag ook weer voor al wat schade brengt behoedt.
1: Dat Hij de tong in onze mond beteugelt tegen haat en nijd, ons oog behoedt voor ijdelheid en houdt het zuiver en gezond.
0: Wanneer wij leven tot Gods eer en matig zijn in spijs en drank, dan brengt ons hart de hemel dank en kent geen trots en tweedracht meer.
1: Opdat wanneer het daglicht scheidt en rond ons zich het duister legt, wij aan het wereldse onthecht, zingen des Heren heerlijkheid.
0: O trouwe Vader, sta ons bij, en Zoon de Vader gans gelijk, en Geest die heerst in het hemelrijk, oneindig is uw heerschappij. Ik ben bereid, mijn God, u wil ik loven voor alle volkeren. Ik ben bereid, mijn God, ik ben bereid. Ik zing en speel voor u.
1: Ontwaak, mijn geest wordt wakker, harp en zither. Ik wek de dageraad.
0: U wil ik loven, Heer, voor alle volken. Voor alle naties zing ik u ter eer.
1: Want hemelwijd is uw erbarmen, tot in de wolken reikt uw trouw.
0: Vertoon u in den hoge God, in majesteit. Uw glorie stralen over heel de aarde.
1: Wil hen verlossen die gij lief hebt. Reikt ons uw hand en hoor ons gebed.
0: God in zijn heiligdom heeft zijn besluit genomen. Nu zal ik gaan verdelen Sichems land.
1: Het dal van Sukkot zal ik uitgaan meten. Het land van Gilead en van Manasse is van mij.
0: Mijn helm is Ephraim, mijn scepter Juda. Het dal van Moab is de kom waar ik mij was.
1: Ik neem de streek van Edom in beslag. In Philistia klinkt mijn zegelied.
0: Wie helpt mij om de vesting te bestormen? Wie leidt mij als ik Edom binnendring?
1: Wie anders, God, dan gij die ons verstoten hebt, die onze legers niet meer vergezelt?
0: Wees onze bondgenoot tegen de vijand. Want mensenhulp betekent niets.
1: Met steun van God zullen wij dapper strijden. Hij zal vertreden wie ons weerstand biedt.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: Ik ben
1: bereid, mijn God. U wil ik loven voor alle volken.
0: Heil en gerechtigheid gaf de Heer mij als gewaad. Verheugd en blij ben ik in de Heer. Verrukt is mijn geest om mijn God.
1: Want heil gaf hij mij als gewaad, en gerechtigheid kreeg ik als mantel.
0: Getooid als een bruidegom met een kroon. Gesierd als een bruid met haar bruidstooi.
1: Zoals op een akker het groen verschijnt. Zoals in een tuin de zaden ontkiemen.
0: Zo doet de Heer gerechtigheid groeien. Bij alle volken zijn lof.
1: Omwille van Sion zal ik niet zwijgen. De zorg voor Jeruzalem laat mij geen rust.
0: Totdat zijn gerechtigheid straalt als een licht. Zijn heil als een brandende fakkel.
1: Dan zal ieder volk uw gerechtigheid zien en alle vorsten uw glorie.
0: Dan zal men u geven een nieuwe naam. Een naam die Gods mond heeft gesproken.
1: Dan zijt ge een krans in de hand van de Heer, een koningskroon van in Gods handen.
0: Men zal u niet meer de verlatene noemen. Uw land heet niet langer de woestenij.
1: Gij zult genoemd worden de beminde. Uw land zal heten de bruid.
0: Want God de Heer vond in u zijn behagen. Uw land heeft nu weer een bruidegom.
1: Zoals een jongen zijn meisje huwt, zo zal uw schepper u huwen.
0: Zoals een man zich verheugt in zijn bruid, zal God zich in u verheugen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Heil en gerechtigheid gaf de Heer mij als gewaad.
0: De Heer zal ik loven, mijn leven lang. Loof nu mijn ziel de Heer, ik zal hem loven mijn leven lang. Mijn God zal ik al mijn dagen bezingen.
1: Vertrouw op geen vorst die mens is als wij, hij kan het geluk niet schenken.
0: Eens geeft hij de geest, keer terug naar de aarde. Dan is het gedaan met zijn macht.
1: Gelukkig wie hulp zoekt bij Jacobs God. Zijn hoop stelt op God de Heer.
0: Op hem die hemel en aarde gemaakt heeft. De zee met al wat daar leeft.
1: De Heer doet altijd zijn woord gestand. Verdrukte verschaft hij en recht.
0: De Heer geeft brood aan wie honger heeft. Gevangenen geeft hij de vrijheid.
1: De ogen van blinden opent de Heer. Gebrokenen richt hij weer op.
0: De Heer bemint de rechtvaardigen. De Heer behoedt de ontheemden.
1: De Heer geeft wees en weduwe steun, maar zondags laat hij verdwalen.
0: De Heer is koning in eeuwigheid. Uw God Sion heerst over alle geslachten.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: De Heer zal ik loven mijn leven lang.
0: Korte schriftlezing. Erken heden en prent het in uw hart. De Heer is God in de hemel boven en op de aarde beneden. Er is geen ander. Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef.

0: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
1: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
0: Zijn lof ligt mij steeds op de lippen.
1: Iedere dag.
0: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
1: De Heer zal ik prijzen, iedere dag.
0: Laten wij de Heer dienen, in vroomheid en gerechtigheid. Geprezen zij de Heer, de God van Israël, omdat hij omziet naar zijn volk en het bevrijdt.
1: In Gedder heeft hij ons verwekt, in het geslacht van David zijn getrouwen.
0: Zoals hij reeds van oudsher had verklaard, bij monden van zijn heilige profeten.
1: Verlossing uit de macht van onze vijanden en uit de hand van allen die ons haten.
0: Zo zal hij onze vaderen.

0: de hand van allen die ons haten.
1: Zo zal hij onze vaderen waarmachtig zijn, zijn heilige verbond gestand doen.
0: De eed aan onze vader Abraham gezworen ons eenmaal te verlenen.
1: Om aan de greep van vijanden ontrukt, hem zonder vrees te dienen.
0: In vroomheid en gerechtigheid al onze dagen voor zijn aanschijn.
1: En gij, kind, zult profeet zijn van de Allerhoogste, want gij gaat voor de Heer uit om zijn weg te banen.
0: Gij zult zijn volk de boodschap van verlossing brengen door de vergeving van hun zonden.
1: Dankzij de innige barmhartigheid van onze God, die als een nieuwe dag voor ons zal opgaan.
0: Om licht te brengen in het duister en de schaduw van de dood, en onze voeten te geleiden op een weg van vrede.
1: Eer aan de Vader, en de Zoon, en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Laten wij
0: de Heer dienen in
1: vroomheid en
0: gerechtigheid.
1: Christus is de afstraling van de heerlijkheid van de Vader. Hij verlicht ons leven met zijn woord. Roepen wij hem vol liefde aan.
0: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
1: Gezegend zijt gij, Heer, aanvoerder en voltooier van ons geloof. Gij hebt ons uit de duisternis geroepen tot uw wonderbaar licht.
0: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
1: Blinden heb gij de ogen geopend, doven heb gij doen horen, kom ons ongeloof te hulp.
0: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
1: Heer, laat ons in uw liefde blijven, zodat er geen verdeeldheid in ons midden heerst.
0: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
1: Maak ons sterk in de beproeving en geef geduld bij moeilijkheden. Laat ons dankbaar zijn voor al uw weldaden.
0: Koning in eeuwigheid, verhoor ons gebed.
1: Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: Het afsluitend gebed op bladzijde 1301. Laat ons bidden. God, ge hebt de heilige Augustinus van Canterbury uitgezonden om het volk van Engeland te winnen voor het evangelie. Wij vragen dat zijn verkondiging van het geloof de hele kerk ten goede komt en vruchtbaar blijft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer schenke ons zijn zegen. Hij beware ons voor onheil en geleide ons tot het eeuwig leven.
0: Amen.
1: Loven wij de Heer.
0: Wij danken God.
1: Beste luisteraars, voor het bidden van de laude, het kerkelijk morgengebed, was u live verbonden met de thuisstudio van Radio Maria in Hoensbroek. Wij wensen u een fijne en gezegende dag toe en blijft u alstublieft gezond.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in week 8 door het jaar leidt de kerk ons in de heilige geheimen binnen met een vers uit Psalm 66. God, wees ons barmhartig en zegen ons. Toon ons het licht van uw aanschijn en wees ons barmhartig, opdat wij op aarde uw wegen kennen, uw heil onder alle volkeren. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus. Zij trokken voort op weg naar Jeruzalem, en Jezus ging voor hen uit. Zij waren ontdaan, en ook die hem volgden waren bevreesd. Hij nam opnieuw de 12 terzijde, en begon hun te spreken over wat hem zou overkomen. Wij gaan nu naar Jeruzalem, waar de mensenzoon aan de hoge priesters en schriftgeleerden zal worden overgeleverd. Ze zullen hem ter dood veroordelen en aan de heidenen overleveren. Deze zullen hem bespotten en bespuwen. Ze zullen hem geeselen en doden. Maar 3 dagen later zal hij verrijzen. Toen kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, naar Jezus toe en zeiden: Meester, wij willen dat u voor ons doet wat wij u vragen. Hij antwoordde hun: Wat wilt ge dan dat ik voor u doe? Ze zeiden hem: Geef dat in uw glorie één van ons aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand mogen zitten. Maar Jezus zei hun: Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die ik drink, en met de doopsel gedoopt te worden waarmee ik gedoopt word? Zij antwoordden hem: Ja, dat kunnen wij. Inderdaad gaf Jezus toe: De beker die ik drink, zult gij drinken, en met de doopsel waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen, voor wie dit is bereid. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden ze kwaad op Jacobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: Gij weet dat zij die als heerser der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren, en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet aller slaaf wezen. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dit is het woord van God. Wie met bidden begint, moet overschakelen. Van doen naar zich laten doen. Van geven naar ontvangen. We doen al gauw te veel, omdat we niet voldoende geloven dat Hij wat doet. Bijvoorbeeld zorgen voor je eer. Het moet onze zorg zijn, de zorg voor onze goede naam helemaal aan Hem over te laten. Daarom eerst de geest wat laten rusten bij Hem. Bij Hem aan wie Jezus zich geheel en al overleverde. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik staan. De blik omhoog in een geest van geloof. Ik zie hoe Hij mij ziet. Vooral als ik bij mensen niet zo gezien ben. Hij heeft oog voor mensen op de minste plaats. Een gebaar van eerbied voor Hem kan mijn eerbied nog doen groeien. In deze gesteltenis van geloof en eerbied neem ik de houding van het gebed aan. Die houding die mij het meeste helpt
dat gelovige besef van zijn tegenwoordigheid te steunen en te voeden. De verzorging van de houding van mijn lichaam is van belang voor het gebed. Maar wezenlijker nog is mijn totale levenshouding. Is mijn levenshouding egocentrisch, gericht op eigen eer, dan zal ik evenmin als de leerling een openheid kunnen opbrengen voor wat Jezus te zeggen heeft. Om mijn levenshouding zo zuiver mogelijk af te stellen, vraag ik nu de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden geordend mogen zijn, niet op de eigen eer, maar in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Evenals Jezus ben ik er niet om gediend te worden, maar om te dienen. Ik haal me de geschiedenis voor de geest. Dit is de derde en laatste maal dat Jezus zijn lijden voorspelt. En evenals bij de twee vorige keren reageren de leerlingen met onbegrip. De eerste maal was het Petrus die Jezus terzijde nam en hem ernstig daarover begon te onderhouden. Petrus vertolkte toen de gevoelens van de hele groep, want de tweede maal volgt er op Jezus' lijdensvoorspelling in de hele groep een woordenwisseling over de vraag wie de grootste was. En nu bij de derde maal maken de twee donderzonen de 10 anderen furieus met hun poging om hen in hun jacht naar de top de loef af te steken. Jezus maakt van het onbegrip van de leerlingen gebruik om de weg naar ware grootheid en naar de ware eerste plaats te wijzen, zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen, zijn leven redden door het te verliezen, de laatste van allen en de dienaar van allen zijn, dienaar van u zijn, een slaaf van allen zijn. Zo keert Jezus de aardse verhoudingen om. Geen zelfverheffing, want God zelf is doende de mens te verheffen. Te beginnen bij Jezus die zich opstelt als de Zoon aan wie het niet toekomt in het Rijk van God de ereplaatsen toe te wijzen. En die als de mensenzoon zijn leven geeft als losprijs voor velen. Bij Jezus begint deze omkering steeds weer opnieuw in het gebed. Ook op dit moment, in mijn gebed. Want door het gebed gaat God door met het onderste bovenkeren van de wereld. En nu in mijn eigen hart. Maar om het zover te kunnen laten komen, moet ik met Jezus op dezelfde plaats willen zijn, op weg naar Jeruzalem. Op deze weg neemt Jezus de 12 opnieuw terzijde. En zoals hij mij eveneens in situaties van lijden en vervolging als het ware terzijde neemt om mij in te wijden in de wijsheid van het kruis. Deze inwijding is een kwestie van genade. En daar vraag ik nu om, als een bijzondere genade, dat ik een innerlijke kennis van Jezus mag krijgen, zodat ik door hem te kennen tot een beter verstaan kom van mijzelf en van het lijden. De overweging. Het is niet aan mij om u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid. Je kunt je niet verzekeren van een plaats in de hemel door eigen inspanning of door te lobbyen, door inschakeling van kruiwagens. Nee, het is louter genade. Het wordt je door God gegeven. Dat noemen wij uitverkiezing. Een kwestie van barmhartigheid. Zoals Jezus Sirach in de eerste lezing zegt: erbarm u over het volk, o Heer, dat naar uw naam genoemd is, over Israël, dat gij hebt gelijkgesteld met een eerstgeborene. En we weten toch allemaal hoe eerbiedig Jezus spreekt over de kinderen van deze wereld als over mensen die waardig gekeurd worden deel te krijgen aan de andere wereld en aan de verrijzenis uit de doden. Waardig gekeurd? Door wie? Door God. Het bijzondere van de verrijzenis
is niet dat leven van de verrijzenis is op zichzelf genomen, maar dat het een uitverkiezing is door God. God heeft een oogje op je laten vallen. God wil jou bij zich hebben in de hemel. Die uitverkiezing kunnen gelovigen ook in onze dagen ervaren. Ze vragen zich soms af, waar hebben wij het toch aan te danken dat wij het geloof hebben bewaard of opnieuw gevonden? Zoals de gelovigen in de dagen van Jezus Sirach verbaasd stonden te kijken hoe God zich voor de ogen der volkeren in de gelovigen van Israël als de heilige getoond heeft. Zo verwonderen gelovige ouders in onze dagen zich soms dat hun kinderen ongerept en ongeschonden bewaard blijven te midden van de algemene verwarring en het bederf in hun eigen omgeving. Ze ervaren dat echt als een werk van God, als een getuigenis van Gods erbarming. Jezus grijpt de ruzie onder zijn leerlingen aan om zijn levensleer nog eens te ontvouwen, zoals hij ook dat gedaan heeft na de tweede leidersvoorspellingen. Toen er een soortgelijke ruzie onder de leerlingen uitbrak met hun woordenwisseling over wie er de grootste was onder hen. Jezus gaat op zitten. Dat wil zeggen dat hij de houding aanneemt van een leraar die leert met gezag. Hij als leraar met gezag leert hen om onder de ander te staan. In mijn rijk gaat het erom, als je de eerste plaats wilt bezetten, zoek dan naar de laatste plaats. En maak je ten aanzien van je eigen medeleerlingen en je eigen medegelovigen een slavenhouding eigen. Je moet geen misbruik maken van je macht over hen, zoals de heersers der volkeren. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn. Al dat groot willen worden, en vooral dat groter willen zijn dan de anderen, daar wordt niemand beter van. En je ziet het al in het klein, zoals hier, in die woordenwisseling tussen de leerlingen van Jezus. Een kleine handeling van eerzucht bij de twee leerlingen en er is meteen ruzie. Woordenwisseling, kwade gezichten, nare gedachten, de stemming verziekt, de eenheid zoek. Je zou je af kunnen vragen wat er gebeurd zou zijn als ze het tegenovergestelde gedaan zouden hebben. Als ze de minste plaats hadden gekozen. Dan zouden de anderen niet kwaad geworden zijn. Als mensen in hun eigen situatie de minste plaats zouden nastreven, dan zouden ze ook niet kwaad worden als ze zouden moeten toezien hoe anderen zich wel door eerzucht laten leiden en allerlei middelen aanwenden om op die betere plaats terecht te komen. Dan zouden zij dat kwaad van de ander met een goed hart verdragen, vergeven naar het voorbeeld van Jezus. De mensenzoon is immers niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Ja, maar hoe dient hij dan? Door genezingen te verrichten? Door goede werken te doen? Door het woord te verkondigen? Ja, ook. Maar bovenal door de dienst van zijn leven. De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dat betekent dat hij het kwade van de mensen wil dragen. En zelfs hun uiterste boosheid, waarmee zij het gemunt hebben op zijn leven, met een uiterste aan geduld wil verdragen. Zo geeft Jezus zijn leven. En dat is dan ook de opdracht van de christenen in de wereld. Niet op de eerste plaats de wereld willen verbeteren. Beter willen zijn dan de ander. De beste willen zijn. De anderen proberen voor te zijn. Maar christenen in deze wereld die zijn ervoor om de lasten van de medemensen te dragen. De meesten van u hoeven geen goede werken meer te verrichten zoals mensen die hun leven gewijd hebben aan het doen van werken van barmhartigheid. De zwakken, de zieken, de vondelingen op straat verzorgen. Maar wel bent u allemaal geroepen
om uw eigen medemensen te verdragen. Zoals de heilige Benedictus aan het eind van zijn regel zijn monniken vermaant dat ze moeten wedijveren in respect voor elkaar. Ze moeten elkaar zwakheden, lichamelijke zowel als morele, met het grootste geduld verdragen. Hun lichamelijke zwakte verdragen, dat vraagt al heel veel geduld. Maar ook hun psychische zwakheden dragen en verdragen, dat vraagt nog meer geduld. En wat het moeilijkste is, hun morele zwakheid, ook die dragen en vergeven. En dat is alleen mogelijk als je je eigen zwakheden hebt leren zien en hebt gedragen en geduld, als je aanvaard hebt dat je een zwakke mens bent. Kortom, dat je ook zelf leeft van genade, van uitverkiezing. Uitverkoren ben je niet omdat je zo sterk bent en zo goed, maar omdat je zo zwak bent. Je bent een uitverkorene van Gods barmhartige liefde. Dat zijn de Joden zich bewust geweest, zoals we gehoord hebben in de eerste lezing. En dat mogen we ons in deze Eucharistie ook bewust maken. Wij zijn hier als slachtoffers van zijn barmhartige liefde. Hij vergeeft je steeds opnieuw. Het is voor het gebed niet goed te veel gedachten te hebben en te overwegen. Hoe dieper het contact, met hoe minder woorden we toe kunnen. Want niet door veel te weten verzadigt en voldoet men de ziel, zegt Ignatius in zijn geestelijke oefeningen, maar door de dingen innerlijk te voelen en te smaken. Van de meditatiegedachten mag men alles overslaan, als men maar niet de gesprekjes aan het einde overslaat, want in het persoonlijke gebedscontact geven Jezus en de Vader hun leven, hun liefde. En onze Vader bidden, daarin kunnen we samen met de Zoon onze geest aan de Vader teruggeven.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Begin de dag met Goedemorgen Radio Maria. Met inspirerende teksten, mooie muziek en de lezingen van de dag. U luistert naar Goedemorgen Radio Maria.
1: Van harte een goede morgen. Ja, met een iets afgekoeld buiten. Ik weet niet hoe het binnen bij u is. Misschien toch ook wel iets afgekoeld. Mogen we deze dag beginnen? Want gisteren was het toch wel heel, heel erg warm. Maar vandaag dus iets minder. Nou, hier in de studio gaan we ook ons best doen om er een mooie dag van te maken. En ik wil graag beginnen. Daarom deze Goedemorgen Radio Maria met het toewijdingsgebed. U vindt het op het boekje Bidden met Radio Maria, wat u ook nog altijd kunt bestellen hier bij Radio Maria, waar veel in staat, wat gewoon handig is. Onder andere dus het toewijdingsgebed op bladzijde 36. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Verheug u, Maagd Maria, want het goede nieuws wordt met vreugde en hemelse genade naar alle uiteinden van de naar het heil dorstende aarde gebracht. Het woord van God is vlees geworden in uw maagdelijke schoot en brengt als een koele lentebries vreugde en vrede in het menselijke hart. Vanuit uw moederlijk hart is een onmetelijke gave van liefde ontsprongen in de kerk. Gebruik Radio Maria als een nederig instrument in uw dienst. Gebruik ons als werkers in de wijngaard van de Heer. Namens alle medewerkers, vrijwilligers en luisteraars die u als een wereldwijde familie bijeen hebt gebracht, vanuit elk volk en elk land, wijden wij onszelf aan u toe en roepen u aan als koningin van onze harten. Geloof en liefde, hoop en vrede is de boodschap die uw kleine kinderen, nederig en gelovig, aan hun broers en zussen zullen brengen. Sla uw mantel, o Maagd Maria, om de lijdende wereld. Mogen de armen en de zieken, de eenzamen en de bedrukten en alle zondaren die op zoek zijn naar de waarheid hun bescherming vinden bij u. Bespoedig de tijd van genade, de tijd van de uiteindelijke overwinning van uw onbevlekte hart. Schenk ons de genade om u te dienen met de gaven van onze levens, zodat het schitterende licht van de mensheid die haar schepper lief heeft, snel op aarde zichtbaar kan zijn. O koningin van Radio Maria, bid voor ons. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ja, dat is het prachtige toewijdingsgebed van Radio Maria wereldwijd. En ja, u heeft het al natuurlijk een paar keer ook voorbij horen komen. Wereldwijd is er deze maand heel veel aandacht ook voor de wereldfamilie. En dan bedoel ik het eigenlijk op die manier voor de andere Radio Maria's. En dan heel specifiek één bepaalde Radio Maria. Omdat de Radio Maria's de Mariathon houden deze maand. En bij sommigen is het al geweest. Nou, hier bij ons hebben we van morgen tot en met overmorgen, dus donderdag en vrijdag, houden wij hier de Mariathon. En dat zal zijn voor Radio Maria Ierland. En op de website van Radio Maria, van ons dus, kunt u daar al het een en ander over lezen. Over Ierland, over die Mariathon die dus gaat plaatsvinden morgen vanaf 6:30 's morgens tot 7:00 's avonds. En vrijdag van 6:30 's morgens tot 10:00 's avonds, moet ik zeggen. En dat betekent dat ook de lijnen al open zijn dan. Niet nu, morgen vanaf 6:30 en overmorgen vanaf 6:30. Ja, 2 dagen om dus Radio Maria Ierland speciaal te steunen. Je zou zeggen, Ierland is een heel katholiek land. Nou, dat is het in naam zeker nog. De meerderheid erkent zichzelf ook als katholiek. En ik denk ook dat zeker de meerderheid nog... ook nog gedoopt wordt. Maar dat denk ik wel, maar dat weet ik niet zeker. Dus dat zou ik even moeten opzoeken. Maar Radio Maria Ierland heeft ook een belangrijke taak. Want juist ook in een land als Ierland loopt ook het geloof, zeg maar, van de mensen loopt terug. Het kerkbezoek loopt terug. De samenleving zelf, die is... Die slaat toch ook andere wegen in zo af en toe. Dus Radio Maria in Ierland heeft een heel belangrijke taak om de katholieken daar te steunen, om hen te helpen hun geloofsleven echt op peil te houden. En natuurlijk ook om te leren om van al die mooie programma's die bij Radio Maria uitgezonden worden. En dat gezamenlijke gebed wat natuurlijk... toch zo'n beetje de belangrijkste pijler is hier bij Radio Maria. Nou, wij gaan dus voor Radio Maria inzamelen. En dan zal het speciaal gaan ook om hun technische apparatuur, die hoog nodig aan uitbreiding en aan vervanging toe is. Maar dat komt allemaal morgen en overmorgen. Maar ik zou zeggen, wees ervan bewust vanaf 6:30 'smorgens, morgen, dus donderdag 28 mei, tot 7:00 s'avonds en vrijdag 29 mei overmorgen vanaf 6:30 s'morgens tot 10:00 s'avonds. En dat betekent dat er dus ook vanaf die vroege ochtendtijd 6:30 veel live muziek zal zijn. Nou, in de ochtenden zal het Anton zijn en ook Christina en ik zullen daar aan bijdragen. En onze priesterdirecteur en natuurlijk zoveel andere mensen. Nou, genoeg daarover. Wat wilde ik eigenlijk allemaal gaan doen? Ja, ik wilde u natuurlijk een heleboel gaan vertellen. En ik zal zo direct, om al een klein beetje in de sfeer te komen, ook een Iers lied gaan draaien. Want er zijn er natuurlijk, die hebben we ook meer dan genoeg in onze database staan. Ze komen zo af en toe natuurlijk ook langs. En de ene keer zijn ze wat duidelijker Iers en de andere keer iets minder. En ik denk dat deze ook wel herkenbaar zal zijn. Die gaan we zo draaien. Maar eerst wil ik graag... met u eventjes... Nee, ik ga inderdaad de muziek draaien. Om een beetje in de sfeer te komen alvast van morgen en overmorgen... de Mariathon voor Ierland.

Ja, en dat hoorde bij elkaar. Het zit in één lied eigenlijk. Je zou denken dat het twee liederen waren, maar bij elkaar. Shenandoah, The Contradiction. Door Celtic Women uitgevoerd. Ja, we gaan hier bij Radio Maria. Goedemorgen Radio Maria. Natuurlijk ook de lezingen van vandaag voor u voorlezen. En er staat ook altijd een korte toelichting bij. Ja, een onderricht eigenlijk. Meditatie, net hoe je het wil noemen. En ik vind deze wel heel mooi. Dus deze wilde ik graag ook aan u voorlezen. Dus de lezing zelf, die zal ik zo direct lezen. En dit is dan de tekst die er eigenlijk bij gegeven wordt ter verdieping. En het komt uit de onderrichtingen van de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem, die overleden is in het jaar 386. Dus eventjes geleden. En het de titel van dit stukje heet De Kerk, ofwel de gemeente van het Godsvolk. De kerk wordt katholiek. Dit is algemeen genoemd, omdat ze over de gehele wereld verspreid is. Van het ene uiteinde tot het andere. Verder, omdat ze algemeen en onverkort alle leerpunten onderwijst die de mensen moeten kennen, over zichtbare en onzichtbare, over hemelse en aardse zaken. Omdat zij het hele mensengeslacht tot het ware geloof moet brengen, heersers en onderdanen, geleerden en ongeletterden. Omdat zij in het algemeen alle soorten zonden die in de ziel of in het lichaam worden bedreven, verzorgt en geneest. Ze bezit iedere soort deugd, hoe die ook genoemd wordt, in woorden en daden en in velerlei geestelijke gaven. De kerk draagt haar naam Ecclesia, dat is bijeengeroepen gemeente met recht, omdat ze alle mensen tot een gemeente bijeenroept en samenbrengt, zoals de Heer het in het boek Leviticus zegt. Roep heel de gemeente bijeen bij de ingang van de tent van samenkomst. Op te merken valt dat het woord roep bijeen hier voor de eerste keer in de Heilige Schrift wordt gebruikt. Als de Heer Aaron tot hoge priester aanstelt. En in het boek Deuteronomium zegt God tot Mozes: roep voor mij het volk tot een gemeente bijeen. Ik wil hen naar mijn woorden doen luisteren, opdat ze ontzag voor mij krijgen. Het woord gemeente of bijeenkomst wordt opnieuw gebruikt wanneer Mozes over de stenen platen zegt: daarop waren alle woorden geschreven die de Heer u op de berg vanuit het vuur had gegeven, op de dag van de bijeenkomst. Alsof Mozes nog duidelijker wilde zeggen: op de dag waarop gij door de Heer geroepen en samengebracht zijt. Ook de psalmist zegt: ik zal u eren voor heel de gemeente, u prijzen waar velen verzameld zijn. Eerder al had de psalmist gezongen: prijst in de bijeenkomst God de Heer. De verlosser bouwde een nieuwe gemeente op uit de heidenen,

heidenen, onze heilige kerk van de christenen, waarover hij tot Petrus zei: en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Over die heilige katholieke kerk schrijft Paulus aan Timotheus: opdat gij weet hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God, dat is de kerk van de levende God, pijler en grondslag van de waarheid. En dat staat in de eerste brief van Paulus aan Timotheus. Een korte overweging bij de lezingen van vandaag. Maar voordat ik die lezingen ga lezen, ga ik u eerst vertellen wat we vandaag allemaal voor u in petto hebben. Wat er allemaal te beleven valt hier bij Radio Maria. En dat is natuurlijk weer een heleboel. Het is woensdag, we gaan direct de rozenkrans bidden. Daarna is het tijd voor de agressieviering met priester Koos als celebrant. Dan is het tijd voor de heilige van de dag. De katholieke agenda om 10:15. 10:45 de lezingen die uit de lezingendienst komen. Die kunt u nog een keer beluisteren. Om 11:00 is het programma van priester Koos zelf. Hart voor kerk en wereld. Daarna bidden we het Angelus om 12:00. Gevolgd door het middaggebed. En om 12:15 de rozenkrans. Om 11:30 kunt u luisteren naar Wij Lezen Voor. Maar dan is eerst natuurlijk om 12:45 nog een keer de heilige voorbijgekomen. Om 14:00 is het plaatjesprogramma. U vraagt, wij draaien. En dan zijn we al ver in de middag. 15:00 bidden we de rozenkrans van de goddelijke barmhartigheid. En om 16:30 dan is het tijd voor de kindercatechese Vrienden voor het Leven. Nou, dan zijn we al ver in de middag. Dus heel veel moois hier in het vooruitzicht. Zoals gezegd, de lezingen van vandaag. Het is woensdag in de 8e week door het jaar. De eerste lezing is uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Broeders en zusters, gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan dat gij van uw vaderen had geërfd. Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren was voor de grondlegging der wereld, maar eerst op het einde der tijden is verschenen om uwentwil. Door hem gelooft gij in God, die hem van de doden heeft opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven heeft. Daarom is uw geloof in God tevens hoop op God. Nu gij uw ziel gereinigd hebt door de waarheid gehoorzaam te aanvaarden, moet ge elkander beminnen met oprechte broederliefde, met hart en vurigheid, als mensen die opnieuw geboren zijn. Niet uit een vergankelijk zaad, maar door het onvergankelijke woord van de levende en eeuwige God. Want alle vlees is als gras en heel zijn luister als een veldbloem. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in eeuwigheid. En dit woord is de boodschap die u in het evangelie is verkondigd. Woord van de Heer. De tussenzang. Looft nu Heer Jeruzalem. Looft nu de Heer Jeruzalem, Sion, verheerlijk uw God. Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld, uw zonen gezegend binnen uw muur. Looft nu de Heer Jeruzalem. Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen en voedt u met tarwebloem. Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord. Loof nu de Heer Jeruzalem. Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden, zijn wet en geboden voor Israël. Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld, geen ander maakt hij zijn wegen bekend. Loof nu de Heer Jeruzalem. Halleluja. De God van onze Heer Jezus Christus mogen ons innerlijk oog verlichten, om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept. Halleluja. Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. In die tijd trokken de leerlingen voort op weg naar Jeruzalem en Jezus ging voor hen uit. Ze waren ontdaan en ook die hem volgden waren bevreesd.

nam opnieuw de 12 terzijde en begon hun te spreken over wat hem zou overkomen. We gaan nu naar Jeruzalem, waar de mensenzoon aan de hoge priesters en schriftgeleerden zal worden overgeleverd. Ze zullen hem ter dood veroordelen en aan de heidenen overleveren. Ze zullen hem bespotten en bespuwen, hem gezelen en doden. Maar 3 dagen later zal hij verrijzen. Toen kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, naar hem toe en zeiden: Meester, we willen dat u voor ons doet wat wij u vragen. Hij antwoordde hun: Wat wilt ge dan dat ik voor u doe? Ze zeiden hem: Geef dat in uw glorie één van ons aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand mogen zitten. Maar Jezus zei hun: Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die ik drink en met het doopsel gedoopt te worden waarmee ik gedoopt werd? Zij antwoordden hem: Ja, dat kunnen wij. Inderdaad, gaf Jezus toe: De beker die ik drink, zult gij drinken. En met het doopsel waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden ze kwaad op Jacobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: Gij weet dat zij, die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren en dat de grote misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Woord van de Heer. Ja, en dat waren de woorden uit de Heilige Schrift. Inderdaad, mooie woorden natuurlijk die we wel kennen, maar oh, die zo goed zijn om dan nog toch weer eens opnieuw te horen. En om inderdaad tot ons door te laten dringen. En dat kan zijn dat een van de zinnen, een van de dingen die genoemd zijn vandaag in de lezingen, dat die ineens weer te binnen vallen bij u. Nou ja, dat zou dan toch maar zo kunnen zijn dat ons lieve Heer u toch iets wil zeggen. Dus goed. Wij gaan hier bijna afsluiten bij Goedemorgen Maria. Ik ga nog een lied draaien en dan is het tijd om te gaan bellen met de vaste meebidder natuurlijk voor de Rozenkrans. En dan gaan we samen direct om 8:30 de Rozenkrans bidden. Ik hoop dat u daarbij kunt aansluiten. En dan is het natuurlijk daarna tijd voor de Eucharistieviering. Ook daar hoop ik dat u bij kunt zijn. Maar we sluiten hier af met een lied. Ja, deze ga ik draaien. En u zult het ook herkennen, want het wordt gebruikt. Maar dit is dus de lange versie bij de jingle die we hebben gemaakt voor de Mariaton. Dus hiermee sluit ik Goedemorgen Radio Maria af. En dan gaan we zo direct de Rozenkrans bidden. Tot zo.

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria.
1: En nu is het inderdaad echt tijd om de rozenkrans te gaan bidden. En natuurlijk nodigen we u van harte uit om met ons mee te bidden. En de intenties die opgestuurd zijn reeds, die zullen we zo direct ook meenemen. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We willen deze rozenkrans graag bidden voor de volgende intenties. We bidden dat er een mooie en veilige cruise gehouden mag worden door de luisteraar met wie samen dan ook. Ook willen we graag bidden voor iemand met een trauma. Dat ons lieve Heer licht wil brengen in het leven van deze persoon. Ook gaan we bidden, of bidden wij, voor een kleinzoon die vandaag jarig is. Van harte gefeliciteerd, uit dankbaarheid. En dat het nieuwe levensjaar geleefd mag worden in liefde van Jezus en Maria. We bidden ook uit grote dankbaarheid voor iemand die vanuit het hospice weer terug naar huis is gegaan. En we vragen hier dat dementie van een echtgenoot stabiel mag blijven. Bidden we ook voor een vrijwilliger die gisteren het sacrament van de zieke heeft ontvangen, om kracht en dat Gods wil mogen geschieden. En natuurlijk ook om kracht voor de mensen om haar heen. We bidden ook op voorspraak van de Heilige Drie-eenheid en de Heilige Familie dat het katholieke geloof versterkt mag worden bij alle gelovigen en voor de bekering van de zondaars. En ook willen we graag bidden uit dankbaarheid voor een dochter en de ontelbare zegeningen van ons lieve Heer. We vragen daarbij ook om bescherming voor een dochter, dat het goed met haar mag blijven gaan en dat ze het geloof mee mag nemen in haar leven. Bidden we ook uit dankbaarheid en om zegen over een gezin, op voorspraak van de Heilige Maria en de Heilige Jozef. En ook bidden we voor rust in het hoofd van een luisteraar en genezing van heimwee. We vragen Heer, of nee, we bidden uit dankbaarheid en vragen daarbij om ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde. En daar gaat dus de dankbaarheid naar uit van ons lieve Heer en onze lieve vrouw. En we willen ook graag bidden voor een luisteraar dat er rust in haar hoofd mag komen en meer zelfvertrouwen. Vragen we ook dat pijn mag verminderen bij een schoonzusje in de naam van God de Vader, Jezus en Maria. Bidden we Heer voor bevrijding van een petekind en haar moeder, dat de juiste hulp voor het kind ingeschakeld gaat worden bij de ernstige eetstoornis. En ook willen we graag bidden voor een voorspoedig herstel van Monsieur Mutsaerts na de recente operatie. Op voorspraak van moeder Maria en Sint Jozef bidden we voor een gezin dat een moeilijke periode doormaakt. We vragen om kracht, steun en ook in het bijzonder om rust, om werk en onderwijs voor de kinderen. En ook willen we graag bidden voor een spoedige terugkeer van een procedure. En we bidden uit dankbaarheid voor de hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. We zijn dankbaar en vragen ook de hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cayetan voor een speciale intentie en de verhoring daarvan. En u mag weten dat we natuurlijk ook alle onuitgesproken intenties die leven in de stilte van uw hart, die u bij u draagt, dat we die meenemen hier bij deze rozenkrans. En we overwegen daarbij de glorievolle geheimen. Het eerste geheim, Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ja, dank voor het meebidden, iedereen, waar u ook bent. Sorry. We gaan hier bij Radio Maria over een paar minuten overschakelen naar de kapel voor de Eucharistieviering. En ik hoop natuurlijk van harte dat u kunt meevieren en verbonden blijft met ons. Nog heel even dus muziek en dan schakelen we zo over naar de kapel.

0: Zo spreekt de Heer. Voorwaar ik zeg u, al wat gij doet voor een van de geringste van mijn broeders, hebt gij voor mij gedaan. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Genade van God onze Vader, vrede van Christus onze Heer, mogen zijn met u allen.
1: En met
0: u, Radio Maria. We hebben Pinksteren gevierd. En intussen zijn we in de gewone tijd van het jaar gekomen, liturgisch gesproken. Het is weer groen. Maar eigenlijk weten we, in het gewone leven gaan alle kleuren door elkaar heen. Het rood van Pinksteren, het wit van Pasen, maar ook het paars van Goede Vrijdag. Alles gaat door elkaar heen. En dat komen we ook tegen in de lezingen. En dat is in de strijd van alle dag. En het volgen van Christus alle dag. Dat gaan we zingen in gezang 545. 545. Met de titel Wees niet verbaasd als u de wereld haat. En dat is dan weer een uitspraak van Jezus vandaag in het evangelie. Dat kan zomaar gebeuren. Strofe 1, 2 en 3.

0: Ja, God die geeft liefde en vraagt liefde. En Jezus sprak, doe dat aan de minste van de mijnen. De grondgeboden, die gaan door. En daarvoor hebben we de Heilige Geest nodig. En de kracht van Jezus. En laten we dan voor het aanschijn van de Vader onze zwakheid en onze schuld belijden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn schuld, door mijn schuld, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maagd, mij altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Mogen de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwige leven.
1: Amen.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Christus, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons.
1: Heer, ontferm u over ons.
0: Laat ons bidden. Goede God, vandaag gedenken wij ook de heilige bisschop missionaris Augustinus, die vanuit Rome werd uitgezonden om de volkeren van Engeland tot het christendom te brengen, tot het evangelie. Wij bidden u, laat zijn apostolische arbeid altijd vrucht blijven dragen in uw kerk hier op aarde. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u leeft en heerst in de eenheid van de Heilige Geest, God door de eeuwen der eeuwen. Amen.

0: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Broeders en zusters, gij weet dat gij niet met vergankelijke dingen zoals goud en zilver zijt verlost uit het zinloze bestaan dat gij van uw vader had geërfd. Gij zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren was voor de grondlegging der wereld, maar eerst op het einde der tijden is verschenen om uwentwil. Door hem gelooft gij in God, die hem van de doden heeft opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven heeft. Daarom is uw geloof in God tevens hoop op God. Nu gij uw ziel gereinigd hebt door de waarheid gehoorzaam te aanvaarden, moet gij elkander beminnen met oprechte broederliefde, met hart en vurigheid, als mensen die opnieuw geboren zijn, niet uit een vergankelijk zaad, maar door het onvergankelijke woord van de levende en eeuwige God. Want alle vlees is als gras en heel zijn luister als een veldbloem. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in eeuwigheid. En dit woord is de boodschap die u in het evangelie is verkondigd. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Loof nu de Heer Jeruzalem.
1: Loof nu de Heer Jeruzalem.
0: Loof nu de Heer Jeruzalem. Sion, verheerlijk uw God, want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld, uw zonen gezegend binnen uw muur.
1: Loof nu de Heer Jeruzalem.
0: Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen en voedt u met tarwebloem. Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord.
1: Loof nu de Heer Jeruzalem.
0: Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden, zijn wet en geboden voor Israël. Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. Geen ander maakte hij zijn wegen bekend.
1: Loof nu de Heer Jeruzalem.

0: De God van onze Heer Jezus Christus mogen ons innerlijk oog verlichten om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.
1: Halleluja, halleluja. De Heer zij met u.
2: En met het vlees.
1: Uit het Heilige Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
2: Lof zij u, Christus.
1: In die tijd trokken de leerlingen voort op weg naar Jeruzalem en Jezus ging voor hen uit. Ze waren ontdaan en ook die hem volgden waren bevreesd. Jezus nam opnieuw de 12 terzijde en begon te spreken over wat hem zou overkomen. We gaan naar Jeruzalem, waar de mensenzoon aan de hoge priesters en schriftgeleerden zal worden overgeleverd. Ze zullen hem ter dood veroordelen en aan de heidenen overleveren. Ze zullen hem bespotten en bespuwen, hem geeselen en doden. Maar 3 dagen later zal hij verrijzen. Toen kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, naar Jezus toe en zeiden: Meester, wij willen dat u voor ons doet wat wij u vragen. Hij antwoordde hun: Wat wilt ge dan dat ik voor u doe? Ze zeiden hem: Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand mogen zitten. Maar Jezus zei hun: Gij weet niet wat ge vraagt. Zijt gij in staat de beker te drinken die ik drink en met de doopsel gedoopt te worden waarmee ik gedoopt word? Ze antwoordden hem: Ja, dat kunnen wij. Inderdaad, gaf Jezus toe, de beker die ik drink, zult gij drinken. En met de doopsel waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden ze kwaad op Jacobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn, en wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Zo spreekt de Heer.
2: Wij danken God.
1: Halleluja, halleluja. Broeders en zusters, nu de grote feesten voorbij zijn, alhoewel, ja, in de katholieke kerk houden we niet op te feesten, terecht, want ja, het leven, de schepping, Gods gave, Gods liefde, Jezus, is een en al vreugde. Dus we moeten feest vieren, we moeten pleien mensen zijn, pleide christenen, wat er ook gebeurt. Maar nu is het weer gewoon, het is weer groen. Het is toch goed om dat hele liturgische jaar in gedachten te hebben, want eigenlijk zou je kunnen zeggen, is dat 1 keer per jaar, het is als een soort spiraal, elk jaar het leven van Jezus vieren. Van zijn geboorte en dan ja, zijn dood en verrijzenis en Pinksterfeest. En dan gaan we met Jezus het gewone leven in. En dan eindigt het jaar Christus Koning, het einde en de voltooiing van alles. En dan beginnen we weer opnieuw. En dan hebben we zo onze kleuren en ja, dan zie je ook die kleuren in de kerk. En ja, dan is het rood voorbij. Ja, en dan denk ik toch aan ja, mijn jeugd van de parochiekerk, maar ook zelfs in het seminarie. Dan had je de grote feesten gehad en dan kwam er Pinksteren. Dat was een mooi versierd, een rood, overal die kleur, die spoot eruit, kracht en vuur. Maar ja, na een paar dagen was het allemaal weg. Ja, en het leek wel dat behalve de kleuren ook ineens dat enthousiasme van die geest weg was, dan was het allemaal weer gewoon. Maar het laatste, het slechtste wat we kunnen doen, is na Pinksteren de Heilige Geest vergeven en vergeten. Wij blijven in de Heilige Geest. De Heilige Geest blijft werkzaam. En ja, daarvan schrijft Petrus het grote plan van God. Van voor de grondlegging der wereld tot het einde der tijden. Dus een gigantisch plan. De wetenschappers proberen een beetje in de geschiedenis, de miljoenen jaren en in de toekomst. Het grote plan van God dat alles omvat. Dus daar moeten we ons in situeren. En dan hebben we al die kleurschakeringen. Dat is mooi, maar eigenlijk het leven van elke dag heeft ze allemaal. En wat we vandaag horen, ja, er komen al die aspecten komen terug. Het grote plan van God. En daarvan spreekt ook Jezus. Het plan van God. En ook hij zelf onderwerpt zich aan het plan van God van de Vader. Want hij dient de Vader. Hij is niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. En we leven in deze situatie, deze aarde. Ja, daarvan zegt Petrus ook. De aarde, vergankelijke dingen, goud en zilver. Prachtig, prachtig. Maar wie zich daaraan hecht, ja, dan is het een zinloos bestaan. Als het alleen bij het uiterlijke en het aardse is, dan leidt het naar de dood. En daarvan spreekt ook Jezus. Ja, ons leven, onze vergankelijkheid. Ja, en dan hebben we in onze wereld ook nog eens een heleboel heersers. Dat was toen 2000 jaar geleden zo. Dan zie je dat Romeinse Rijk en die rijken in het Midden-Oosten. En nou zie je ze over de hele wereld. Je ziet de grote conferenties, de machthebbers. En ze maken misbruik van hun macht. En ze gaan over lijken, miljoenen. Ja, dat is een situatie. Het lijkt erop dat dat niet gaat veranderen. Dat die vijand daarmee bezig blijft. Maar wat ook niet verandert, dat is de nabijheid van God. En daarvan spreekt die Petrus. En we kennen zijn hele levensloop en de enorme bekering die hij heeft meegekregen. Mee ondergaan. Goede Vrijdag, Pasen, Pinksteren. En nou, hij schrijft toch een schitterende, grandioze brief. Hij is nu vervuld van de geest. En hij roept op God te beminnen en elkaar te beminnen. En zegt, kijk naar deze aarde. En dat is weer een boodschap voor deze tijd. Met al onze advertentie in onze kranten en onze reisadvertenties en wereldreizen. Overal naartoe, alles meemaken. Maar het is allemaal vergankelijk. Het is mooi, maar als je daarop alles zet, dan is het zinloos. Geniet van het vergankelijke, maar zie

Geniet van het vergankelijke, maar zie naar de werkelijkheid van God. En daarvan is Petrus heel juichend. Hij zegt dat vol vreugde eigenlijk. En ja, de nieuwe Petrus is dat. Maar als we dan in het evangelie komen, gaan we weer even een stap terug in de ontwikkeling. En dan zijn ze nog op de weg naar Jeruzalem. Dat zien we halverwege het evangelie vanaf het noorden, Caesarea Philippi. Dan heeft deze Petrus ook gezegd, ja, u bent de Christus, de Zoon van de levende God. Ja, en nou gaan we naar Jeruzalem. En dan, hoe dichter ze bij Jeruzalem komen, voelen ze de spanning. En dat gebeurt vandaag. Ze zijn ontdaan, ze zijn bevreesd, want ze voelen al de tegenstand, de macht van de vijand. Ja, die is bezig met de wereld en met ons en met die leerlingen. Ja, zelfs met de grote aanval op Jezus zelf. En Jezus in al zijn kalmte en goddelijke kracht en in de geest, hij voorspelt opnieuw, hij zal worden gedood. Dus dan hebben we Pinksteren gehad en onmiddellijk zitten we weer ook op weg naar het lijden. Ja, en dat is een deel van ons leven, ook als christenen, ook wanneer je helemaal God bent toegewijd. Dan misschien juist des te meer, hoe dichter je bij God komt, hoe meer kans je maakt ook door de vijand te worden aangevallen. En dat gebeurt ook in ons leven, gebeurt met de christenen in de wereld. En dan zullen we het lot volgen van Jezus. Kun je ook de beker drinken? Ja, dan denken we aan de liturgische beker. Ja, dat zouden we graag willen, dat is mooi. Maar hier spreekt hij niet van de liturgische sacramentele beker, maar de levensbeker, het lijden en het doopsel. Spreekt hij niet van het doopsel, het sacrament. Hij spreekt van het supergebeuren, van het doopsel van de kruisdood, van de marteldood, van het lijden, van het kruis. Dat is waar het eigenlijk om gaat, dat wij met Jezus die beker en doopsel kunnen drinken. We hebben al die feesten om juist in de kracht te komen van God, om deze moeilijkheden te overwinnen, om Jezus te volgen, ook ons kruis op te nemen en dan vooral ook de voornaamste deugd aan te leren. En je ziet al, ziet nog, dat die apostelen, dat zijn niet de geringste, Jacobus en Johannes, maar die vallen nog voor het argument van de wereld. Wij willen naast u zitten, wij willen een ereplaats hebben. Nee, zegt Jezus. Nee, dat is niet de weg van God. Misschien heeft God dat, maar jijzelf niet. Jijzelf bent geroepen, zoals ik, om te dienen. Te dienen, het kruis op te nemen, je leven te geven uit liefde voor God allereerst en uit liefde voor de medemens. Ja, dat is ons dagelijks bestaan. Maar daarom is het mooi, die hele liturgie en die sacramenten, om daarin de kracht te vinden en daarin Jezus te beleven en dan te weten elke dag van het gewone dagelijkse leven, te midden van de strijd, te midden van de vergankelijke dingen, te midden van alle ziektes en tegenslag, maar toch ook te leven in de vreugde van Jezus leeft, hij leeft en hij is toegankelijk. We kunnen naar hem toe. We kunnen met hem zijn en hij zegt, ik ben met je. Mogen we zo gewoon doorgaan elke dag van ons leven met God Vader, God 3-1 voor ogen. Vooral ook het leven van Jezus, al zijn mysteries die we hebben gevierd, dagelijks mee te dragen. En vooral vervuld ook van de geest van God, de geest van Jezus. Amen.

0: grootheden, maar in het kruis van Jezus. De climax van de liefde. Mogen wij dat steeds dieper begrijpen en daar de kracht in vinden voor ons leven. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u ver voor ons.
0: We willen bidden voor alle mensen die echt oprecht het Pinksterfeest hebben gevierd, dat ze vervuld mogen worden van de Heilige Geest, de Geest die de scheppende Geest is, die alles beweegt en met elkaar verbindt, die de liefde is, dat alle mensen mogen leven in die Geest van liefde. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: We willen bidden voor de kerk. En dat zijn dan de georganiseerde kerk. De kerk die Jezus gesticht heeft. En dat zijn wij mensen. Maar dat in de kerk de mensen hun weg naar God vinden. En dat in de kerk en door de sacramenten de mensen vervuld mogen worden van de genade, van de charis, van de Heilige Geest, om werkelijk te leven als kinderen van God en als volgelingen van Jezus. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: We willen bidden voor de stad Jeruzalem, waar Jezus vandaag naar op weg is, waar hij zal worden gekruisigd. Een stad van, de stad van vrede, de stad van God, en ook de stad van de strijd, de stad van de vijandschap, de stad van de dood. Tot in de dag van vandaag willen bidden voor deze stad. Dat de christenen daar een teken mogen zijn van uw liefde. Tot verbinding van allen. Om ook allereerst Joden en moslims tot Jezus te brengen. Maar vanuit Jeruzalem ook alle andere volken en culturen. Dat de glorie van Jezus en uw liefde mag heersen over de aarde. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden voor ons.
0: We willen bidden voor Engeland, waar missionaris Augustinus zo rond het jaar 600 heeft gemissioneerd, dat het een christelijk land mag blijven en dat ook die Anglicaanse kerk weer volledige aansluiting mag vinden, dat eenheid mag komen, zoals Jezus heeft gebeden bij het laatste avondmaal om de eenheid. En ook bidden wij dan om de eenheid van Europa. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden
0: voor
1: ons.
0: En tenslotte willen wij bidden die Jezus noemt op het einde van het evangelie voor alle groten der aarde, de heersers der volkeren, de machthebbers die graag eigenlijk de hele wereld zouden willen veroveren. Goedschiks, maar vooral kwaadschiks. We willen bidden voor hen en voor alle slachtoffers die ze maken. De honderden, de duizenden, de miljoenen slachtoffers die zij maken met ijzeren vuist tegenover uw hart van liefde. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: We willen bidden dat niet alleen de christenen, maar ook alle andere mensen, volkeren, culturen, religies dit principe volgen wat Jezus heeft gegeven, wat hij heeft voorgedaan. Niet om gediend te worden, maar om anderen te dienen. Dat is de weg naar vrede, gerechtigheid. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Bidden wij voor onze persoonlijke intenties. Voor mensen die in de bijzondere aandacht van ons zijn in nood, in problemen. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Goede God, wij danken u dat u er bent. Groot feest of geen feest, maar u bent er altijd en u bent nabij. Bijzonder ook wat we nu mogen gaan vieren in de Eucharistie, wat u hebt ingesteld bij het laatste avondmaal. Dat wij nog steeds mogen vieren. Hier bent u. Mogen wij vervuld worden van u en van de Heilige Geest. Amen.

Goede God, wij danken u voor uw grote plan. Toen nog niemand bestond, een plan alleen door u ontworpen om de wereld te scheppen, te maken in al zijn verscheidenheid en de mens daarin te plaatsen. En u, ja, u kent de mens met zijn vrijheid. U hebt dat risico op u genomen, omdat misschien daardoor uiteindelijk uw glorie nog groter wordt. Ja, inderdaad. Op die manier hebt u nog meer uw liefde en grootheid kunnen laten tonen. Niet in majesteitelijke, gouden

0: Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij het brood ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de aarde, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot brood van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij.

0: water en leven. Gij deelt ons mensen, neemt ons op in uw goddelijke leven. Gezegend zijt gij God, Heer van al wat leeft. Uit uw milde hand hebben wij de beker ontvangen. Aan u dragen wij op de vrucht van de wijngaard, het werk van onze handen. Maak het voor ons tot bron van eeuwig leven.
1: Gezegend zijt gij God, amen.
0: In het besef van onze onmacht en onze schuld vragen wij dat onze offeranden voor u aanvaard. Wij genade vinden in uw ogen. Neem alle schuld van ons weg, maak ons vrij. Bid, broeders en zusters, dat mijn en uw offer aanvaard kan worden door God, de Almachtige Vader.
1: Mogen de Heer het offer uit uw handen aannemen, tot de lof en eer van zijn naam, tot het welzijn van ons en van heel zijn heilige kerk.
0: Heer, bij deze Eucharistie, ter gedachtenis aan de mateloze liefde van uw Zoon, vragen wij u ootmoedig. Laat de vruchten van de verlossing alle mensen ten goede komen door het dienstwerk van uw kerk. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Verheft uw hart.
1: En zij met uw hart bij de Heer.
0: Brengen wij dank aan de Heer onze God.
1: En hij is onze dankbaarheid waardig.
0: Ja, het is een voorrecht, een hoge en heilzame plicht, dat wij u, Heilige Vader, altijd en overal danken, door Jezus Christus, de Zoon van uw welbehagen. Hij is uw eigen woord, waardoor gij alles geschapen hebt. Hem hebt gij tot ons gezonden als heiland en verlosser. Hij is vlees geworden door de Heilige Geest en uit een maagd geboren. Om uw wil te vervullen en u een heilig volk te verwerven, strekte hij zijn handen uit, opdat hij door zijn lijden aan de dood een eind zou maken en de verrijzenis klaar als de dag voor onze ogen zou doen stralen. Daarom stemmen wij in met de engelen en met alle heiligen roemen wij uw heerlijkheid en wij juichen en zeggen: Heilig, heilig, heilig, de Heer, de God der hemelse machten, vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid, Hosanna in de hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren, Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer. Gij zijt de bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw Heilige Geest. Dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus, onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood, sprak de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden: Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam, dat voor u gegeven wordt.

Ze nam in na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden. Neem deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijf dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood. En wij belijden tot gij wederkeert, dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzenis indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus. En wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde. Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo onze paus en Gerardus onze bisschop en allen die uw heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Denken we bijzonder aan alle slachtoffers van geweld en misbruik en macht waarvan Jezus spreekt. Maar bidden we ook voor alle heersers die tenslotte zijn overleden en voor God verschijnen. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij, tezamen met de Maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen, Petrus en Paulus, de martelaren en alle heiligen, bijzonder Augustinus van Canterbury, die hier eens leefden in uw welbehagen, dat ook wij waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren door Jezus Christus, uw Zoon. Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen. Laten we bidden tot God, onze Vader. Denk ook aan al die momenten in het evangelie waar Jezus ging bidden tot zijn Vader. Bij die Vader wil hij ook ons brengen met deze woorden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaar. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwaad. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen. Dat wij gesteund door uw barmhartigheid altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd: vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte, geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid.
1: Amen.
0: De vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met uw geest.
0: Wensen we elkaar een heel Radio Maria, Christus vrede. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
1: Geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn tot de maaltijd des Heren. Zie hier, het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Lichaam en bloed van

0: lichaam van Christus. Lichaam van Christus.
1: Amen. Nu de priester de heilige communie uitreikt, kunt u zich met de Heer verenigen in een geestelijke communie. Bidden we samen. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

Vervolgen wij lied 545. Van de strijd in de wereld, de haat van de wereld jegens ons, jegens het goede, jegens God, maar Gods liefde die aanwezig is.

0: Laat ons bidden. Heer God, wij danken u voor uw heilige gave. Uw Zoon die in dit sacrament tot ons is gekomen, om ons te sterken op de weg naar u. Nederig vragen wij u, mogen deze gedachtenisvieringen van uw Zoon in gehoorzaamheid aan zijn opdracht de liefde in ons versterken, opdat wij van hem kunnen getuigen in de wereld. Zo bidden wij door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
2: En met uw geest.
0: Zegene u en heel Radio Maria, de almachtige, barmhartige God. De Vader, de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
0: Gaat alle heen in vrede.
2: Wij danken God.
0: Vragen we ook bijzondere bescherming in de dagelijkse strijd die steeds doorgaat. Heilige uitzengel Michael, verdedig ons in de strijd. Wees onze bescherming tegen de boosheid en de listen van de duivel. Wij smeken ook moedig dat God hem zijn macht toegevoegen. En gij, vorst van de hemelse legerschaar, drijf Satan en de andere boze geesten, die tot verderf van de zielen over de wereld rondgaan, door de goddelijke kracht in de hel terug.

Voor de Augustusviering waren we verbonden met de kapel hier in de studio van Radio Maria. Ik wens u een heel zalige geestelijke communie. En we gaan hier bij Radio Maria eerst nog even door met wat muziek. En dan is het zo direct om 10:00 natuurlijk tijd voor de heilige van de dag. En daarna om 9:45 is het tijd voor de katholieke agenda en zo verder. Maar eerst dus nog even muziek. Tot later. Dag.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. Twee dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Michalas, goedendag. Wie is de heilige van vandaag?
1: Ja, vandaag hebben we de heilige Augustinus van Canterbury. Of eigenlijk de Engelsen zeggen Canterbury.
0: Ik ben benieuwd wat u over deze heilige weet te vertellen.
1: Ave Maria. Volgens de legende zocht eens de monnik Gregorius de markt van Rome. Zag daar tussen alle groente en fruit, ganzen en kippen, jonge mannen te koop. Toen hij vroeg waar ze vandaan kwamen, kreeg hij te horen, dit zijn angelen. Peinzend zou de latere paus gezegd hebben, ja, ze lijken op engelen. Wat redelijk zeker is, is dat Gregorius in Frankrijk jonge Angelsaksische slaven liet vrijkopen en in Rome een christelijke opvoeding gaf. Ooit hoopte hij als missionaris naar het land van de Angelsaksen te gaan en het land van de Juten te gaan. Maar toen hij 590 tot paus werd gekozen, moest hij zijn wens laten varen. Nu geeft hij die missieopdracht aan de monniken van het naburige Sint-Andreas-klooster. Gregorius wijdt Augustinus bisschop, waarop deze met 40 monniken op pad gaat. Aanlegt op een eiland voor de Engelse kust. Met een tolk steekt Augustinus over. Ontmoet de heidense koning Ethelbert. En laat die nou getrouwd zijn met een christin, de Frankische prinses Bertha. En zo bezoekt enkele dagen later de koning de monniken. Is zo onder de indruk dat hij de religieuze gelijk een klooster aanbiedt in de hoofdstad van zijn rijk Canterbury. Zoals ik al zei, in het Nederlands Canterbury. In de plechtige processie, met de heer voorop, trekken de monniken de stad binnen. Leiden daar vervolgens hun leven van gebed, vasten en boete. En met kerstmis van het jaar 597 laten 10.000 Angelsaksen zich dopen, waarna ook de koning volgt. Maar niet alles gaat van een leien dakje. Want de Angelsaksische en Jutische veroveraars hadden de oorspronkelijke christelijke bewoners naar het westen en noorden verdreven, waar die hun geloof hadden bewaard. Augustinus nodigt hun bisschoppen uit voor een kerkvergadering. Vraagt drie dingen van hen. Dat ze hem bijstaan in de verkondiging van het geloof aan de heidenen, dat ze Pasen op dezelfde datum vieren en tenslotte dat zij doopsel toedienen op de wijze van de universele kerk. Wanneer de Britten weigeren, zegt Augustinus, breng een zieke. Vraag God hem te genezen. Geneest God hem echter pas later, op mijn voorspraak, dan beloven jullie mij trouw. Nou, mokkend gaan de mannen akkoord. Een blinde wordt binnengebracht. De Britten bidden. Maar er gebeurt niets. Dan loopt de stakker naar Augustinus. Deze knielt. Bidt God dat hij de man het zicht wil teruggeven. En terstond ziet de man. Springt, juicht en danst. Waarop alle aanwezigen God danken en prijzen. Maar, er is altijd een maar. De oude Britse priesters belijden dat God hun weliswaar heeft doen inzien dat hij met Augustinus is, maar zij kunnen niets doen zonder het thuisfront. Nou, daar weten ze het zo net nog niet. Daarom wordt de raad ingeroepen van een zonderlinge kluizenaar. En die komt met de volgende wijze, tussen aanhalingstekens, wijze raad. Ga naar de ontmoeting, maar kom later naar Augustinus. Staat hij op, dan is hij nederig. Moet u hem gehoorzamen. Doet hij dat niet, dan is hij hoogmoedig. Aldus betreden de mannen de reeds begonnen kerkvergadering, die zij, als Augustinus niet direct opstaat, terstond weer verlaten. Augustinus waarschuwt nog Gods wil niet te negeren, want hij die hen het wonder van de blinden had gegund, laat niet met zich sollen. Zijn wraak zal groot zijn. Maar ze luisteren niet. Kort nadat Augustinus op 26 mei van het jaar 604 door zijn schepper naar huis wordt gehaald, gaat zijn onheilsprofetie in vervulling. De heidense koning Æthelfrid bezorgt de oude Britten een verpletterende nederlaag, vermoord op één dag meer dan 2000 van hun monniken. Heilige Augustinus van Canterbury, bid voor ons. Ave Maria.
2: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een Heilige van de Heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

0: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
1: Van harte welkom hier bij de Katholieke Agenda. En samen met Mariska uit Heilo mag ik deze presenteren. Dag Mariska. Hallo. Nu heb ik volgens mij even geen contact. Dit is apart, want dat had ik net wel. Oh ja, dan moet ik wel de juiste schuif. Dag Mariska.
2: Oh,
1: ik had de verkeerde schuif.
2: Ja, goedemorgen.
1: Ik ging nog even uit van het andere, de andere manier van de contacten.
2: Ja, ik heb hem in de gaten. Ja. Nou, zolang het nog niet met rooksignalen gaat, zijn we nog op de goede weg, toch?
1: Ja. Nou, goed. Welkom in de uitzending. En nou, laten we maar meteen van wal steken. Over de activiteiten, ja, precies.
2: Ja, mag ik heel even de luisteraars bedanken. Want ik wil eigenlijk beginnen om op te merken dat het ontzettend leuk was om zoveel luisteraars te kunnen ontmoeten in Heilo tijdens de Pinksterdagen.
1: Ach.
2: Ik ben door heel veel mensen, luisteraars van Radio Maria, aangesproken. En dat was ontzettend leuk. Om de mensen voor wie we dit soort programma's maken live te kunnen ontmoeten. Dus dat was leuk. Dat wilde ik even opmerken.
1: Nou, super. Helemaal goed. En inderdaad mooi om te horen dat is natuurlijk ook de bedoeling, dat de dingen die opgenoemd worden en Heilo als plek waar, nou ja, goed, waar jij zoveel doet voor Radio Maria, dat dat ook een plek is waar mensen dan naartoe komen. Graag naartoe komen, denk ik.
2: Ja, en ik hoop dat dat ook een indicatie is dat mensen ook naar andere plekken waar wij over spreken, met name ook in dit programma, dat mensen die plekken ook bezoeken. Dus ik vond dat heel leuk in ieder geval.
1: Leuk. En je hebt voor deze keer natuurlijk ook weer een paar mooie items uitgezocht. En welke zijn dat?
2: Nou, op vrijdag 29 mei, dat is natuurlijk al snel, maar ik noem hem toch op, kunt u om 19:30 in de Sint-Martinuskerk in Sint-Oederode een lezing bijwonen over relieken. En de lezing wordt verzorgd door Wouter de Brie. En Wouter de Brie ken ik persoonlijk, omdat hij een tijdje in het heiligdom in Heilo heeft gewerkt. En daar waren we samen betrokken bij de organisatie van het bezoek van het reliek van de heilige Bernadette Soubirous aan het heiligdom.
1: Ja.
2: En voor de mensen die hem kennen, en dat zijn inmiddels al heel veel katholieke mensen, weet ik. Hij zet zich al jaren actief in voor evangelisatie en geloofsverdieping. En sinds een jaar is Wouter ook betrokken bij The Relic Project. En The Relic Project is een internationaal initiatief uit de Verenigde Staten. En dit initiatief wordt gesteund door Bishop Thomas Daly van Spokane.
1: Ja, Spokane. Nou, ooit.
2: Ja, echt waar? Ja, nou, ja, fantastisch.
1: Ja.
2: Staat op mijn bucketlist. het doel van het project, dus het doel van de Relic Project, is om 's werelds eerste online databank van relieken op te bouwen, zodat gelovigen kunnen ontdekken welke heiligen aanwezig zijn in hun omgeving en waar hun relieken vereerd kunnen worden. En Wouter de Brie is de verantwoordelijke voor Europese relaties en werkt in deze hoedanigheid mee aan de bekendheid van het initiatief in Europa.
1: Wauw, ja.
2: Ja, nou, fantastisch. En in zijn lezing neemt Wouter de Brie u mee in de rijke traditie van relieken. Voor heel veel mensen onbekend, onbemind, ouderwets. Maar een levend en diep geworteld onderdeel van het katholieke geloof. En dus de lezing is al prachtig, maar aan

0: Sluitend aan de lezing zal pastoor Brian van de Mortel de zegen geven met de relieken van de heilige Oda.
1: Ja.
0: En is er ook gelegenheid om deze relieken te vereren en te bekijken. Dus ja, zeer aanbevolen deze lezing over relieken in Sint-Oedenrode.
1: Nou, en eigenlijk is het wel mooi dat je dat opnoemt, Mariska. Want de heilige Oda... Ja, applausje. Nee, maar ja. De heilige Oda die staat dit jaar echt in de belangstelling. Er is namelijk een speciaal jaar aan haar gewijd. En aanstaande, dat is dan over twee zaterdagen, zaterdag 6 juni, dan vindt er ook een bedevaartsdag plaats naar de heilige Oda, naar Sint-Oedenrode. Speciaal in het kader van dit feestelijk jaar ter herinnering aan haar. Die gezinsbedevaart wordt eigenlijk door het bisdom georganiseerd, bisdom Den Bosch. Nou is de officiële inschrijving wel voorbij, weet ik. Maar goed, als mensen het toch zouden willen opzoeken en kijken, er zijn rondom de heilige Oda nog meer activiteiten. Die gaan nog wel eventjes door ook. Maar misschien is het toch mooi omdat je dit nu opnoemt, hè,
0: ook
1: de zegening met de relieken van de heilige Oda. Deze dag op 6 juni is toch wel heel bijzonder. Er wordt namelijk ook op die 6 juni herdacht dat zij 1300 jaar geleden op die dag is overleden.
0: Ja.
1: Rondom dat hele jaar zijn er dus activiteiten. En dat is allemaal te vinden op de website, hè, van de parochie in Sint-Oedenrode. Maar ja, ik dacht, dat zeg ik er meteen toch even bij.
0: Uiteraard. Ja, nemen we gelijk mee.
1: Nemen we gelijk mee. En erg mooi dat Relic Project. Ik ga er verder in verdiepen. Ik vind het heel interessant.
0: Ja, sowieso. Ik ook. Ja. Dus dan doen we dat samen in ieder geval.
1: Leuk. Ga door. Wat was je nog meer tegengekomen?
0: Ja, ik was nog een paar dingen tegengekomen. Want op zondag 31 mei kunnen de luisteraars, met name de luisteraars van Radio Maria, die in de omgeving van Bokstel wonen, hun voertuig laten zegenen op het Marktplein in het centrum van Bokstel.
1: Ah.
0: En die zegening vindt plaats van 12 uur tot 1 uur 's middags. En ik dacht meteen aan het zegenen van auto's. Dus in mijn gedachten zag ik al die auto's daar over dat Marktplein rijden. Maar dat zal aan mij liggen. Maar onder voertuig wordt alles met wielen wat iemand vervoert verstaan.
1: Ah.
0: Dus u kunt niet alleen uw auto of vrachtwagen laten zegenen. Maar ook uw fiets, uw motor, ambulance, scooter, rollator, noem het op. Kinderwagen, step. En dat wordt ook apart vermeld. En dat wil ik ook graag apart vermelden. Ook jongeren met een fatbike zijn van harte welkom om hun fatbike te laten zegenen.
1: Yeah.
0: En ja, dat raakt mij een beetje persoonlijk, omdat de fatbike in de pers meestal niet in een zo goed daglicht staat. En dat vind ik een beetje jammer, want een fatbike is een heel solide vervoersmiddel. En ik ken veel oudere mensen van mijn leeftijd, ik niet hoor, maar die het juist heel fijn vinden om op een fatbike te rijden, omdat het juist zo'n stevig, solide fietsen is.
1: Ja.
0: En ook mijn dochter, die nu nog heel jong is, maar die in de thuiszorg werkt, die rijdt met veel plezier op een fatbike. Maar ja, ze wordt heel vaak nageroepen en er worden vreselijke dingen geroepen als ze op die fiets op straat rijdt. Ja, en dat is toch, dat vind ik jammer dat het in zo'n slecht daglicht staat. En helaas is er hier ook weer sprake van dat een kleine minderheid van branischoppers het verpesten voor anderen.
1: Ja, dat is waar.
0: Dus,
1: dat is waar.
0: Dit even terzijde. Woont u in de buurt van Bokstel, kom dan op zondag 31 mei tussen 12 en 1 met uw voertuig, zodat u dat kunt laten zegenen op het Marktplein. En na de zegening kunt u met Gods zegen onderweg gaan, wat heel belangrijk is natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, en het is wel dit weekend, afgelopen weekend Pinksteren, maar ook dit weekend wat jij nu opnoemt, hè, 30, 31 mei, er is zoveel te doen.
0: Ja.
1: Het is echt heel veel, hè, wat ook in de lijst staat van erke activiteiten.
0: Ja.
1: En ja, goed, dat is dan wel dat je de keuze ook hebt voor wat het beste misschien bij iemand past of wat in de buurt is.
0: Ja.
1: Dus dat zijn echt heel mooie dingen. Want ik had ook één ding gezien, dat is dan die zondag 31 mei. Ook het feest trouwens van de Heilige Drie-eenheid, hè, wat wordt gevierd.
0: Ja. Ja.
1: En daar is een in Sittard bij het bezinningshuis Regina Carmeli is een lezing over de mentale gezondheid onder jongeren met name. En ik vind dat toch echt heel... dat is ook zoiets wat heel veel in het nieuws is. Maar wat ook wat echt een zorg is van veel mensen. En deze... deze bijeenkomst die duurt van 3 tot 6, dus in het bezinningshuis van Regina Carmeli. Eigenlijk bedoeld voor jongeren ook zelf, van 18 tot ongeveer 30 jaar. Maar staat er ook bij, 16 tot 17-jarigen zijn ook welkom. En daar zal een psychologe, Sophia heet zij, ook spreken. En met de jongeren ook in gesprek gaan over wat betekent eigenlijk... of wat heeft de mentale gezondheid met ons geloof te maken? En hoe kunnen we daar samen ook... wijzer, zeg maar, in worden. Dus ik dacht, dat wil ik toch graag ook opnoemen. Maar dit is maar één
0: van de... Nou, goed dat je dat opnoemt, want ik had hem ook nog eventjes zijdelings op het lijstje staan.
1: Oké. Dan heb ik misschien... Had ik niet goed gekeken misschien? Of wel?
0: Nee. Ik had hem zijdelings. Ik heb hem dus niet in het officiële lijstje wat ik altijd opmaak gezet.
1: Ja.
0: Dus goed dat je dat opnoemt.
1: Ja. Nee, dat zijn gewoon allemaal van... En dat maakt ook wel duidelijk hoe divers de activiteiten zijn die opgenomen worden in Erken Activiteiten. Nog zoveel meer. We komen ook richting... we hebben steeds gezegd in de meimaand is er heel veel te doen. Jij had het bijvoorbeeld nog over ook de sacramentsprocessies die eraan zitten te komen.
0: Ja, joh. En dan gaan we alweer richting juni natuurlijk. Ja, zoals de luisteraars vast zullen weten, wordt Sacramentsdag gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. Maar in Belgische en Nederlandse kerken meestal op de zondag erna. En ja, een vast onderdeel van Sacramentsdag is meestal in bijna alle parochies een sacramentsprocessie. En op zondag 7 juni worden er dan ook diverse sacramentsprocessies georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld de sacramentsprocessie door het Centrum van Amsterdam. Dit jaar opnieuw georganiseerd in samenwerking met de Syrische Orthodoxe Kerk. In Lisse wordt tijdens de sacramentsprocessie een reliek van de heilige Carlo Acutis meegedragen. In Den Bosch organiseert de Broederschap van het Hoogheilig Sacrament de sacramentsprocessie in aansluiting op de hoogmis van 10 uur. Er worden nog veel meer sacramentsprocessies genoemd in RK-activiteiten. En ja, een beetje een uitzondering is, ik noem het maar weer even, het heiligdom van Onze Lieve Vrouw Ternoot. Want daar wordt de sacramentsprocessie dit jaar gehouden op donderdag 4 juni.
1: Okay.
0: In verband met de viering van het feest van Onze Lieve Vrouw Ternoot op zondag 7 juni.
1: Ah, dus, vandaar.
0: Ja. En een sacramentsdag op 4 juni wordt heel groots gevierd in het heiligdom in samenwerking met het grootseminarie Sint Willibrord. En dat is de priesteropleiding die ook gevestigd is op het heiligdom. En ik raad de luisteraars aan om even op de website van RK Activiteiten te kijken. Welke activiteiten er op Sacramentsdag in hun omgeving worden georganiseerd.
1: Mm-hmm.
0: Want ja, ik vind het een heel belangrijk feest om te vieren. Dus
1: ja,
0: ik noem het graag even op.
1: Ja. Nou, dat is zeker. En als het in de Erken Activiteiten staan er heel veel. Maar het kan ook zijn dat op de eigen parochiesite. Het is ook een kwestie altijd van toch even misschien informeren om je heen. Of er ook op andere plekken nog processies zijn. Ja, nee, zeker.
0: Ja, want niet alles staat in RK-activiteit. Er worden ook heel veel dingen georganiseerd die dan niet worden doorgemeld aan RK-activiteit.
1: Ja.
0: Gewoon de website van mijn eigen parochie even checken is altijd goed.
1: Ja. Mariska, ik ga het nog even overnemen om af te sluiten met een korte toelichting op het Katholiek Nieuwsblad van deze week.
0: Ja,
1: dat komt vandaag uit. Het is weer een zeer goed gevuld nummer. Op de voorkant staat een blijkijkende monsieur De Korte. En in het KN is er een uitgebreid interview met hem. Want aanstaand weekend dan viert hij dat hij 25 jaar bisschop is en 10 daarvan bisschop in Bisdom Den Bosch. Nou, er is dus een Eucharistieviering ook op 30 mei met aansluitende receptie. Hij wordt geïnterviewd en er wordt gewoon gevraagd van, leuk interview om te lezen natuurlijk. Een beetje van hoe hij zich ook heeft ontwikkeld, wat hij belangrijk vindt en dergelijke. En hij is ook, hij is de 70 gepasseerd inmiddels, net aan. En dus ik denk dat hij het fijn vindt om op deze manier ook te kunnen laten zien wat hij belangrijk vindt. Dat is een van de artikelen. Staat een uitgebreid interview in, ook met een fotograaf of journalist. Sorry, journalist Tobias Haberl. En hij heeft een bestseller geschreven. Daarin getuigt hij van zijn geloof in een samenleving die daar eigenlijk niet zoveel begrip meer voor heeft. Maar hij laat dus met zijn boek zien wat juist deze eeuw van de kerk kan leren in plaats van andersom. Dus het belangrijke natuurlijk dat er wel degelijk de stem van de kerk gehoord wordt in de samenleving. Nou, dat is ook waar naar verwezen wordt in het commentaar van Anton de Wit, die het commentaar heeft geschreven nog voordat de encycliek is uitgekomen van de paus. Want zo werkt het nou eenmaal, hè, als je wat tijd ertussen.
0: Ja.
1: Maar daar verwijst hij toch ook naar hoe belangrijk het is dat juist die morele stem ook klinkt over items als de digitale ontwikkeling in onze samenleving. Prachtige fotoreportage van de fotograaf. Dat zei ik net al, fotograaf, maar dat is dus een ander artikel. Fotograaf Tom Toemen, die is op Ambon geweest en die heeft dus in beeld gebracht hoe daar het werk van de zusters van de Tilburgse missiezusters nog altijd voortleeft. Dus in verhaal en foto's kunt u dat dan volgen. Ja, en nog zoveel meer. Het is echt zeer uitgebreid. Een glas in lood kunstenaar die vertelt over zijn werk. Ook wel met een paar heel mooie foto's. Ja, daarbij. Dit is denk ik een boekbespreking. Filmbespreking. Nou, jongens, het is te veel eigenlijk om op te noemen. Maar wel heel mooi. Ook een grote diversiteit aan inderdaad artikelen. Bijvoorbeeld over Sacramentsdag, een achtergrondverhaal. En dat gaat dan hoe de visioenen van de heilige Juliana leiden tot Sacramentsdag. Dus over het ontstaan van Sacramentsdag. Ook wel een heel mooie, om dat ook eens te weten, hè, hoe dat dan inderdaad is ontstaan. Ja. En hoe belangrijk dus ook vrouwen in de kerk hun bijdrage hebben mogen leveren aan die rijkdom van de ontwikkeling in de kerk. Ja, dit zijn een paar van de artikelen die in KN staan. En iedereen die daar meer over wil weten, die kan natuurlijk contact zoeken met Katholiek Nieuwsblad. En dat is het eigenlijk.
0: Nou,
1: wat mij betreft. En ik vind het leuk dat we deze keer niet jou Poes hebben mogen horen als muzikale begeleiding op de achtergrond, maar de hond deze keer.
0: Nou, dat heeft ook een uitleg. Mijn hond is heel stil. Die ligt hier gewoon aan mijn voeten te slapen. Niks aan de hand. Die is het ook al helemaal gewend dat hij op de radio zijn mond moet houden. Maar ik heb een dement heel oud hondje te logeren 2 weken. En die is eigenlijk ook heel stil. Maar nu dus even niet. Dat zou je altijd zien.
1: Het is onwennig natuurlijk. Ja, nou, maakt niet uit. Mariska, heel veel dank voor jouw tips, jouw bijdrage. En tot de volgende keer.
0: Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer.
1: Jo.
0: Fijne dag.
1: Dag.
0: Doei.
1: Ja, luisteraars, en dank voor het luisteren en ook u tot de volgende keer.
2: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in Katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

En na deze katholieke agenda gaan wij hier bij Radio Maria eerst nog even door met muziek. En dan is het om 11:15 tijd voor de lezingen uit de lezingendienst. Ik wil even vermelden voor mensen die misschien wel in de veronderstelling zijn dat er vanmiddag kinderkatechese is. Wat normaaliter ook zo zou zijn, dat die niet doorgaat. En dat betekent ook dat er geen aanbidding is vanmiddag. Normaaliter is dat dus tijdens de kinderkatechese dat het Allerheiligste uitgesteld staat. Maar onze priesterdirecteur is verhinderd. Dus er is geen kinderkatechese en dus ook geen aanbidding. Muziek nu tot 11:15 en dan daarna de lezing uit de lezingendienst. En om 11:00 natuurlijk priester Koos hier met zijn programma Hart voor Kerk en Wereld.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Paulus' zelfverdediging. Broeders en zusters, ik, Paulus, volgens u zo schuchter dichtbij, zo moedig op afstand, ik doe een beroep op u bij de zachtmoedigheid en de mildheid van Christus. Ik moet u echter wel verzoeken, dwingt mij niet mijn moed te tonen van dichtbij, met dat zelfvertrouwen waarmee ik van zins ben krachtdadig op te treden tegen de lieden die denken dat wij handelen uit zelfzuchtige beweegredenen. Al zijn wij zwakke mensen, onze strijd is geen uiting van zwakheid. De wapens waarmee wij strijden zijn niet zwak. Ze zijn geladen met Gods kracht, in staat elke sterkte te breken. Wij werpen redeneringen omver, elke verschansing, door de hoogmoed opgeworpen tegen de kennis van God. Wij nemen elke gedachte gevangen om haar te onderwerpen aan Christus. En wij staan klaar om elke ongehoorzaamheid te straffen, zodra uw gehoorzaamheid volmaakt is. Wat volgt spreekt eigenlijk vanzelf. Is iemand ervan overtuigd dat hij aan Christus toebehoort? Bij enig nadenken zal hij moeten erkennen dat wij ook aan Christus toebehoren, evengoed als hij. Ja, als ik me wat te veel laat voorstaan op de autoriteit die de Heer ons gegeven heeft, overigens niet om af te breken, maar om op te bouwen, ik zal mijn roemen waarmaken. Ik wil niet de schijn op mij laden dat ik u per brief tracht te intimideren. Want zijn brieven, zegt men, zijn streng en bars, maar zijn persoonlijk optreden maakt geen indruk en hij is een armzalig spreker. Mensen die zo praten mogen dit bedenken. Als wij bij u zijn, zullen onze daden volledig overeenstemmen met de woorden die wij schreven toen we ver van u waren. Het is waar, we hebben niet de euvele moed onszelf op één lijn te stellen of ook maar te vergelijken met bepaalde lieden die zichzelf aanprijzen. Wij willen ons liever onze eigen maat aanleggen en ons houden aan ons eigen richtsnoer. Dan zullen wij ons niet overmatig beroemen, maar binnen de perken blijven van het gebied dat God voor ons heeft afgepaald. En ook gij valt daar binnen. Niemand kan beweren dat we onze grenzen overschrijden en dat ons gebied niet zo ver zou reiken. Ook bij u zijn wij immers de eerste geweest met de heilsprediking van Christus. Wij pochen niet op de arbeid door anderen verricht op een terrein dat ons niet is toegemeten. Maar ik hoop wel dat de groei van uw geloof ons zal toestaan om de omvang van het ons toegewezen gebied te vergroten en het evangelie te verkondigen in nog verder gelegen streken, in plaats van te bogen op resultaten door anderen bereikt op hun terrein. Als iemand wil roemen, moet hij roemen op de Heer. Niet hij die zichzelf aanprijst, heeft de proef doorstaan, maar hij die geprezen wordt door de Heer. Als ge maar een weinig dwaasheid van mij zoudt willen verdragen. Maar dat wilt ge wel. Ge weet toch dat mijn naijver voor u de naijver van God zelf is. Met uw enige bruidegom Christus heb ik u verloofd om u als een ongerepte maagd tot hem te voeren. Maar soms vrees ik dat gij u laat verleiden, zoals eertijds Eva door de sluwe slang werd bedrogen, en dat uw gedachten afdwalen van de trouw aan Christus. Als de eerste de beste een andere Jezus predikt dan wij gepredikt hebben, of een andere geest of een andere evangelie brengt dan gij van ons hebt aanvaard, neemt gij het gemakkelijk aan. Toch meen ik niet achter te staan bij die aartsapostelen. Al ben ik dan onbedreven in het spreken, kennis der waarheid heb ik genoeg, zoals ik u allen op allerlei wijzen heb getoond. Tweede lezing uit de onderrichtingen van de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem. de kerk ofwel de gemeente van het godsvolk. De kerk wordt katholiek. Dit is algemeen genoemd omdat zij over de gehele wereld verspreid is, van het ene uiteinde tot aan het andere. Verder omdat ze algemeen en onverkort alle leerpunten onderwijst die de mensen moeten kennen over zichtbare en over onzichtbare, over hemelse en aardse zaken. Omdat ze het hele mensengeslacht tot het ware geloof moet brengen. Heersers en onderdanen, geleerden en ongeletterden. Omdat zij in het algemeen alle soorten zonden die in de ziel of in het lichaam worden bedreven, verzorgt en geneest. Zij bezit iedere soort deugd, hoe die ook genoemd wordt, in woorden en daden en in velerlei geestelijke gaven. De kerk draagt haar naam Ecclesia. Dit is bijeengeroepen gemeente met recht, omdat zij alle mensen tot één gemeente bijeenroept en samenbrengt. Zoals de Heer het in het boek Leviticus zegt, roep heel de gemeente bijeen bij de ingang van de tent van samenkomst. Op te merken valt dat het woord roep bijeen hier voor de eerste keer in de Heilige Schrift wordt gebruikt als de Heer Aaron tot hoge priester aanstelt. En in het boek Deuteronomium zegt God tot Mozes: roep voor mij het volk tot één gemeente bijeen. Ik wil hen naar mijn woorden doen luisteren, zodat zij gezag voor mij krijgen. Het woord gemeente of bijeenkomst wordt opnieuw gebruikt wanneer Mozes over de stenen platen zegt: daarop waren alle woorden geschreven die de Heer u op de berg vanuit het vuur had gegeven op de dag van de bijeenkomst. Alsof hij nog duidelijker wilde zeggen: op de dag waarop gij door de Heer geroepen en samengebracht zijt. Ook de psalmist zegt: ik zal u eren voor heel de gemeente, u prijzen waar velen verzameld zijn. Eerder had de psalmist al gezongen: prijst in de bijeenkomst God de Heer. De Verlosser bouwde een nieuwe gemeente op uit de heidenen, onze heilige kerk van de christenen, waarover hij tot Petrus zei: en op deze steenrots zal ik mijn kerk bouwen, en de poorten der hel zullen haar niet overweldigen. Over die heilige katholieke kerk schrijft Paulus aan Timotheus: opdat gij weet hoe men zich behoort te gedragen in het huis van God, dat is de kerk van de levende God, pijler en grondslag van de waarheid.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Allereerst een mooie magistrale wens. Zalig Pinksteren, gelukzalig Pinksteren, gezegend Pinksteren. Pinksteren, de 50ste dag, in het Hebreeuws Shavuot, de 7 weken. Oude Testament, Pasen, Pinksteren, de uittocht uit Egypte. En de wet op de Sinaï, de wet van God, van het verbond. Een Nieuwe Testament, de uittocht uit de zonde door de kruisdood en verrijzenis van Jezus. En Pinksteren, de nederdaling van de Heilige Geest. Nieuwe Testament, een vervulling van het Oude Testament. Zonder die af te schaffen, maar te vervullen. Zoals Jezus zegt, niet om op te heffen, maar te vervullen. Dat hoort bij elkaar. Gezegend Pinksteren, de wet van God. En in het Nieuwe Testament, door Jezus wordt duidelijk, de wet van God is de wet van de liefde. De wet van de liefde. Het is de wet van het leven. Dat is God zelf. Dat is de Heilige Geest. De liefde, het leven en het licht. De Heilige Geest. In vele overwegingen kom je tegen God, God Vader, ja, schepper, schepping, Gods Zoon, Jezus Christus. Jezus Christus kunnen we heel duidelijk voorstellen in het evangelieverhaal. En we kunnen ons ook een voorstelling maken van de opstanding, het licht, de verschijningen en het licht van de hemel. Maar de Heilige Geest. Wel nu, vandaag gaan we op zoek naar de Heilige Geest. En we beginnen met te ontdekken, vast te stellen, dat we helemaal niet hoeven te zoeken. Want met zoeken, dan ga je ja, naar buiten. Je gaat, want je zegt eigenlijk, ja, hier is het niet. Maar ik ga zoeken, dan vind ik misschien. Maar nee, we gaan zoeken en vinden bij het meest nabije van wat ons mensen, ja, en veel breder, maar wij mensen, ons mensen beleven. Dat is beleven, ja, leven. Een leven is heel simpel. Ja, dat zou ik willen vragen. Wat denkt u nu op dit moment? Het meest essentiële, het meest nabije, het meest vanzelfsprekende, zodanig dat je er eigenlijk niet eens aan denkt, niet eens beseft en er helemaal langs heen kijkt. Wat is dat nou van het leven? Het meest essentiële, het meest levendgevende, het meest noodzakelijke. Simpel. Dat is de adem. En de adem is een handeling. We kunnen het over nadenken als begrip. Wat is er nou de adem? En allerlei wetenschappen analyseren dat. Maar voor ons beleven, ja, denken we maar even aan de adem. Denken we nu dat we nu aan het ademen zijn. Het bijzondere is van die adem ook, van de lucht, van de atmosfeer om ons heen, dat wij die niet zien. Dus ik vraag in de kerk met Pinksteren, wat ziet u niet nu in deze kerkruimte? Of wanneer u livestream volgt thuis, wat ziet u niet wat er wel is? Ja, gaan iedereen rondkijken, maar dat helpt niet, want je ziet het niet. En het is het meest levendgevende, het meest noodzakelijke, want als dat er niet is, de lucht, de atmosfeer, de zuurstof, dan zijn we binnen enkele minuten gewoon dood. Dus adem is leven. Nou, laten we dus allereerst de adem van het lichaam nemen. Wat heel duidelijk is, geen discussie, we ademen in en ademen uit. En ademen rustig een paar keer. het valt nog helemaal niet zo mee als we nu denken aan mensen die ademtekort hebben, aan een infuus liggen, omdat de longen niet goed werken. Mensen die hartstilstand hebben, onmiddellijk stopt ook de adem. En dan, als de adem weer gaat, ja, er is weer leven. En dan, door allerlei psychische spanningen, dat de adem niet goed functioneert, snel ademen, hijgen. En het is een hele kunst, een hele menselijke kunst, die bij vele volkeren, culturen is ontwikkeld, meditatief. De adem, maar die kennen wij ook. Het is van ons mensen, van ons lichaam, ademen. En bijzonder het ritme van, ja, wat is nou het eerste van ademen? Uit of in? Interessante vraag. Ademen we eerst uit of in? Is het zo'n vraag als, wat is het eerste, kip of ei? Bij adem is het duidelijk. Wij uit onszelf hebben niets. Ons lichaam is niets uit onszelf, maar ook onze adem is niets uit onszelf. De adem, de zuurstof, komt van buiten. Dus we ademen in en dan weer uit. En als we tot rust komen, hebben we een rustige adem. En als we tot rust willen komen, in omgekeerde versie, we willen tot rust komen, gaan we rustig zitten en rustig op adem komen, zeggen we ook. Adem van het lichaam. En een hele alledaagse beschouwing en zelfbewustwording. Ja, of we nu thuis zitten, of we zitten in de auto te luisteren, of allegenen die niet luisteren, die zijn ook bezig met ademen. Maar wij nu, ik ben aan het ademen. Ik heb het helemaal niet uitgevonden, het gebeurt. Want nu, dat ademen, dat is in en uit, op en neer, van binnen naar buiten, van buiten naar binnen. Dat is een zeer duidelijke, levengevende functionering van communicatie. Communicatie is ook, daar geldt misschien ook hetzelfde. Eerst luisteren, eerst komt het van buiten. En eigenlijk alles komt eerst van buiten. God schept, God geeft, dus het komt eerst van buiten naar ons toe. Dus ook het luisteren. Dat is een soort luisterend ademen. Maar nu gaat het over de zuurstof. Het is in ieder geval communicatie. En die communicatie is connectie, is verbinding. Die adem verbindt ons lichaam met de hele lichamelijke, materiële wereld die God gemaakt heeft. Allemaal deel van één grote schepping. En alle levende lichamen zijn in communicatie. En de wetenschappers, de biologen ontdekken dat ook bij de planten is een zekere ademing. En als dat geldt voor de adem, de zuurstof, in het blad, dan geldt het ook voor het licht en voor het gehoor, alle zintuigen. Dat is ook een soort ademen. Maar nu de adem zelf. Nou, hier ligt de meest nabije ontdekking van de Heilige Geest. Want als er dus een lichamelijke adem is, in en uit, is er ook een geestelijke adem. We hebben een ziel. En die communiceert ook. Ook die ziel die wij zelf niet gemaakt hebben, die geschapen is, is ook een gave. Dus het komt eerst, de gave komt eerst van buiten. Het komt van God. En onze ziel kan ook niet zonder communiceren. De ziel moet voortdurend ademen. En dat proces is ook voor heel veel mensen, bidden doe ik nooit. Dat is bidden, is bewust geestelijk ademen. Maar de ziel moet geestelijk ademen. Men moet contact zijn, want uit zichzelf kan de ziel zich niet in stand houden. We zijn in principe in voortdurend contact met de wereld erbuiten. En eigenlijk dat contact is van onze geestelijke ziel naar de geest bij uitstek. Zoals wij de lichamelijke adem hebben met zuurstof, in, uit, in, uit. Zo is het ook met onze ziel. Die doet dat ook. En net zoals wij bewust kunnen worden van onze adem en ja, dat helemaal bewust kunnen maken en ook ja, daar rust in kunnen vinden, is het ook mooi om dat geestelijk te doen. En dat hebben volken ontwikkeld. In het oosten hebben ze dat heel sterk ontwikkeld, maar ook in het westen. Medici voor de lichamelijke gezondheid. Het is universeel. Dit is niet van een bepaalde religie. Dit is universeel en sommigen hebben ontdekt dat het zo is en sommigen hebben daar ontwikkelingen in gemaakt, methodes gevonden. En voor ons ook de prachtige definitie, maar niet alleen een intellectuele definitie, maar een oefening, ademend bidden. Dan geldt hetzelfde. Eerst in en dan uit. Want alles komt eerst van God. Alle genade komt van God. Dat komt naar ons toe. Maar hij wacht op antwoord. Dat is het op en neer. Dat zo duidelijk is bij het ademen. En dat is onze ziel op en neer naar God. En als wij dan dat biddend bewust worden, en ja, als christenen, als wij een helderder beeld hebben van God, dat wij dan zo zonder woorden, maar met onze gedachten naar God en God naar ons laten komen. De geestelijke adem. Zo bidden. Dat is ook heel mooi. We hebben de geschiedenis van de katholieke kerk heel veel boeken ontwikkeld. Heel veel heiligen hebben gebeden geschreven. We hebben gebeden boeken vol. We hebben het kerkelijk gebed. We hebben de psalmen van het Oude Testament die we nog steeds bidden. Ook dat is altijd op en neer naar God en weer terug. Dus gebeden boeken. Maar nou is helemaal bidden zonder gebeden boeken. Want dat zijn hulpmiddelen. En nu concentreren niet op de hulpmiddelen, maar op het gebeuren zelf. Het biddend vanuit God naar God terug. Van God naar ons. En van ons naar God. Zijn we in verbinding met God. En die verbinding is een wat onzijdig neutraal woord van, laten we zeggen, het laagste niveau ondergaan van de verbinding van de stoffen, van de fysische, chemische stoffen, biologische stoffen, dat gaat op en neer. Maar hoger en hoger, hetzelfde proces, op en neer, in en uit, is één type proces, dat alle dingen met elkaar in verband staan, maar wij concentreren op de mens en zijn ziel in relatie tot God. Dus het ademen van het lichaam. En nu het biddend ademen van de ziel. Het bijzondere is, wij gebruiken in Nederland, ja, in de beeldspraak, maar in Frans en in het komt van het Grieks, pneuma is letterlijk, als je dat moet vertalen, is het of adem van het lichaam of geest. En in het Hebreeuws, echt in de Bijbelse termen, is ruach. Ruach is de adem, gewoon de adem van het lichaam. En de adem van God. En dan komen we, ja, dus heel dicht bij onze dagelijkse ervaring enerzijds. En we komen ook direct bij het Bijbelse gebeuren van Pinksteren. Want wat gebeurt er met Pinksteren? Dan komt de Heilige Geest. Nou, dat is dan de term de Heilige Geest. Maar nu gaan we naar dit fenomeen van adem, lucht, wind. En dan zien we van deze paastijd, deze 7 weken, dan zien we de voltooiing van de mens geworden Zoon van God. Hij is afgedaald uit de hemel, is mens geworden. Hij heeft ons menselijk leven gedeeld, behalve de zonde. Van begin af aan, hebben we ook vandaag weer gehoord, op weg naar Jeruzalem om zijn leven te geven, zijn laatste adem uit te blazen, tegen de Vader te zeggen, in uw handen geef ik mijn geest, mijn ruach. En dan wordt hij begraven, dan is het dood, is er geen adem meer. En dan, op paasmorgen, komt die adem terug in zijn lichaam. En maar dat wordt een geestelijke adem. Want de geest van God wekt hem op. En het lichaam wordt weer levend. En dan lezen we in het evangelie. Op de eerste paasdag, 's avonds, komt hij bij zijn leerlingen. En wat doet hij? Hij blaast over de leerlingen. Hij blaast zijn adem over de leerlingen. En daar begint Jezus al, onmiddellijk bij zijn opstanding, begint hij de Heilige Geest te blazen. En dat gaat zo 7 weken door, telkens weer een beetje hier, een beetje daar, bij de vrouwen, bij de leerlingen, bij Petrus heel bijzonder apart, bij de Emmausgangers. Jezus ademt uitdrukkelijk daar in de zaal van het laatste avondmaal. Hij blies zijn adem, ontvangt de Heilige Geest. Dus hij blies de ruach, ontvangt de ruach. En dan op Pinksteren, dan wordt het geïntensiveerd. En die adem, niet meer vanuit Jezus' gestalte, in de verrezen gestalte, maar nu vanuit de kosmische Heer der Heren, die blaast vanuit het universum een wind over Jeruzalem en het gaat waaien. En dat is die ruach. Nou, als we dit mooie verhalen vinden, hij blaast, nou, dat kunnen we ons voorstellen. De wind kunnen we ons voorstellen, we voelen dat. En dat is een beeld, de wind is een beeld van de geestelijke

wind is een beeld van de geestelijke adem. God die in onze ziel binnendringt. En dat gebeurt met alle dingen die Jezus al gedaan heeft. Want altijd is hij eigenlijk bezig zijn geest te communiceren. Maar bijzonder in die adem, in die lucht, in die wind. Tijdens zijn leven, zijn woorden, zijn laatste adem. En dan op paasmorgen en met Pinksteren de Ruach. En dat hebben we besproken. De wezenlijke kenmerken van die adem is in en uit. De wisselwerking, de verbinding, de samenwerking, de communicatie. En daar komen we op terug in de volgende beschrijving van en plaatsing van de Heilige Geest. Juist die wisselwerking die we in de hele natuur, in de hele schepping tegenkomen. U kunt alle wetenschappen op de universiteit gaan studeren. En overal vind je het grondbeginsel. Binnen ons studiegebied hangen alle elementen samen. Of het nu in de fysica is, of in de wiskunde, of in de biologie, of in de sterrenkunde. Alles werkt op elkaar. Het is één grote eenheid. Niet statisch, maar dynamisch. En die dynamiek van die wisselwerking, dat is de Heilige Geest. Die is dus overal, overal, overal. We begonnen bij de adem. We breiden dat uit naar de hele natuur. Boven de grond, onder de grond, in de kosmos, binnenin. En dat is het leven. En dat is het leven, is de communicatie, de beweging op en neer van de Heilige Geest. De polsslag, de hartslag. En dat is dus in de materiële, de fysieke orde, en dat is in de geestelijke orde. Dat is geweldig. We willen nu gaan blijven ademen in alle rust. Nu als een onderdeel van deze lezing, deze conferentie. Niet alleen verstandelijk luisteren, maar ook met ons lichaam luisteren. Want dat doet het lichaam ook. Die reageert op allerlei invloed en die reageert dus op de adem. Dus een rustige adem. En dat is die adem gaan we in het hele oude lied, sequentie, hymne, zo meteen horen. En nu eerst in taal, dadelijk in muziek. En die vervult dan de ziel. In allerlei aspecten waar het dreigt te sterven in een of andere vorm, brengt de geest de adem van God weer leven. Nou, dat is zo ongelooflijk concreet. Zeg nooit meer, ik weet niet waar de Heilige Geest is. Nou, die is overal en bijzonder hier in de genezende werking, ademende werking van onze menselijke ziel, waar iedereen naar verlangt. En ook mensen die niet geloven, de Heilige Geest hangt niet van het geloven af. De Heilige Geest beweegt ook naar de zielen van alle mensen toe, om zonder dat ze het weten, nog weten, ze zullen het eens allemaal geopenbaard krijgen, werkt de Geest, wat we nu gaan horen, in Veni Sancte Spiritus. Kom, Heilige Geest, zend uit uw hemel een straal van uw licht. Kom, Vader van de armen, kom, Gever van geschenken, kom, Licht van het hart. Allerbeste trooster, zachte gastheer van de ziel, zoete vertroosting. Bij het werk geeft gij rust, bij hitte verfrissing, bij verdriet troost. O allergelukzaligst licht, vul het binnenste van het hart van uw gelovigen. Zonder uw goddelijke macht is er niets in de mens, is er niets onschuldigs. Reinig wat vuil is, bevochtig wat droog is, genees wat gewond is. Maak soepel wat stroef is, verwarm wat koud is. Breng recht wat is kromgetrokken. Schenk aan uw gelovigen die op u vertrouwen de heilige zevenvoudige gaven. Beloon de deugd, schenk een zalig uiteinde en eeuwige vreugde. Amen. Alleluia. De adem van de geest die in alle dimensies van de ziel, van het geestelijk leven, genezing, heling brengt. Dat is de Heilige Geest. En God werkt overal in zijn goedheid bij alle mensen. En als wij gelovigen daar heel bewust kunnen in.

afstemmen, erom kunnen bidden, wordt het intenser, hoger, dieper, breder. Maar het is de werking van de Heilige Geest. Concreter kan het niet zijn in het leven. Want wat alle mensen zoeken is deze zielengesteldheid, deze harmonie in de ziel, dat in- en uitademen, intern, maar ook naar buiten, op en neer, alles met elkaar verbonden. Dat is het werkveld van de Heilige Geest.

adem in het Nederlands, pneuma in het Grieks, ruach in het Hebreeuws en in het Latijn, zojuist gehoord, spiritus. Spiritus, ook geest en ook adem. We kennen het woord geïnspireerd, inspiratie. Inspiratie, het komt naar binnen. We ontvangen. En dan verwerken we en geven we weer terug in een creatie. Het is deze beweging is van de Heilige Geest. Is toch ongelooflijk mooi. En zo dichtbij en zo allesomvattend. In alle werkingen van de ziel. Nou, en we weten, we zijn kwetsbaar. Want als we dan spreken van de Heilige Geest, is er ook die kwade geest. Die kwade geest waarvan we begrepen hebben uit de openbaring en uit ervaring, uit onze eigen ervaring, dat die kwade macht er is. En ons voorstellen als een wezen en van de Bijbel leren we een gevallen engel. En het moet de hoogste engel die heel veel trawant heeft meegesleurd en die zichzelf op de troon wilde zetten, niet kon buigen voor bepaalde beslissingen. Misschien wel de vraag van God om te buigen voor zijn mens geworden zoon. Dat zouden ze zeker moeten, maar dat is een menselijke gestalte. En dat was misschien te laag voor die hemelse grote geest. Ik buig niet voor een menselijke gestalte. En zeker niet voor de moeder. En in ieder geval, hoe dan ook, die kwade geest is er. En heel veel demonen die werken allerlei beproevingen en verzoekingen en temptaties en verleidingen. En die werkt. En hoe werkt dat in onze ziel? Nou, we kennen heel veel psychische klachten, psychische ziekte, psychische onrust. Nou, we kunnen daar in ieder geval aan werken door rustig te ademen, tot rust komen en dan ook geestelijk in en uit te ademen naar God. We zijn daarmee gekomen, ik heb het verschillende keren al gezegd, bij een fundamentele werking, een grondwet, fundamentele grondwet van alle existentie, van alles wat bestaat, op alle niveaus. En in eerste instantie, het eerste wat we meemaken is gewoon de zichtbare, hoorbare, voelbare, proefbare, aardse en kosmische schepping. Maar alles staat in wisselwerking, in communicatie, in verbinding, in orde. En dat is in die zichtbare wereld en dat is dus ook in de geestelijke orde. Alles staat met elkaar in verband. En in dat verband is het die vijand die zich afgezonderd heeft en dat probeert te breken. Want dat is dus precies het tegendeel. Tegen God, breken met God, is breken met die communicatie, is in plaats van verbinden, is breken, kapot maken, uit elkaar halen. En dat is wat we overal tegenkomen aan destructie, vernietiging, ruzie, oorlog, noem het op. De beweging van God, de Heilige Geest, de ruach, de adem van God, die door alles heen gaat, en dan die boze adem van de boze geest. Wel nu, als we dat zo hebben vastgesteld, en nogmaals, het is zo concreet, het is allesomvattend, alles doordringend. Alleen, net als de lucht, de adem, adem. Oh ja, ik ben aan het ademen. Gewoon helemaal niet aan gedacht vandaag. Nou, zo nabij is het dat je het niet eens ziet. Zo vanzelf spreekt. En nou ook het volgende. Nu gaan we van de hele geschapen werkelijkheid, zowel materieel als geestelijk, gaan we naar God zelf. Gaan we naar God zelf toe. Want zo staat er, we gaan dan naar de eerste bladzijde van de Bijbel. In het begin was er niets of chaos, maar niets zonder God. God is de eerste. En zo duidelijk geformuleerd, de eerste en de laatste. En dat betekent, hij omvat alles. Alles wat bestaat, bestaat in, met en door hem. God schepper, die wij na de zondeval leren kennen in de openbaring.
Want als de zondeval heeft plaatsgehad, als de breuk is gekomen naar God, naar de medemens, naar de natuur en naar onze eigen ziel, zegt God, ja, uit zichzelf zijn ze nu verloren. Zijn de mensen nu verloren. Maar ik ga hen redden. En we vernemen tot onze grote verbijstering bijna, maar verbazing, dat God zegt, ik ga jullie redden. Redden. Iemand die de naam redder krijgt. Jezus, Yeshua. En de Zoon van God. En we leren, we ontdekken dat God blijkbaar een totaal gelijke spiegelbeeld heeft van zichzelf. Compleet spiegelbeeld, waarvan we later lezen in de Bijbel. Dat spiegelbeeld zegt, Jezus dus, zelf dus, wie mij ziet, ziet de Vader. Nou, en dat spiegelbeeld, die Zoon van God, geboren uit de Vader, is eigenlijk Godmoeder, geboren uit God, die is in de wereld gekomen. Dat lezen we dan. Dus vanaf de schepping, de zondeval, en dan groeit dat volk dat God heeft uitverkozen. Dan uit dat volk komt voort Gods Zoon. En dat prachtige verhaal van de engel als boodschapper van God en aankondigt en Maria vraagt, wil jij meewerken? En dan komt de Zoon van God in de wereld die voor ons sterft en verrijst. Maar dan in dat hele verhaal is het hele leven van Jezus. Jezus ademt in en uit. Jezus geeft zijn adem. Jezus blaast met Pasen zijn adem. Hij blaast met Pinksteren de wind. En nu zijn wij bekend geworden, zonder dat wij het goed begrijpen. Want wat is nu het leven? Begrijpen wij wat het leven is? Wat is het leven? Begrijpen wij wat is nu werkelijk het mysterie van het licht? Wat is nu werkelijk het mysterie van de liefde? We weten wat het is. En wat is het? En nu, God openbaart zich als de Vader en de Zoon, het Woord en de Geest. En pas achteraf, in het begin niet, wordt het geschreven. Dus de Joden die dat hebben opgeschreven en die het hebben gelezen en doorgegeven. In het begin schiep God hemel en aarde en Gods Geest zweefde over de wateren. En zweefde over, het was nog chaos. En toen sprak hij, laat ons de wereld maken. En hij schiep het licht, de energie. En dan stap voor stap alle elementen en de planten en de dieren. En dan de mens, steeds hoger op, alles gelaagd. God schept en uit die mensheid, gevallen mensheid, komt Jezus voort. Die openbaart dus dat wat daar in het begin boek Genesis is gezegd. En Johannes, de evangelist, heeft dat opgepakt. In het begin was het woord was bij God, het woord was God. En het bijzondere is, en daar komen we weer op dat merkwaardige punt, de Heilige Geest wordt niet genoemd. Dus mensen zeggen, ja, kijk, daar heb je dus God, ja, dat is dan de Vader. En dan het woord, ja, dat is dan de Zoon. Nou, de Geest wordt niet genoemd, ja, die is er dan niet. Nou gaan we dus komen tot eigenlijk dezelfde definitie, omschrijving van de Heilige Geest als bij de Ruach, bij de adem. De adem is niet iets statisch. Een adem is altijd wat beweegt, op en neer, heen en weer. En we hebben gezegd dat is in vele lagen. En nu komen we tot de bijzondere ontdekking dat ook in God is een adem. Want God is niet twee statische rotsblokken die naast elkaar op een bank zitten. We kunnen dat ons moeilijk voorstellen. Dus het is een mysterie. Moeten we tegen iedereen zeggen. Moeten we tegen de moslims zeggen. Ja, het is een mysterie. We begrijpen het ook helemaal niet. Of niet helemaal. Maar God die als het ware een tegenover uit zich laat voortkomen. En dan is daar de puls. De puls van de Vader die de Zoon lief heeft. En de Zoon die de Vader lief heeft. En de Zoon die dus wezenlijk met Vader verbonden is. En dat lezen we ook voortdurend in het evangelie. Als Jezus geciteerd wordt,
door Johannes voortdurend: de Vader en ik zijn één. Dus de Vader en Jezus zijn één. En wat is nou die eenheid? Daar komt het weer. Wij maken er in ons denken vaak statische begrippen van. 1 is 1, 2 is 2, en 3 is 3, en 1 kan geen 3 zijn, zeggen de moslims. Maar dat is een statisch 1. Maar God verheft het en het is een dynamisch 1. Net als de adem is een dynamisch gebeuren. Van buiten naar binnen. En zo ook kunnen we ons voorstellen, want Jezus, ja, die zegt, nou, als je mij ziet, zie je de Vader. En God zegt in het begin: ik maak de mens naar mijn beeld. Dus kun je dat ook omdraaien. Als het menselijk leven, dat is van dat op en neer, van die adem, dan is dat ook in God. Dus de drie eenheid zijn er niet drie statische figuren op een bank naast elkaar. Ja, er zijn sommige schilderingen, is het een soort drieling. We hebben allemaal dezelfde grote hemelse koormantel aan en eenzelfde kroon. Ja, wij kunnen haast niet anders. Hoe kun je? Ja, je kunt ook niet één persoon met drie hoofden. Dat kan ook niet. Nee, het is de geestelijke God. Maar het drie personen. En een persoon is een weten, een kennen en een willen. En willen dat ze vervulling vindt in het liefhebben. En de Vader heeft de Zoon lief en de Zoon heeft de Vader lief. En die liefde is de eenheid die een pulsering is. Net als liefde tussen twee mensen. Ja, die zitten ook niet als twee stenen blokken naast elkaar. Dat kan wel, maar dan is het eigenlijk, dan is er wel iets aan de hand. Dan is die liefde dood, dan is die relatie dood. Nee, ze zitten naast elkaar. En zelfs al zouden ze niks zeggen, dan is daar dat ademen van: ik houd van jou en hou jij van mij. En zo is het, de Vader houdt van de Zoon, Zoon van de Vader. En die liefde, die eenheid, nou, dat is nu de Heilige Geest. Dat is de Heilige Geest. De verbinding van de Vader en de Zoon. Dan nu, laten we daarover nadenken, rustig, ademend. En ja, laten we vanuit de schepping, vanuit het ademen, vanuit de adem van het Pinksterfeest van de Heilige Geest, nu denken aan dat mysterie van God. En ja, de zondag na Pinksteren, dan vieren we de Heilige Drie-eenheid. Dus is dit mooi in te passen van, om dat, eraan te denken dat als het ware visueel proberen voor te stellen, maar in elkaar te zien, maar eigenlijk vooral ademend te beleven. Die liefde stroomt te beleven, die op en neer gaat in God, heen en weer. En wij aardse mensen geschapen, in de zonde gevallen en door Jezus opgetild. Wij kunnen dan en meezingen met die prachtige hymne van zo'n heilige bisschop Ambrosius in Milaan, zo rond 400. De geestelijk vader van Augustinus. En die dan, wat wij in de kerk als een prachtige lofprijzingslied hebben genomen en bewaard alle eeuwen door. Dan sluiten wij nu aan, biddend, ademend. En dat is ademend, is dus altijd, nu zijn wij in de geest met elkaar en in de geest met God verbonden. En wij roepen uit: wij prijzen u, o God, u Heer loven wij. Te Deum laudamus. U eeuwige Vader eert heel de aarde. Tot u roepen alle engelen, tot u de hemelen en alle machten. Tot u roepen cherubijnen en serafijnen, zonder ophouden zingend: heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. U looft het roemvol koor der apostelen, u het lofwaardig getal der profeten. U looft de blanke stoet der martelaren. U prijst de heilige kerk over heel de aarde. U Vader onmetelijk in majesteit. U enige geboren Zoon, waarachtig en hoog verheven. U Heilige Geest te vertroosten. Gij Christus, Koning der glorie. Gij zijt de eeuwige Zoon van de Vader. Gij die om de mens verlossing te brengen geen vrees hebt gehad voor de schoot van de maagd. Gij die zit aan Gods rechterhand in de glorie van de Vader, die als rechter zult wederkomen.
U smeken wij dan, kom ons zondaars te hulp, die gij door uw kostbaar bloed hebt gered. Mogen wij geteld worden onder uw heiligen in de hemel. Red, Heer, uw volk, ontferm u over ons. Op u is onze hoop gevestigd. Lofprijzing van de drie ene God. En wij ademen en de genade van God komt naar ons. En de genade ontvangen wij. En zegt Jezus, dat moet vrucht dragen in je leven. En doorgeven van de genade, van de liefde van God.

prachtige hymne. Lofprijzen van de hemel, de Vader, de Zoon en de Geest. We hebben al een beschrijving proberen te geven van deze heilige drie-ene God. Het blijft mensenwerk. Wij hier op aarde hebben altijd plaatselijke uiteenzetting. 1, 2, 3, ja, die zitten naast elkaar. Als je die met elkaar laat samenvalt, dan blijft er in de materie maar één over. Maar toch komen heel vaak combinaties voor waar de een in het ander zit en de ander in het een. En dat moet je ontdekken. En zo bijzonder ook met de Heilige Geest. En dan ga je dan iets heel bijzonders leren daarin. Maar ja, in het gewone leven dan zijn er heel veel dingen die in iets anders liggen. Bijvoorbeeld, als je iemand een cadeau geeft, dan zie je dus het pak papier en het object wat daarin zit. Dat zie je dan. En wat zie je niet? Dat is toch zo duidelijk, hè? Zult iedereen zeggen, ja, logisch. Ja, dat is basislogica. Maar dat moet je nou consequent doortrekken. Want als we dat cadeau uitpakken, dan weten we, dan voelen we en dan kijken we naar de gever. En dan dat cadeau, dat is niet alleen materie, of het nou hout is of goud. Het is de liefde in plaats van of met of naast. In dat pak papier, daar is dat liefde. De liefde is het eigenlijke pak papier van dat cadeau. Maar die zie je helemaal niet. Je ziet papier en een cadeau. Wat je niet ziet, dat is er dan. En dat is met die Heilige Geest. En dat is de grote vergissing, dat je het moet zien. Maar nu over de drie-ene God. Dan lees ik, ja, het is eigenlijk maar een hele korte zin. En dan vraag ik aan u, als je dit hoort, is hier sprake van de Heilige Geest of niet? Toen sloeg Jezus, en ik ben nou begonnen met het begin van het 17e hoofdstuk van Johannes. En bij Johannes, ja, is het zo mooi, daar wordt gesproken zo vaak. Johannes die citeert vier hoofdstukken woorden van Jezus. Drie hoofdstukken gaan de woorden van Jezus naar zijn leerlingen. En dan het vierde hoofdstuk gaat het naar zijn vader. Dat is heel mooi. Drie naar zijn leerlingen, naar mensen. Leerlingen, volgelingen, joden. En één hoofdstuk gaat naar zijn vader. En we weten God, Vader, Zoon en Geest. En dan staat hier, begin van het 17e hoofdstuk, dan verandert ineens de draairichting. Het is een spectaculair zinnetje. Moet u opletten, moet u luisteren of u de geest hoort of ziet. Toen sprak Jezus. Hij sloeg zijn ogen ten hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon u verheerlijke. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken. Aan alle die gij hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enig ware God, en hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus. Wel nu, beste luisteraars, bidders, Radio Maria, waar, in welk zinnetje staat de Heilige Geest? Jezus sloeg zijn ogen ten hemel, zei: Vader, Vader, verheerlijk uw Zoon. Vader, u hebt mij de macht gegeven. Vader, dat zij u mogen kennen. En Jezus Christus. Nou, waar wordt de Geest genoemd? Nou, dit is precies het punt wat u moet leren. Of mag leren. Maar dat geeft ineens een hele grote doorkijk. Dit is een sleutel. Het is een sleutel om de Bijbel te openen, om de Heilige Geest te ontdekken. Want zoals met de adem, ja, de lucht die zie ik helemaal niet. Wat is dat nou? Nou, geen lucht dus, sluit maar af. 2 minuten later, dood. De Heilige Geest is het dus helemaal, net als de adem. Waar is hij hier? Waar kom je dat tegen? Nou, heel simpel, je kunt het zien in het eerste regeltje. Toen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel.
Staat er iets van de geest? Nee, het staat er niet. Maar hij moet niet laten misleiden. Want als Jezus zijn ogen naar de hemel slaat, kijkt hij zijn vader aan. Nou, en dan moet je je voorstellen. Jezus kijkt zijn vader aan. En net als dat cadeau, iemand geeft dat, geeft hij uit liefde, uit vriendschap, uit compassie. Jezus kijkt zijn vader aan. Twee aardse geliefden kijken elkaar aan. Dan heb je niet zomaar twee geliefden, twee mensen. Dan heb je daar de liefde. En als Jezus de vader aankijkt, dan is daar de liefde van zijn ogen naar de vader. En dan weten we dan, de vader kijkt naar zijn zoon. En die liefde, dat is, zo staat het in de geloofsbelijdenis, het credo, de Heilige Geest voortgekomen uit de vader en de zoon. Nou, hier zijn ze, de vader en de zoon. De zoon die kijkt naar zijn vader. En als hij kijkt en je hoort in die liefde zijn eindeloze liefde. In de Hof van Olijven, vader, vader. Ja, de Heilige Geest wordt helemaal niet genoemd. Maar in dat gebeuren, in die communicatie, dat is die adem van Jezus. De zielsadem van de Zoon van God. Dat is de Heilige Geest. Als Jezus kijkt, dan is er dat contact, is er die vonk. Kijk, heel mooi. In de aardse schepping heb je bijvoorbeeld een accu. Je hebt twee polen, de anode, kathode. Pam, daar is de vonk. Dat is hier, de vonk van Jezus' ogen naar zijn vader. En het antwoord, ja, dat staat er niet. Ja, ja, wacht even. Aan het begin van het evangelie, 3 jaar eerder, als Jezus begint met de openbaring aan de mensen, hij heeft al die jaren in stilte geleefd. Eventjes in Jeruzalem komt hij uit zijn schulp. Maar dan praat hij ook al over zijn vader. En dat is precies hetzelfde aan de hand. Maar aan het begin van zijn openbare leven gaat hij naar de Jordaan. Hij gaat het water in, komt het water uit. Dat is al een voorafbeelding van dood en verrijzenis. En dat is het instrument van de verlossing. Dan gaat de hemel open, want Jezus moet de hemel weer openmaken, toegankelijk maken. Wat gebeurt er? De hemel gaat open en een stem spreekt. Hier komt het antwoord van God. Hier, 17e hoofdstuk van Johannes. Het staat er niet, maar ik weet dat het er is. Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en de vader kijkt omlaag naar zijn zoon en zegt, jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn veelgeliefde zoon. En bij de doop staat het letterlijk opgeschreven. Kijk, dit is de valkuil. Zeggen mensen, het staat niet opgeschreven, dus is het er niet. Dat zeggen ze ook van Maria, daar komen we op terug, want dan krijgen we hetzelfde. Nee, het staat er niet. Ja, maar je leest niet goed, je ziet het niet goed. En hier ook, er staat niks van de geest. En toch, die geest is er. En heel concreet. Want Jezus kijkt met liefde naar zijn vader. De vader kijkt met liefde naar zijn zoon. Verheerlijk uw zoon. En de zoon wordt opgenomen in de heerlijkheid van de vader. Even verderop in het 17e hoofdstuk gaan we weer luisteren naar de Heilige Geest. Dan zegt Jezus, ik ga voor hen bidden, vader. Niet alleen voor hen alleen, deze leerlingen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in mij gaan geloven. En dat zijn weer mensen, de hele mensheid. Als het geloof wordt verkondigd en uiteindelijk de mensen worden geconfronteerd door hier deze heerlijke werkelijkheid. Opdat zij alle één zijn. Eén mogen zijn zoals gij, vader, in mij en ik in u. Dat gij mij gezonden hebt, dat zij dat mogen geloven. Ik in hen en gij in mij. Nou, de vraag aan u weer. Hebt u ergens de Heilige Geest gehoord? Nou, ik niet. Ik lees het niet. Er staat helemaal niks van de Heilige Geest. Dus, logica, hij is er niet. Nou ga ik u vertellen waar u de Heilige Geest vindt. In een heel klein woordje. Heel fundamenteel. Misschien hebt u ineens ontdekt, dat is het. De Heilige Geest is, in het woordje, in. De Vader in mij, ik in de Vader. God in de mens, mens in God, in. Die verbinding, dat is de verbinding van de liefde. Dat is de Heilige Geest.
Vertel dus nooit meer dat de Heilige Geest niet duidelijk is. Dat de Heilige Geest nergens te vinden is. Ze zou niet weten. Hier is die. Hier in opperste vorm. In de Vader, in de Zoon. De Zoon in de Vader. En wij in de Geest, in elkaar één. De eenheid. Opdat ze alle één zijn, zoals wij één zijn. Waar staat hier de Heilige Geest? Eén zijn. Eén zijn. De verbinding tussen de een en de ander. Dat is de Heilige Geest. Zeg niet dat u niks meer weet van de Heilige Geest. Dat u het nergens kunt vinden. Hier is de Heilige Geest. Eén. Eén zijn. De Vader en ik zijn één, zegt Jezus. En wij willen één zijn met jullie. En dan zijn wij één in de Geest. Dus vandaag horen wij een mooie voorbereiding op de drie eenheid van zondag. En dan zal niemand meer mogen zeggen, ik weet alleen iets van de Vader en de Zoon. Nou weten we ook van de Heilige Geest. De Vader is in die Zoon. En in is die Heilige Geest. In de liefde. Samen met. Dat is die Heilige Geest. Noem dat maar niet concreet, want dat ervaren we ook in ons leven. Je bent in iemand anders. En iemand anders is in jou, in jouw ziel, in jouw hart, in jouw gedachten. En je bent samen met elkaar, met, in, één. Daar is de Heilige Geest. O God, wij danken u. O God, wij danken u. Wij prijzen u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij willen nu uitjubelen met een prachtig begin van een Te Deum. Wij loven en prijzen u, Vader, Zoon en Geest.

0: hebt geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.
1: Ja, en inmiddels is het al 12 uur en dat betekent dat we hier bij Radio Maria het middaggebed gaan bidden. En daarvoor nodigen we u van harte uit. Ik geef u ook graag de pagina's, zodat u kunt meebidden vanuit het groot en het klein getijdenboek. En mocht u natuurlijk de getijden-app hebben, nou dan kunt u vandaar makkelijk ook meebidden. We gaan direct met de hymne beginnen, na het Angelus natuurlijk, het hymne in het groot getijdenboek. Op bladzijde 758 en daarna de psalmen vanaf pagina 1150 in het groot getijdenboek. In het klein getijdenboek, daar kunt u de hymne en de rest vinden vanaf bladzijde 415 in het klein getijdenboek dus. Ik wens u heel veel devotie.
2: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
3: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Zie de dienstmaagd des Heren.
3: Mij geschieden naar uw woord.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: En het woord is vlees geworden.
3: En het heeft onder ons gewoond.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
3: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
2: Bid voor ons, heilige moeder van God.
3: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
2: Laat ons bidden. Heer, we hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus, onze Heer.
3: Amen.
2: God, kom mij te hulp.
3: Heer, haast u mij te helpen.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. Alleluia.
2: Waarachtig God, in uw bestuur rust heel de wisseling der natuur. Gij die in glans de morgen hult, de middag met uw vuur vervult.
3: Blus uit de vlammen van de haat. Neem weg de hitte die ons schaadt. Geef aan ons lichaam kracht en moed en ware vrede in het hart vergoed.
2: Getrouwe Vader, zie ons aan. Wees, Zoon van God, met ons begaan. Vertroost ons geest in deze tijd. Gij die regeert in eeuwigheid. Ik roep tot u, Heer. Ik stel mijn hoop op uw woord. Ik roep uit de grond van mijn hart, Heer, verhoor mij. Aan uw beschikkingen blijf ik trouw.
3: Ik roep tot u, kom mij redden. Wat gij verordent, zal ik steeds doen.
2: Reeds vroeg in de ochtend roep ik uw hulp in. Ik stel mijn hoop op uw woord.
3: Mijn ogen zijn wakker al voor de tijd. Dan denk ik over uw uitspraken na.
2: Aanhoor mij, Heer, in uw goedheid. En laat mij leven zoals gij bepaalt.
3: Die mij achtervolgen komen steeds nader. Ze houden zich ver van uw wet.
2: Maar gij zijt voor ieder nabij, Heer. Betrouwbaar is alles wat gij gebiedt.
3: Reeds lang weet ik van uw verordeningen, dat gij ze voor eeuwig hebt vastgesteld.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Ik roep tot u, Heer. Ik stel mijn hoop op uw woord. De Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe. Heer God van vergelding, wrekende God, treed op.
3: Verhef u, rechter der aarde. Geef de verwaanden hun loon.
2: Hoe ver, Heer, laat gij hen gaan? Hoe lang gaan ze door met hun snoeven?
3: Zij zwetsen en schreeuwen op hoge toon. En gaan nog groot op hun onrecht.
2: Uw volk vertrappen zij, Heer. Uw erfdeel wordt deerlijk mishandeld.
3: Vreemden en weduwen slaan zij neer. Wezen brengen zij om.
2: Ze zeggen, de Heer ziet het toch niet. Hij merkt het niet eens, Jacobs God.
3: Gebruikt uw verstand, kortzichtige mensen. Gij dwazen, wanneer wordt gewijs?
2: Zou hij die ons oren gaf zelf niet horen? Zou hij die het oog maakte zelf niet zien?
3: Die volken terecht wijst, zou hij niet straffen? Zou hij niets weten die ons onderwijst?
2: Jazeker, de Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe.
3: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen. De Heer kent het denken der mensen. Het is maar armzalig gedoe. De Heer is voor mij een vesting en een veilige rots. Gelukkig de mens die gij wijsheid geeft, Heer, die gij in uw wet onderwijst.
3: Na kwade dagen geeft gij hem rust. Wanneer voor de zondaar het graf wordt gegraven.
2: Want nooit zal de Heer zijn volk verstoten. Zijn erfdeel geeft hij niet op.
3: Eens zullen de rechters rechtvaardig beslissen. En alle rechtvaardigen vallen het bij.
2: Wie komt voor mij op tegen hen die kwaad doen? Wie reikt mij de hand als men onrecht bedrijft?
3: Mijn ziel zou al spoedig, als God mij niet steunde, voorgoed in het oord van de stilte zijn.
2: Wanneer ik reeds denk, nu struikel ik zeker, dan houdt uw genade, Heer, mij overeind.
3: Wanneer in mijn hart de zorgen mij drukken, dan beurt uw vertroosting mij op.
2: Of sluit gij u aan bij die rechtbank van onrecht, die leed veroorzaakt in naam van de wet?
3: Zij staan de rechtvaardigen naar het leven en vonnissen hen die onschuldig zijn.
2: Maar nee, de Heer is voor mij een vesting. Mijn God is mijn veilige rots.
3: Het kwaad dat zij doen, zal hij hun vergelden. Hun eigen bederf zal hun ondergang zijn. Hij zal hen verdelgen, de Heer onze God.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
3: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: De Heer is voor mij een vesting en een veilige rots.
3: Al wat gij doet in woord of werk, doet alles in de naam van Jezus de Heer, God de Vader dankend door hem.
2: Heer, een lofoffer zal ik u brengen.
3: Aanroepen zal ik de naam van de Heer.
2: Laat ons bidden. Almachtige en barmhartige God, op het midden van de dag laat gij ons op adem komen. Wij bidden u, zie wel willend naar het werk dat wij begonnen zijn en vul onze tekorten aan. Laat aan het eind van deze dag onze arbeid u welgevallig zijn. Door Christus onze Heer.
3: Amen.
2: Loven wij de Heer.
3: Wij danken God.

dit middaggebed gaan wij zo direct hier de rozenkrans bidden. En als u graag wil meebidden aan het begin van de rozenkrans, dus het eerste tientje. Maar ook dus de geloofsbelijdenis, gewoon het hele eerste begin. Dan kunt u bellen zo direct naar de live studio. En het nummer daarvan is 073-687-2001. Dus als u zegt ik bid graag aan het begin van de rozenkrans mee op de radio. Wij gaan nog even verder met muziek. En dus over een paar minuutjes starten we met de rozenkrans.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: En dan is het tijd om de rozenkrans te gaan bidden. U weet het, we gaan hier beginnen in de studio. Dan zal na het eerste tientje ook er muziek worden gedraaid. En dan kunt u tijdens die muziek ook bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. En die kunt u natuurlijk ook via WhatsApp opsturen. En dat komt hier ook binnen. Van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur.

0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We gaan zo het eerste tientje bidden. En dat doen wij voor de volgende intenties. Allereerst voor de intentie van de paus voor de maand mei. Bidden we dat iedereen, van grote producenten tot kleine consumenten, zich inzet om voedselverspilling tegen te gaan en ervoor te zorgen dat iedereen toegang heeft tot voedsel van goede kwaliteit. Ook bidden we om zegen over Radio Maria, dat de roeping van Radio Maria goed vervuld mag worden. Uit dankbaarheid bidden we voor de vele luisteraars, de bidders en de weldoeners van Radio Maria. En tevens willen we bidden voor de zielenrust van onze overleden luisteraars. Heer, we vragen dat er roepingen mogen komen tot het priesterschap, diaconaat en het religieus leven. En ook bidden we om kracht en genezing voor zieke vrijwilligers en luisteraars. Dat zij de kracht mogen krijgen en ja, dat Gods wil natuurlijk geschieden. Willen we ook bidden uit grote dankbaarheid aan Pater Pio en de heilige Catharina Laboure van de wonderdadige medaille van Maria. Om redding, om er te zijn op het juiste moment, kracht te geven en bescherming ook te bieden. Daar waar het nodig is en was. Ook willen we graag bidden om hulp en bijstand van de heilige Jozef en de heilige Cayetan voor een speciale intentie. En ook uit dankbaarheid voor alle hulp en bijstand van de Heilige Geest bij ondernemingen en eerherstel. En bidden we en vragen daarbij om de hulp van Maria, Koningin van de Vrede, om vrede in onze harten. We overwegen het eerste glorievolle geheim: Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
0: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons.

0: zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, en nu, en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
0: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Dank voor het meebidden. We gaan hier muziek draaien. En dan kunt u intussen bellen hier naar de live studio om uw intentie door te geven. Misschien wilt u ook wel het volgende tientje meebidden op de radio. Dat kunt u dan laten weten.

0: We gaan het tweede tientje bidden. En dat willen we graag doen voor de volgende intenties. We bidden uit dankbaarheid. En ook willen we vragen, Heer, dat er toch vrede mag komen. Vooral in Oekraïne, in het Midden-Oosten. Maar dat geldt natuurlijk voor alle oorlogsgebieden en gebieden waar conflicten en andere troubles zijn. En dat vooral zij die daarbij betrokken zijn, die invloed uit kunnen oefenen, dat zij zich voor de vrede willen inzetten en niet voor de oorlog. We bidden voor een ernstig zieke bisschop, dat hij mag genezen, dat het mag alle behandelingen mogen aanslaan. En tevens willen we ook bidden voor alle jongeren die eindexamen doen, dat zij toch het inzicht van de Heilige Geest mogen ontvangen en dat zij zich ook willen laten leiden. Bidden we ook uit dankbaarheid voor alle zegeningen en genadegaven die we toch iedere dag weer mogen ontvangen. En ook willen we graag bidden dat een oogoperatie aan beide ogen vanwege staar goed mag verlopen. En daarna natuurlijk ook weer heel snel het zicht op een goede manier ook terug is hersteld. We overwegen het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op den hemel. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd en in de eeuwen, amen.
0: O mijn Jezus.
1: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben. Amen.
0: Dank voor het meebidden. We gaan het derde tientje zo bidden. Daarvoor natuurlijk eerst muziek. En dat geeft u de gelegenheid om te bellen naar de live studio. U kunt uw intentie doorgeven. En als u graag het tientje meebidt op de radio, dan kunt u dat aangeven. Het nummer is 073 687 2001.

0: We gaan het derde tientje bidden. En dat doen wij voor de volgende intenties. We bidden uit dankbaarheid voor de komst van de Heilige Geest en voor het leven. Ook willen we bidden dat oorlogen toch mogen stoppen, ook in de harten van de mensen zelf. En dat we leven in eenheid en respect voor elkaar. In de eenheid zoals God dat ook heeft bedoeld en volgens zijn wil. We bidden dat er een goede opleving mag komen binnen onze katholieke kerk. En ook vragen we, Heer, voor een goed herstel van Monsieur Mutsaerts. En bidden we voor een speciale intentie. En ook uit dankbaarheid willen we bidden. We bidden ook nogmaals uit dankbaarheid voor de ontelbare genade, zegeningen, wonderen en liefde van ons lieve Heer en onze lieve vrouw. Die dus aan een luisteraar worden gegeven. En ook willen we graag bidden voor een kleindochter. Dat ze beter haar best gaat doen op school en zich ook wat meer openstelt. We overwegen het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen en moeder Maria. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor de vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: Dank wel voor het meebidden. We gaan hier muziek draaien. En dan kunt u thuis bellen, of als u dat wil, naar de live studio. U kunt uw intentie doorgeven. Dat kan natuurlijk ook via WhatsApp. En als u belt, kunt u ook aangeven dat u misschien het volgende tientje wil meebidden. Het nummer is 073 687 2001.

0: We gaan het vierde tientje bidden. En dat doen wij voor de volgende intenties. Heer, we bidden voor de gave van het geloof voor kinderen en kleinkinderen. En ook willen we bidden voor Radio Maria. Voor iedereen die daarbij betrokken is. Voor alle mensen. Ook voor alles wat er omheen ook bij hoort. Dat daar de zegen op mag rusten. We willen ook graag bidden voor een herstel van het contact tussen twee broers. En dat de zieke zwager toch vlug geholpen mag worden. En als het Gods wil is, helemaal mag genezen. Bidden ook om hulp voor een goede medicatie, goede gebruik daarvan. En ondersteunend advies van artsen. En dat het goed mag komen. Heer, ook bidden we voor een positieve voltooiing van de renovatie van een huis. Op voorspraak van Sint-Jozef. En ook bidden we voor een bijzondere intentie. Heer, we bidden op voorspraak van de heilige Jozef dat kinderen de juiste weg vinden die hen naar Jezus zal leiden. En ook willen we graag bidden voor twee geslaagde dagen. Voor de Mariathon die morgen en overmorgen plaatsvindt hier bij Radio Maria. Dat het twee dagen mogen zijn die rijkelijk worden gezegend. Met mooie contacten, mooie bijdragen. Maar vooral ook verbondenheid van alle luisteraars, medewerkers, vrijwilligers. Hier van Radio Maria Nederland voor Radio Maria Ierland en ook in verbondenheid met hen. We overwegen het vierde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel opgenomen met ziel en lichaam. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet de bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die het meest nodig hebben. Amen.
0: Ja, ook weer dank voor het meebidden, ook op de radio. We gaan muziek draaien voor het laatste tientje. U kunt bellen naar de live studio om uw intentie door te geven. En misschien wilt u ook wel de litanie van Sint-Jozef meebidden, waar we mee af zullen sluiten. Allebei kan, een van beide kan natuurlijk ook. Het nummer is 073 687 2001.

0: We zijn toe aan het vijfde tientje. En dat gaan we bidden voor iemand die veel problemen heeft, dat deze toch spoedig mogen worden opgelost. En dat er ook vertrouwen mag zijn in de hulp van de Heilige Geest. We bidden ook voor al die mensen die het moeilijk hebben met deze warmte van gisteren en ook vandaag wellicht een beetje komende dagen, dat zij toch de rust mogen behouden, dat er hulp is als het nodig is, dat ze goed ook voor zichzelf kunnen zorgen en een beetje kracht krijgen om die warmte inderdaad door te komen. Willen we ook bidden om bescherming. En uit dankbaarheid bidden we. We willen graag bidden voor een neefje. Van wie de vriendin, de 25-jarige vriendin, plotseling is overleden. Dat Maria hem en ook haar nabij wil zijn met haar moederlijke zorg en bijstand. En troost uiteraard. Dat er ook vertrouwen mag groeien in deze bijstand van moeder Maria. Willen we ook bidden voor een mooie en veilige cruise die gaat plaatsvinden. En ook willen we graag bidden voor geestelijke en lichamelijke genezing van familie en kennissen op voorspraak van de heilige Jozef. En bidden we ook voor het volledig herstel van een nichtje na een recente operatie. Dat ze weer goed kan aanhaken bij haar opleiding. En Heer, ook willen we graag hierbij aan u aanbieden. Al die intenties, en moeder Maria natuurlijk via u. Al die intenties die leven in de stilte van de harten van de mensen die meebidden. Van de mensen voor wie we bidden. Dat al deze intenties toch mogen worden aangenomen. En mogen worden verhoord. We overwegen het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schuld, zoals ook wij aan anderen hun schuld vergeven. En leid ons niet in bekoring, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
0: O mijn Jezus,
1: vergeef ons onze zonden. Behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
0: En we sluiten hier aan met de litanie van de heilige Jozef. Ter afsluiting hier van de Rozenkrans. Heer, ontferm u over ons.
1: Christus, ontferm u over ons.
0: Heer, ontferm u over ons. Christus, aanhoor ons.
1: Christus, verhoor ons.
0: God, hemelse Vader,
1: ontferm u over ons.
0: God, Zoon, verlosser van de wereld,
1: ontferm u over ons.
0: God, Heilige Geest,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige drievuldigheid, één God,
1: ontferm u over ons.
0: Heilige Maria,
1: bid voor ons.
0: Heilige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Roemrijke afstammeling van David,
1: bid voor ons.
0: Licht van de aartsvaders,
1: bid voor ons.
0: Bruidegom van de Moeder van God,
1: bid voor ons.
0: Bewaarder van de Verlosser,
1: bid voor ons.
0: Kuizenbewaarder van de Maagd,
1: bid voor ons.
0: Voedstervader van de Zoon van God,
1: bid voor ons.
0: Zorgvolle verdediger van Christus,
1: bid voor ons.
0: Dienaar van Christus,
1: bid voor ons.
0: Helper van het heil,
1: bid voor ons.
0: Hoofd van het heilig huisgezin,
1: bid voor ons.
0: Zeer rechtvaardige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Zeer kuise Jozef,
1: bid voor ons.
0: Zeer voorzichtige Jozef,
1: bid voor ons.
0: Zeer sterke Jozef,
1: bid voor ons.
0: Zeer gehoorzame Jozef,
1: bid voor ons.
0: Zeer getrouwe Jozef,
1: bid voor ons.
0: Spiegel van geduld,
1: bid voor ons.
0: Beminnaar van de armoede,
1: bid voor ons.
0: Voorbeeld van de werklieden,
1: bid voor ons.
0: Luisterer van het huiselijk leven,
1: bid voor ons.
0: Beschermer van de maagden,
1: bid voor ons.
0: Steun van de huisgezinnen,
1: bid voor ons.
0: Steun in moeilijkheden,
1: bid voor ons.
0: Troost van de ongelukkigen,
1: bid voor ons.
0: Hoop van de zieken,
1: bid voor ons.
0: Patroon van de ballingen,
1: bid voor ons.
0: Patroon van de bedroefden,
1: bid voor ons.
0: Patroon van de armen,
1: bid voor ons.
0: Patroon van de stervenden,
1: bid voor ons.
0: Schrik van de duivelen,
1: bid voor ons.
0: Beschermer van de heilige kerk,
1: bid voor ons.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt, spaar ons, Heer.
1: Spaar ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt,
1: verhoor ons, Heer.
0: Lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt,
1: ontferm u over ons.
0: God heeft hem aangesteld tot Heer over zijn huis,
1: en tot beheerder over al zijn bezittingen.
0: Laat ons bidden. Almachtige God, gij hebt aan de heilige Jozef de taak gegeven om als een trouw dienaar te waken over het begin van uw heilswerk. Geef dat uw kerk op zijn voorspraak altijd zorg draagt voor de voltooiing van dit mysterie. Door Christus onze Heer.
1: Amen.
0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: En heel veel dank aan u allen voor het meebidden, thuis, onderweg. Misschien gewoon zelfs wel buiten ergens op een bankje. En natuurlijk ook op de radio. Dank u wel dat u deze Wees gegroeten, deze hele rozenkrans en natuurlijk de litanie mee heeft gebeden. Dat we al deze intenties die we hebben mogen aandragen, die u heeft aangedragen, dat we die hebben mogen aanbieden aan Moeder Maria. En in het vertrouwen natuurlijk dat ze worden verhoord. We gaan hier bij Radio Maria nu eerst even verder nog met muziek. En dan is het direct om 12:15 tijd om nog een keertje naar de heilige van de dag te kunnen luisteren. En daarna om 13:30 zal het tijd zijn voor het voorleesboek. En zo gaan we verder. Om 14:00 natuurlijk het plaatjesprogramma. Vandaag is er om 15:30 geen kindercatechese. Die is er wel een herhaling natuurlijk waar u naar kunt luisteren, maar geen live kindercatechese. Dus ook geen aanbidding hier in de studio vanmiddag. Nou, nu eerst muziek en dan strakjes om 14:15 is het tijd voor de heilige van de dag. Dank nogmaals en tot later. Dag.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Michalas, goedendag. Wie is de heilige van vandaag?
1: Ja, vandaag hebben we de heilige Augustinus van Canterbury. Of eigenlijk de Engelsen zeggen Canterbury.
0: Ik ben benieuwd wat u over deze heilige weet te vertellen.
1: Ave Maria. Volgens de legende zocht eens de monnik Gregorius de markt van Rome. Zag daar tussen alle groente en fruit, ganzen en kippen, jonge mannen te koop. Toen hij vroeg waar ze vandaan kwamen, kreeg hij te horen, dit zijn angelen. Peinzend zou de latere paus gezegd hebben, ja, ze lijken op engelen. Wat redelijk zeker is, is dat Gregorius in Frankrijk jonge Angelsaksische slaven liet vrijkopen en in Rome een christelijke opvoeding gaf. Ooit hoopte hij als missionaris naar het land van de Angelsaksen te gaan, en het land van de Juten te gaan. Maar toen hij in 590 tot paus werd gekozen, moest hij zijn wens laten varen. Nu geeft hij die missieopdracht aan de monniken van het naburige Sint-Andreas-klooster. Gregorius wijdt Augustinus bisschop, waarop deze met 40 monniken op pad gaat. Aanlegt op een eiland voor de Engelse kust. Met een tolk steekt Augustinus over. Ontmoet de heidense koning Ethelbert. En laat die nou getrouwd zijn met een christin, de Frankische prinses Bertha. En zo bezoekt enkele dagen later de koning de monniken. Is zo onder de indruk dat hij de religieuze gelijk een klooster aanbiedt in de hoofdstad van zijn rijk Canterbury. Zoals ik al zei, in het Nederlands Canterbury. In de plechtige processie, met de heer voorop, trekken de monniken de stad binnen. Leiden daar vervolgens hun leven van gebed, vasten en boete. En met kerstmis van het jaar 597 laten 10.000 Angelsaksen zich dopen, waarna ook de koning volgt. Maar niet alles gaat van een leien dakje. Want de Angelsaksische en Jutische veroveraars hadden de oorspronkelijke christelijke bewoners naar het westen en noorden verdreven, waar die hun geloof hadden bewaard. Augustinus nodigt hun bisschoppen uit voor een kerkvergadering. Vraagt drie dingen van hen.

0: vergadering. Vraag 3 dingen van hen. Dat zij bijstaan in de verkondiging van het geloof aan de heidenen, dat zij Pasen op dezelfde datum vieren en tenslotte dat zij doopsel toedienen op de wijze van de universele kerk. Wanneer de Britten weigeren, zegt Augustinus, breng een zieke. Vraag God hem te genezen. Geneest God hem echter pas later, op mijn voorspraak, dan beloven jullie mij trouw. Nou, mokkend gaat de man akkoord. Een blinde wordt binnengebracht. De Britten bidden. Maar er gebeurt niets. Dan loopt de stakker naar Augustinus. Deze knielt. Bidt God dat hij de man het zicht wil teruggeven. En terstond ziet de man. Springt, juicht en danst. Waarop alle aanwezigen God danken en prijzen. Maar, er is altijd een maar. De oude Britse priesters belijden dat God hun weliswaar heeft doen inzien dat hij met Augustinus is, maar zij kunnen niets doen zonder het thuisfront. Nou, daar weten ze het zo net nog niet. Daarom wordt de raad ingeroepen van een zonderlinge kluizenaar. En die komt met de volgende wijze, tussen aanhalingstekens, wijze raad. Ga naar de ontmoeting, maar kom later naar Augustinus. Staat hij op, dan is hij nederig. Moet u hem gehoorzamen. Doet hij dat niet, dan is hij hoogmoedig. Aldus betreden de mannen de reeds begonnen kerkvergadering, die zij, als Augustinus niet direct opstaat, terstond weer verlaten. Augustinus waarschuwt nog Gods wil niet te negeren, want hij die hen het wonder van de blinden had gegund, laat niet met zich zollen. Zijn wraak zal groot zijn. Maar ze luisteren niet. Kort nadat Augustinus op 26 mei van het jaar 604 door zijn schepper naar huis wordt gehaald, gaat zijn onheilsprofetie in vervulling. De heidenskoning Æthelfrid bezorgt de oude Britten een verpletterende nederlaag, vermoord op één dag meer dan 2000 van hun monniken. Heilige Augustinus van Canterbury, bid voor ons. Ave Maria.
1: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de Heilige van de Dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

0: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.
1: Hoofdstuk 1, 6, deel 5. Paus van de Eucharistie. Wat ons boek betreft zijn we aanbeland bij datgene wat priester Poppe zo zou begeesteren. De totaal nieuwe aanpak van de communiepraktijk en van de heilige mis. In 1905 verschijnt het decreet van Pius X, Tra le solicitudini, dat hoofdzakelijk ging over godsdienstonderricht en waarin sterk werd aanbevolen dat de gelovigen vaker zouden communiceren dan tot dan toe het gebruik was. Poppe was 15 jaar en leerling van de Syntaxis, de derde Latijnse in het college van Sint-Niklaas. Ook in dat college en in alle parochies en instellingen van de kerk was het gebruikelijk om slechts enkele keren per jaar de heilige communie te ontvangen. De communie was er alleen maar voor de volledige zuiveren. Ze werd beschouwd als een soort beloning, uit eerbied voor Christus zelf, de geheel zuivere, onthield men zich beter van de communie. Deze leer was uitgewerkt door een bisschop van Ieper, Jansenius, en werd daarom het Jansenisme genoemd. Het was wijdverspreid in onze streken en in vele andere landen van Europa. Dit Jansenisme werd als ketterij veroordeeld, maar het verdween niet zonder slag of stoot, en de ideeën werkten door tot diep in de 20e eeuw. Met het decreet Quam Singularis uit 1910 verlaagde hij de leeftijd waarop kinderen voor het eerst het eucharistisch brood mochten ontvangen. Dat betekende een totaal nieuwe aanpak. Poppe was 20 jaar en was in Leuven als studentsoldaat in de hogeschoolcompagnie. We herinneren ons hoe Pius X als kleine Beppino al op 7-jarige leeftijd misdienaar was, maar slechts op 12-jarige leeftijd zijn eerste communie kon doen. Edward Poppe zelf deed zijn eerste communie op 20 maart 1902, ook op 12-jarige leeftijd. De heilige Bernadette Soubirous ontving de heilige communie pas op 14-jarige leeftijd. Dit was een praktijk die niet langer houdbaar was en een totaal andere benadering van de eucharistie drong zich op. Had Jezus zelf niet gezegd: "Ik ben het brood des levens," Johannes 6. Als Jezus het brood voor het christelijke leven is, hoe kan het dan dat dit enkel heel uitzonderlijk als een soort beloning na buitengewone inspanning ontvangen kan worden? Deze vraag lag al lang op de lippen van Giuseppe Sarto, als kapelaan, als bisschop en pastoor. In plaats van beloning te zijn voor geleverde inspanningen, is de communie eerder een remedie tegen onze zwakheid, schreef de paus. Dan is het een eigenaardige redenering dat men zou moeten wachten om een medicament tot zich te nemen pas als men genezen is. Zowel ons lichaam als onze ziel, zo redeneerde de paus verder, heeft behoefte aan voedsel. Welnu, men voedt zich niet eens per jaar, of eenmaal per maand, of eenmaal per week. Dat zou juist een oorzaak zijn om ziek te worden. De veelvuldige, ja, dagelijkse communie werd in vroeger tijden sterk aanbevolen door de kerk. Geen enkele gelovige moet zich uitgesloten voelen van de communie op voorwaarde dat 1. Men in staat van genade is, 2. Dat men met een ernstige en vrome intentie nadert tot de heilige tafel. Zo schreef Paus Pius X. En daarmee haalde Pius X de barrières naar beneden die in de voorbije eeuwen waren opgericht tussen de heilige communie en de gelovigen. Dit bracht overal grote vreugde teweeg, vooral in de kloostermilieus. Het was gedaan met herhalen: zie dat je waardig genoeg bent. Ben je wel klaar voor de communie? Men kan zich afvragen wat klaar en waardig wel zouden kunnen zijn om de Heer te ontvangen. Alsof men ooit klaar en waardig zou kunnen zijn om de Heer te ontvangen. Hij zelf had gezegd: ik ben niet gekomen voor de rechtvaardigen, maar voor de zondaars. Lucas 5, vers 32. Toch gingen er hier en daar in verschillende landen enige proteststemmen op. Men moet weten wat men doet, klonk het. Uiteraard, antwoordde Pius X, maar moet men wachten tot zijn 12e jaar, vooraleer men weet wat men doet? Van zodra een kind het eucharistisch brood kan onderscheiden van gewoon brood, heeft hij, zoals men zegt, de leeftijd van verstand. Wel nu, wanneer het de leeftijd van verstand bereikt, is een kind verplicht, zoals elke gelovige, zijn zonden te biechten en eens per jaar de communie te ontvangen. Men moet toch ook eens logisch nadenken. Met welk recht zou men de kinderen kunnen verbieden te gehoorzamen aan deze regel? De kleine kinderen kunnen communiceren, moeten communiceren. Jezus zelf heeft een voorliefde voor hen, zoals blijkt uit de evangelies. Roept hij ook vandaag nog altijd niet vanuit zijn tabernakel: laat de kinderen tot mij komen? Markus 10, vers 14. Hoed u ervoor een van deze kleine te minachten, want voorwaar, ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel. Matthäus 18, vers 10. Pius X was en zal altijd de paus van de kinderen blijven. Edward Poppe, eenmaal priester op 1 mei 1916, zou al een maand na zijn aankomst als onderpastoor te Sint-Coletta in Gent een communiebond voor de kinderen oprichten. Hij startte het werk voor de voorbereiding van de kinderen op de eerste communie van de 7-jarigen. Heel bijzonder zou hij dat werk verzorgen met zelfgemaakte liedjes en kindergebeden. In Gent was dit zo'n groot succes dat er een echt catechistenwerk ontstond om de kinderen vooral uit de stadsscholen voor te bereiden op de kleine communie, zoals men placht te zeggen in Gent. Het is ontegenzeggelijk dat Edward Poppe zijn inspiratie en motivatie voor dit werk heeft gevonden in de decreten en richtlijnen van Pius X. Daar heeft hij de mosterd gehaald om dat werk, dat zich zou uitbreiden, in de eucharistische kruistocht op te zetten met alle energie die hij in zich had. Hoofdstuk 1, 6, deel 6. De dood van Pius X. Het hoeft geen betoog dat paus Pius X goed op de hoogte was van de politieke spanningen tussen de verschillende landen. Hij voorzag een grote catastrofe. Na de moord op de Oostenrijk-Hongaarse troonopvolger, aartshertog Frans Ferdinand, was het spel gespeeld, brak de oorlog uit en werd het neutrale België onder de voet gelopen. Pius X had nog de kracht om een apostolische exhortatie te publiceren in de Osservatore Romano van 2 augustus 1914. Zijn oproep tot redelijkheid en vrede kon echter de oorlogsmachine niet meer stoppen. Enkele dagen later vatte hij kou, en deze kou werd een longontsteking. De dokters namen die eerst niet al te ernstig, maar Pius X ging plots sterk achteruit. Op 16 augustus ontving hij de laatste sacramenten op de meest eenvoudige wijze. Veel medewerkers en kardinalen waren op vakantie. Pius X begon zijn doodstrijd, die nog zou duren tot 19 augustus, de dag waarop hij het tijdelijke voor het eeuwige zou wisselen. Hij werd 79 jaar. Onmiddellijk daarna begon zijn verering. Hij, die al tijdens zijn leven begroet en geprezen werd als een heilige, zou tot de eer der altaren worden verheven op 29 mei 1954 door een van zijn vroegere medewerkers in het Vaticaan, Eugenio Pacelli, paus Pius XII.
0: Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppen en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap te brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.
1: En beste luisteraars, het is 2:00 en woensdag. Welkom bij het plaatjesprogramma van Radio Maria. Vorige week ben ik er niet geweest. Ik was even ziek, maar nu ben ik weer beter. En dan kunnen we weer een mooi programma maken met mooie liederen. Ik hoop dat mensen gaan bellen en appen met mooie muziek, want anders wordt dit programma niet mooi ingevuld. Ja, zonder muziekjes van de luisteraars. Ik heb op dit moment niets op mijn lijstje, dus ik ga iets toepasselijks laten horen. Dat is een Veni Sancte Spiritus, Kom Heilige Geest, van Tézé, omdat wij pas afgelopen zondag het mooie feest van Pinksteren hebben gevierd. En tijdens de muziek kunt u bellen en liederen aanvragen. Het telefoonnummer is 073 687-2001. En u kunt ook een WhatsApp bericht sturen naar de studio.

beste luisteraars. Dat was Veni Sancte Spiritus van TZ. En we gaan naar het volgende lied van vanmiddag. U luistert naar het programma U Vraagt, Wij Draaien. Het is een lied aangevraagd door Greetje. En ze wilde graag het lied The Song of Mary, de Magnificat, in Aramaïk en Engels horen. Dus dat is het lied van Maria, het Magnificat in het Aramaïs. Nou ja, en Engels. En wilt u ook een lied aanvragen, belt u naar het telefoonnummer 073-687-2001 of stuurt u een WhatsApp bericht.

In uw de beste luisteraars, het Magnificat en het Engels. En daarbij, als je op de praatjes in YouTube keek, dan zag je ook het gebed in het Aramaïk. Of Aramaïs, ik weet het niet hoe dat is. Nou goed, we gaan naar het volgende lied, beste luisteraars, want het is het plaatjesprogramma. En Annie belde net naar de studio en ze was heel blij met Radio Maria en ze wilde graag een lied aanvragen. Dat is God groet u, zuivere bloemen. Daar gaan we naar luisteren, want natuurlijk hebben we het. Het is een Maria-lied, een bekend Maria-lied in deze meimaand. En u kunt ook nog bellen en liederen aanvragen bij dit programma. Het telefoonnummer is 073 687 2001.

En je hoorde zojuist God groet u, zuivere bloemen en Maria lied, gezongen door verschillende koren uit het bisdom Den Bosch. En beste luisteraars, we gaan naar het volgende lied, aangevraagd door Franciscus Antonius. Hij wilde graag het lied Dum Pater Familias van Ensemble Organum horen. Een lied toegewijd aan Jacobus de Meerdere en de pelgrimage naar Santiago de Compostela. Frank uit Nieuwveen. Nou, dan gaan we luisteren. Dum Pater Familias van Ensemble Organum.

En u hoorde het lied Dum Pater Familias, een lied uit volgens mij de 13e eeuw, van de bedevaart naar Compostela. Nou, we gaan best luisteraars door met ons plaatjesprogramma en nu met totaal iets anders. Hub stuurde een bericht en ze wilde graag een lied van Johe Erens horen, Limburg Alleen, troubadour van het Limburgse lied. Aangevraagd door Hub, pro-life man uit Heerlen, Heerlerheide. Nou, dan gaan we luisteren naar Jo Erens met Limburg Alleen.

Je hoort de beste luisteraars Jo Erens met Limburg Alleen. We gaan naar het volgende lied, een lied aangevraagd door Suzanne uit Den Haag. En ze wilde graag een lied horen van Johannes Snijder, die samen met, broeder Roland Faustien zingen. Ja, ze zingen niet apart, maar alleen samen. En daar heb ik een lied voor uitgekozen. Behüte mich God. Het is Psalm 16. En wilt u ook een lied aanvragen? Dat kan als je belt naar het telefoonnummer 073-687-2001. Ja, ik weet dat het prachtig weer buiten is. Of binnen, misschien is het te warm om binnen te zitten. Maar zit u misschien binnen of buiten en luistert u naar Radio Maria, dan kunt u bellen en een lied aanvragen. Dan maakt u het uur mooier voor iedereen die aan het luisteren is. Dus nu broeder Roland Faustin en broeder Johannes Snijder.

En u hoort de beste luisteraars een lied van broeder Roland Faustien en broeder Johannes Schneider. En ja, mijn lijst is op dit moment helemaal leeg. Dus ja, ik vermoed dat veel mensen wel buiten zitten en genieten van het zonnetje. Maar dus mijn lijst is leeg. Dus ik dacht, we gaan nog naar een lied van broeder Roland Faustien en Johannes Schneider luisteren. Deze keer Psalm 45, zing das Lied der Lilien. En wilt u ook een lied aanvragen, belt u naar het telefoonnummer 073-687-2001. Of anders stuurt een WhatsApp bericht.

Luisteraars, blijkbaar zit niet iedereen buiten in het zonnetje. Want er werd zoveel gebeld de laatste 5 minuten. Ik weet niet of ik alle telefoontjes kon opnemen. Zo niet, dan mag je nog een keer bellen. In ieder geval, nu is mijn lijstje wel aangevuld. Ik denk tot het einde van het uur, maar ja, dan gaan we kijken. In ieder geval, we gaan beginnen eerst met een lied, aangevraagd door Frank. Hij wilde graag het lied Waarlijk, dit is rechtvaardig, van de kathedraal koor Brugge horen. Dat is Psalm 92. Daar gaan we naar luisteren.

En mijn luisteraars, dat was ze waarlijk. Dit is rechtvaardig, psalm 92 van het kathedraalkoor in Brugge. Nou, we gaan door naar het volgende lied. Het is een lied aangevraagd door meneer Klaver, die nog nooit bij het plaatjesprogramma had gebeld, maar nu dus wel. Hij wilde graag een lied aanvragen. Een lied van een Ierse volkszanger, die heet Brendan Monaghan. En dat lied heet Alleluia Morning. En ja, morgen beginnen we met ons marathon, jaarlijks marathon. En we gaan geld inzamelen voor Radio Maria Ierland. En dus is dit lied heel toepasselijk. Dus Alleluia Morning met Brendan Monaghan.

Zo, dat was een mooi Iers lied. Alleluia, Morning van Brendan Monaghan. Nou, en we gaan naar het volgende lied van deze middag. En dat is een lied van Kathy Maguire, aangevraagd door iemand via WhatsApp. Dat is een lied van Kathy Maguire, I Wish It Would Rain Down.

En ik hoorde zojuist het lied I Wish I Could, I Would Rain Down van Kathy Maguire. En beste luisteraars, we gaan naar het laatste lied van dit programma luisteren. Ja, er zijn nog een paar liederen die zijn aangevraagd, maar helaas is er geen tijd meer, want we hebben maar een uurtje. We gaan dus luisteren naar het laatste lied van dit programma. En het is een lied aangevraagd voor Mieke, voor haar gebedsgroep in Den Haag bij de Jacobuskerk. Het lied heet Mighty is the Power of the Cross van Kees Kraaienoord. En beste luisteraars, ik bedank u voor de mooie liederen van vandaag. Om 3:00 kunt u meebidden met de rozenkrans van de Goddelijke Barmachtigheid. Om 3:30 kunt u luisteren naar de kinderkatechese. Deze keer is het een herhaling, dus de kinderen komen niet naar de studio. En natuurlijk tot morgen bij de Mariathon voor Radio Maria Ierland. Zeker heeft u het al over gehoord. En morgen om 6:30 in de ochtend beginnen we. Maar nu, Mighty is the Power of the Cross van Kees Kraaienoord en Ralf van Manen.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
1: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn enige Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen, de levenden en de doden.
1: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonde, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer Jezus Christus,
1: tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Eeuwige Vader, ik offer u op het lichaam en het bloed, de ziel en de godheid van uw zeer geliefde Zoon, onze Heer, Jezus Christus.
1: Tot vergeving van onze zonden en die van de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Omwille van zijn smartelijk lijden.
1: Wees barmhartig voor ons en voor de hele wereld.
0: Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. Heilige God, heilige sterke, heilige onsterfelijke, ontferm u over ons en over de hele wereld. De liefde van God is de bloem, barmhartigheid de vrucht. Laat de twijfelende ziel deze overwegingen over de goddelijke barmhartigheid horen en vertrouwend worden. Goddelijke barmhartigheid die uit de boezem van de Vader stroomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: goddelijke barmhartigheid, grootste eigenschap van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, onbegrijpelijk mysterie.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron die voortkomt uit het mysterie van de Allerheiligste Drie-eenheid.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk voor elk verstand, zowel van mensen als van engelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, uit wie elk leven en elk geluk voortkomt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, heerlijker dan de hemelen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van mirakelen en wonderen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die het heelal omgeeft.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die op aarde neerdaalt in de persoon van het vlees geworden woord.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die uit de open wonden van het hart van Jezus stroomde.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid voor ons besloten in het hart van Jezus, bijzonder voor de arme zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid onpeilbaar bij de instelling van het heilig sacrament.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid bij het stichten van de heilige kerk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in het sacrament van het heilig doopsel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in onze rechtvaardiging door Jezus Christus.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons heel ons leven lang vergezelt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons in het bijzonder op het uur van de dood omhelst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons onsterfelijk leven schenkt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons op ieder ogenblik van ons leven begeleidt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons behoedt voor het vuur van de hel.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid in de bekering van verharde zondaren.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verbazendwekkend voor de engelen en onbegrijpelijk voor de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, ondoorgrondelijk in alle mysteries van God.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons boven alle ellende uittilt.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bron van ons, onze vreugde en geluk.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die ons uit het niets tot het bestaan roept.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid die al de werken van zijn handen omsluit.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, bekroning van al Gods werken.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, in wie wij allen zijn ondergedompeld.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, zoete troost voor angstige harten.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, enige hoop van wanhopige zielen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, rust van de harten, vrede te midden van angst.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, verrukking en extase van de heiligen.
1: Ik vertrouw op u.
0: Goddelijke barmhartigheid, hoop schenkend tegen alle wanhoop in.
1: Ik vertrouw op u.
0: Laat ons bidden. Eeuwige God, in wie de barmhartigheid eindeloos is en de rijkdommen van de ontferming onuitputtelijk zijn, zie goedgunstig op ons neer en vermeerder uw barmhartigheid in ons, zodat we in moeilijke ogenblikken niet zullen wanhopen of moedeloos zullen worden, maar met groot vertrouwen onszelf aan uw heilige wil, die liefde en barmhartigheid zelf is, onderwerpen. O onbegrijpelijke en onbeperkte goddelijke barmhartigheid, wie kan u op waardige wijze verhogen en aanbidden? Hoogste eigenschap van de Almachtige God, u bent de zoete hoop voor de zondige mens. Verenig uzelf in een lofzang, sterren, aarde en zee, en zing vurig, eenstemmig en dankbaar over de onbegrijpelijke goddelijke barmhartigheid. In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

vrijdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een gloednieuwe uitzending van de kindercatechese Vrienden voor het Leven, hier bij Radio Maria. Het is vandaag mooi hier in de studio. We hebben een groepje van 6 kinderen en het is 3-3, jongens en meisjes. 3 jongens, 3 meisjes. Nou ja, oké, maar dat zijn. Ik heb het nou over de kinderen. Hè? Lucia die zegt het zijn er 4 in het totaal. Dat klopt, want Charlotte is er vandaag ook weer bij en ik ben er ook weer bij. Maar de jongens en de meisjes zijn 3-3. Jongens, vandaag een mooie dag. We zitten natuurlijk nog steeds volop in de meimaand. Jullie weten dat is de Maria-maand. Hè? En daar gaan we dadelijk ook nog wat over praten. Maar ik heb eerst een vraag aan jullie. Hebben jullie nog iets meegemaakt waarvan je zegt, dat wil ik wel eens even vertellen? Bles, kom eens even staan bij de microfoon. Ja, vertel eens.
1: Ik ben gisteren met Lela naar FC Den Bosch geweest en mijn oom moest tegen mijn vader.
0: Voetballen? Jouw oom moest tegen je vader voetballen?
1: Ja.
0: Bij FC Den Bosch?
1: Ja, bij het FC Den Bosch staan. FC Den Bosch tegen Telstar.
0: Tegen Telstar. En wie heeft er gewonnen?
1: 0-0.
0: Oh, dat is misschien voor de familie ook maar beter dan, hè?
1: Ja.
0: Toch? Dan blijft het toch vriendschap.
1: En vrijdag gaat Lela ook weer mee.
0: Ja.
1: En dan gaan we. En dan gaat ze eerst de wedstrijd spelen. En als het dan geen goal is, moeten ze 30 minuten bij. En als het dan nog geen goal is, gaan ze penalties doen.
0: Oeh, dat vind ik altijd heel spannend.
1: En ik ben naar de filmavond geweest.
0: Naar de filmavond. Vertel eens even. Bles, kijk maar aan van, dat weet u toch? Ja, ik was er ook bij. Vertel eens even over de filmavond. Dan weten de luisteraars thuis natuurlijk niet, hè? Waar ging de film over? Afgelopen maandag in de parochie? Film over, weet je nog hoe die heette? De heilige Boni
1: Fatius.
0: Goed zo, Boni Fatius, de heilige Boni Fatius. Een bijzonder verhaal was dat, hè? Ja. Die al heel jong, vertel eens even.
1: Toen hij 7 jaar ging hij naar het klooster.
0: Ja, toen hij 7 jaar was, wist hij al dat hij naar het klooster wilde gaan. Bijzonder, de heilige Boni Fatius. Thomas?
2: Wij gaan volgende week woensdag met opa en oma naar de Efteling.
0: Oh, kijk eens aan zeg. En jullie zijn vorig jaar nog in Disneyland Parijs geweest.
2: Ja.
0: Nou, jullie worden wel verwend.
2: Vorig jaar. Ja,
0: dat is toch vorig jaar. Ja. Lucia, kom eens even vertellen.
3: Twee dingen en die moeten allebei nog gebeuren.
0: Ja, vertel.
3: Want wij gaan met schoolreisje ook naar de Efteling. Ik weet niet, dat is ook over een paar weken. En ik heb morgen tot overmorgen kamp.
0: Oh, dat is wel
3: 8.
0: Leuk, toch?
3: Ja.
0: En als jullie naar de Efteling gaan, durven jullie overal in of niet?
3: Nou, ik ga
0: niet. Thomas zit al druk nee te schudden. Nee?
3: Ja, ik
0: Lucia wel?
3: Nou, ik zeg niet dat ik overal in durf, maar ik ga waarschijnlijk wel overal in.
0: Oké, gewoon heel geforceerd. Je gaat gewoon zitten. En je doet je mond open, je gaat heel hard schreeuwen.
3: Nou, juist niet.
0: Oh, niet. Je gaat heel stilletjes zitten huilen. Ook
3: ja,
0: niet.
3: Tuurlijk.
0: Ja, zoiets. Rosalie, ben je ook wel eens in de Efteling geweest? Ja, ik denk iedereen wel. Hè? Rosalie is onze nieuwe gast. Nou, vorige week was ze er voor het eerst. Rosalie, heb jij nog iets meegemaakt afgelopen week? Kom eens even vertellen in de microfoon.
1: Dinsdag gingen we naar een nieuw huis kijken van mama.
0: Oh, kijk eens aan. Naar een nieuw huis kijken. Dus je gaat misschien verhuizen dan? Dat weet je nog niet. Misschien.
1: We zijn nu op de Molenvelden als. Dat is een camping en daar zijn we nu. En nadat we van de camping afgaan, dan gaan we naar dat nieuwe huis.
0: Oké. Nou, bijzonder. Joris heeft ook nog iets te vertellen?
4: Wij zijn aan het kijken naar een nieuwe auto.
0: Jongen. De Efteling, nieuwe huizen, nieuwe auto's. Kan niet op hier, hè? En wat voor auto gaan jullie kopen?
4: Een Ford en waarschijnlijk een C-Max of zo.
0: Oh, oké.
4: Ja.
0: Niet een Mustang?
4: Of zo.
0: Ford Mustang, ken je die ook?
4: Ja.
0: Die wil ik ook eigenlijk nog wel een keer kopen. Ik heb nu een Peugeot, maar als ik die verkoop, dan koop ik misschien wel een keer een Ford Mustang. Thomas?
2: We zitten niet meer naar een Ford C-Max te kijken. Die doen we niet meer, zei papa.
0: Oh.
2: Maar een ik weet niet.
0: Een andere Ford.
2: Ja.
0: Oké, nou fijn dat we weer helemaal bij zijn over alle autokeuzes. Ja, Charlotte is er ook bij vandaag. En het zoontje van Charlotte, die is ook helemaal autofan, toch Charlotte? Weet hij al wat voor auto die wil gaan kopen later? Hij kan alle auto's herkennen aan de motor, toch?
5: Ja,
0: aan het geluid.
5: Nou,
0: of in ieder geval heel snel.
5: Aan het logo kan hij ze herkennen.
0: Oh, aan het logo. Oké. Okay. Ja. Ja, dat lukt bijna ook nog een heel eind. Ja. Ja, okay.
5: Hij is nu met de types begonnen.
0: Oké, hij is nu met de types bezig. Bles, ja, het laatste. Dan gaan we daarna met de catechese beginnen.
1: Ik krijg binnenkort een nieuwe auto.
0: Oh, ook een nieuwe auto. Ja, nee, tuurlijk. Ja.
1: Want onze auto was afgebroken.
0: Afgebroken? Ja.
1: Ik ben ook op een kinderfeestje geweest.
0: Ook op een kinderfeestje
1: van
0: geweest?
1: Mila. En wij krijgen nu een Volvo, maar ik weet nog niet welke. Maar ik weet wel welke kleur. Wit aan de onderkant en boven is het zwart.
0: Ah, oké.
1: En ze hebben tralies.
0: Oké. Nou, gaan we weer zitten, Bles. Ja, straks gaan jullie nog aan mij vragen of ik niet een keer een collecte kan houden bij de luisteraars voor jullie nieuwe auto's. Zie ik ook nog wel gebeuren. Dat jullie zeggen van, pastoor, kunt u niet eens vragen of wat? Want we hadden afgelopen donderdag en vrijdag natuurlijk de Mariathon voor Radio Maria in Indonesië. Heb je dat meegekregen, Matteo? We hadden geld ingezameld voor een radiostudio in Indonesië. Die hebben het toch nog wel wat harder nodig dan wij. Hè, dat is nog wel belangrijker dan onze nieuwe auto's. Weet je hoeveel geld we hadden opgehaald? €24.000. Kun je een behoorlijk grote auto van kopen. En weet je hoeveel geld dat is in de munteenheid van Indonesië? Daar hebben ze rupia. Weet je hoeveel rupia het was? 3,5 miljard. 3,5 miljard rupia. Dus daar kunnen ze behoorlijk wat voor investeren daar, hè, in de studio. Jongens, ik heb ook wel iets bijzonders te vertellen vandaag. Vandaag, deze dag, 21 mei, is voor mij altijd een bijzondere dag. Want, Matteo, en ik richt me even speciaal tot Matteo, want Matteo overweegt het ook. 9 jaar geleden ben ik priester gewijd. Dankjewel, jongen. 9 jaar geleden ben ik priester gewijd. Daar wil ik heel even kort over gaan praten. Bles, weet je wat dat is? Wat betekent dat? 9 jaar geleden lag ik plat op de grond in de Sint-Jan, in de kathedraal in Den Bosch, lag ik plat op de grond. Omdat ik me toen helemaal over heb gegeven aan God en aan zijn plannen. Ik ben toen priester gewijd. En Rosalie die kijkt van, wat is dat nou weer? Die zegt jou misschien niet zo heel veel, Rosalie, of wel? Weet je wat een priester is? Een priester, zoals je ook aan mij ziet, die heeft altijd een zwart pak aan met zo'n wit boordje om de nek. En zo kun je herkennen dat iemand een priester is. En een priester is iemand die mag eigenlijk dat doen wat Jezus ook deed. Nou, wat waren de dingen die Jezus deed? Bles, weet jij het? Nee, daar eerst even, wat waren de dingen die Jezus deed die een priester ook mag doen? Thomas.
4: Mensen vergeven en de mis vieren.
0: Goed zo, mensen vergeven in de biecht, hè? Priester mag mensen vergeven in de biecht. Mogen andere mensen dat ook? Nee, dat mag alleen een priester inderdaad. Het is wel heel bijzonder. Joris? Ja, maar dat is ook een priester, hè? Een bisschop is ook een priester.
4: Communie uitreiken, alleen dat doen sommige misdienaars ook als dat nodig is.
0: Ja, maar de misvieren, dat zei Thomas net ook al, dat is inderdaad alleen voor de priester ook, hè? Want Jezus, die vierde ook de mis met zijn apostelen. En daarom noemen ze, Bles, een priester ook wel eens een andere Jezus. Een andere Jezus. En ik weet van Matteo. Matteo die wil heel graag voetballer worden. Profvoetballer. Of, vertel het eens zelf in de microfoon naar Matteo. Kom eens even staan. Want ik denk dat dat voor de kinderen thuis wel bijzonder is om te horen. Want dat hoor je natuurlijk niet zo vaak. Jij wil profvoetballer worden of...
3: Priester.
0: Priester, ja. En vertel eens even, wat maakt nou dat jij denkt van dat lijkt me ook wel heel bijzonder, heel mooi?
3: Ik kan wel iets meer in het geloof wijden eigenlijk.
0: Iets meer aan het geloof wijden? Ja. En hoe zou dat werken, denk je? Kun je aan de kinderen thuis uitleggen, hoe zou het werken als je priester wil worden?
3: Weet ik niet.
0: Jij weet het wel, want je hebt het al heel vaak gezegd. Ik ben heel benieuwd hoe God mij, ...
3: gaat roepen.
0: Ja, mij gaat roepen. Dat heb je toch vaker gezegd?
3: Ja, in de auto.
0: Ja, in de auto. Ja, maar ook daarbuiten wel eens, toch? Wij zaten ooit in de auto, weet je nog, toen kwamen we van het huwelijk van Michael en Carolina. Die zijn ooit in de uitzending geweest, die zijn getrouwd. En toen zat jij nog te denken, Matteo, als ik nou later wat groter ben, zou God mij dan roepen voor het huwelijk? Of zou hij mij roepen voor het priesterschap? Was je heel benieuwd. Ben je er al uit of nog niet?
3: Nog niet.
0: Nog niet. Nou, heeft ook geen haast natuurlijk, hè? Maar Rosalie, want voor Rosalie is dat misschien allemaal een beetje nieuw. We geloven natuurlijk dat God bestaat. We kunnen hem niet zien, Maar we geloven wel dat hij bestaat en dat hij alles gemaakt heeft. En dat hij ook mensen kan roepen. Dat doet hij, en dat heeft hij bij mij ook gedaan, door in stilte tot je hart te spreken en je dan te vragen, wil jij mij volgen op een hele bijzondere manier? Wil jij mij volgen als priester van de kerk? Nou, ik heb er wel even over na moeten denken, want ik vond het wel een behoorlijk pittige opdracht natuurlijk. Heftige taak, maar ook wel heel mooi. Dus ik werd er ook wel heel blij van als ik eraan dacht. En uiteindelijk heb ik ja gezegd. En 9 jaar geleden, vandaag, op 21 mei, ben ik priester gewijd. En zoals bijvoorbeeld papa's en mama's gaan trouwen, hè, dan geven ze elkaar het ja-woord. Dat wil zeggen, ze willen hun leven lang bij elkaar blijven. Zo kan een priester ook zijn ja-woord geven aan God. En dan zegt hij, ik wil een leven lang van God zijn. En zelfs daarna is hij nog van God. Zelfs in de hemel is hij ook nog priester. Bless. Oké, okay, er verstaat niemand wat je nou zegt. Kom eens even bij de microfoon staan.
1: Ik ben precies over een maand ben ik jarig.
0: Oké, okay, dat is ook mooi nieuws, ja. En Thomas wil nog iets vragen?
2: Want hoe wist u dat God dat was?
0: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Kijk, jullie zijn allemaal biddende kinderen, dus jullie weten wat het gebed is. En als je veel tot God bidt, op een gegeven moment leer je dan herkennen wat een beetje je eigen gedachten zijn. Soms dan heb je wel eens iets dat je iets heel graag wil, bijvoorbeeld een nieuwe Ford of een nieuwe Volvo. En dan denk je, ja, is dit nou een gedachte van God? Nee, waarschijnlijk niet, dit verzin ik zelf, want dit wil ik heel graag. Maar soms kan het zijn dat je een gedachte krijgt waarvan je weet, ja, dit verzin ik niet zelf. Dit is echt de stem van God die tot mij spreekt. En als dat zich blijft herhalen, dus als je vaker die gedachte hebt en die gaat niet weg, zelfs na jaren niet, en je krijgt diep van binnen steeds meer vreugde als je eraan denkt, dan weet je, hey, nu is het God zelf volgens mij die tot mij spreekt. En moeder Teresa, daar hebben jullie vaker van gehoord, hè? Moeder Teresa die zei altijd van, als je nou wil ontdekken of het de stem van God is of niet, dan moet je 3 dingen gaan onderzoeken. Dan moet je bij jezelf gaan vragen, geeft het mij vreugde? Geeft het mij vrede en geeft het mij vertrouwen? Als het je vreugde, vrede en vertrouwen in je hart geeft, dan weet je, dit komt van God. En met die vraag van het priesterschap had ik dat alle 3. Het gaf me vreugde, vrede en vertrouwen. En ik vond het wel een beetje spannend natuurlijk, want het is wel een ontzettend grote opdracht natuurlijk die je krijgt. En het is ook een heel groot avontuur, want je hebt geen idee waar je precies zult belanden. Ik had allemaal vrienden toen ik heb in Utrecht gestudeerd voordat ik priester werd. Ik heb eerst Spaans gestudeerd, heb ik wel eens verteld. En ik had allemaal vrienden die waren ook klaar met hun studie. En wat gingen die doen? Nou, die gingen allemaal een goede baan zoeken. En die gingen bijna allemaal naar Amsterdam toe verhuizen. Behalve ik ging in mijn eentje naar Den Bosch toe. Want daar zat de priesteropleiding. En ik had geen idee waar ik zou belanden. Terwijl mijn vrienden, die konden allemaal zelf kiezen. Die zeiden, nou, ik wil graag daar gaan wonen. En ik wil graag die en die baan. En daar ga ik op solliciteren. Of ik ga dit bedrijfje beginnen. Maar ik zei eigenlijk, van, ja, ik ga het God laten bepalen. Nou, toen was ik net priester gewijd. Dus ik had net mijn huwelijk, zou je kunnen zeggen, met God in de kerk had ik gehad. En toen kreeg ik te horen van de bisschop, want de bisschop mag dat dan zeggen namens God, waar ik naartoe ging. Dat ging naar Dreumel. Ik had het dorpje had ik nog nooit van gehoord. Dat was helemaal nieuw voor mij. En ik dacht, nou, dan gaan mijn vrienden allemaal in Amsterdam wonen en dan ga ik naar Dreumel toe. Wat moet ik daar nou weer gaan doen? Piepklein dorpje. En toen ging ik daarheen verhuizen. En nou, ik had alles meegenomen van het seminarie, de priesterschool, daar woonde ik daarvoor. Toen ging ik dus naar Dreumel verhuizen en dan zat ik s'avonds op de pastorie, het huis waar ik woonde, zat ik uit het raam te kijken. En er gebeurde helemaal niks buiten. Het was een piepklein dorpje en het plein voor op straat was helemaal uitgestorven, was niemand te zien. Ik denk, nou, is dit nou het priesterschap? Maar toen bleek later, want dat was de eerste avond, dat het toen pas begon. En dat uiteindelijk ik wel heel veel mensen leerde kennen. Dat ik heel veel mooie dingen mocht doen. He, wat Matteo net al zei, of wat Thomas al zei. De zonde vergeven. De zieken zalven. De mis vieren. Mensen steunen als ze het moeilijk hebben. Dus gaandeweg bleek dat priesterschap veel mooier was dan ik eigenlijk nog wist. Want ja, in het begin had ik nog geen idee wat het precies ging voorstellen. Ik wist wel dat ik het wilde. En uiteindelijk word je dan verschillende keren overal naartoe gezonden. En dat beslist de hele tijd God. Dus je geeft eigenlijk je leven op een bijzondere manier uit handen. Nou hoeft dat niet per se in het priesterschap natuurlijk. Hè? Dat kan op heel veel manieren. En ik wil vandaag met jullie gaan praten over een jonge man die ook zijn leven helemaal uit handen had gegeven aan God. Maar Thomas wil nog even een opmerking maken.
2: Als je zo'n roeping krijgt, moet je dan ja zeggen?
0: Oeh, dat is ook een leuke vraag, ja. Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Als je zo'n roeping krijgt, moet je dan ja zeggen? Nee, het is niet verplicht. God die laat je altijd vrij. Dus God zal je nooit dwingen. Hij nodigt je alleen maar uit. Maar ik moet er wel bij zeggen, God die kent ons beter dan wij onszelf kennen. Dus als ik tegen God had gezegd, God, ik wil dit niet doen, want ik denk niet dat ik dan gelukkig word. Dan had hij gezegd, oké, dan hoef je het niet te doen. Ik zal je niet dwingen. Maar God had in stilte wel gedacht, en toch wordt dat wel jouw weg, want je wordt daarin gelukkig. Dus op het moment dat je de roepstem van God hoort, dan weet je ook eigenlijk dat je geen andere kant meer op kunt. Omdat je ook geen andere kant meer op wilt, snap je? Je wil die weggaan. Net zoals een man en een vrouw die heel veel van elkaar houden, die willen ook voor altijd het leven met elkaar delen. En dan willen ze ook uitspreken. Dus dan kunnen ze misschien nog wel iets anders gaan doen, maar dan willen ze niet meer, snap je? Dus ik wist eigenlijk zeker, ja, dit moet ik doen. Ja. Ja? Jongens, ik wilde vandaag met jullie gaan praten over een jonge man die heel jong was gestorven. Die was nog maar 15 jaar oud. En toen ging hij dood. Lucia, kom eens vertellen. Weet jij over wie ik het heb?
3: Carlo Acutis.
0: Goed zo. Matteo, wou je dat ook zeggen? Ja, kom eens even terug, Lucia. Ik wil het inderdaad vandaag met jullie gaan hebben, Rosalie. Over een jongetje uit Italië. Ben je wel eens in Italië geweest? Op vakantie? Nee? Bles, ben je wel eens in Italië op vakantie geweest? Oh, heel vaak zelfs. Nou, Matteo nog vaker, denk ik, hè? Elk jaar volgens mij. Ja. Carlo Acutis, zo heette hij. Vertel eens even wat jij over Carlo Acutis weet, Lucia.
3: Dat hij dood is.
0: Ja, hij is dood. Dat is één, dat hadden we al verklapt. Hij was 15 jaar oud, dus hij stierf heel jong. Weet je hoe die is gestorven?
6: Zomaar.
0: Aan een hele pijnlijke ziekte. Kom maar even bij de microfoon staan, Matteo.
2: Moet ik het uitspreken?
0: Ja.
2: Kanker?
0: Ja, inderdaad. Aan een aparte vorm van kanker en dat heet leukemie. Leukemie wil zeggen dan heb je kanker in je bloed. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. Of in je beenmerg. En dat is een hele ernstige ziekte en hij is daar heel ziek van geworden en zelfs dood aan gegaan. En in die ziekte had hij ook heel veel pijn. En hij zei, in die pijn zei hij, ik offer deze pijn voor God, voor de paus en voor de kerk. Wil jij hier iets over zeggen, Bles, of iets anders? Nou, dan wachten we daar even mee, ja? Want we zijn even over Carlo Acutis aan het praten. Daar gaan we nog heel even over door. Oké, mag je dadelijk iets vertellen? Even wachten nog. Hij stierf aan kanker, maar voordat hij stierf, was het een hele gelovige, eigenlijk wel een heilige jonge man. Wat was er namelijk? Op hele jonge leeftijd wilde hij al heel graag naar de kerk. En op een gegeven moment ontving hij zijn eerste heilige communie. Bles heeft vorig jaar de eerste heilige communie ontvangen. En nadat hij de heilige communie had ontvangen, wilde hij eigenlijk steeds vaker naar de kerk. En hij wilde ook steeds vaker gaan biechten, want hij wilde echt een heilig leven leiden. En wat deed hij? Hij ging elke week biechten. Want hij wilde zo graag echt op Jezus en op God lijken, dat hij heel serieus werk ging maken van heiligheid. Lucia?
3: Hij zou anders op mijn vormsel heilig verklaard zijn, maar toen was de paus dood en toen kon het niet.
0: Klopt. Hij is wat we dan noemen, Rosalie. Rosalie, hij is een zalige. Ja, wat betekent dat nou weer? Een zalige wil zeggen, dat is iemand die in de hemel is en waarvan we zeker weten dat hij ook in de hemel is en dat hij een heel goed leven heeft geleid. Dat weten we 100% zeker. Dus bij sommige mensen ligt het er zo dik bovenop dat God echt in hun leven aan het werk is, dat we na de dood kunnen zeggen, deze persoon was zalig. En dat mag dan de paus zeggen. Maar er moet een heel onderzoek gedaan worden, van is die echt wel zo heilig, die jongen? En is er op zijn voorspraak ook een wonder gebeurd? Dat wil zeggen, hij is dood gegaan en iemand heeft ergens in de wereld tot hem gebeden. Die heeft gezegd, Carlo Acutis, help bijvoorbeeld mijn kind, of help mijn moeder die ziek is, of help een neefje van me. Kan ook. En dat uiteindelijk er een genezing is geweest, dat iemand is genezen, zonder dat iemand kan verklaren hoe dat is gebeurd. Dus het is niet door doktoren gebeurd, niet door de medicijnen, maar er is een wonder gebeurd. Nou, dan gaan ze vanuit Rome, gaat de paus dat onderzoeken of dat echt waar is. En als ze ontdekken dat het echt waar is, dan heb je dus echt een wonder. En dat wonder kun je dan, dat geloven we dan van dat Carlo Acutis in dit geval dan daarvoor heeft gezorgd vanuit de hemel. Dus door zijn gebed dicht bij God heeft hij ervoor gezorgd dat er een wonder is gebeurd. En in het leven van, of na de dood van Carlo Acutis is dat gebeurd. In Brazilië. Een kindje wat heel ziek was, wat helemaal niet kon eten. Wat altijd alleen maar vloeibaar eten at, want vast eten kon hij niet aan. Dus al het eten wat hij binnenkreeg moest met een rietje. Want gewoon een normale boterham eten of zo, dan moest hij meteen weer overgeven. En dan had hij daar jaren last van. En toen had zijn moeder gebeden tot Carlo Acutis in Noveen. Dat betekent 9 dagen had hij gebeden tot Carlo Acutis. Genees alsjeblieft mijn kind. En inderdaad, van de ene op de andere dag was de jongen helemaal genezen. Kon alles weer eten. En toen heeft zij dat doorgegeven aan Rome. Aan de paus. En de paus is dat gaan onderzoeken. En inderdaad, het bleek een wonder te zijn. En toen wisten ze, hey, die jonge Carlo Acutis die zo jong was gestorven. Vanuit de hemel is die wonder aan het verrichten. En inmiddels zijn er al 2 wonderen op zijn naam. En daarom zei Lucia net, hij zou bijna heilig verklaard worden. Dat wil zeggen dat de kerk zegt dat je een heel bijzonder leven hebt geleid. En dat God op een hele bijzondere manier in jouw leven aanwezig was. En hij zou heilig verklaard worden, Lucia zei het net al. Precies op de dag dat we de uitvaart van paus Franciscus hebben gehouden. Paus Franciscus is gestorven. Heb je wel eens van de paus gehoord, Rosalie? Paus ken je wel, hè? Paus is die man in Rome met dat witte pak aan. Dat heb je wel eens gezien, toch? Ja. Nou, we hebben een nieuwe paus. Dat hebben jullie allemaal meegekregen, hè? Bravo, zegt Matteo. Oh, Leo. Ik verstond bravo. Paus Leo, ja. Oh ja, Robert. Robert Prevost, ja. We hebben een nieuwe paus. Maar toen de vorige paus stierf, kwam er een uitvaart. En dat was precies op de dag dat eigenlijk Carlo Acutis heilig verklaard zou worden. Dus dat is niet doorgegaan. Dus die datum is nu uitgesteld. Maar hij wordt nog wel heilig verklaard. Maar wat heeft hij nou nog meer gedaan wat hem zo heilig maakt? Hij bad elke dag heel veel. Hij ging elke week biechten. Hij ging, als hij maar even kon, ging hij naar de kerk. Hij was jong, hè, 15 jaar oud toen hij stierf. Maar toen hij nog maar 11 jaar oud was, was hij iets heel bijzonders begonnen. Hij was namelijk fan van computers. Hij was fan van computers. Hij wist heel veel van computers. Hij kon ook zelf programmeren. Hij kon zelf websites maken. Lucia, weet jij het? Wat hij heeft gedaan met de computer?
3: Hij heeft een website gemaakt over wonderen.
0: Ja, precies. Carlo Acutis heeft een website gemaakt waar hij alle wonderen die bekend zijn, die met de mis te maken hebben, heeft hij allemaal verzameld. Jonge man van 11 jaar oud. Matteo, hoe oud ben jij inmiddels? 11. Nou, dan mag je ook aan de slag. Mag jij een website gaan bouwen? Wat zou jij doen als jij een website zou gaan maken? Over? Kom eens even staan. Jawel, maar ik kan je wel even helpen. Nee, maar iets met geloof en met God. Als jij een thema zou mogen kiezen. Carlo Acutis die zei, ik wil alle wonderen die in de Eucharistie zijn gebeurd. Dus wonderen met de Heilige Hostie. Daar wil ik mijn levenswerk voor maken. Die ga ik overal in de wereld opzoeken en die ga ik allemaal op mijn website zetten. Als jij een website zou mogen maken met iets uit de kerk wat jou aanspreekt, wat zou je dan kiezen? Jij hebt wel eens vaker gezegd dat jij...
7: Priesters roepen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Roepingverhalen. Ja. Nou, dat zou heel mooi, daar zou je een hele mooie website van kunnen maken. Dat je alle bijzondere roepingsverhalen van priesters gaat verzamelen in de wereld. Want jij zei wel eens een keer, heb ik jou wel eens horen zeggen, van elke priesterroeping is bijzonder. Geen enkele priesterroeping is gewoon, toch? Dat zou heel mooi zijn. Als je zelf jouw eigen roeping wil ontdekken, zou je misschien ook bij priesters kunnen gaan vragen van vertelt u eens wat over uw roeping. En dan schrijf jij het verhaal op de website. Goed idee. Thomas, wat zou jij voor website kunnen maken?
8: Rooskrans.
0: Ook een hele goeie. En wat zou je erop kunnen zetten?
8: Over wat de rooskrans is en hoe het is ontstaan.
0: Heel goed. En misschien ook wel wonderen die er zijn gebeurd door de rooskrans. Kun je er ook op zetten. Bles, wat voor website zou jij maken? Als jij een website zou mogen maken. Wat zou jij erop zetten?
9: Van het geloof.
0: Van het geloof. Heel goed. En wat van het geloof vind jij het mooiste of het meest interessant?
9: Bidden.
0: Bidden. En dat is ook een goeie. Dan zou je een website kunnen maken over bidden. Met allemaal verschillende gebedjes. Toch? Dat zou heel mooi zijn. Rosalie, kom eens even staan. Als jij een website zou gaan maken waar je zelf iets op mocht zetten van het geloof, wat zou jij erop zetten, denk je? Wat vind jij bijzonder of mooi aan het geloof?
7: Geen idee.
0: Geen idee. Nee, dat is een moeilijke vraag, hè? Ja. Misschien iets over Maria? Maria ken je, hè? De moeder van Jezus. Misschien daar iets over? Of misschien iets over... help eens even. Waar zou Rosalie een mooie website van kunnen maken? Thomas?
9: Over gebed.
0: Over gebed. Ja, misschien samen met Bles. Jullie kunnen ook samen een website maken. Bles die had ook al het idee van gebed. Lucia, wat zou jij zeggen?
10: Voor mij.
0: Ja?
3: Ik zou over wonderen van heiligen doen.
0: Wonderen van heiligen. Oh, dat vind ik ook wel een heel mooi thema, ja. Nou, Thomas heeft er nog eentje.
11: Over alle sacramenten.
0: Over alle sacramenten, heel goed ook. Kijk, het mooie is, Carlo Acutis heeft dat gedaan. En die website, die kun je gewoon opzoeken. Die staat dus nog op internet. En daar heeft hij alle wonderen die met de mis te maken hebben. En wat betekent dat? Rosalie, we waren net hier naast, hè, in de kapel, hè? In het kapelletje. En dan heb je gezien dat ik altijd iets op die soort tafel neerzet. Hè? Op dat altaar heet dat. Heb je kunnen zien wat dat is? Wat ik op het altaar heb neergezet voor de kinderen thuis? Ja?
12: Dat niet per se.
0: Hoe ziet het eruit? Beschrijf het eens. Het is voor Rosalie allemaal nog een beetje nieuw natuurlijk, toch? Maar je begint al heel veel meer te weten in een korte tijd. Hè? Hoe ziet het eruit wat ik op die speciale tafel heb gezet, op dat altaar? Het is een soort gouden houder, hè? Toch? En daar zet ik iets in, daar schuif ik iets in. Wat schuif ik daarin? Ja? Fluister het eens iets harder voor.
12: De hostie.
0: Goed zo, de hostie, de heilige hostie. De hostie is het brood dat is veranderd in het lichaam van Jezus. En soms gebeuren er, Thomas en Joris, met die heilige hostie wonderen. Nou mogen jullie even gaan nadenken, dan gaan we naar een lied luisteren. Of jullie een wonder kunnen noemen wat met de heilige hostie gebeurd is. Kijk, het is natuurlijk een wonder dat het brood verandert in het lichaam. Dat is op zich al een wonder. Maar dat kunnen we nooit zo heel goed zien alleen, hè? Want als we naar het stukje brood kijken, ziet het er nog steeds hetzelfde uit. Maar soms gebeuren er wonderen die ons iets heel duidelijk laten zien. En daar gaan we het elke keer over hebben. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Jesus is the joy of my life. Wat betekent dat, Bles?
1: Dat betekent... Jezus is het...
0: Ja, of
1: vreugdschap.
0: Ja, de vreugde...
1: van mijn leven.
0: Goed zo. Jezus is de vreugde van mijn leven. En dat heb je met jouw eerste communie ook gezongen, hè? Het was een verzoeknummertje van Bles, die had het aangevraagd bij Charlotte. Ja, die heeft korte lijntjes met Charlotte, dus dan krijg je makkelijker iets geregeld natuurlijk. Hè? Hebben ze waarschijnlijk in de auto al samen bedacht, heel slim. Bles, jij wilde nog even, we gaan dadelijk even praten over wonderen die met de Heilige Hostie zijn gebeurd. Maar Bles, die wilde nog even vertellen iets over een kindje in de klas dat ook kanker had gehad. Vertel eens even.
1: Een kindje genaamd Quinn uit mijn klas heeft kanker gehad.
0: En ja, en die is toch weer beter geworden.
1: Hij was 7 toen hij het had en nu is hij al 10.
0: Hmm. Gelukkig dat hij het heeft overleefd, want soms kan het heel fout aflopen.
1: Het is op de dag van op deze dag is het 1 jaar geleden.
0: Dat hij genezen werd.
1: Ja, en dat hebben wij een beetje gevierd.
0: Wat bijzonder, ja, wat mooi. Kijk, als iemand heel ziek is, kun je dat natuurlijk voor bidden. En ik heb ook wel eens meegemaakt, ik heb misschien wel eens verteld, een jongen die was ook heel ziek, die had ook kanker. En die was toch weer genezen. En die wist zeker dat God dat had gedaan. En toen wilde hij gedoopt worden. Die heb je misschien wel eens ontmoet, Matteo. Die jongen heette Finn. En die wilde gedoopt worden omdat God hem door die ziekte had heen geholpen. Wist hij zeker dat het God was? Ja, hij was ervan overtuigd. Jongens, we hadden het over... Ja, dat heet met een heel moeilijk woord, hoef je niet meteen te onthouden, maar we hadden het over eucharistische wonderen. Dat heeft met de eucharistie te maken, met de heilige mis. Wie kan mij een wonder vertellen dat er ooit gebeurd is met de heilige hostie? Joris, kom eens bij de microfoon staan.
2: Ze deden een keer een priester, die deed een keer een hostie in een bakje water en toen kwam er bloed uit.
0: Ja, en dan ook echt zichtbaar als bloed?
2: Ja.
0: Ja, dus was dus ook gewoon echt rood. Ja, precies. Lucia, heb jij ooit een eucharistisch wonder gehoord?
3: Dat was de hostie die ging kloppen als een hart. En toen was het ook onderzocht dat er echt DNA van een mens was.
0: Ja.
3: Een levend hart of zo.
0: Precies, heel goed. DNA, ook een mooi, bijzonder dat je dat kent. Inderdaad, wat Lucia vertelt is ook waar. Er is wel eens geweest, Rosalie, dat net als hier op het altaar, dat ineens die hostie echt begon te kloppen als een hart. En dat ze de hostie zijn gaan onderzoeken en dat er, ja dat heet dan weefsel, hè? Een stukje materie uit de heilige hostie, dat bleek dan ook echt vlees te zijn. Uit een hartspier, uit het hart van een mens. Dus soms gebeuren er wonderen die kun je echt niet uitgelegd krijgen. Thomas?
4: Is dat dan niet dat de hostie er gewoon niet stevig genoeg in zat? Dat hij dan
0: Want hoe gaat hij dan kloppen? Ik bedoel, hij kan wel een keer schudden met een windvlaag of zo. Maar niet dat hij de hele tijd met een ritme blijft kloppen, snap je? Dus dat konden ze niet verklaard krijgen. Heel dicht hier in de buurt, in een dorpje tussen waar Thomas en Joris en Lucia wonen en hier in Den Bosch, ligt een dorpje dat heet Bokstel. Kennen jullie, hè? Bokstel is dichtbij. Ken je niet, Rosalie? Bokstel ligt tussen hier en Eindhoven ongeveer. Ken jij het, Bles? Wel eens van gehoord? Bokstel? Jongens kennen het zeker, Matteo, Bokstel, wel bekend. Bokstel heeft ooit ook een wonder meegemaakt met de eucharistie. Dat was in de middeleeuwen. Maar dat was zo'n groot wonder, dat tot op de dag van vandaag, dat wonder elk jaar weer wordt gevierd. Wat was dat? Het was het bloedwonder van Bokstel. Wat is daar gebeurd? Nou, jullie hebben allemaal, mij of een andere priester, wel eens de mis zien doen natuurlijk, hè. En als de mis gevierd wordt, dan plaatst de priester, Bles weet het ook, hè, altijd de kelk op het altaar. Hè? De kelk is die soort grote gouden beker, hè, dat weet je. En in die kelk doet hij, ja, vertel eens, wat doet hij in de kelk, de priester?
1: Het bloed van Jezus.
0: Ja, het wordt het bloed van Jezus, maar het begint als? Als het uit het kannetje komt en in de kelk gaat, dan is het eerst nog... Is dat als het nog niet veranderd is in het bloed, dan is het eerst nog?
1: Wijn.
0: Wijn, ja, inderdaad. Wijn met een heel klein druppeltje.
1: Water.
0: Goed zo. Het is wijn met een heel klein druppeltje water. Tijdens de heilige mis wordt die wijn veranderd in het kostbare bloed van Jezus. In echt bloed. Als je vervolgens het bloed opdrinkt, smaakt het nog steeds wel als wijn, maar het is bloed geworden. Want Jezus die wil ons voeden met zijn eigen leven. Dat is wat hij wil doen. Nou is die wijn die in de kelk gaat, is eigenlijk altijd witte wijn. Heel soms zie je wel eens kerken waar ze rode wijn gebruiken, maar meestal is het witte wijn. Want als je met het doekje de kelk schoonpoetst en je doet het met rode wijn, dan heb je altijd rode doekjes, snap je? En dan krijg je het heel moeilijk uitgewassen. Dus meestal is de mis die wordt gebruikt voor, de wijn die wordt gebruikt voor de mis, is meestal witte wijn. Maar wat is er in Boksel ooit gebeurd? Er was een priester die had de mis gevierd. En die had per ongeluk een beetje van het kostbare bloed uit de kelk geknoeid. En jullie weten, de kelk, waar wordt die opgezet? Weet jij het, Bles? Waar zet de priester de kelk op?
1: Op het altaar.
0: Op het altaar. En dan bovenop een... Dat weten de mannen wel die de mis dienen, denk ik. Die staan er met hun neus bovenop. Wat doet de priester? Wat legt de priester altijd eerst op het altaar voordat hij de kelk erop zet? Joris?
1: Een doek, toch?
0: Precies, een vierkante doek. Een vierkante doek met 9 vakjes. Als je hem opvouwt, hè, die vouwt hij zo op. En die doek die heeft een speciale naam. Hoef je niet meteen te onthouden, maar ik ga het toch een keer noemen. Die doek die heet het corporale. En waarom heet die corporale? Omdat corpus, dat betekent lichaam. Het is namelijk de doek waar het lichaam van Jezus op komt te liggen. De heilige hostie. Daarom heet die doek zo. Maar wat had die priester nou gedaan? Hij had per ongeluk een beetje van het bloed van Jezus op de corporale geknoeid. Dus er zat een vlek op. Maar ja, wat ik net al zei, de wijn die wordt gebruikt voor de mis is bijna altijd witte wijn. Maar wat gebeurde er? Het werd ineens rood. Dus er kwam een rode vlek op de corporale. En die priester schrok natuurlijk heel erg. En meestal is het zo, als dit soort wonderen gebeuren, dat Jezus even aan een priester wil laten zien dat hij weer bij de les moet blijven. Omdat hij te weinig geloof heeft. Omdat hij misschien wel te onverschillig de mis aan het vieren is. Dat hij misschien wel aan het gapen is terwijl hij de mis viert en helemaal niet oplet. En dan wil Jezus even een signaal geven van: let eens op. Dit is echt mijn lichaam en dit is echt mijn bloed. Dan gebeurt er vaak zo'n wonder. Om even iedereen weer op te roepen van: let op, dit is echt wat hier gebeurt. Dus dat bloed werd ook echt rood. En die priester schrok en die dacht, weet je wat, ik ga het gauw uitwassen. Dus na de mis had hij de corporale, had hij meegenomen. En die wilde die gaan schoonwassen, maar het lukte niet. Hij kreeg het onmogelijk uitgewassen. En nu, vandaag de dag, en dit gebeurde allemaal ongeveer 600 jaar geleden. Nu zit die vlek nog steeds in die doek. Die is er nooit uitgegaan, in 600 jaar tijd niet. En die wordt dus elk jaar, wordt die door de straten van Boksel gedragen. Met een hele grote processie. Zoals jullie ook de processie kennen. Bles, jij mag zoiets zeggen. Bles wil heel graag iets zeggen. Heel even wachten nog, Bles. Even het verhaal afmaken. Dan wordt de corporale, die speciale doek met dat bloed van Jezus, wordt door de straten gedragen. Om aan te geven, we mogen nooit vergeten dat het echte bloed is van Jezus. En niet alleen maar een soort symbooltje of zo. Nou zijn er in de wereld heel veel van dit soort wonderen gebeurd. En Carlo Acutis heeft die dus allemaal samengevat op zijn website. Hij heeft er ook foto's bij gezet, als er foto's van bekend zijn. En hij heeft het verhaal uitgelegd. Het is heel mooi om eens een keer op te zoeken. Bles, wat wou je zeggen?
1: Zo'n wonder ooit bij jou gebeurd?
0: Bij mij? Oeh, goede vraag. Ja. Nou ja, nee, bij mij nooit. Ik heb het nooit meegemaakt. Kijk, aan de ene kant zou het natuurlijk heel bijzonder zijn als je een wonder meemaakt. Maar aan de andere kant schrik je ook wel heel erg. En helemaal als God tegen je zou zeggen van: heb je nog wel genoeg geloof? Nou, dat weet je niet. Hè? Kijk, weet je wat de pastoor van Ars, Matteo zegt, u doet het gewoon goed. Maar weet je wat de pastoor van Ars altijd zei over de heilige mis? Oh, sorry. Die zei altijd, pastoor van Ars, die hebben jullie wel eens van gehoord. Hè? Hele heilige pastoor was dat. En de pastoor van Ars die zei: als je de mis helemaal zou begrijpen en als je het helemaal perfect zou vieren, om het zo te noemen, dan zou je doodgaan. Want dan mag je in één keer naar de hemel toe. Want dan heb je hier op aarde niks meer te zoeken. Dus als je helemaal snapt hoe belangrijk en hoe goed en hoe groot die mis is, dan kun je sterven, zei pastoor van Ars. Nou, zover ben ik echt niet hoor. Ik hou heel veel van de mis. Kijk, dat is het belangrijkste van mijn priesterschap. Maar tegelijkertijd moet ik daar heel erg in groeien ook nog, snap je? Ja. Oké, okay. Jongens, het is bijna tijd om naar de kapel te gaan. We gaan nog even één klein stukje uit de Joekat behandelen. We gaan één nummer bekijken. En het nummer dat we vandaag gaan bekijken is nummer 475. Welke vraag wordt vandaag in de Joekat gesteld? Belangrijke vraag. Het gaat over bidden. En de vraag is, hoe bad Jezus? Hoe bad Jezus zelf? En dan is het antwoord, het hele leven van Jezus was één groot gebed. Dus Jezus was eigenlijk onafgebroken aan het bidden tot zijn Vader. En we zien op sommige momenten heel duidelijk dat dat ook gebeurt. Bijvoorbeeld bij de beproevingen in de woestijn, als hij 40 dagen in de woestijn is. Of als hij in stilte de berg op gaat om daar te bidden voordat hij de apostelen uitkiest. Of natuurlijk in de Hof van Olijven, vlak voor zijn kruisdood. Dan horen we hem intens bidden en dan bidt hij ook hardop. Maar zelfs als hij niet hardop tot zijn Vader bad, zat hij in stilte ook altijd met, was hij altijd verbonden met zijn Vader. En we horen dat Jezus zich vaak terugtrekt om in eenzaamheid te bidden. En dat is voor ons ook een belangrijke les. Soms dan kan het zijn dat we zo druk met allerlei dingen bezig zijn, heel de dag door, dat we eigenlijk de hele tijd afgeleid zijn. En dan moeten we ons soms terugtrekken uit de gewone wereld om in stilte God te gaan zoeken. En in stilte tot God te spreken. Want dat deed Jezus namelijk zelf ook. Nou, dat was de catechese. Heel kort vandaag. Daar zullen we het bij laten. Rosalie, had jij nog één vraag? Of wilde jij nog een opmerking maken? Je had net je vinger opgestoken. Nee? Nou, dan gaan we naar de kapel. En dan gaan we daar bidden voor onze intenties.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Heer Jezus, we zijn hier geknield voor uw allerheiligste sacrament. We zijn verbonden met alle luisteraars thuis en we willen aan het begin van deze, van het uitspreken van onze intenties, willen we allereerst bidden voor de zalige Carlo Acutis, dat hij snel heilig verklaard mag worden en dat hij vanuit de hemel mag waken over internet wereldwijd, dat internet goed gebruikt mag worden, dat het een instrument mag zijn ook van de verkondiging van de opbouw van uw koninkrijk. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en in de uur van onze dood. Ik wil bidden voor alle oorlogen, dat er snel weer vrede mag komen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor onze opa, maar die gelooft niets. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
3: Ik wil graag bidden voor monseer Mutsaerts, want die is morgen jarig. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Ik wil bidden voor de men in het vage vuur. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouw. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, nu in de natuur van onze dood. Amen.
5: Ik wil bidden dat kamp leuk kan worden. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
4: Ik wil bidden voor de paus. Laat ons bidden.
0: Heer onze God,

0: bidden voor de paus. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u verhoor ons. En dan bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade.
0: De Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen.
1: En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu in de natuur van onze dood. Amen. En tot slot, Heer, zullen we een kort moment stilte houden, zodat ook de luisteraars thuis hun gebeden hier bij u mogen brengen. Dat alle intenties hier in uw heilige hostie mogen zijn. En dat u de intenties van de luisteraars ook mag verhoren.

0: Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria,
0: Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dan zal ik nu met uw Allerheiligste Sacrament, de kinderen hier, maar ook de mensen die op afstand met ons verbonden zijn, de zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op woensdag in week 8 door het jaar leidt de kerk ons in de heilige geheimen binnen met een vers uit Psalm 66. God, wees ons barmhartig en zegen ons. Toon ons het licht van uw aanschijn en wees ons barmhartig, opdat wij op aarde uw wegen kennen, uw heil onder alle volkeren. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus, volgens Marcus. Zij trokken voort op weg naar Jeruzalem, en Jezus ging voor hen uit. Zij waren ontdaan, en ook die hem volgden waren bevreesd. Hij nam opnieuw de 12 terzijde, en begon hun te spreken over wat hem zou overkomen. Wij gaan nu naar Jeruzalem, waar de mensenzoon aan de hoge priesters en schriftgeleerden zal worden overgeleverd. Ze zullen hem ter dood veroordelen en aan de heidenen overleveren. Deze zullen hem bespotten en bespuwen. Ze zullen hem geeselen en doden. Maar 3 dagen later zal hij verrijzen. Toen kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, naar Jezus toe en zeiden: Meester, wij willen dat u voor ons doet wat wij u vragen. Hij antwoordde hun: Wat wilt ge dan dat ik voor u doe? Ze zeiden hem: Geef dat in uw glorie één van ons aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand mogen zitten. Maar Jezus zei hun: Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die ik drink, en met de doopsel gedoopt te worden waarmee ik gedoopt word? Zij antwoordden hem: Ja, dat kunnen wij. Inderdaad gaf Jezus toe: De beker die ik drink, zult gij drinken, en met de doopsel waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen, voor wie dit is bereid. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden ze kwaad op Jacobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: Gij weet dat zij die als heerser der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren, en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet aller slaaf wezen. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dit is het woord van God. Wie met bidden begint, moet overschakelen. Van doen naar zich laten doen. Van geven naar ontvangen. We doen al gauw te veel, omdat we niet voldoende geloven dat Hij wat doet. Bijvoorbeeld zorgen voor je eer. Het moet onze zorg zijn, de zorg voor onze goede naam helemaal aan Hem over te laten. Daarom eerst de geest wat laten rusten bij Hem. Bij Hem aan wie Jezus zich geheel en al overleverde. Een paar passen voor de plaats van het gebed blijf ik een ogenblik staan. De blik omhoog in een geest van geloof. Ik zie hoe Hij mij ziet. Vooral als ik bij mensen niet zo gezien ben. Hij heeft oog voor mensen op de minste plaats. Een gebaar van eerbied voor Hem kan mijn eerbied nog doen groeien. In deze gesteltenis van geloof en eerbied neem ik de houding van het gebed aan. Die houding die mij het meeste helpt
dat gelovige besef van zijn tegenwoordigheid te steunen en te voeden. De verzorging van de houding van mijn lichaam is van belang voor het gebed. Maar wezenlijker nog is mijn totale levenshouding. Is mijn levenshouding egocentrisch, gericht op eigen eer, dan zal ik evenmin als de leerling een openheid kunnen opbrengen voor wat Jezus te zeggen heeft. Om mijn levenshouding zo zuiver mogelijk af te stellen, vraag ik nu de genade dat al mijn bedoelingen, daden en werkzaamheden geordend mogen zijn, niet op de eigen eer, maar in dienst en lof van zijn goddelijke majesteit. Evenals Jezus ben ik er niet om gediend te worden, maar om te dienen. Ik haal me de geschiedenis voor de geest. Dit is de derde en laatste maal dat Jezus zijn lijden voorspelt. En evenals bij de twee vorige keren reageren de leerlingen met onbegrip. De eerste maal was het Petrus die Jezus terzijde nam en hem ernstig daarover begon te onderhouden. Petrus vertolkte toen de gevoelens van de hele groep, want de tweede maal volgt er op Jezus' lijdensvoorspelling in de hele groep een woordenwisseling over de vraag wie de grootste was. En nu bij de derde maal maken de twee donderzonen de 10 anderen furieus met hun poging om hen in hun jacht naar de top de loef af te steken. Jezus maakt van het onbegrip van de leerlingen gebruik om de weg naar ware grootheid en naar de ware eerste plaats te wijzen, zichzelf verloochenen en zijn kruis opnemen, zijn leven redden door het te verliezen, de laatste van allen en de dienaar van allen zijn, dienaar van u zijn en slaaf van allen zijn. Zo keert Jezus de aardse verhoudingen om. Geen zelfverheffing, want God zelf is doende de mens te verheffen. Te beginnen bij Jezus die zich opstelt als de Zoon aan wie het niet toekomt in het Rijk van God de ereplaatsen toe te wijzen. En die als de mensenzoon zijn leven geeft als losprijs voor velen. Bij Jezus begint deze omkering steeds weer opnieuw in het gebed. Ook op dit moment, in mijn gebed. Want door het gebed gaat God door met het onderste bovenkeren van de wereld. En nu in mijn eigen hart. Maar om het zover te kunnen laten komen, moet ik met Jezus op dezelfde plaats willen zijn, op weg naar Jeruzalem. Op deze weg neemt Jezus de 12 opnieuw terzijde. En zoals hij mij eveneens in situaties van lijden en vervolging als het ware terzijde neemt om mij in te wijden in de wijsheid van het kruis. Deze inwijding is een kwestie van genade. En daar vraag ik nu om, als een bijzondere genade, dat ik een innerlijke kennis van Jezus mag krijgen, zodat ik door hem te kennen tot een beter verstaan kom van mijzelf en van het lijden. De overweging. Het is niet aan mij om u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid. Je kunt je niet verzekeren van een plaats in de hemel door eigen inspanning, of door te lobbyen, door inschakeling van kruiwagens. Nee, het is louter genade. Het wordt je door God gegeven. Dat noemen wij uitverkiezing, een kwestie van barmhartigheid. Zoals Jezus Sirach in de eerste lezing zegt, erbarm u over het volk, o Heer, dat naar uw naam genoemd is, over Israël, dat gij hebt gelijkgesteld met een eerstgeborene. En we weten toch allemaal hoe eerbiedig Jezus spreekt over de kinderen van deze wereld, als over mensen die waardig gekeurd worden deel te krijgen aan de andere wereld en aan de verrijzenis uit de doden. Waardig gekeurd? Door wie? Door God. Het bijzondere van de verrijzenis
is niet dat leven van de verrijzenen is op zichzelf genomen, maar dat het een uitverkiezing is door God. God heeft een oogje op je laten vallen. God wil jou bij zich hebben in de hemel. Die uitverkiezing kunnen gelovigen ook in onze dagen ervaren. Ze vragen zich soms af, waar hebben wij het toch aan te danken dat wij het geloof hebben bewaard of opnieuw gevonden? Zoals de gelovigen in de dagen van Jezus Sirach verbaasd stonden te kijken hoe God zich voor de ogen der volkeren in de gelovigen van Israël als de heilige getoond heeft. Zo verwonderen gelovige ouders in onze dagen zich soms dat hun kinderen ongerept en ongeschonden bewaard blijven te midden van de algemene verwarring en het bederf in hun eigen omgeving. Ze ervaren dat echt als een werk van God, als een getuigenis van Gods erbarming. Jezus grijpt de ruzie onder zijn leerlingen aan om zijn levensleer nog eens te ontvouwen, zoals hij ook dat gedaan heeft na de tweede lijdensvoorspellingen. Toen er een soortgelijke ruzie onder de leerlingen uitbrak met hun woordenwisseling over wie er de grootste was onder hen. Jezus gaat op zitten. Dat wil zeggen dat hij de houding aanneemt van een leraar die leert met gezag. Hij als leraar met gezag leert hen om onder de ander te staan. In mijn rijk gaat het erom, als je de eerste plaats wilt bezetten, zoek dan naar de laatste plaats. En maak je ten aanzien van je eigen medeleerlingen en je eigen medegelovigen een slavenhouding eigen. Je moet geen misbruik maken van je macht over hen, zoals de heersers der volkeren. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn. Al dat groot willen worden, en vooral dat groter willen zijn dan de anderen, daar wordt niemand beter van. En je ziet het al in het klein, zoals hier, in die woordenwisseling tussen de leerlingen van Jezus. Een kleine handeling van eerzucht bij de twee leerlingen, en er is meteen ruzie. Woordenwisseling, kwade gezichten, nare gedachten, de stemming verziekt, de eenheid zoekt. Je zou je af kunnen vragen wat er gebeurd zou zijn als ze het tegenovergestelde gedaan zouden hebben, als ze de minste plaats hadden gekozen. Dan zouden de anderen niet kwaad geworden zijn. Als mensen in hun eigen situatie de minste plaats zouden nastreven, dan zouden ze ook niet kwaad worden als ze zouden moeten toezien hoe anderen zich wel door eerzucht laten leiden en allerlei middelen aanwenden om op die betere plaats terecht te komen. Dan zouden zij dat kwaad van de ander met een goed hart verdragen, vergeven naar het voorbeeld van Jezus. De mensenzoon is immers niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Ja, maar hoe dient hij dan? Door genezingen te verrichten? Door goede werken te doen? Door het woord te verkondigen? Ja, ook. Maar bovenal door de dienst van zijn leven. De mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dat betekent dat hij het kwade van de mensen wil dragen. En zelfs hun uiterste boosheid, waarmee zij het gemunt hebben op zijn leven, met een uiterste aan geduld wil verdragen. Zo geeft Jezus zijn leven. En dat is dan ook de opdracht van de christenen in de wereld. Niet op de eerste plaats de wereld willen verbeteren, beter willen zijn dan de ander, de beste willen zijn, de anderen proberen voor te zijn. Maar christenen in deze wereld, die zijn ervoor om de lasten van de medemensen te dragen. De meesten van u hoeven geen goede werken meer te verrichten zoals mensen die hun leven gewijd hebben aan het doen van werken van barmhartigheid, de zwakken, de zieken, de vondelingen op straat verzorgen. Maar wel bent u allemaal geroepen
om uw eigen medemensen te verdragen. Zoals de heilige Benedictus aan het eind van zijn regel zijn monniken vermaand dat ze moeten wedijveren in respect voor elkaar. Ze moeten elkaar zwakheden, lichamelijke zowel als morele, met het grootste geduld verdragen. Hun lichamelijke zwakte verdragen, dat vraagt al heel veel geduld. Maar ook hun psychische zwakheden dragen en verdragen, dat vraagt nog meer geduld. En wat het moeilijkste is, hun morele zwakheid, ook die dragen en vergeven. En dat is alleen mogelijk als je je eigen zwakheden hebt leren zien en hebt gedragen en geduld, als je aanvaard hebt dat je een zwakke mens bent. Kortom, dat je ook zelf leeft van genade, van uitverkiezing. Uitverkoren ben je niet omdat je zo sterk bent en zo goed, maar omdat je zo zwak bent. Je bent een uitverkorene van Gods barmhartige liefde. Dat zijn de Joden zich bewust geweest, zoals we gehoord hebben in de eerste lezing. En dat mogen we ons in deze Eucharistie ook bewust maken. Wij zijn hier als slachtoffers van zijn barmhartige liefde. Hij vergeeft je steeds opnieuw. Het is voor het gebed niet goed te veel gedachten te hebben en te overwegen. Hoe dieper het contact, met hoe minder woorden we toe kunnen. Want niet door veel te weten, verzadigt en voldoet men de ziel, zegt Ignatius in zijn geestelijke oefeningen, maar door de dingen innerlijk te voelen en te smaken. Van de meditatiegedachten mag men alles overslaan, als men maar niet de gesprekjes aan het einde overslaat, want in het persoonlijke gebedscontact geven Jezus en de Vader hun leven, hun liefde. En onze Vader bidden, daarin kunnen we samen met de Zoon onze geest aan de Vader teruggeven.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Beste luisteraars, welkom bij de Rozenkrans op deze woensdagavond. Fijn dat u met ons meebidt en ik wens u van harte een gezegend gebedsmoment toe. We overwegen vandaag, omdat het woensdag is, de glorievolle geheimen. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus, zijn gezoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden, die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader. Vandaar zal ik komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, de verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u, Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Het eerste glorievolle geheim. Jezus verrijst uit de doden. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, Gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
2: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel. Vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het tweede glorievolle geheim. Jezus stijgt op ten hemel. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons hedendaags dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het derde glorievolle geheim. De Heilige Geest daalt neer over de apostelen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Heer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vierde glorievolle geheim. Maria wordt met ziel en lichaam ten hemel opgenomen. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: Het vijfde glorievolle geheim. Maria wordt in de hemel gekroond tot koningin van hemel en aarde. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschied op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons hedendaags dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegende is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.

0: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin, nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus.
0: Vergeef ons onze zonden, behoed ons voor het vuur van de hel, breng alle zielen naar de hemel, vooral diegenen die barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Amen. En beste luisteraars, we hebben zojuist de Heilige Rozenkrans gebeden. We gaan zo door met muziek. En om 17:30 kunt u bidden met de Vespers, met de seminaristen Heilo. En mocht u met het groot getijdenboek of het klein getijdenboek de Vespers volgen, dan kunt u de hymne en het groot getijdenboek vinden op bladzijde 758. De antifoon, de psalmen en verder vanaf 1150. En in het klein getijdenboek kunt u alles volgen vanaf bladzijde 415. 415. We wensen u een gezegende avond toe en tot morgen bij de Mariathon voor Radio Maria Ierland. We beginnen vroeg om 17:30. Tot horens.

0: Uw kennis hier is voor mij te wonderbaar. Gij kent mij hier en gij doorschouwt mij.
1: Gij ziet mij waar ik ga of sta.
2: Van verre kent gij mijn gedachten. Gij weet waarom ik bezig ben of rust. Gij let op al mijn wegen.
1: Heer, voor het woord nog op mijn tong is. Weet gij reeds wat ik zeggen ga.
2: Waar ik mij wend, gij staat op wacht. Uw hand rust altijd op mijn schouder.
1: Uw kennis is voor mij te wonderbaar. Zo hemelhoog dat ik ze niet kan vatten.
2: Waar zou ik ooit ontkomen aan uw geest? Waar zou ik mij voor uw gelaat verbergen?
1: Al stijg ik naar de hemel op, daar zijt gij steeds. Al daal ik in het dodenrijk, gij zijt aanwezig.
2: Alleen ik ook de vleugels van de dageraad. En strijk ik neer aan gene zijde van de zee.
1: Ook daar is het uw hand die mij blijft leiden. Ook daar houdt gij mij stevig vast.
2: En zeg ik, laat de duister mij dan dekken. Laat alle licht verzwolgen worden door de nacht.
1: Dan zal de duisternis voor u niet donker zijn, de nachten even helder als de dagen. Voor u zijn licht en duisternis gelijk.
2: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
2: Uw kennis, Heer, is voor mij te wonderbaar.
0: Ik, de Heer, doorgrond hart en nieren. Ik vergeld ieder naar zijn gedrag. Want wat er in mij is, hebt gij geschapen.
1: Gij hebt mij als een weefsel in de moederschoot gevormd.
2: Ik dank u voor het wonder van mijn leven. Voor alle wonderwerken die gij hebt gemaakt.
1: Gij weet ook alles wat er omgaat in mijn geest. Mijn diepste wezen is u niet verborgen.
2: Toen ik geheimnisvol werd voortgebracht. Mijn levensraden in de schoot gevlochten werden.
1: Toen zagen reeds uw ogen al mijn daden. Zij waren reeds geschreven in uw boek.
2: Mijn dagen waren al door u geteld. Voordat de eerste nog was aangebroken.
1: Maar hoe onpeilbaar zijn voor mij uw plannen, God. Hoe onafzienbaar in uw menigvuldigheid.
2: Ga ik ze na, het zijn er meer dan korrels zand. En aan het eind heb ik van u nog niets begrepen.
1: Doorzoek mij, God, en peil mijn hart. Beproef mij en beoordeel mijn gezindheid.
2: Zie of ik soms verkeerde wegen ga. En leid mij langs beproefde paden.
1: Eer aan de Vader en de Zoon. En de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Ik de Heer doorgrond hart en nieren. Ik vergeld ieder naar zijn gedrag.
0: In Christus is alles geschapen en alles bestaat in Hem.

0: In Christus is alles geschapen en alles bestaat in hem.
1: Hoe weten wij dat wij God kennen? Er is maar één bewijs, dat we ons houden aan zijn geboden. Wie zegt dat hij hem kent, maar zich niet houdt aan zijn geboden, is een leugenaar. In zo iemand woont de waarheid niet. Maar in een mens die Gods woord bewaakt, heeft zijn liefde werkelijk haar volmaaktheid bereikt. Dan weten we zeker dat we in hem zijn. Wie aanspraak maakt op verbondenheid met God, moet leven juist zoals Christus geleefd heeft.

hier van de kracht van uw arm. Drijf de trotsen uiteen en vergeef de eenvoudigen.

0: Heer, toon de kracht van uw arm, drijf de trotsen uiteen en verhef de eenvoudigen.
1: Bidden wij vol vreugde tot de eeuwige Vader, want zijn medelijden met de mensen is wijd als de hemel.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
2: Heer, gij hebt uw Zoon gezonden om de wereld te redden, niet om haar te oordelen. Laat zijn kruisdood overvloedig vruchten in ons voortbrengen.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
2: Uw priesters hebt gij aangesteld tot bedienaren van Christus en beheerders van uw geheimen. Laat hen trouw zijn met heel hun hart en schenk hun wijsheid en liefde.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
2: Gij hebt gewild dat er onhuwbaren zijn omwille van het Rijk der Hemelen. Help allen die gij roept om met onverdeelde trouw uw Zoon te volgen.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
2: In het begin hebt gij de mens als man en vrouw geschapen. Bevestig de gehuwden in hun onderlinge liefde.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
2: Door het offer van Christus hebt gij de zonden van de mensen vergeven. Schenk aan de doden vergiffenis van zonden.
0: Heer, verblijd allen die op u vertrouwen.
1: Onze Vader,
0: die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade.
1: God, gij de heilige Augustinus van Canterbury, uitgezonden om het volk van Engeland te winnen voor het evangelie. Wij vragen dat zijn verkondiging van het geloof de hele kerk ten goede komt en vruchtbaar blijft. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u in de Heilige Geest leeft en heerst in alle eeuwen der eeuwen.
0: Amen.
1: De Heer zij met u.
0: En met uw geest.
1: Zegen u, en ook alle bidders thuis en onderweg de almachtige God. Vader, Zoon en Heilige Geest.
0: Amen.
1: Gaat u alle heen in vrede.
0: Wij danken God.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt.
1: En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Zie de dienstmaagd des Heren.
1: Mij geschieden naar uw woord.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: En het woord is vlees geworden.
1: En het heeft onder ons gewoond.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Heilige Maria, Moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
0: Bid voor ons, Heilige Moeder van God.
1: Opdat wij de belofte van Christus waardig worden.
0: Laat ons bidden. Heer, wij hebben door de boodschap van de engel de menswording van Christus, uw Zoon, leren kennen. Wij bidden u, stort uw genade in onze harten, opdat wij door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door Christus onze Heer.
1: Amen.

0: uit het archief. U kunt nu gaan luisteren naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.
1: Welkom in de Theologische Academie. Vandaag vervolgen wij de uitzending over paus Johannes Paulus II en Maria. U luistert naar monseigneur Jan Hendricks, de rector van het seminarie De Tiltenberg.
2: Ja, vorige week hebben we al gezien dat paus Johannes Paulus II vanaf zijn jeugd een grote band met Maria had. En dat die band versterkt is door het lezen van een boek van de heilige Louis-Marie Crignon de Montfort. Die heilige is voor hem zo belangrijk geweest dat hij uiteindelijk het motto wat hij voerde als paus, totus tuus, gekozen heeft uit een gebed van deze heilige Louis-Marie Crignon de Montfort. Als jonge bisschop woonde paus Johannes Paulus II het Tweede Vaticaans Concilie bij. En daar had natuurlijk het gedeelte over Maria zijn bijzondere aandacht. Toch heeft hij niet veel aan de debatten deelgenomen over het hoofdstuk over Maria. Maar hij heeft wel meegemaakt wat daar allemaal besproken is. En daar heeft hij ook later van getuigd dat dat voor hem heel belangrijk is geweest. Dat Tweede Vaticaans Concilie en wat het concilie over Maria heeft gezegd, dat werd in de tijd na het concilie begrepen als: je moet maar niet te veel over Maria praten, niet te overdreven. Je mag de protestanten geen aanstoot geven, enzovoorts, enzovoorts. Het ging allemaal een beetje in die richting. Niet dat het concilie dat gezegd had, maar zo werd het wel een beetje opgepakt, om redenen die ik vorige keer een beetje heb proberen uit te leggen. Het is de grote verdienste van paus Johannes Paulus II geweest dat hij een uitweg heeft gewezen uit wat niet geheel onterecht de impasse van de Mariologie werd genoemd. Dat heeft hij gedaan in grote trouw aan de mariale leer van het Tweede Vaticaans Concilie en aan de oriëntatie die dat concilie aan de Mariologie heeft gegeven. Paus Johannes Paulus II heeft in zijn pauselijke documenten de centrale gedachte van het 8e hoofdstuk van Lumen Gentium, dat over Maria gaat, uitgewerkt. Namelijk dat Maria als moeder deel heeft aan het heilswerk van Christus en aan de zending van de kerk, tot aan de eeuwige voltooiing van alle uitverkorenen, zoals Lumen Gentium nummer 62 dat zegt. En daarmee heeft de paus de weg gewezen voor de verdere ontwikkelingen van het theologisch denken over Maria. Ik zei zojuist al dat Karol Wojtyła als jonge bisschop in het concilie nauwelijks aan het debat over Maria had deelgenomen. Maar hij had wel, gesteund door een aantal Poolse bisschoppen, bepleit dat het document over Maria in de constitutie over de kerk zou worden ingevoegd, zoals ook inderdaad is gebeurd. Maar Karol Wojtyła had dan eigenlijk gewild dat het niet aan het einde van de constitutie zou worden geplaatst, zoals het nu het geval is, maar onmiddellijk na het eerste hoofdstuk over het mysterie van de kerk, over het zijn van de kerk in en vanuit God, omdat die plaats meer overeen zou komen met de waardigheid van Maria. Dat laatste voorstel wordt nog eens herhaald in een mede door Wojtyła geredigeerd stuk met opmerkingen van de Poolse bisschoppen. Maar ook al is die wens dus niet vervuld, terugblikkend op zijn ervaringen als conciliëvader, schreef Karol Wojtyła toen hij al paus was het volgende: het Tweede Vaticaans Concilie zette een geweldige stap vooruit in de mariale leer en devotie. Toen ik deelnam aan het concilie, kon ik mij in dit hoofdstuk geheel vinden. Zo schreef paus Johannes Paulus II in het boek Over de drempel van de hoop. Het blijkt trouwens ook uit het boek dat hij als bisschop na afloop van het concilie schreef over de betekenis en de doorwerking van Vaticanum II en dat in het Duits heet Quellen der Erneuerung. Paus Johannes Paulus II heeft in de 27 jaren van zijn pontificaat, dat duurde van 1978 tot 2005, vele documenten het licht doen zien die over Maria gaan. In vrijwel alle belangrijke documenten komt Maria ter sprake. En niet zelden eindigde deze paus zijn beschouwingen over een bepaald thema met een gebed tot Maria of een akte van toewijding. De belangrijkste documenten die hij geschreven heeft zijn natuurlijk de encyclieken. Een encycliek is een gewichtig document van leerstellige aard. En al is de inhoud ervan niet per se allemaal onfeilbare leer, die leer behoort wel tot de katholieke leer in wijdere zin. Het belangrijkste van al zijn mariale documenten is dan ook ongetwijfeld de encycliek Redemptoris Mater van 25 maart 1987. Waar hij als het ware de in het concilie gevoerde discussies heeft opgepakt en waarin hij de conciliaire leer heeft uitgewerkt. Heel het derde deel van de encycliek is gewijd aan de moederlijke heilsbemiddeling door Maria, die op ondergeschikte, maar bijzondere, ja unieke wijze deel heeft aan het enig middelaarschap van Christus. De paus maakt dus duidelijk dat Maria nog steeds voor ons allen, voor alle gelovigen, het heil dat haar zoon heeft gebracht bemiddeld, behulpzaam is met het doorgeven van dit heil, en tegelijkertijd maakt hij duidelijk dat zij niet als het ware een eigen winkel heeft naast die van haar zoon, maar dat het altijd een medewerker is met het middelaarschap van Christus zelf. De paus zocht bij de bespreking van dit thema aansluiting bij de terminologie en de inhoud van het achtste hoofdstuk van het conciliedocument Lumen Gentium. En hij werkte die inhoud verder uit. Nooit eerder, schreef de toenmalige kardinaal Jozef Ratzinger over de encycliek, nooit eerder was het thema van die bemiddeling door Maria in een document over het leergezag zo uitgebreid behandeld. Tegelijkertijd is dit op zo'n wijze gedaan dat terechtgesteld kan worden dat het document, zoals het een encycliek betaamt, de aanvaarde leer van de kerk weergeeft. Het is niet zo dat je kunt zeggen dat de encycliek Redemptoris Mater hele nieuwe dingen brengt, of dingen die niet algemeen in de kerk aanvaard zijn. Maar de paus heeft dit thema van het middelaarschap van Maria, heeft hij op een wijze uitgewerkt zoals dat nog nooit tevoren was gebeurd. Een vervolg op en een verdieping van thema's van de encycliek is de bespreking van Maria als nieuwe Eva naast de nieuwe Adam Christus in de apostolische brief Mulieris Dignitatem van 15 augustus 1988. Ook hier hernam de paus een belangrijke gedachte uit de concilietekst, die op haar beurt hierin de kerkvaders volgde, om de medewerking van Maria aan de verlossing tot uitdrukking te brengen. De oudste kerkelijke schrijvers, zoals Justinus en Irenaeus van Lyon, die hadden al over Maria gesproken als de nieuwe Eva. Ooit had de oude Eva de aanleiding gegeven tot de zondeval. Nu zou de nieuwe Eva dat weer goed moeten maken. Irenaeus van Lyon, die spreekt in dit verband over recapitulatio. Alles wat in het begin is fout gegaan, moet op eenzelfde manier weer worden goed gemaakt, gerecapituleerd. Dat was dus de apostolische brief Mulieris Dignitatem, die over Maria gaat als nieuwe Eva, en over Maria als de vrouw. Maria als beeld voor de roeping van iedere vrouw. In documenten van minder leerstellig gewicht is de paus duidelijk iets vrijer of openhartiger in zijn spreken. Dat bemerkt men wel in bepaalde gelegenheidstoespraken en ook wel in het meest omvangrijke mariologisch werk van deze paus. Dat wordt gevormd door de 70 audiëntietoespraken die hij heeft gehouden tijdens de woensdagse algemene audiënties van 6 september 1995 tot 12 november 1997. En waarin hij zo week in week uit alle grote titels en privileges van Maria heeft besproken, met bijzondere aandacht weer voor de medewerking van Maria aan de verlossing. En tenslotte moeten in deze korte opsomming van het mariale werk van paus Johannes Paulus II, moeten we de beide mariale brieven noemen die de paus heeft geschreven aan de Montfortaanse familie. Dus aan de paters Montfortanen, over het erfgoed van de heilige stichter van deze religieuze congregatie. En dat is weer die heilige Louis-Marie Grignon de Montfort. Wiens gedachtenis de paus overigens ook op de algemene kalender heeft geplaatst. Hij wordt nu gevierd op 28 april. Op 21 juni 1997 ging de paus in een uitgebreid schrijven in op de mariale devotie van deze heilige. Op zijn theocentrisme, dat wil zeggen zijn gerichtheid op God en op de christologische wortels van zijn denken. Het laatste grotere document dat paus Johannes Paulus II aan Maria heeft gewijd was de brief van 8 december 2003. Goed dus zo'n anderhalf jaar voor zijn overlijden. Die brief is gewijd aan opnieuw de mariale leer van Grignon de Montfort, die de paus van jongs af aan sterk had beïnvloed. En we kunnen dit schrijven dan ook beschouwen als een hommage van de paus aan deze heilige en een getuigenis van wat diens werken en spiritualiteit voor zijn eigen leven hebben betekend. Beide documenten, beide brieven aan de Montfortaanse familie, hebben tot doel de devotie tot Maria te verlevendigen en te verdiepen en de aansporingen en de leer van deze heilige Louis-Marie als leidraad en richtsnoer voor te houden. Zullen we nu even luisteren naar

0: dit Ave Maria gaan we verder met de Theologische Academie over Paus Johannes Paulus II en Maria.
1: Ja, de Mariale documenten van Paus Johannes Paulus II, die hebben, zoals u intussen wel kunt vermoeden, een grote en heel belangrijke invloed gehad. Deze Mariale paus die heeft daarmee echt een persoonlijke zending vervuld. Om een voorbeeld te noemen, ik heb zojuist gesproken onder andere over de encycliek Redemptoris Mater, waaruit ik straks tot besluit nog iets zal voorlezen. En deze encycliek die gaat over de heilsbemiddeling door Maria. Die raakt een thema aan wat met name voor niet-katholieken altijd heel erg moeilijk ligt.

thema aan, wat met name voor niet-katholieken altijd heel erg moeilijk ligt. Als we Maria middelares noemen, dat lijkt helemaal niet te stroken met de Bijbelse gegevens die spreken over Maria, over Christus als de enige middelaar. Ik heb al even uitgelegd dat we die bemiddeling door Maria niet als iets aparts moeten zien, maar als een medewerking met de bemiddeling door Christus, haar zoon. En zo heeft deze encycliek Redemptoris Mater ook voor vele niet-katholieken een grote verduidelijking gebracht en is een hulp geweest. Een bijzonder opmerkelijke vrucht daarvan is een boek dat is verschenen in de Verenigde Staten onder de redactie van een zekere T. Perry. Redemptoris Mater, A Bridge Too Far, met een vraagteken, zo heet en de bijdrage van deze Perry in het boek dat heet The Legacy of John Paul II, An Evangelical Assessment. Het is pas 3 jaar verschenen, dit boek. Daarin schrijven allerlei protestantse theologen over de nalatenschap van Paus Johannes Paulus II. En daar wordt dus ook de encycliek Redemptoris Mater besproken. En daar wordt onder andere over deze encycliek gezegd, ik zal het eerst in het Engels zeggen, this encyclical will provide an opportunity for many still divided Christians to reflect on the place of Mary in the mystery of Christ and of the Church. Deze encycliek geeft een gelegenheid voor vele christenen die nu nog verdeeld zijn om te reflecteren over de plaats van Maria in het mysterie van Christus en van de kerk. Dus in deze encycliek heeft niet zozeer verwijdering gebracht, maar eerder de Bijbelse grondslagen van het denken over Maria laten zien. De documenten van Paus Johannes Paulus II ademen een grote eerbied en verering voor Maria en bezingen de wonderwerken die de Heer aan haar heeft gedaan, zoals Maria in het Magnificat zingt. Ze hebben daarom aan de Mariologie een nauwelijks te overschatten nieuwe impuls gegeven. Leek na het concilie aanvankelijk bijna iedere eer die aan Maria, aan de moeder van God, werd gegeven, iets dat inging tegen de geest van Vaticaan II. Paus Johannes Paulus II maakte duidelijk dat een dergelijke gedachte niet op de conciliedocumenten kan worden gebaseerd, maar dat die juist, zoals Paus Johannes Paulus II schreef, dat die conciliedocumenten juist een beslissende bijdrage hebben gegeven aan de theologie over Maria. Dit heeft de paus bereikt door zowel de ecclesiologische als de christologische dimensie van de Maria-verering centraal te stellen. Maria, zo schrijft de paus in de encycliek Redemptoris Mater, Maria die aanwezig is in het mysterie van Christus, is eveneens aanwezig in het mysterie van de kerk. Tot zover dit citaat. Paus Johannes Paulus II neemt dus in geenerlei opzicht afstand van de leer en de invalshoek van het concilie. Hij heeft geen gelegenheid voorbij laten gaan om het concilie instemmend te citeren, en hij heeft nooit geaarzeld bij zijn beschouwingen van het conciliaire gedachtegoed uit te gaan. Hij stelt zich volledig achter de benadering van de moeder van God, zoals die in de Constitutie Lumen Gentium van het Tweede Vaticaans Concilie was neergelegd. En maakte duidelijk dat die medewerking van Maria aan onze verlossing juist door dit concilie in het licht is gesteld. Het is precies langs dezezelfde lijn dat het Tweede Vaticaans Concilie de tegenstelling tussen de beide genoemde dimensies of strekkingen in de Mariologie heeft overwonnen. Die tegenstelling die er wel wordt gemaakt tussen een christologische benadering, waarbij de grootheid van Maria naar voren wordt gehouden en haar gelijkvormigheid aan Christus, en die andere benadering die de ecclesiologische genoemd wordt, en waarin Maria meer als de dienares wordt geschilderd.

juist paus Johannes Paulus II heeft laten zien dat het concilie, het Tweede Vaticaans Concilie, de tegenstelling tussen deze beide benaderingen juist heeft overwonnen. Dit concilie heeft, zonder stelling te nemen in theologische en strijdvragen, zoals in Lumen Gentium 54 uitdrukkelijk wordt gezegd, heeft de zending en de taak van de Heilige Maagd Maria in de heilseconomie willen beklemtonen. En haar geestelijk moederschap ten opzichte van de gelovigen. Dat zijn ook twee titels die in Lumen Gentium voorkomen. Daarbij wordt Maria aangeduid als typus ecclesiae. Dat betekent beeld van de kerk. Lumen Gentium 63. Beeld van de kerk die, zoals Maria, moeder en maagd is. Uitdrukkelijk voegt het concilie eraan toe dat de taken en privileges van Maria altijd op Christus betrekking hebben. Lumen Gentium 67. Hierop wordt onder meer gewezen door Maria aan te duiden als nieuwe Eva. Een titel die we, zoals gezegd, reeds bij de eerste kerkvaders vinden. In Lumen Gentium vinden we dat in nummer 56 vermeld. En die titel heeft vooral betrekking op de medewerking van Maria aan de verlossing door haar zoon, de nieuwe Adam. Om Maria's zending in de kerk onder woorden te brengen, duidt het concilie haar aan als onze moeder in de orde van de genade. Dat vinden we in Lumen Gentium nummer 61, maar ook in het nummer daarvoor en daarna wordt hierover in feite gesproken. En verder gebruikt het de titels voorspreekster, helpster, bijstand en middelares in Lumen Gentium nummer 62. Maria's zending wordt door het concilie op eminente wijze in heilshistorisch perspectief geplaatst. En daarmee wordt de Mariologie meer theologie over Maria. Zoals gezegd, het concilie heeft op deze wijze een tegenstelling tussen een zogenaamde christologische en een ecclesiologische Mariologie overbrugd en een geïsoleerde privilege-Mariologie overwonnen. Het was noodzakelijk dat iemand na het concilie de verbinding van deze lijnen in het licht stelde, opdat het theologisch denken over de persoon, de plaats en de rol van Maria en de gelovigen en de gelovige eerbied en devotie verder zouden kunnen worden ontwikkeld. De persoon die dit gedaan heeft, is paus Johannes Paulus II geweest. Door zijn bijdrage werd duidelijk dat het concilie niet breekt met een traditie om Maria te verheffen en zalig te prijzen. Net zo min als de constitutie het eerste document is dat oproept om valse overdrijving en oppervlakkige sentimentaliteit te vermijden. Maar hij heeft ons duidelijk gemaakt dat we de verering van Maria mogen plaatsen tegen de achtergrond en in het kader van haar unieke rol in het verlossingswerk, haar betrokkenheid bij de verlossing door haar zoon en bij de zending van de kerk. We zullen nu even luisteren naar wat muziek en dan zal ik straks besluiten met een citaat uit de encycliek Redemptoris Mater.

0: En we vervolgen nu in het laatste deel de Theologische Academie. U luistert naar Monsieur Hendricks.
1: Ja, en dan zullen we nu besluiten na dat we gezien hebben hoe groot de betekenis is geweest van Paus Johannes Paulus II voor wat het Tweede Vaticaans Concilie over Maria heeft gezegd. Hoe hij eigenlijk de doorwerking van wat het concilie heeft gebracht in de kerk heeft mogelijk gemaakt en daarmee ook weer nieuwe wegen heeft gewezen voor de Mariologie en de Mariaverering een belangrijke impuls heeft gegeven. We zullen nu besluiten dus met een citaat uit de encycliek Redemptoris Mater, namelijk daar waar de paus spreekt over Maria als onze moeder in de orde van genade, uit nummer 45 van deze encycliek. Het is wezenlijk, zo schrijft de paus dus, voor het moederschap dat het betrekking heeft op personen. Het vormt steeds een unieke en onherhaalbare relatie van twee personen, van de moeder met het kind en van het kind met de moeder. Ook als eenzelfde vrouw moeder is van vele kinderen, dan kenmerkt toch haar persoonlijke relatie met ieder van hen wezenlijk het moederschap. Want ieder kind is op unieke en onherhaalbare wijze ter wereld gebracht. En dit geldt zowel voor de moeder als voor het kind. Ieder kind wordt op dezelfde wijze omringd met de moederlijke liefde waarop zijn opvoeding en rijping in menselijkheid gebaseerd zijn. Men kan zeggen dat het moederschap in de orde van de genade de gelijkenis behoudt met wat in de orde van de natuur de band van de moeder met het kind kenmerkt. In dit licht wordt het begrijpelijker dat in het testament van Christus op Golgotha het nieuwe moederschap van zijn moeder uitgedrukt is in het enkelvoud tegenover één mens. Zie daar uw zoon. Men kan bovendien zeggen dat in die woorden ook volledig het motief aangegeven wordt voor de mariale dimensie van het leven van de leerlingen van Christus. Niet alleen van Johannes, die op dat uur samen met Maria van zijn meester, samen met de moeder van zijn meester onder het kruis stond, maar van iedere leerling van Christus, van iedere christen. De verlosser vertrouwt zijn moeder aan de leerling toe en geeft haar tegelijk als moeder aan hem. Het moederschap van Maria, dat een erfenis wordt voor de mens, is een gave. Een geschenk dat Christus persoonlijk aan ieder mens geeft. Zoals de verlosser Maria toevertrouwt aan Johannes, zo vertrouwt hij tegelijk Johannes toe aan Maria. Aan de voet van het kruis begint de speciale toewijding van de mens aan de moeder van Christus, die vervolgens in de geschiedenis van de kerk op verschillende wijzen in praktijk gebracht en uitgedrukt is. En met deze prachtige woorden van Paus Johannes Paulus II wil ik graag besluiten.
0: Hartelijk dank, monsieur Hendricks, voor deze uiteenzetting over Paus Johannes Paulus II en Maria. Moesten er nog luisteraars zijn die hierover vragen willen stellen, dan kan dat nu meteen tijdens de muziek.

0: Ja, we hebben verschillende vragen gekregen van luisteraars. Een eerste vraag, die ging eigenlijk of u nog een keer de titel van de encycliek zou kunnen duidelijk zeggen, dat mensen dat ook kunnen opzoeken.
1: Ja, die encycliek heet Redemptoris Mater van 25 maart 1987. Redemptoris Mater. Dat zijn dus de eerste twee woorden van de encycliek. En de encycliek is zeker nog te krijgen. Maar het allergemakkelijkste om die te bereiken is eigenlijk op de website rkdocumenten.nl. Daar kunt u heel veel kerkelijke documenten vinden en raadplegen.
0: Dus zou je het gewoon kunnen downloaden?
1: Ja, dan kunt u ze gewoon downloaden, ja. rkdocumenten.nl.
0: En anders denk ik in de gewone liturgische boekhandel dat die ook wel in boekvorm te krijgen is.
1: Ja, ik denk ook dat bij de kerkprovincie ook nog wel te krijgen is.
0: Oké, dank u wel. Voor een tweede vraag heb ik nog een luisteraar aan de lijn.
2: Ja, ik ben Agnelijn.
0: Mevrouw, u mag uw vraag stellen. U bent nu op de radio.
2: Mag ik die nog stellen?
0: Ja.
2: Over dat Wees je goed van Maria, wat dokter Teruwe, de bekende katholieke zenuwarts in Deurne.
1: Ja.
2: Die had een prachtig weesje goed en dat ging zo. Na de gezegend om de vrouw gezegend is Jezus vrucht van je schoot. Heilige Maria, moeder van God, gezellin van Jezus verlosser, houd niet op voor ons te bidden. Amen. En ook heeft ze een keer gezegd van moeder van God, medeverlosseres van Jezus Christus, blijf voor ons bidden. Zo bid ik het weesje goed.
1: Ah ja.
2: En dat vind ik mooier als het bestaande.
1: Oh, ja.
2: Want het eerste gedeelte is een lofuiting aan Maria. Hè?
1: Ja.
2: En het tweede gedeelte is bid voor ons zondaars. Hè? Zoals dus negatief in de tegenstel. En dit vind ik de eer aan Maria met een verzoek blijf voor ons bidden.
1: Ja.
2: Ik vind het wees gegroet op zich veel mooier.
1: Ja, wat kan ik daarvan zeggen? Kijk, het wees gegroet. Als we het wees gegroet bidden, dan bidden we een gebed waarvan de eerste helft bijbels is. Hè. Het zijn de woorden van de engel aan Maria en de woorden van Elisabeth tot Maria, als Maria haar nicht bezoekt. En het antwoord wat daarop gegeven wordt in de woorden van de kerk, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood, amen. Die zijn door de traditie zijn die geheiligd. En die zijn, dat is wel een gebed wat wij bidden eigenlijk in vereniging met heel de kerk. Dus als je het gebed bidt zoals de kerk het bidt, dan voeg je je eigenlijk in de grote gebedstroom van alle eeuwen en in de gebedstroom van de wereldwijde universele kerk. Dus dat heeft toch wel een eigen betekenis. En natuurlijk mag u ook zeker met uw eigen woorden bidden of met de woorden van mevrouw Teruwe. Daar is op zich niets op tegen. Ik heb de tekst niet helemaal goed kunnen verstaan, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Maar er is natuurlijk ook niets op tegen als we zelf met onze eigen woorden willen bidden. Maar dat doet toch niks af, denk ik, aan de hele bijzondere betekenis die het wees gegroet zoals we dat kennen en zoals dat ons overgeleverd heeft in het leven van de kerk heeft.
0: Erg bedankt voor deze reactie. Bedankt ook aan alle luisteraars voor hun vragen.
3: Uit het archief. U hebt zojuist geluisterd naar een programma uit het rijk gevulde archief van Radio Maria Nederland.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: De heilige mis vanavond komt vanuit de Gradus Majella Kerk in Utrecht.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen.
2: En met u.
1: De Heer heeft zich mijn beschermer getoond. Hij heeft mij in veiligheid gebracht. Omdat hij mij lief had, heeft hij mij gered. Broeders en zusters, open we ons hart om deze redder binnen te laten, dat hij ons kan verlossen nu ook tijdens deze viering, dat hij zijn vrede in ons hart mag uitstorten, bidden we hem met vertrouwen om vergeving van onze zonden. Ik belijd voor de Almachtige God en voor u allen dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de heilige Maria, altijd maagd, alle engelen en heiligen, en u, broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God.
3: Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonde vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven.
4: Amen.
3: Heer, ontferm u over ons.
5: Heer, ontferm u over ons.
3: Christus, ontferm u over ons.
5: Christus, ontferm u over ons.
3: Heer, ontferm u over ons.
5: Heer, ontferm u over ons.
3: Laat ons bidden. Heer, laat het wereldgebeuren zich voltrekken volgens uw huisplan, zodat er vrede op aarde is en uw kerk zich erover verheugt, u ongestoord te kunnen dienen. Door onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die in de eenheid van de Heilige Geest met u leeft en heerst, God door de eeuwen der eeuwen.
5: Amen.

0: Uit de eerste brief van de heilige apostel Petrus. Broeders en zusters, gij weet dat ge niet met vergankelijke dingen, zoals goud en zilver, zijt verlost uit het zinloze bestaan dat ge van uw vaderen had geërfd. Ge zijt verlost door het kostbaar bloed van Christus, het lam zonder vlek of gebrek, dat uitverkoren was voor de grondlegging der wereld, maar eerst op het einde der tijden is verschenen om uwentwil. Door hem gelooft gij in God, die hem van de doden heeft opgewekt en hem de heerlijkheid gegeven heeft. Daarom is uw geloof in God tevens hoop op God. Nu gij uw ziel gereinigd hebt door de waarheid gehoorzaam te aanvaarden, moet gij elkander beminnen met oprechte broederliefde, met hart en vurigheid, als mensen die opnieuw geboren zijn. Niet uit een vergankelijk zaad, maar door het onvergankelijke woord van de levende en eeuwige God. Want alle vlees is als gras en heel zijn luister als een veldbloem. Het gras verdort, de bloem valt af, maar het woord des Heren blijft in eeuwigheid. En dit woord is de boodschap die u in het evangelie is verkondigd. Woord van de Heer.
1: Wij danken God.
0: Loof nu de Heer, Jeruzalem. Loof nu de Heer, Jeruzalem. Loof nu de Heer, Jeruzalem. Sion, verheerlijk uw God. Want hij heeft uw poorten stevig gegrendeld, uw zonen gezegend binnen uw muur. Loof nu de Heer, Jeruzalem. Hij laat u in vrede uw akkers bebouwen en voedt u met de tarwebloem. Hij zendt zijn bevel uit over de aarde en haastig rept zich zijn woord. Loof nu de Heer, Jeruzalem. Hij is het die Jacob zijn woord heeft gezonden, zijn wet en geboden voor Israël. Nooit was er een volk dat hij zo heeft behandeld. Geen ander maakt hij zijn wegen bekend. Loof nu de Heer, Jeruzalem.

De God van onze Heer Jezus Christus mogen ons innerlijk oog verlichten, om te zien hoe groot de hoop is waartoe Hij ons roept.

0: De Heer zij met u.
1: En met uw geest.
0: Uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus.
1: Lof zij u Christus.
0: In die tijd trokken de leerlingen voort op weg naar Jeruzalem. En Jezus ging voor hen uit. Zij waren ontdaan en ook die hem volgden waren bevreesd. Hij nam opnieuw de 12 terzijde en begon hun te spreken over wat hem zou overkomen. Wij gaan nu naar Jeruzalem, waar de mensenzoon aan de hoge priesters en schriftgeleerden zal worden overgeleverd. Zij zullen hem ter dood veroordelen en aan de heidenen overleveren. Ze zullen hem bespotten en bespuwen, hem gezelen en doden. Maar 3 dagen later zal hij verrijzen. Toen kwamen Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, naar hem toe en zeiden: Meester, wij willen dat u voor ons doet wat wij u vragen. Hij antwoordde hen: Wat wilt ge dan dat ik voor u doe? Zij zeiden hem: Geef dat in uw glorie een van ons aan uw rechter en de ander aan uw linkerhand mogen zitten. Maar Jezus zei hun: Ge weet niet wat ge vraagt. Zijt ge in staat de beker te drinken die ik drink? Met het doopsel gedoopt te worden waarmee ik gedoopt word? Zij antwoordden hem: Ja, dat kunnen wij. Inderdaad, gaf Jezus toe, de beker die ik drink, zult gij drinken. En met het doopsel waarmee ik gedoopt word, zult gij gedoopt worden. Maar het is niet aan mij u te doen zitten aan mijn rechter of linkerhand, omdat alleen zij dit verkrijgen voor wie dit is bereid. Toen de 10 anderen dit hoorden, werden ze kwaad op Jacobus en Johannes. Jezus echter riep hen bij zich en sprak tot hen: Gij weet dat zij die als heersers der volkeren gelden, hen met ijzeren vuist regeren, en dat de groten misbruik maken van hun macht over hen. Dit mag bij u niet het geval zijn. Wie onder u groot wil worden, moet dienaar van u zijn. En wie onder u de eerste wil zijn, moet de slaaf van allen zijn. Want ook de mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En om zijn leven te geven als losprijs voor velen. Zo spreekt de Heer.
1: Wij danken God.
0: Beste broeders en zusters, wij zijn nu weer in de gewone tijd door het jaar. We hebben Pinksteren gevierd, verleden zondag. Vroeger, in de oude liturgie, was de Pinksteroctaaf, maar die is nu niet meer. Er zijn wel nog sporen van, bijzondere tijd. Volgende zondag zullen we het feest van de Heilige Drie-eenheid vieren. Dan de donderdag daarna de sacramentsdag en de week daarna het Heilig Hart. Dat zijn allemaal feesten die voortkomen uit het bijzondere van deze liturgische tijd en die met Pinksteren te doen hebben. In Nederland mogen we zelf morgen het feest van Christus, de eeuwige hoge priester, vieren. Al deze reeks van feesten leiden ons naar het 4e grote katholieke hoogfeest. Met de katholieke 4 zeg ik eerst is Kerstmis, Pasen, Pinksteren en het 4e Maria, ten hemelopneming, 15 augustus. Omdat daar komt duidelijk openbaar, wordt duidelijk zichtbaar wat het programma van de Heilige Geest voor iedereen van ons is. Namelijk dat we naar de hemel gaan. En dat is juist deze gewone tijd door het jaar na Pinksteren voor ons als christenen. Het betekent dat we de alledaagse dingen bewust met de Heilige Geest op een buitengewone manier beleven. Daarom goed begrijpen, gewone tijd moet in ons kwartje moet vallen. Oh, dat wil nu zeggen dat ik dingen op een buitengewone manier moet leven. Met alles wat ik tot nu toe heb ontvangen, waarvan de liturgie heel duidelijk was. En we gaan door de liturgische tijd ook dat elke dag te ervaren door de dagelijkse lezingen. Vandaag de eerste lezing, Petrus, die ons herinnert dat we verlost zijn door Christus. En dat moet onze blik veranderen naar de anderen toe. Wij zijn verlost door het kostbare bloed van Christus. Dat leidt ons onmiddellijk weer terug naar Goede Vrijdag, naar Pasen, naar de dood van Christus, maar ook natuurlijk naar de verrijzenis van Christus. En elke mis, er zijn heel verschillende lezingen elke dag, maar het is altijd hetzelfde in de mis zelf. Wij hebben deel aan het kruisoffer van Christus op een sacramentele manier. Elke dag mogen we Jezus zelf ontvangen. Hij is ons dagelijks brood. In het evangelie herinnert Jezus zijn leerlingen dat voor de derde keer dat hij zou moeten lijden. Ook daar het paasmysterie staat centraal. Dan hebben we deze gedurfde vraag van Jacobus en Johannes. Ze willen rechts en links van Jezus zitten als hij in zijn glorie komt. En Jezus toetst hun hart. En zij bestaan deze toets. Ze weten niet wat ze eigenlijk vragen, maar ze bestaan de toets. Als Jezus hen vraagt, kunnen jullie deel hebben aan mijn kelk en de doop met welke ik gedoopt werd? Ze zeggen, ja, we kunnen het. Jezus bevestigt hen. Ja, je zult deel hebben aan mij. Hij ontmoedigt hen niet in de vraag die ze deden. Hij laat hen gewoon, geeft hen gewoon te kennen dat zij eigenlijk nog niet weten precies wat dat alles inhoudt. Maar hij bemoedigt hen zelf met deze ijver die ze hebben. Daarentegen, Jezus ontmoedigt de anderen die een verkeerde interpretatie geven over wat Johannes en Jacobus aan hem hebben gevraagd. Die namelijk jaloers worden door het feit dat Jacobus en Johannes de eerste plaatsen willen innemen in de glorie van Jezus. En Jezus geeft hen te kennen wat het betekent voor hem de eerste te zijn. Namelijk, het is dienaar te zijn van allen. Het is zo mooi, deze boodschap van Jezus. En het zou de ideale wereld zijn als we echt daarnaar leven. Dat de eersten echt begrijpen dat zij in dienst staan van de anderen. Dat alle talenten, alle giften die wij van God gekregen hebben, niet voor onze eigen verheffing zijn, maar om ons te tooien, om ons bekwaam te maken om in dienst van de anderen te staan. Voor een christen is heersen dienen. Dat is de bedoeling van God toen hij de mens heeft geschapen. Het is mooi dat alles, maar heel uitdagend. Daar hebben we echt de genade van God nodig. En dat is juist de missing link. Wat we altijd kwetsbaar moeten aanvoelen dat we daar vanuit onszelf niet in staat zijn. Dat houdt ons nederig. Maar precies daarvoor hebben we de Heilige Geest ontvangen. Om te voltooien wat wij wel verlangen, maar waar we niet in staat zijn zelf uit te voeren. Daar mogen we deze grote gave ontvangen van de Heilige Geest. Precies daarvoor is hij ons gegeven. Worden we ons bewust ervan. En maken we dus in ons alledaagse leven door zijn genade mogelijk wat van ons vanuit onszelf onmogelijk zou zijn.

Mit Brüdern und Schwestern hat meinen Öffnen Fahrt kann wurde der Gott der allmächtige Vater. God, gijzelf geeft ons wat wij u moeten aanbieden. En deze gaven reken gij ons toe vanwege de hulde die wij u brengen. Wij bidden u, laat datgene wat in uw ogen verdienstelijk is, ons een hulp zijn op de weg naar het eeuwig geluk. Door Christus onze Heer. De Heer zij met u. Verheft uw hart. Brengen wij dank aan de Heer onze God. Heilige Vader, machtige, eeuwige God, om recht te doen aan uw heerlijkheid, om heil en genezing te vinden, zullen wij u danken altijd en overal, door Christus onze Heer. Hij hebt gewild dat wij in hem genezen werden en herschapen. Genade op genade hebt gij ons gegeven en van zijn overvloed ons uitgedeeld. Rechtens aan u gelijk heeft hij zichzelf ontledigd, heeft hij zijn levenskracht, zijn bloed gegeven en zo al wat bestaat met u verzoend. Hij is verheven boven alle machten en nu, voor allen die zijn woord volbrengen, werd hij de oorsprong en de bron van een onvergankelijk geluk. Daarom met alle engelen, machten en krachten, met allen die staan voor uw troon, loven en aanbidden wij u. En zingen u toe vol vreugde. Heilig, heilig, heilig. De Heer, de God, de hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. Hosanna in den hoge. Gezegend hij die komt in de naam des Heeren. Hosanna in den hoge. Gij zijt waarlijk heilig, onze Heer. De bron van alle heiligheid. Heilig dan deze gaven met de dauw van uw heilige geest. Dat zij voor ons worden tot lichaam en bloed van Jezus Christus onze Heer. Toen hij werd overgeleverd en vrijwillig zijn lijden op zich nam, nam hij het brood en

de dankzegging uit, brak het en gaf het zijn leerlingen met deze woorden. Neemt en eet hiervan, gij allen, want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.

Zo nam hij na de maaltijd ook de kelk, sprak opnieuw de dankzegging uit en gaf hem zijn leerlingen met deze woorden: neemt deze beker en drinkt hier allen uit. Want dit is de beker van het nieuwe, altijd durende verbond. Dit is mijn bloed, dat voor u en alle mensen wordt vergoten tot vergeving van de zonden. Blijft dit doen om mij te gedenken.

0: verkondigen wij het mysterie van het geloof. Heer Jezus, wij verkondigen uw dood en wij belijden tot gij wederkeert en dat gij verrezen zijt. Zijn dood en verrijzen is indachtig God, bieden wij u aan het levensbrood en de kelk van het heil. Wij danken u omdat gij ons waardig keurt om voor uw aangezicht te staan en uw heilige dienst te verrichten. Zo delen wij in het lichaam en bloed van Christus en wij smeken u dat wij door de Heilige Geest worden vergaderd tot één enige kudde.
1: Denk toch, Heer, aan uw kerk, verspreid over de hele wereld, dat haar liefde volkomen wordt. Eén heilig volk met Leo, onze paus, en Willem, onze bisschop, zijn hulpbisschop, Theodorus en Hermanus, en allen die heilig dienstwerk verrichten. Gedenk ook onze broeders en zusters, die reeds ontslapen zijn in de hoop der verrijzenis. Ja, alle gestorvenen dragen wij op aan uw zorg. Neem hen aan en laat hen verschijnen in het licht van uw gelaat. Wij vragen u, ontferm u over ons allen, opdat wij tezamen met de maagd Maria, de moeder van Christus, met de heilige Jozef, haar bruidegom, met de apostelen en met alle heiligen, die hier eens leefden in uw welbehagen, waardig bevonden worden het eeuwig leven deelachtig te zijn en u loven en eren, door Jezus Christus, uw Zoon.
0: Door hem en met hem en in hem zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de Heilige Geest, hier en nu en tot in eeuwigheid. Laten wij bidden tot God onze Vader met de woorden die Jezus ons gegeven heeft. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde, zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Verlos ons, Heer, van alle kwaad. Geef genadig vrede in onze dagen, dat wij, gesteund door uw barmhartigheid, altijd vrij mogen zijn van zonde en beveiligd tegen alle angst en onrust, terwijl wij uitzien naar de zalige vervulling van onze hoop, de komst van onze Verlosser, Jezus Christus. Want van u is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Heer Jezus Christus, gij hebt aan uw apostelen gezegd, vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Let niet op onze zonde, maar op het geloof van uw kerk. Vervul uw belofte. Geef vrede in uw naam en maak ons één. Gij die leeft in eeuwigheid. Amen. En de vrede des Heren zij altijd met u.
1: En met u.
0: Wens elkaar de vrede.

Lam Gods, wegneemt de zonde der wereld, ontferm u van ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, ontferm u van ons. Lam Gods, dat wegneemt de zonde der wereld, geef ons de vrede.

Zalig zij die genodigd zijn aan de maaltijd des Heren. Zie het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld. Heer, ik ben niet waardig dat gij tot mij komt, maar spreek en ik zal gezond worden. Dit zegt de Heer, ik ben met u alle dagen tot aan het einde van de tijd.

bidden wij een gebed voor een geestelijke communie. Mijn Jezus, ik geloof dat u in het Allerheiligste Sacrament tegenwoordig bent. Ik bemin u boven alles en wens u in mijn hart te verwelkomen. Nu ik niet de communie daadwerkelijk kan ontvangen, vraag ik van u de genade van de geestelijke communie. Omhels mij en zuiver mijn verlangen naar de hemelse Vader. Draag mij in uw geest en laat mij nooit van u gescheiden worden. Amen.

0: Laat ons bidden. God, uit de schat van uw goedheid hebt gij het beste tevoorschijn gehaald. Gij hebt met ons een verbond gesloten van onverbrekelijke trouw. Wij vragen u, blijf over ons waken, voorzie in elke nood en voltooi wat gij in ons begonnen zijt door Christus, onze Heer.
1: Amen.
0: De Heer zij met u.
1: En met uw
0: geest. Zegen nu de almachtige God, de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Amen.
0: Gaat nu allen heen in vrede.
1: Wij danken God.

Thank you.

Heiligen van de dag. Ze zijn een voorbeeld voor ons en we mogen hun voorspraak inroepen. In dit programma hoort u het levensverhaal van een heilige uit de rijke geschiedenis van de kerk.

0: Michalas, goedendag. Wie is de heilige van vandaag?
1: Ja, vandaag hebben we de heilige Augustinus van Canterbury. Of eigenlijk de Engelsen zeggen Canterbury.
0: Ik ben benieuwd wat u over deze heilige weet te vertellen.
1: Ave Maria. Volgens de legende zocht eens de monnik Gregorius de markt van Rome. Zag daar tussen alle groenten en fruit, ganzen en kippen, jonge mannen te koop. Toen hij vroeg waar ze vandaan kwamen, kreeg hij te horen, dit zijn angelen. Pijnzend zou de latere paus gezegd hebben, ja, ze lijken op engelen. Wat redelijk zeker is, is dat Gregorius in Frankrijk jonge Angelsaksische slaven liet vrijkopen en in Rome een christelijke opvoeding gaf. Ooit hoopte hij als missionaris naar het land van de Angelsaksen te gaan, het land van de Juten te gaan. Maar toen hij 590 tot paus werd gekozen, moest hij zijn wens laten varen. Nu geeft hij die missieopdracht aan de monniken van het naburige Sint-Andreas-klooster. Gregorius wijdt Augustinus bisschop, waarop deze met 40 monniken op pad gaat. Aanlegt op een eiland voor de Engelse kust. Met een tolk steekt Augustinus over. Ontmoet de heidense koning Ethelbert. En laat die nou getrouwd zijn met een christin, de Frankische prinses Bertha. En zo bezoekt enkele dagen later de koning de monniken. Is zo onder de indruk dat hij de religieuze gelijk een klooster aanbiedt in de hoofdstad van zijn rijk Canterbury. Zoals ik al zei, in het Nederlands Canterbury. In de plechtige processie, met de heer voorop, trekken de monniken de stad binnen. Leiden daar vervolgens hun leven van gebed, vasten en boete. En met kerstmis van het jaar 597 laten 10.000 Angelsaksen zich dopen, waarna ook de koning volgt. Maar niet alles gaat van een leien dakje. Want de Angelsaksische en Jutische veroveraars hadden de oorspronkelijke christelijke bewoners naar het westen en noorden verdreven, waar die hun geloof hadden bewaard. Augustinus nodigt hun bisschoppen uit voor een kerkvergadering. Vraagt drie dingen van hen. Dat ze hem bijstaan in de verkondiging van het geloof aan de heidenen, dat ze Pasen op dezelfde datum vieren, en tenslotte dat zij doopsel toedienen op de wijze van de universele kerk. Wanneer de Britten weigeren, zegt Augustinus, breng een zieke. Vraag God hem te genezen. Geneest God hem echter pas later, op mijn voorspraak, dan beloven jullie mij trouw. Nou, mokkend gaat de man akkoord. Een blinde wordt binnengebracht. De Britten bidden. Maar er gebeurt niets. Dan loopt de stakker naar Augustinus. Deze knielt. Bidt God dat hij de man het zicht wil teruggeven. En terstond ziet de man. Springt, juicht en danst. Waarop alle aanwezigen God danken en prijzen. Maar, er is altijd een maar. De oude Britse priesters belijden dat God hun weliswaar heeft doen inzien dat hij met Augustinus is, maar ze kunnen niets doen zonder het thuisfront. Nou, daar weten ze het zo net nog niet. Daarom wordt de raad ingeroepen van een zonderlinge kluizenaar. En die komt met de volgende wijze, tussen aanhalingstekens, wijze raad. Ga naar de ontmoeting, maar kom later naar Augustinus. Staat hij op, dan is hij nederig. Moet u hem gehoorzamen. Doet hij dat niet, dan is hij hoogmoedig. Aldus betreden de mannen de reeds begonnen kerkvergadering, die zij, als Augustinus niet direct opstaat, terstond weer verlaten. Augustinus waarschuwt nog Gods wil niet te negeren, want hij die hen het wonder van de blinden had gegund, laat niet met zich sollen. Zijn wraak zal groot zijn. Maar ze luisteren niet. Kort nadat Augustinus op 26 mei van het jaar 604 door zijn schepper naar huis wordt gehaald, gaat zijn onheilsprofetie in vervulling. De heidenskoning Ethelfrid bezorgt de oude Britten een verpletterende nederlaag, vermoord op één dag meer dan 2000 van hun monniken. Heilige Augustinus van Canterbury, bid voor ons. Ave Maria.
2: U hebt geluisterd naar het levensverhaal van de heilige van de dag. Dagelijks kiest Radio Maria een heilige van de heiligenkalender van de Katholieke Kerk.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. 2 dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder.

0: priester Koos Smits heeft vanuit zijn geloof hart voor kerk en wereld en voor alle mensen die daar leven. U kunt luisteren naar getuigenissen en geloofsverhalen, bemoediging en mooie muziek. Dit is Hart voor Kerk en Wereld.
1: Een goedemorgen, een goede dag, beste luisteraars en bidders van Radio Maria. Allereerst een mooie magistrale wens. Zalig Pinksteren, gelukzalig Pinksteren, gezegend Pinksteren. Pinksteren, de 50ste dag, in het Hebreeuws Shavuot, de 7 weken. Oude Testament, Pasen, Pinksteren, de uittocht uit Egypte. En de wet op de Sinaï, de wet van God, van het verbond. Een Nieuwe Testament, de uittocht uit de zonde door de kruisdood en verrijzenis van Jezus. En Pinksteren, de nederdaling van de Heilige Geest. Nieuwe Testament, een vervulling van het Oude Testament. Zonder die af te schaffen, maar te vervullen. Zoals Jezus zegt, niet om op te heffen, maar te vervullen. Dat hoort bij elkaar. Gezegend Pinksteren. De wet van God en in het Nieuwe Testament door Jezus wordt duidelijk, de wet van God is de wet van de liefde. De wet van de liefde. Het is de wet van het leven. Dat is God zelf. Dat is de Heilige Geest. De liefde, het leven en het licht. De Heilige Geest, in vele overwegingen kom je tegen God, God Vader, ja, Schepper, Schepping, God Zoon, Jezus Christus. Jezus Christus kunnen we heel duidelijk voorstellen in het evangelieverhaal. En we kunnen ons ook een voorstelling maken van de opstanding, het licht, de verschijningen en het licht van de hemel. Maar de Heilige Geest. Wel nu, vandaag gaan we op zoek naar de Heilige Geest. En we beginnen met te ontdekken, vast te stellen, dat we helemaal niet hoeven te zoeken. Want met zoeken, dan ga je ja, naar buiten. Je gaat, want je zegt eigenlijk, ja, hier is het niet. Maar ik ga zoeken, dan vind ik misschien. Maar nee, we gaan zoeken en vinden bij het meest nabije van wat ons mensen, ja, en veel breder, maar wij mensen, ons mensen beleven. Dat is beleven, ja, leven. Een leven is heel simpel. Ja, dat zou ik willen vragen. Wat denkt u nu op dit moment? Het meest essentiële, het meest nabije, het meest vanzelfsprekende, zodanig dat je er eigenlijk niet eens aan denkt, niet eens beseft en er helemaal langs heen kijkt. Wat is dat nou van het leven? Het meest essentiële, het meest levendgevende, het meest noodzakelijke. Simpel. Dat is de adem. En de adem is een handeling. We kunnen het over nadenken als begrip. Wat is dan nou de adem? En allerlei wetenschappen analyseren dat. Maar voor ons beleven, ja, denken we maar even aan de adem. Denken we nu dat we nu aan het ademen zijn. Het bijzondere is van die adem ook, van de lucht, van de atmosfeer om ons heen, dat wij die niet zien. Dus ik vraag in de kerk met Pinksteren, wat ziet u niet nu in deze kerkruimte? Of wanneer u livestream volgt thuis, wat ziet u niet wat er wel is? Ja, gaan iedereen rondkijken, maar dat helpt niet, want je ziet het niet. En het is het meest levendgevende, het meest noodzakelijke. Want als dat er niet is, de lucht, de atmosfeer, de zuurstof, dan zijn we binnen enkele minuten gewoon dood. Dus adem is leven. Nou, laten we dus allereerst de adem van het lichaam nemen. Wat heel duidelijk is, geen discussie, we ademen in en ademen uit. En ademen rustig een paar keer. het valt nog helemaal niet zo mee als we nu denken aan mensen die ademtekort hebben, aan een infuus liggen, omdat de longen niet goed werken. Mensen die hartstilstand hebben, onmiddellijk stopt ook de adem. En dan, als de adem weer gaat, ja, er is weer leven. En dan, door allerlei psychische spanningen, dat de adem niet goed functioneert, snel ademen, hijgen. En het is een hele kunst, een hele menselijke kunst, die bij vele volkeren, culturen is ontwikkeld. Meditatief, de adem, maar die kennen wij ook. Het is van ons mensen, van ons lichaam, ademen. En bijzonder het ritme van, ja, wat is nou het eerste van ademen? Uit of in? Interessante vraag. Ademen we eerst uit of in? Is het zo'n vraag als, wat is het eerste, kip of ei? Bij adem is het duidelijk. Wij uit onszelf hebben niets. Ons lichaam is niets uit onszelf, maar ook onze adem is niets uit onszelf. De adem, de zuurstof, komt van buiten. Dus we ademen in en dan weer uit. En als we tot rust komen, hebben we een rustige adem. En als we tot rust willen komen, in omgekeerde versie, we willen tot rust komen, gaan we rustig zitten en rustig op adem komen, zeggen we ook. Adem van het lichaam. En een hele alledaagse beschouwing en zelfbewustwording. Ja, of we nu thuis zitten, of we zitten in de auto te luisteren, of allegenen die niet luisteren, die zijn ook bezig met ademen. Maar wij nu, ik ben aan het ademen. Ik heb het helemaal niet uitgevonden, het gebeurt. Want nu, dat ademen, dat is in en uit, op en neer, van binnen naar buiten, van buiten naar binnen. Dat is een zeer duidelijke, levengevende functionering van communicatie. Communicatie is ook, daar geldt misschien ook hetzelfde. Eerst luisteren, eerst komt het van buiten. En eigenlijk alles komt eerst van buiten. God schept, God geeft, dus het komt eerst van buiten naar ons toe. Dus ook het luisteren. Dat is een soort luisterend ademen. Maar nu gaat het over de zuurstof. Het is in ieder geval communicatie. En die communicatie is connectie, is verbinding. Die adem verbindt ons lichaam met de hele lichamelijke, materiële wereld die God gemaakt heeft. Allemaal deel van één grote schepping. En alle levende lichamen zijn in communicatie. En de wetenschappers, de biologen ontdekken dat ook bij de planten is een zekere ademing. En als dat geldt voor de adem, de zuurstof, in het blad, dan geldt het ook voor het licht en voor het gehoor, alle zintuigen, dat is ook een soort ademen. Maar nu de adem zelf. Nou, hier ligt de meest nabije ontdekking van de Heilige Geest. Want als er dus een lichamelijke adem is, in en uit, is er ook een geestelijke adem. We hebben een ziel. En die communiceert ook. Ook die ziel die wij zelf niet gemaakt hebben, die geschapen is, is ook een gave. Dus het komt eerst, de gave komt eerst van buiten. Het komt van God. En onze ziel kan ook niet zonder communiceren. De ziel moet voortdurend ademen. En dat proces is ook voor heel veel mensen, bidden doe ik nooit. Ja, dat is bidden, is bewust geestelijk ademen. Maar de ziel moet geestelijk ademen. Er moet contact zijn, want uit zichzelf kan de ziel zich niet in stand houden. We zijn in principe in voortdurend contact met de wereld erbuiten. En eigenlijk dat contact is van onze geestelijke ziel naar de geest bij uitstek. Dus als wij de lichamelijke adem hebben met zuurstof, in, uit, in, uit, Zo is het ook met onze ziel. Die doet dat ook. En net zoals wij bewust kunnen worden van onze adem en ja, dat helemaal bewust kunnen maken en ook ja, daar rust in kunnen vinden, is het ook mooi om dat geestelijk te doen. En dat hebben volken ontwikkeld. In het oosten hebben ze dat heel sterk ontwikkeld, maar ook in het westen. Medici voor de lichamelijke gezondheid. Het is universeel. Dit is niet van een bepaalde religie. Dit is universeel. En sommigen hebben ontdekt dat het zo is. En sommigen hebben daar ontwikkelingen in gemaakt. Methodes gevonden. En voor ons ook een prachtige definitie. Maar niet alleen een intellectuele definitie, maar een oefening. Ademend bidden. Dan geldt hetzelfde. Eerst in en dan uit. Want alles komt eerst van God. Alle genade komt van God. Dat komt naar ons toe. Maar hij wacht op antwoord. Dat is het op en neer. Dat zo duidelijk is bij het ademen. En dat is onze ziel op en neer naar God. En als wij dan dat biddend bewust worden, en ja, als christenen, als wij een helderder beeld hebben van God, dat wij dan zo zonder woorden, maar met onze gedachten naar God en God naar ons laten komen. De geestelijke adem. Zo bidden. Dat is ook heel mooi. We hebben de geschiedenis van de katholieke kerk heel veel boeken ontwikkeld. Heel veel heiligen hebben gebeden geschreven. We hebben gebeden boeken vol. We hebben het kerkelijk gebed. We hebben de psalmen van het Oude Testament die we nog steeds bidden. Ook dat is altijd op en neer naar God en weer terug. Dus gebeden boeken. Maar nou is helemaal bidden zonder gebeden boeken. Want dat zijn hulpmiddelen. En nu concentreer je niet op de hulpmiddelen, maar op het gebeuren zelf. Het biddend vanuit God naar God terug. Van God naar ons. En van ons naar God. Zijn we in verbinding met God. En die verbinding is een wat onzijdig neutraal woord van, laten we zeggen, het laagste niveau ondergaan. Van de verbinding van de stoffen, van de fysische, chemische stoffen, biologische stoffen. Dat gaat op en neer. Maar hoger en hoger, hetzelfde proces, op en neer, in en uit. Is één type proces dat alle dingen met elkaar in verband staan. Maar wij concentreren op de mens en zijn ziel in relatie tot God. Dus het ademen van het lichaam. En nu het biddend ademen van de ziel. Het bijzondere is, wij gebruiken in Nederland, ja, in de beeldspraak, maar in Frans en in het komt van het Grieks, pneuma is letterlijk, als je dat moet vertalen, is het of adem van het lichaam of geest. En in het Hebreeuws, echt in de Bijbelse termen, is ruach. Ruach is de adem, gewoon de adem van het lichaam. En de adem van God. En dan komen we, ja, dus heel dicht bij onze dagelijkse ervaring enerzijds. En we komen ook direct bij het Bijbelse gebeuren van Pinksteren. Want wat gebeurt er met Pinksteren? Dan komt de Heilige Geest. Nou, dat is dan de term de Heilige Geest. Maar nu gaan we naar dit fenomeen van adem, lucht, wind. En dan zien we van deze paastijd, deze 7 weken, dan zien we de voltooiing van de mens geworden Zoon van God. Hij is afgedaald uit de hemel, is mens geworden. Hij heeft ons menselijk leven gedeeld, behalve de zonde. Van begin af aan, hebben we ook vandaag weer gehoord, op weg naar Jeruzalem om zijn leven te geven, zijn laatste adem uit te blazen, tegen de Vader te zeggen, in uw handen geef ik mijn geest, mijn ruach. En dan wordt hij begraven, dan is het dood, is er geen adem meer. En dan, op paasmorgen, komt die adem terug in zijn lichaam. En maar dat wordt een geestelijke adem, want de geest van God wekt hem op en het lichaam wordt weer levend. En dan lezen we in het evangelie, op de eerste paasdag, 's avonds, komt hij bij zijn leerlingen. En wat doet hij? Hij blaast over de leerlingen. Hij blaast zijn adem over de leerlingen. En daar begint Jezus al, onmiddellijk bij zijn opstanding, begint hij de Heilige Geest te blazen. En dat gaat zo 7 weken door, telkens weer een beetje hier, een beetje daar, bij de vrouwen, bij de leerlingen, bij Petrus heel bijzonder apart, bij de Emmausgangers. Jezus ademt uitdrukkelijk daar in de zaal van het laatste avondmaal. Hij blies zijn adem, ontvangt de Heilige Geest. Dus hij blies de ruach, ontvang de ruach. En dan op Pinksteren, dan wordt het geïntensiveerd. En die adem, niet meer vanuit Jezus gestalte, in de verrezen gestalt, maar nu vanuit de kosmische Heer der Heren, die blaast vanuit het universum een wind over Jeruzalem en het gaat waaien. En dat is die ruach. Nou, als we dit mooie verhalen vinden, hij blaast, nou, dat kunnen we ons voorstellen. De wind kunnen we ons voorstellen, we voelen dat. En dat is een beeld, de wind is een beeld van de geestelijke adem. God die in onze ziel binnendringt. En dat gebeurt met alle dingen die Jezus al gedaan heeft. Want altijd is hij eigenlijk bezig zijn geest te communiceren. Maar bijzonder in die adem, in die lucht, in die wind. Tijdens zijn leven, zijn woorden, zijn laatste adem. En dan op paasmorgen en met Pinksteren de ruach. En dat hebben we besproken. De wezenlijke kenmerken van die adem is in en uit. De wisselwerking, de verbinding, de samenwerking, de communicatie. En daar komen we op terug in de volgende beschrijving van en plaatsing van de Heilige Geest. Juist die wisselwerking die we in de hele natuur, in de hele schepping tegenkomen. U kunt alle wetenschappen op de universiteit gaan studeren. En overal vind je het grondbeginsel. Binnen ons studiegebied hangen alle elementen samen. Of het nu in de fysica is, of in de wiskunde, of in de biologie, of in de sterrenkunde. Alles werkt op elkaar. Het is één grote eenheid. Niet statisch, maar dynamisch. En die dynamiek van die wisselwerking, dat is de Heilige Geest. Die is dus overal, overal, overal. We begonnen bij de adem. We breiden dat uit naar de hele natuur. Boven de grond, onder de grond, in de kosmos, binnenin. En dat is het leven. En dat is het leven, is de communicatie, de beweging op en neer van de Heilige Geest. De polsslag, de hartslag. En dat is dus in de materiële, de fysieke orde. En dat is in de geestelijke orde. Dat is geweldig. We willen nu gaan blijven ademen in alle rust. Nu als een onderdeel van deze lezing, deze conferentie. Niet alleen verstandelijk luisteren, maar ook met ons lichaam luisteren. Want dat doet het lichaam ook. Die reageert op allerlei invloed en die reageert dus op de adem. Dus een rustige adem. En dat is, die adem gaan we in het hele oude lied, sequentie, hymne, zo meteen horen. En nu eerst in taal, dadelijk in muziek. En die vervult dan de ziel in allerlei aspecten waar het dreigt te sterven in een of andere vorm. Brengt de geest, de adem van God weer leven. Nou, dat is zo ongelooflijk concreet. Zeg nooit meer, ik weet niet waar de Heilige Geest is. Nou, die is overal en bijzonder hier in de genezende werking, ademende werking van onze menselijke ziel, waar iedereen naar verlangt. En ook mensen die niet geloven, Ja, de Heilige Geest hangt niet van het geloven af. De Heilige Geest beweegt ook naar de zielen van alle mensen toe. Om, zonder dat ze het weten, nog weten. Ze zullen het eens allemaal geopenbaard krijgen. Werkt de Geest, wat we nu gaan horen, in Veni Sancte Spiritus. Kom, Heilige Geest, zend uit uw hemel een straal van uw licht. Kom, Vader van de armen. Kom, Gever van geschenken. Kom, Licht van het hart. Allerbeste trooster, zachte gastheer van de ziel, zoete vertroosting. Bij het werk geeft gij rust, bij hitte verfrissing, bij verdriet troost. O allergelukzaligst licht, vul het binnenste van het hart van uw gelovigen. Zonder uw goddelijke macht is er niets in de mens, is er niets onschuldigs. Reinig wat vuil is, bevochtig wat droog is, genees wat gewond is. Maak soepel wat stroef is, verwarm wat koud is. Breng recht wat is kromgetrokken. Schenk aan uw gelovigen die op u vertrouwen de heilige zevenvoudige gaven. Beloon de deugd, schenk een zalig uiteinde en eeuwige vreugde. Amen. Alleluia. De adem van de Geest die in alle dimensies van de ziel van het geestelijk leven genezing, heling brengt. Dat is de Heilige Geest. En God werkt overal in zijn goedheid bij alle mensen. En als wij gelovigen daar heel bewust kunnen instemmen, erom kunnen bidden, wordt het intenser, hoger, dieper, breder. Maar het is de werking van de Heilige Geest. Concreter kan het niet zijn in het leven. Want wat alle mensen zoeken is deze zielengesteldheid, deze harmonie in de ziel, dat in- en uitademen, intern, maar ook naar buiten, op en neer, alles met elkaar verbonden. Dat is het werkveld van de Heilige Geest.

adem in het Nederlands, pneuma in het Grieks, ruach in het Hebreeuws en in het Latijn, zojuist gehoord, spiritus. Spiritus, ook geest en ook adem. We kennen het woord geïnspireerd, inspiratie. Inspiratie, het komt naar binnen. We ontvangen. En dan verwerken we en geven we weer terug in een creatie. Het is deze beweging is van de Heilige Geest. Is toch ongelooflijk mooi. En zo dichtbij en zo allesomvattend. In alle werkingen van de ziel. Nou, en we weten, we zijn kwetsbaar. Want als we dan spreken van de Heilige Geest, is er ook die kwade geest. Die kwade geest waarvan we begrepen hebben uit de openbaring en uit ervaring, uit onze eigen ervaring, dat die kwade macht er is. En ons voorstellen als een wezen, en van de Bijbel leren we een gevallen engel. En het moet de hoogste engel die heel veel trawant heeft meegesleurd en die zichzelf op de troon wilde zetten, niet kon buigen voor bepaalde beslissingen. Misschien wel de vraag van God om te buigen voor zijn mens geworden zoon. Dat zouden ze zeker moeten, maar dat is een menselijke gestalte. En dat was misschien te laag voor die hemelse grote geest. Ik buig niet voor een menselijke gestalte. En zeker niet voor de moeder. En in ieder geval, hoe dan ook, die kwade geest is er. En heel veel demonen die werken allerlei beproevingen en verzoekingen en temptaties en verleidingen. En die werkt. En hoe werkt dat in onze ziel? Nou, we kennen heel veel psychische klachten, psychische ziekte, psychische onrust. Nou, we kunnen daar in ieder geval aan werken door rustig te ademen, tot rust komen en dan ook geestelijk in en uit te ademen naar God. We zijn daarmee gekomen, ik heb het verschillende keren al gezegd, bij een fundamentele werking, een grondwet, fundamentele grondwet van alle existentie, van alles wat bestaat, op alle niveaus. En in eerste instantie, het eerste wat we meemaken is gewoon de zichtbare, hoorbare, voelbare, proefbare, aardse en kosmische schepping. Maar alles staat in wisselwerking, in communicatie, in verbinding, in orde. En dat is in die zichtbare wereld en dat is dus ook in de geestelijke orde. Alles staat met elkaar in verband. En in dat verband is het die vijand die zich afgezonderd heeft en dat probeert te breken. Want dat is dus precies het tegendeel. Tegen God, breken met God is breken met die communicatie, is in plaats van verbinden, is breken, kapot maken, uit elkaar halen. En dat is wat we overal tegenkomen aan destructie, vernietiging, ruzie, oorlog, noem het op. De beweging van God, de Heilige Geest, de ruach, de adem van God, die door alles heen gaat, en dan die boze adem van de boze geest. Wel nu, als we dat zo hebben vastgesteld, en nogmaals, het is zo concreet, het is allesomvattend, alles doordringend. Alleen, net als de lucht, de adem, hier, adem. Oh ik ben aan het ademen. Gewoon helemaal niet aan gedacht vandaag. Nou, zo nabij is het dat je het niet eens ziet. Zo vanzelf spreekt. En nou ook het volgende. Nu gaan we van de hele geschapen werkelijkheid, zowel materieel als geestelijk, gaan we naar God zelf. Gaan we naar God zelf toe. Want zo staat er, we gaan dan naar de eerste bladzijde van de Bijbel. In het begin was er niets of chaos, maar niets zonder God. God is de eerste. En zo duidelijk geformuleerd, de eerste en de laatste. En dat betekent, hij omvat alles. Alles wat bestaat, bestaat in, met en door hem. God schepper, die wij na de zondeval leren kennen in de openbaring.
Want als de zondeval heeft plaatsgehad, als de breuk is gekomen naar God, naar de medemens, naar de natuur en naar onze eigen ziel, zegt God, ja, uit zichzelf zijn ze nu verloren. Zijn de mensen nu verloren. Maar ik ga hen redden. En we vernemen tot onze grote verbijstering bijna, maar verbazing, dat God zegt, ik ga jullie redden. Redden. Iemand die de naam redder krijgt. Jezus, Yeshua. En de Zoon van God. En we leren, we ontdekken dat God blijkbaar een totaal gelijke spiegelbeeld heeft van zichzelf. Compleet spiegelbeeld, waarvan we later lezen in de Bijbel. Dat spiegelbeeld zegt, Jezus dus, zelf dus, wie mij ziet, ziet de Vader. Nou, en dat spiegelbeeld, die Zoon van God, geboren uit de Vader, is eigenlijk Godmoeder, geboren uit God, die is in de wereld gekomen. Dat lezen we dan. Dus vanaf de schepping, de zondeval, en dan groeit dat volk dat God heeft uitverkozen. Dan uit dat volk komt voort Gods Zoon. En dat prachtige verhaal van de engel als boodschapper van God en aankondigt en Maria vraagt, wil jij meewerken? En dan komt de Zoon van God in de wereld die voor ons sterft en verrijst. Maar dan in dat hele verhaal is het hele leven van Jezus. Jezus ademt in en uit. Jezus geeft zijn adem. Jezus blaast met Pasen zijn adem. Hij blaast met Pinksteren de wind. En nu zijn wij bekend geworden, zonder dat wij het goed begrijpen. Want wat is nu het leven? Begrijpen wij wat het leven is? Wat is het leven? Begrijpen wij wat is nu werkelijk het mysterie van het licht? Wat is nu werkelijk het mysterie van de liefde? We weten wat het is. En wat is het? En nu, God openbaart zich als de Vader en de Zoon, het Woord en de Geest. En pas achteraf, in het begin niet, wordt het geschreven. Dus de Joden die dat hebben opgeschreven en die het hebben gelezen en doorgegeven. In het begin schiep God hemel en aarde en Gods Geest zweefde over de wateren. En zweefde over, het was nog chaos. En toen sprak hij, laat ons de wereld maken. En hij schiep het licht, de energie. En dan stap voor stap alle elementen en de planten en de dieren. En dan de mens, steeds hoger op, alles gelaagd. God schept en uit die mensheid, gevallen mensheid, komt Jezus voort. Die openbaart dus dat wat daar in het begin boek Genesis is gezegd. En Johannes, de evangelist, heeft dat opgepakt. In het begin was het woord was bij God, het woord was God. En het bijzondere is, en daar komen we weer op dat merkwaardige punt, de Heilige Geest wordt niet genoemd. Dus mensen zeggen, ja, kijk, daar heb je dus God, ja, dat is dan de Vader. En dan het woord, ja, dat is dan de Zoon. Nou, de Geest wordt niet genoemd, ja, die is er dan niet. Nou gaan we dus komen tot eigenlijk dezelfde definitie, omschrijving van de Heilige Geest als bij de ruach, bij de adem. De adem is niet iets statisch. Een adem is altijd wat beweegt, op en neer, heen en weer. En we hebben gezegd dat is in vele lagen. En nu komen we tot de bijzondere ontdekking dat ook in God is een adem. Want God is niet twee statische rotsblokken die naast elkaar op een bank zitten. We kunnen dat ons moeilijk voorstellen. Dus het is een mysterie. Moeten we tegen iedereen zeggen. Moeten we tegen de moslims zeggen. Ja, het is een mysterie. We begrijpen het ook helemaal niet. Of niet helemaal. Maar God die als het ware een tegenover uit zich laat voortkomen. En dan is daar de puls. De puls van de Vader die de Zoon lief heeft. De Zoon die de Vader lief heeft. En de Zoon die dus wezenlijk met Vader verbonden is.
En dat lezen we ook voortdurend in het evangelie. Als Jezus geciteerd wordt door Johannes, voortdurend: de Vader en ik zijn één. Dus de Vader en Jezus zijn één. En wat is nou die eenheid? Daar komt het weer. Wij maken er in ons denken vaak statische begrippen van. 1 is 1, 2 is 2, en 3 is 3, en 1 kan geen 3 zijn, zeggen de moslims. Maar dat is een statisch 1. Maar God verheft het en het is een dynamisch 1. Net als de adem is een dynamisch gebeuren. Van buiten naar binnen. En zo ook kunnen we ons voorstellen, want Jezus, ja, die zegt, nou, als je mij ziet, zie je de Vader. En God zegt in het begin: ik maak de mens naar mijn beeld. Dus kun je dat ook omdraaien. Als het menselijk leven, dat is van dat op en neer, van die adem, dan is dat ook in God. Dus de drie eenheid zijn er niet drie statische figuren op een bank naast elkaar. Ja, er zijn sommige schilderingen, is het een soort drieling. We hebben allemaal dezelfde grote hemelse koormantel aan en eenzelfde kroon. Ja, wij kunnen haast niet anders. Hoe kun je? Ja, je kunt ook niet één persoon met drie hoofden. Dat kan ook niet. Nee, het is de geestelijke God. Maar het drie personen. En een persoon is een weten, een kennen en een willen. En willen dat ze vervulling vindt in het liefhebben. En de Vader heeft de Zoon lief en de Zoon heeft de Vader lief. En die liefde is de eenheid die een pulsering is. Net als liefde tussen twee mensen. Ja, die zitten ook niet als twee stenen blokken naast elkaar. Dat kan wel, maar dan is het eigenlijk, dan is er wel iets aan de hand. Dan is die liefde dood, dan is die relatie dood. Nee, ze zitten naast elkaar. En zelfs al zouden ze niks zeggen, dan is daar dat ademen van: ik houd van jou en hou jij van mij. En zo is het, de Vader houdt van de Zoon, Zoon van de Vader. En die liefde, die eenheid, nou, dat is nu de Heilige Geest. Dat is de Heilige Geest. De verbinding van de Vader en de Zoon. En nu, laten we daarover nadenken, rustig, ademend. En ja, laten we vanuit de schepping, vanuit het ademen, vanuit de adem van het Pinksterfeest van de Heilige Geest, nu denken aan dat mysterie van God. En ja, de zondag na Pinksteren, dan vieren we de Heilige Drie-eenheid. Dus is dit mooi in te passen van, om eraan te denken dat als het ware visueel proberen voor te stellen, maar in elkaar te zien, maar eigenlijk vooral ademend te beleven. Die liefde stroom te beleven die op en neer gaat in God, heen en weer. En wij aardse mensen geschapen, in de zonde gevallen en door Jezus opgetild. Wij kunnen dan en meezingen met die prachtige hymne van zo'n heilige bisschop Ambrosius in Milaan, zo rond 400. De geestelijk vader van Augustinus. En die dan, wat wij in de kerk als een prachtige lofprijzingslied hebben genomen en bewaard alle eeuwen door. Dan sluiten wij nu aan, biddend, ademend. En dat is ademend, is dus altijd, nu zijn wij in de geest met elkaar en in de geest met God verbonden. En wij roepen uit: wij prijzen u, o God, u Heer loven wij. Te Deum laudamus. U eeuwige Vader eert heel de aarde. Tot u roepen alle engelen, tot u de hemelen en alle machten. Tot u roepen cherubijnen en serafijnen, zonder ophouden zingend: heilig, heilig, heilig de Heer, de God der hemelse machten. Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid. U looft het roemvol koor der apostelen, u het lofwaardig getal der profeten. U looft de blanke stoet der martelaren. U prijst de heilige kerk over heel de aarde. U Vader onmetelijk in majesteit. U enige geboren Zoon waarachtig en hoog verheven. U Heilige Geest te vertroosten. Gij Christus, Koning der glorie. Gij zijt de eeuwige Zoon van de Vader. Gij die om de mens verlossing te brengen geen vrees hebt gehad voor de schoot van de maagd. Gij die zit aan Gods rechterhand in de glorie van de Vader.
die als rechter zult wederkomen. U smeken wij dan, kom ons zondaars te hulp, die gij door uw kostbaar bloed hebt gered. Mogen wij geteld worden onder uw heiligen in de hemel. Red, Heer, uw volk, ontferm u over ons. Op u is onze hoop gevestigd. Lofprijzing van de drie-ene God. En wij ademen en de genade van God komt naar ons. En de genade ontvangen wij. En zegt Jezus, dat moet vrucht dragen in je leven. En doorgeven van de genade, van de liefde van God.

prachtige hymne. Lofprijzen van de hemel, de Vader, de Zoon en de Geest. We hebben al een beschrijving proberen te geven van deze heilige drie-ene God. Het blijft mensenwerk. Wij hier op aarde hebben altijd plaatselijke uiteenzetting. 1, 2, 3, ja, die zitten naast elkaar. Als je die met elkaar laat samenvalt, dan blijft er in de materie maar één over. Maar toch komen heel vaak combinaties voor waar de een in het ander zit en de ander in het een. En dat moet je ontdekken. En zo bijzonder ook met de Heilige Geest. En dan ga je dan iets heel bijzonders leren daarin. Maar ja, in het gewone leven dan zijn er heel veel dingen die in iets anders liggen. Bijvoorbeeld, als je iemand een cadeau geeft, dan zie je dus het pak papier en het object wat daarin zit. Dat zie je dan. En wat zie je niet? Dat is toch zo duidelijk, hè? Zodat iedereen zegt, ja, logisch. Ja, dat is basislogica. Maar dat moet je nou consequent doortrekken. Want als we dat cadeau uitpakken, dan weten we, dan voelen we en dan kijken we naar de gever. En dan dat cadeau, dat is niet alleen materie, of het nou hout is of goud. Het is de liefde in plaats van of met of naast. In dat pak papier, daar is dat liefde. De liefde is het eigenlijke pak papier van dat cadeau. Maar die zie je helemaal niet. Je ziet papier en dat cadeau. Wat je niet ziet, dat is er dan. En dat is met die Heilige Geest. En dat is de grote vergissing, dat je het moet zien. Maar nu over de drie-ene God. Dan lees ik, ja, het is eigenlijk maar een hele korte zin. En dan vraag ik aan u, als je dit hoort, is hier sprake van de Heilige Geest of niet? Toen sloeg Jezus, en ik ben nou begonnen met het begin van het 17e hoofdstuk van Johannes. En bij Johannes, ja, is het zo mooi. Daar wordt gesproken zo vaak. Johannes die citeert vier hoofdstukken woorden van Jezus. Drie hoofdstukken gaan de woorden van Jezus naar zijn leerlingen. En dan het vierde hoofdstuk gaat het naar zijn vader. Dat is heel mooi. Drie naar zijn leerlingen, naar mensen. Leerlingen, volgelingen, joden. En één hoofdstuk gaat naar zijn vader. En we weten God, Vader, Zoon en Geest. En dan staat hier, begin van het 17e hoofdstuk, dan verandert ineens de draairichting. Het is een spectaculair zinnetje. Moet u opletten, moet u luisteren of u de geest hoort of ziet. Toen sprak Jezus. Hij sloeg zijn ogen ten hemel en zei, Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat de Zoon u verheerlijke. Gij hebt hem immers macht gegeven over alle mensen om eeuwig leven te schenken aan alle die gij hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enig ware God, en hem die gij hebt gezonden, Jezus Christus. Wel nu, beste luisteraars, bidders, Radio Maria, waar, in welk zinnetje staat de Heilige Geest? Jezus sloeg zijn ogen ten hemel, zei, Vader, Vader, verheerlijk uw Zoon. Vader, u hebt mij de macht gegeven. Vader, dat zij u mogen kennen. En Jezus Christus. Nou, waar wordt de geest genoemd? Nou, dit is precies het punt wat u moet leren. Of mag leren. Maar dat geeft ineens een hele grote doorkijk. Dit is een sleutel. Het is een sleutel om de Bijbel te openen, om de Heilige Geest te ontdekken. Want zoals met de adem, ja, de lucht die zie ik helemaal niet. Wat is dat nou? Nou, geen lucht dus, sluit maar af. 2 minuten later, dood. De Heilige Geest is het dus helemaal, net als de adem. Waar is hij hier? Waar kom je dat tegen? Nou, heel simpel, je kunt het zien in het eerste regeltje. Toen sloeg Jezus zijn ogen ten hemel.
Staat er iets van de geest? Maar het staat er niet. Maar hij moet niet laten misleiden. Want als Jezus zijn ogen naar de hemel slaat, kijkt hij zijn vader aan. Nou, en dan moet je je voorstellen. Jezus kijkt zijn vader aan. En net als dat cadeau, iemand geeft dat, geeft hij uit liefde, uit vriendschap, uit compassie. Jezus kijkt zijn vader aan. Twee aardse geliefden kijken elkaar aan. Dan heb je niet zomaar twee geliefden, twee mensen. Dan heb je daar de liefde. En als Jezus de vader aankijkt, dan is daar de liefde van zijn ogen naar de vader. En dan weten we dan, de vader kijkt naar zijn zoon. En die liefde, dat is, zo staat het in de geloofsbelijdenis, het credo, de Heilige Geest voortgekomen uit de vader en de zoon. Nou, hier zijn ze, de vader en de zoon. De zoon die kijkt naar zijn vader. En als hij kijkt en je hoort in die liefde zijn eindeloze liefde. In de Hof van Olijven, vader, vader. Ja, de Heilige Geest wordt helemaal niet genoemd. Maar in dat gebeuren, in die communicatie, dat is die adem van Jezus. De zielsadem van de Zoon van God, dat is de Heilige Geest. Als Jezus kijkt, dan is er dat contact, is er die vonk. Kijk, heel mooi, in de aardse schepping heb je bijvoorbeeld een accu. Je hebt twee polen, de anode, kathode. Pam, daar is de vonk. Dat is hier, de vonk van Jezus' ogen naar zijn vader. En het antwoord, ja, dat staat er niet. Ja, wacht even. Aan het begin van het evangelie, 3 jaar eerder, als Jezus begint met de openbaring aan de mensen, hij heeft al die jaren in stilte geleefd, eventjes in Jeruzalem komt hij uit zijn schulp, maar dan praat hij ook al over zijn vader, en dat is precies hetzelfde aan de hand. Maar aan het begin van zijn openbare leven gaat hij naar de Jordaan. Hij gaat het water in, komt het water uit. Dat is al een voorafbeelding van dood en verrijzenis. En dat is het instrument van de verlossing. Dan gaat de hemel open, want Jezus moet de hemel weer openmaken, toegankelijk maken. Wat gebeurt er? De hemel gaat open en een stem spreekt. Hier komt het antwoord van God. Hier, 17e hoofdstuk van Johannes, het staat er niet, maar ik weet dat het er is. Jezus sloeg zijn ogen ten hemel en de vader kijkt omlaag naar zijn zoon en zegt, jij bent mijn geliefde zoon. Jij bent mijn veelgeliefde zoon. En bij de doop staat het letterlijk opgeschreven. Kijk, dit is de valkuil. Zeggen mensen, het staat niet opgeschreven, dus is het er niet. Dat zeggen ze ook van Maria, daar komen we op terug, want dan krijgen we hetzelfde. Nee, het staat er niet.

Nee, het staat er niet. Ja, maar je leest niet goed. Je ziet het niet goed. En hier ook, er staat niks van de geest. En toch, die geest is er. En heel concreet. Want Jezus kijkt met liefde naar zijn vader. De vader kijkt met liefde naar zijn zoon. Verheerlijk uw zoon. En de zoon wordt opgenomen in de heerlijkheid van de vader. Even verderop in het 17e hoofdstuk gaan we weer luisteren naar de Heilige Geest. Dan zegt Jezus, ik ga voor hen bidden, Vader. Niet alleen voor hen alleen, deze leerlingen bid ik, maar ook voor hen die door hun woord in mij gaan geloven. En dat zijn weer mensen, de hele mensheid, als het geloof wordt verkondigd en uiteindelijk de mensen worden geconfronteerd op hier deze heerlijke werkelijkheid. Opdat zij alle één zijn. Eén mogen zijn zoals gij, Vader, in mij en ik in u. Dat gij mij gezonden hebt, dat zij dat mogen geloven. Ik in hen en gij in mij. Nou, de vragen nu weer. Hebt u ergens de Heilige Geest gehoord? Nou, ik er niet. Ik lees het niet. Er staat helemaal niks van de Heilige Geest. Dus, logica, hij is er niet. Nou ga ik u vertellen waar u de Heilige Geest vindt. In een heel klein woordje. Heel fundamenteel. Misschien hebt u ineens ontdekt, dat is het. De Heilige Geest is, in het woordje, in. De Vader in mij, ik in de Vader. God in de mens, mens in God, in. Die verbinding, dat is de verbinding van de liefde. Dat is de Heilige Geest. Vertel dus nooit meer dat de Heilige Geest niet duidelijk is. Dat de Heilige Geest nergens te vinden is, dat zou je niet weten. Hier is die, hier in opperste vorm, in. De Vader in de Zoon in de Vader. En wij in de Geest, in elkaar, één. De eenheid, opdat ze alle één zijn, zoals wij één zijn. Waar staat hier de Heilige Geest? Eén zijn. Eén zijn. De verbinding tussen de een en de ander. Dat is de Heilige Geest. Zeg niet dat u niks meer weet van de Heilige Geest. Dat u het nergens kunt vinden. Hier, hier is de Heilige Geest. Eén. Eén zijn. De Vader en ik zijn één, zegt Jezus. En wij willen één zijn met jullie. En dan zijn wij één in de Geest. Dus vandaag horen wij een mooie voorbereiding op de drie-eenheid van zondag. En dan zal niemand meer mogen zeggen, ik weet alleen iets van de Vader en de Zoon. Nou weten we ook van de Heilige Geest. De Vader is in die Zoon. En in is die Heilige Geest. In de liefde. Samen met. Dat is die Heilige Geest. Noem dat maar niet concreet, want dat ervaren we ook in ons leven. Je bent in iemand anders. En iemand anders is in jou, in jouw ziel, in jouw hart, in jouw gedachten. En je bent samen met elkaar, met, in, één. Daar is de Heilige Geest. O God, wij danken u. O God, wij danken u. Wij prijzen u, Vader, Zoon en Heilige Geest. En wij willen nu uitjubelen met een prachtig begin van een Te Deum. Wij loven en prijzen u, Vader, Zoon en Geest.

geluisterd naar Hart voor Kerk en Wereld. Priester Koos Smits brengt de liefde van Christus voor zijn kerk en voor de mensen tot leven door ontmoeting en uitwisseling.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Op donderdag na het hoogfeest van Pinksteren is het feest van onze Heer Jezus Christus, eeuwige hoge priester. Dit feest werd in juni 2012 ingesteld. De mogelijkheid om dit feest te kunnen vieren ligt in de lijn van de jaarlijkse dag van gebed voor de heiliging van de priester, ingesteld door paus Johannes Paulus II. En het ligt in de lijn van de viering van het jaar van de priester naar de wens van paus Benedictus XVI. Door dit feest worden alle gelovigen bemoedigd in hun inzet voor heiligheid en meer in het bijzonder worden de priesters aangespoord tot een gedegen en trouwe inzet voor persoonlijke heiliging in een totale gave aan God en de kerk. De lezingen houden ons Jezus voor als hoge priester in het bijzonder in het evangelie van Jezus' doodstrijd in de Hof van Olijven. In zijn confrontatie met de uiterste bedreiging door de macht van de zonde vecht Jezus zich door naar de totale overgave van zijn wil aan de Vader. Niet wat ik, maar wat gij wilt. Lees u voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Zij kwamen nu aan een landgoed dat Gethsemane heette. Daar zei hij tot zijn leerlingen, blijf hier zitten terwijl ik bid. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon zich ontsteld en beangst te gevoelen. Hij sprak tot hen, ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijf hier en waakt. Nadat hij een weinig verder was gegaan, wierp hij zich ter aarde en bad dat dit uur, als het mogelijk was, aan hem mocht voorbijgaan. Abba, Vader, zo bad hij, voor u is alles mogelijk, laat deze beker mij voorbijgaan. Maar toch, niet wat ik, maar wat gij wilt. Toen ging hij terug en vond hen in slaap. En hij sprak tot Petrus, Simon, slaapt ge? Ging het dan uw krachten te boven 1 uur te waken? Waakt en bid dat ge niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw verwijderde hij zich en bad met dezelfde woorden. Teruggekomen vond hij hen weer in slaap, want hun oogleden waren zwaar. Zij wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de 3e maal terugkwam, sprak hij tot hen, slaap dan maar door en rust uit. Het is zover, het uur is gekomen. Zie, de mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Staat op, laten we gaan, mijn verrader is nabij. Dit is het woord van God. Niet meteen beginnen te bidden. Eerst de juiste houding zoeken. Ook Jezus bereidt zich eerst voor op het gebed. Bijvoorbeeld door zich geleidelijk aan eenzamer te maken. Het is goed hem hierin na te doen. Geleidelijk aan afdalen naar die diepte in mij waar ik alleen ben. Waar ik me niet kan verschuilen achter werk, omgeving, contacten. Alleen zijn met God. Bij hem mijn geest wat naar te rusten. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, plaats ik me staande in Gods tegenwoordigheid en maak ik me ervan bewust hoe hij mij ziet. Namelijk met dezelfde liefde die hij voor zijn eigen zoon heeft. Hij heeft zelf zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. Romeinen 8. In een gebaar van eerbied laat ik mijn gevoelens van kinderlijke hoogachting voor Abba Vader tot voltooiing komen. De geschiedenis waarin dit gebeuren staat, Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden. Omdat hij zijn lijden vrijwillig aanvaarde, doorleeft hij bewust wat er gaat gebeuren. Het lijden waarin Jezus werd overgeleverd, speelt zich op 2 niveaus af. Het lichamelijke en psychische lijden van de kruisdood, die bedoeld was om iemand in helse pijn te laten sterven en tevens zijn goede naam voor altijd met oneer te beladen. Tweede, het niveau van de verhouding met God.
het innerlijk moeten ervaren wat zondigheid is, het beroofd zijn van de goddelijke heerlijkheid, Romeinen 3:23, en het moeten ondergaan van de toren van God, omdat dit plaatsvervangend ervaren hem werd opgelegd. Gij hebt, staat er bij Jesaja, uit Gods hand de beker van zijn toren gedronken en de kelk der bedwelming. Jesaja 51. Dit tegengoddelijke inzicht moeten opnemen is voor de zo geheel en al met God verbondene een onmogelijkheid. Laat deze kelk mij voorbij gaan. Jezus moet het ondraaglijke dragen. Dus moet hij het zoeken buiten de rijkwijde van zijn eigen kracht, in de wil van zijn Vader. Niet wat ik, maar wat gij wilt. In dit licht worden de woorden aan de leerlingen duidelijk: zoek het niet in eigen kracht, het vlees, maar in het gebed, in Gods kracht. Het geheim kan pas vat op mij krijgen wanneer ik mij een voorstelling maak van de plaats, mij als het ware ter plaatse waag. Een landgoed, een hof, beplant met olijfbomen. Het is er stil onder de nachtelijke hemel. Het hart van Jezus als een oceaan die tot op de bodem door angst wordt omgewoeld. Wat wij vernemen is nog maar de oppervlakte. Voordat ik in het geheim binnenga, eerst die bijzondere genade vragen die ik verlang. Dat ik hem zo mag leren kennen dat hij niet uit mijn bewustzijn weggaat, juist wanneer ik door angst overweldigd word. Zij kwamen aan het landgoed dat Gethsemane heette. Lucas vermeldt dat Jezus naar gewoonte daar naartoe ging. En Johannes zegt dat Jezus er dikwijls met zijn leerlingen was samengekomen. Het is een gewoonte die de kerk, die de huidige leerlingen van Jezus voortzet in het heilige uur. Want met het gebeuren op deze plek zijn we zelfs ten nauwste betrokken, want wat zich daar voltrok, geschiedde niet alleen ten behoeve van ons, maar ook in onze plaats. Jezus heeft met zijn hele bestaan het onvoorwaardelijke voor ons zijn van God, Jahweh, ik ben er voor u, zichtbaar willen maken. Hier zien wij dat zijn voor ons zijn gaat in de richting van het in onze plaats zijn. En dat noemen wij eerherstellende boete in de plaats van anderen. Daarom is Gethsemane een plaats voor de leerlingen van Jezus. Omdat wij beter beseffen wat er in de Eucharistie op het spel staat, mijn lichaam voor u, ten behoeve van u en in de plaats van u. Daar zei Jezus tot zijn leerlingen, blijft hier zitten terwijl ik bid. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon zich ontsteld en beangst te gevoelen. Geleidelijk aan maakt Jezus zich los, eerst van de grote groep, dan van de drie. Dezelfde drie die al enige malen achter het kruis hadden gezien, bij de opwekking van Jairus' dochter en bij de gedaanteverandering op de berg. Alleen zij mogen deze gedaanteverandering meemaken. Zij mochten meemaken hoe zij zich ontsteld begon te voelen en beangst. Zij zien hoe Jezus voor hun ogen van gedaante verandert. Nu zal ik zien hoe mensen op dit moment Jezus daarin nadoen. Alleen staan. Dat zijn de gezagsdragers in de kerk. Veelal gelovigen die moeten leven in een milieu van ongeloof, christenen ook in een zwijgende of stervende kerk, allen met hun eigen zwakke krachten zich toevertrouwend aan de kracht van God. Nadat hij een weinig verder was gegaan, wierp hij zich ter aarde en bad dat het uur als het mogelijk was aan hem mocht voorbijgaan. In de deemoedigste houding doorleeft Jezus zijn kruislijden, lichamelijk en geestelijk. Jezus had angst voor de gruwelijke kruisdood.
Wetenschappelijk onderzoek van de lijkwade van Turijn stelt vast, het slachtoffer van de kruisiging moet onduldbare pijnen hebben geleden. Maar geestelijk heeft Jezus nog veel meer geleden, want met de woorden uur en kelk drukte Jezus uit dat zijn lijden erom bestond vervreemd te raken van het welbehagen van de Vader. De beker of de kelk is de beker van Gods gramschap, Apocalyps 14. De Vader laat Jezus de beker drinken, dit is alle gerechte toren over de zonde proeven, opdat zijn lijden tot zegen zou worden voor de mensheid. Abba Vader, voor u is alles mogelijk, laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch, niet wat ik, maar wat gij wilt. Abba is een woord van ongekende intimiteit. Op het moment dat Jezus door een onoverbrugbare kloof van de Vader gescheiden is, strekte hij zijn liefde en vertrouwen tot het uiterste uit. Is dat niet in één woord heel het geheim van de verlossing? Zoon zijn, dat is Abba, Vader zeggen, in het uiterste lijden en in de totale verlatenheid. Maar waarom zwijgt de Vader? Nu en op het kruis, toen Jezus met de woorden van Psalm 22 uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De Vader laat de Zoon alleen. Waarom? Omdat hij achter zijn Zoon die andere zonen en dochters ziet die wij zijn. Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard. Om ons allen heeft hij hem overgeleverd. Romeinen 8, 31. Omdat de Zoon evenveel van ons houdt als van zijn Vader, daarin zijn zij, de Vader en de Zoon, één van geest, daarom vindt hij het goed dat hij op dit moment door de Vader alleen wordt gelaten. Jezus wordt ons in dit evangelie voorgesteld als de hoge priester. Op deze donderdag na Pinksteren wordt hij ons door de leiders van de kerk voorgehouden als voorbeeld op de eerste plaats voor de priesters, maar dan ook voor wie deel hebben aan het algemeen priesterschap van de kerk, dus voor alle gelovigen, namelijk om zich in te zetten voor hun persoonlijke heiliging in een totale overgave aan God en de kerk. Pater Penning de Vries heeft deze offerspiritualiteit kort samengevat in een gedicht. Het is voor allen die Eucharistie vieren. Door de priesters natuurlijk, maar evengoed door niet-priesters. Allen in de kerk zijn geroepen om zichzelf te breken en uit te delen als, zoals Paulus zegt in de brief aan de Efeziërs, als offergave en slachtoffer, God tot een lieflijke geur. Ik lees u voor het gedicht. Het heet Priester. Als offer en als offeraar hield hij zijn armen hoog geheven. Hij stond en hing aan zijn altaar als offer en als offeraar. Nu dan, priester, maak u zelf maar klaar. Dit is mijn lichaam, zei u even. Dit is mijn bloed voor u gegeven. Maak dan uw eigen woorden waar. Breek met het brood uw eigen leven, om het met de hostie mee te geven. Breek u en deel uzelf nu maar, geheel in Christus werk verweven, als offer en als offeraar. Aan het einde gesprekjes voeren met de leerlingen, met Jezus. Mijn angsten bij hem uitspreken. Durven bang te zijn, zoals Jezus. Daarom is hij in doodsangst geweest. Niet omdat wij geen angst meer zouden hebben, maar omdat wij ons in onze angst niet meer alleen zouden weten. En dan naar de Vader gaan. Op de stroom van Jezus' kinderlijke gevoelens voor zijn Vader. Mijzelf loslaten in hem, zoals ik eens bij mijn eigen dood
mijn geest zal loslaten in zijn handen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, langzaam en eerbiedig een Onze Vader bidden.

Overwegen wij een kort moment in stilte deze dag. Ik belijd, voor Almachtige God en voor u allen, dat ik gezondigd heb in woord en gedachte, in doen en laten, door mijn grote schuld. Daarom smeek ik de Heilige Maria, altijd Maagd, alle engelen en heiligen, en uw broeders en zusters, voor mij te bidden tot de Heer onze God. Moge de Almachtige God zich over ons ontfermen, onze zonden vergeven en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

0: Eind.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Bij u, Heer, zoek ik mijn toevlucht. Stel mij toch nimmer teleur.
0: Rechtvaardige God, bevrijd mij. Aanhoor mij en red mij met spoed.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven.
0: Want altijd zijt gij mijn rots en mijn vesting. Uw naam is mijn leider en gids.
1: Het net dat de mensen mij heimelijk spannen, ontkom ik door u die mij altijd beschermt.
0: Heer, in uw handen beveel ik mijn geest. Gij zijt mijn verlosser, getrouwe God.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
0: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: Wees mij een rots waar ik vluchten kan, een sterke burcht waar ik veilig kan toeven. Uit de diepte roep ik, Heer. Uit de diepte roep ik, Heer. Luister naar mijn stem.
0: Wil aandachtig horen naar mijn smeekgebed.
1: Als gij zonde blijft gedenken, Heer, wie houdt dan stand?
0: Maar bij u vind ik vergeving. Daarom zoekt mijn hart naar u.
1: Op de Heer stel ik mijn hoop. Op zijn woord vertrouw ik.
0: Gretig zie ik naar hem uit. Meer dan wachters naar de ochtend.
1: Meer dan wachters naar de ochtend. Hunkert Israël naar hem.
0: Want de Heer is steeds barmhartig. Zijn genade onbeperkt.
1: Hij zal Israël verlossen van zijn ongerechtigheid.
0: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
1: Zoals het was in het begin en nu en altijd. En in de eeuwen der eeuwen. Amen. Uit de diepte roep ik, Heer.
0: Zondigt niet. De zon mag over uw toren niet ondergaan. Geef de duivel geen kans. In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.
2: In uw handen, Heer, beveel ik mijn geest.

0: Halleluja.
1: Laat ons bidden. Heer Jezus Christus, gij zijt zachtmoedig en nederig van hart. Gij legt uw volgelingen een zacht juk op en een lichte last. Aanvaard ons gebed en het werk van deze dag en geef ons rust, zodat wij morgen weer beschikbaar zijn voor u, die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen. Een rustige nacht en een goed einde schenken ons de Almachtige Heer. Amen.

0: Hebt u behoefte aan verdieping, ontmoeting met geloofsgenoten of een retraite? In de katholieke agenda bespreekt Radio Maria activiteiten die de komende tijd op stapel staan.
1: Van harte welkom hier bij de Katholieke Agenda en samen met Mariska uit Heilo. En laten we maar meteen van wal steken over de activiteiten. Ja, precies.
2: Ja, mag ik heel even de luisteraars bedanken? Want ik wil eigenlijk beginnen om op te merken dat het ontzettend leuk was om zoveel luisteraars te kunnen ontmoeten in Heilo tijdens de Pinksterdagen.
1: Ach.
2: Ik ben door heel veel mensen, luisteraars van Radio Maria, aangesproken. En dat was ontzettend leuk om de mensen voor wie we dit soort programma's maken live te kunnen ontmoeten. Dus dat was leuk. Dat wilde ik even opmerken.
1: Nou, super. Helemaal goed. Jij hebt voor deze keer natuurlijk ook weer een paar mooie items uitgezocht.
2: Ja.
1: En welke zijn dat?
2: Welke zijn dat? Nou, op vrijdag 29 mei, dat is natuurlijk al snel, maar ik noem hem toch op, kunt u om 7:30 in de Sint-Martinuskerk in Sint-Oederode een lezing bijwonen over relieken. En de lezing wordt verzorgd door Wouter de Brie.
1: Ja.
2: En Wouter de Brie ken ik persoonlijk, omdat hij een tijdje in het heiligdom in Heilo heeft gewerkt. En daar waren we samen betrokken bij de organisatie van het bezoek van het reliek van de heilige Bernadette Soubirous aan het heiligdom.
1: Ja.
2: En voor de mensen die hem kennen, en dat zijn inmiddels al heel veel katholieke mensen, weet ik. Hij zet zich al jaren actief in voor evangelisatie en geloofsverdieping. En sinds een jaar is Wouter ook betrokken bij The Relic Project. En The Relic Project is een internationaal initiatief uit de Verenigde Staten. En dit initiatief wordt gesteund door Bishop Thomas Daly van Spokane.
1: Ja, Spokane. Nou, dat ben ik geweest ooit.
2: Ja, echt waar? Ja, nou, fantastisch.
1: Ja.
2: Staat op mijn bucketlist. Het doel van het project, het doel van de Relic Project, is om 's werelds eerste online databank van relieken op te bouwen, zodat gelovigen kunnen ontdekken welke heiligen aanwezig zijn in hun omgeving en waar hun relieken vereerd kunnen worden. En Wouter de Brie is de verantwoordelijke voor Europese relaties en werkt in deze hoedanigheid mee aan de bekendheid van het initiatief in Europa.
1: Wauw, ja.
2: Ja, nou, fantastisch. En in zijn lezing neemt Wouter de Brie u mee in de rijke traditie van relieken. Voor heel veel mensen onbekend, onbemind, ouderwets. Maar een levend en diep geworteld onderdeel van het katholieke geloof. En de lezing is al prachtig, maar aansluitend aan de lezing zal pastoor Brian van de Mortel de zegen geven met de relieken van de heilige Oda.
1: Ja.
2: En is er ook gelegenheid om deze relieken te vereren en te bekijken. Dus zeer aanbevolen deze lezing over relieken in Sint-Oedenrode.
1: Nou, en eigenlijk is het wel mooi dat je dat opnoemt, Mariska, want de heilige Oda... Ja, applausje. Nee, maar de heilige Oda die staat dit jaar echt in de belangstelling. Er is namelijk een speciaal jaar aan haar gewijd. En zaterdag 6 juni, dan vindt er ook een gezinsbedevaartsdag plaats naar de heilige Oda, naar Sint-Oederode. Speciaal in het kader van dit feestelijk jaar ter herinnering aan haar. Die gezinsbedevaart wordt eigenlijk door het bisdom georganiseerd. Bisdom Den Bosch. Nou is de officiële inschrijving wel voorbij, weet ik. Maar goed, als mensen het toch zouden willen opzoeken en kijken, er zijn rondom de heilige Oda nog meer activiteiten. Die gaan nog wel eventjes door ook. Maar misschien is het toch mooi omdat je dit nu opnoemt. Hè,
2: ook
1: de zegening met de relieken van de heilige Oda. Deze dag op 6 juni is toch wel heel bijzonder. Er wordt namelijk ook op die 6 juni herdacht dat zij 1300 jaar geleden op die dag is overleden.
2: Ja.
1: En ook nou ja, rondom dat hele jaar zijn er dus activiteiten. En dat is allemaal te vinden op de website, hè, van de parochie in Sint-Oederode. Maar ja, ik dacht, dat zeg ik er meteen toch even bij.
2: Uiteraard. Ja, nemen ja. we gelijk mee.
1: Ja, ja, nemen we gelijk mee. En erg mooi, dat Relic Project. Ik ga er verder in verdiepen. Ik vind het heel interessant.
2: Ja, sowieso. Ik ja. ook. Ja. Dus dan doen we dat samen in ieder geval.
1: Leuk, leuk, leuk. Ga door, ga door. Wat was je nog meer tegengekomen?
2: Ja, ik was nog een paar dingen tegengekomen. Want op zondag 31 mei kunnen de luisteraars, die, ja, met name de luisteraars van Radio Maria, die in de omgeving van Bokstel wonen, hun voertuig laten zegenen op het Marktplein in het centrum van Bokstel.
1: Ah.
2: En die zegening vindt plaats van 12 uur tot 1 uur 's middags. En ik dacht meteen aan het zegenen van auto's. Dus in mijn gedachten zag ik al die auto's daar over dat Marktplein rijden. Maar dat zal aan mij liggen. Maar onder voertuig wordt alles met wielen wat iemand vervoert verstaan.
1: Ah.
2: Dus niet alleen, u kunt niet alleen uw auto of vrachtwagen laten zegenen. Maar ook uw fiets, uw motor, ambulance, scooter, rollator, ja. noem het op. Kinderwagen, ja. step. En dat wordt ook apart vermeld. En dat wil ik ook graag apart vermelden. Ook jongeren met een fatbike zijn van harte welkom om hun fatbike te laten zegenen.
1: Yeah.
2: En ja, dat raakt mij een beetje persoonlijk, omdat de fatbike in de pers ja, meestal niet in een zo goed daglicht staat. En dat vind ik een beetje jammer, want een fatbike is een heel solide vervoersmiddel. En ik ken veel oudere mensen van mijn leeftijd, ik niet hoor, maar die het juist heel fijn vinden om op een fatbike te rijden, omdat het juist zo'n stevig, solide fiets is.
1: Ja.
2: En ook mijn dochter, die nu nog heel jong is, maar die in de thuiszorg werkt, die rijdt met veel plezier op een fatbike. Maar ja, ze wordt heel vaak nageroepen en nou, er worden vreselijke dingen geroepen als ze op die fiets op straat rijdt. Ja, en dat is toch, ja, dat vind ik jammer dat het in zo'n ja, slecht daglicht staat. En helaas is er hier ook weer sprake van dat een kleine minderheid van branischoppers het verpesten voor anderen.
1: Ja, ja, dat is waar.
2: Dus,
1: dat is waar.
2: Dit even terzijde. Woont u in de buurt van Bokstel, kom dan op zondag 31 mei tussen 12 en 1 met uw voertuig, zodat u dat kunt laten zegenen op het Marktplein. En na de zegening kunt u met Gods zegen onderweg gaan, wat heel belangrijk is natuurlijk.
1: Ja, zeker. Ja. Nou, en het is wel dit weekend, afgelopen weekend Pinksteren, maar ook dit weekend, wat jij nu opnoemt, hè, 30, 31 mei, er is zoveel.

0: hoeveel te doen.
1: Ja.
0: Het is echt, echt heel, heel veel, hè, wat ook in de lijst staat van erkenactiviteiten.
1: Ja.
0: En ja, goed, dat is dan wel dat je de keuze ook hebt voor wat het beste misschien bij iemand past of wat in de buurt is.
1: Ja.
0: Dus
1: ja.
0: Dat zijn echt heel mooie dingen. Want ik had ook één ding gezien, dat is dan die zondag 31 mei. Ook het feest trouwens van de Heilige Drie-eenheid, hè, wat wordt gevierd.
1: Ja, ja.
0: En daar is een in Sittard bij het bezinningshuis Regina Carmeli is een lezing over de mentale gezondheid onder jongeren met name. En ik vind dat toch echt heel, dat is ook zoiets wat heel veel in het nieuws is, maar wat ook wat echt een zorg is van veel mensen. En deze deze bijeenkomst die duurt van 3 tot 6, dus in het bezinningshuis van Regina Carmeli. Eigenlijk bedoeld voor jongeren ook zelf, van 18 tot ongeveer 30 jaar. Maar staat er ook bij, 16 tot 17-jarigen zijn ook welkom. En daar zal een psychologe, Sophia heet zij, ook spreken. En met de jongeren ook in gesprek gaan over wat heeft de mentale gezondheid met ons geloof te maken. En hoe kunnen we daar samen ook wijzer zeg maar in worden. Dus ik dacht, dat wil ik toch graag ook opnoemen. Maar dit is maar één
1: goed,
0: van de...
1: Opnoemt.
0: Ja, ja. Nee, dat maakt ook wel duidelijk hoe divers de activiteiten zijn die opgenomen worden in erkenactiviteiten. Nog zoveel meer. We komen ook richting de sacramentsprocessies. Hè?
1: Ja, ja joh. En dan gaan we alweer richting juni natuurlijk. Ja, zoals de luisteraars vast zullen weten, wordt Sacramentsdag gevierd op de tweede donderdag na Pinksteren. Maar in Belgische en Nederlandse kerken meestal op de zondag erna. En ja, een vast onderdeel van Sacramentsdag is meestal een sacramentsprocessie.
0: Mm-hmm.
1: En op zondag 7 juni worden er dan ook diverse sacramentsprocessies georganiseerd. Zoals bijvoorbeeld de sacramentsprocessie door het Centrum van Amsterdam. Dit jaar opnieuw georganiseerd in samenwerking met de Syrische Orthodoxe Kerk. In Lisse wordt tijdens de sacramentsprocessie een reliek van de heilige Carlo Acutis meegedragen. In Den Bosch organiseert de Broederschap van het Hoogheilig Sacrament de sacramentsprocessie in aansluiting op de hoogmis van 10 uur. Er worden nog veel meer sacramentsprocessies genoemd in erkenactiviteiten. En ja, een beetje een uitzondering is, ik noem het maar weer even, het heiligdom van Onze Lieve Vrouw Ternoot. Want daar wordt de sacramentsprocessie dit jaar gehouden op donderdag 4 juni.
0: Okay.
1: In verband met de viering van het feest van Onze Lieve Vrouw Ternoot op zondag 7 juni.
0: Ah, vandaar.
1: Dus, en een sacramentsdag op 4 juni wordt heel groot gevierd in het heiligdom in samenwerking met het groot seminarie Sint Willibrord. En dat is de priesteropleiding die ook gevestigd is op het heiligdom. En ik raad de luisteraars aan om even op de website van RK Activiteiten te kijken. Welke activiteiten er op sacramentsdag in hun omgeving worden georganiseerd.
0: Mm-hmm.
1: Want ja, ik vind het een heel belangrijk feest om te vieren. Dus
0: ja,
1: ik noem het graag even op.
0: Ja, ja. En de erkenactiviteiten staan er heel veel. Maar het kan ook zijn dat op de eigen parochiesite of...
1: Ja.
0: Het is ook een kwestie altijd van toch even informeren om je heen. Mariska, ik ga het nog even overnemen om af te sluiten met een korte toelichting op het Katholiek Nieuwsblad van deze week.
1: Ja,
0: dat komt vandaag uit. Het is weer een zeer goed gevuld nummer. Op de voorkant staat een blijkijkende monsieur De Korte. En in het KN is er een uitgebreid interview met hem. Want aanstaand weekend dan viert hij dat hij 25 jaar bisschop is en 10 daarvan bisschop in Bisdom Den Bosch. Nou, er is dus een eucharistieviering ook op 30 mei met aansluitend receptie. Hij wordt geïnterviewd en er wordt gewoon gevraagd van, nou, het is een leuk interview om te lezen natuurlijk. Een beetje van hoe hij

0: zich ook heeft ontwikkeld, wat hij belangrijk vindt en dergelijke. En hij is ook, hij is de 70 gepasseerd inmiddels, net aan. En dus ik denk dat hij het fijn vindt om op deze manier ook te kunnen laten zien wat hij belangrijk vindt. Dat is een van de artikelen. Er staat een uitgebreid interview in, ook met een fotograaf. Of journalist, sorry. Journalist Tobias Haberl. En hij heeft een bestseller geschreven. Daarin getuigt hij van zijn geloof in een samenleving die daar eigenlijk niet zoveel begrip meer voor heeft. Maar hij laat dus met zijn boek zien wat juist deze eeuw van de kerk kan leren in plaats van andersom. Dus het belangrijke natuurlijk, dat er wel degelijk de stem van de kerk gehoord wordt in de samenleving. Nou, dat is ook waar naar verwezen wordt in het commentaar van Anton de Wit, die het commentaar heeft geschreven nog voordat de encycliek is uitgekomen van de paus. Want zo werkt het nou eenmaal, hè, als je wat tijd ertussen. Ja. Maar daar verwijst hij toch ook naar hoe belangrijk het is dat juist die morele stem ook klinkt over items als de digitale ontwikkeling in onze samenleving. Prachtige fotoreportage van de fotograaf. Dat zei ik net al, fotograaf, maar dat is dus een ander artikel. Fotograaf Tom Toemen, die is op Ambon geweest en die heeft dus in beeld gebracht hoe daar het werk van de zusters, van de Tilburgse missiezusters, nog altijd voortleeft. Dus in verhaal en foto's kunt u dat dan volgen. Ja, en nog zoveel meer. Het is echt een zeer uitgebreid. Een glas in lood kunstenaar die vertelt over zijn werk. Ook wel met een paar heel mooie foto's. Ja, daarbij. Boekbespreking. Film, is dit? Ja, filmbespreking. Nou, jongens, het is te veel eigenlijk om op te noemen. Maar wel heel mooi. Ook een grote diversiteit aan inderdaad artikelen. Bijvoorbeeld over Sacramentsdag, een achtergrondverhaal. En dat gaat dan hoe de visioenen van de heilige Juliana leiden tot Sacramentsdag. Dus over het ontstaan van Sacramentsdag. Ook wel een heel mooie. Ja, om dat ook eens te weten, hè, hoe dat dan inderdaad is ontstaan. Ja. En hoe belangrijk dus ook vrouwen in de kerk hun bijdrage hebben mogen leveren aan die rijkdom van de ontwikkeling in de kerk. Ja, dit zijn een paar van de artikelen die in KN staan. En iedereen die daar meer over wil weten, die kan natuurlijk contact zoeken met Katholiek Nieuwsblad. En dat is het eigenlijk.
1: Nou.
0: Mariska, heel veel dank voor jouw tips, jouw bijdrage. En tot de volgende keer.
1: Ja, graag gedaan. En tot de volgende keer. Jo. Fijne dag.
0: Dag.
1: Doei.
0: Ja, luisteraars, en dank voor het luisteren. En ook u tot de volgende keer.
2: In de katholieke agenda werden een paar activiteiten in Katholiek Nederland belicht. Op de website www.rkactiviteiten.nl vindt u een mooi overzicht.

dinsdagmiddag verandert de studio van Radio Maria in een ontmoetingsplek voor pastoor Pieter Zimmerman en de Vrienden voor het Leven. Want Jezus zegt: ik ben de weg, de waarheid en het leven. Kinderen ontvangen catechese en gaan in gebed om dichter te groeien naar Christus. U bent van harte uitgenodigd om via de radio aan te sluiten met uw kinderen of kleinkinderen.

0: Ja, beste luisteraars, van harte welkom bij weer een gloednieuwe uitzending van de kinderkatechese Vrienden voor het Leven, hier bij Radio Maria. Het is vandaag mooi hier in de studio. We hebben een groepje van 6 kinderen en het is 3-3, jongens en meisjes. 3 jongens, 3 meisjes. Nou ja, oké, maar dat zijn. Ik heb het nou over de kinderen. Hè? Lucia die zegt het zijn er 4 in het totaal. Dat klopt, want Charlotte is er vandaag ook weer bij en ik ben er ook weer bij. Maar de jongens en de meisjes zijn 3-3. Jongens, vandaag een mooie dag. We zitten natuurlijk nog steeds volop in de meimaand. Jullie weten dat is de Maria-maand. Hè? En daar gaan we dadelijk ook nog wat over praten. Maar ik heb eerst een vraag aan jullie. Hebben jullie nog iets meegemaakt waarvan je zegt, dat wil ik wel eens even vertellen? Bles, kom eens even staan bij de microfoon. Ja, vertel eens.
1: Ik ben gisteren met Lela naar FC Den Bosch geweest en mijn oom moest tegen mijn vader
0: voetballen. Jouw oom moest tegen je vader voetballen?
1: Ja.
0: Bij FC Den Bosch?
1: Bij het FC Den Bosch staan. FC Den Bosch tegen Telstar.
0: Tegen Telstar. En wie heeft er gewonnen?
1: 0-0.
0: Oh, dat is misschien voor de familie ook maar beter dan, hè?
1: Ja.
0: Toch? Dan blijft
1: het
0: toch een vriendschap.
1: En vrijdag gaat Lela ook weer mee.
0: Ja.
1: En dan gaan we. En dan gaat ze eerst de wedstrijd spelen. En als het dan geen goal is, moeten ze 30 minuten erbij. En als het dan nog geen goal is, gaan ze penalties doen.
0: Oeh, dat vind ik altijd heel spannend.
1: En ik ben naar de filmavond geweest.
0: Naar de filmavond. Vertel eens even.
1: Bles,
0: kijk maar aan van, dat weet u toch? Ja, ik was er ook bij. Vertel eens even over de filmavond. Dan weten de luisteraars thuis natuurlijk niet, hè? Waar ging de film over? Afgelopen maandag in de parochie? Film over, weet je nog hoe die heette? De heilige Boni
1: Fatius.
0: Goed zo, Boni Fatius, de heilige Boni Fatius. Een bijzonder verhaal was dat, hè? Ja. Die al heel jong, vertel eens even.
1: Toen hij 7 jaar ging hij naar het klooster.
0: Ja, toen hij 7 jaar was, wist hij al dat hij naar het klooster wilde gaan. Bijzonder, de heilige Boni Fatius. Thomas?
2: Wij gaan volgende week woensdag met opa en oma naar de Efteling.
0: Oh, kijk eens aan zeg. En jullie zijn vorig jaar nog in Disneyland Parijs geweest.
2: Ja.
0: Nou, jullie worden wel verwend.
2: Vorig jaar. Ja,
0: dat is toch vorig jaar. Ja. Lucia, kom eens even vertellen.
3: Ik heb 2 dingen en die moeten allebei nog gebeuren.
0: Ja, vertel.
3: Want wij gaan met schoolreisje ook naar de Efteling. Ik weet niet, dat is ook over een paar weken. En ik heb morgen tot overmorgen kamp.
0: Oh, dat is wel
3: 8.
0: Leuk, toch?
3: Ja.
0: En als jullie naar de Efteling gaan, durven jullie overal in of niet?
3: Nou, ik ga
0: niet. Thomas zit al druk nee te schudden. Nee?
3: Ja, ik
0: Lucia wel?
3: Nou, ik zeg niet dat ik overal in durf, maar ik ga waarschijnlijk wel overal in.
0: Oké, gewoon heel geforceerd. Je gaat gewoon zitten. En je doet je mond open, je gaat heel hard schreeuwen.
3: Nou, juist niet.
0: Oh, niet. Je gaat heel stilletjes zitten huilen. Ook
3: ja,
0: niet.
3: Tuurlijk.
0: Ja, zoiets. Rosalie, ben je ook wel eens in de Efteling geweest? Ja, ik denk iedereen wel. Hè? Rosalie is onze nieuwe gast. Nou, vorige week was ze er voor het eerst. Rosalie, heb jij nog iets meegemaakt afgelopen week? Kom eens even vertellen in de microfoon.
1: Dinsdag gingen we naar een nieuw huis kijken van mama.
0: Oh, kijk eens aan. Naar een nieuw huis kijken. Dus je gaat misschien verhuizen dan? Dat weet je nog niet. Misschien.
1: We zijn nu op de Molenvelden als. Dat is een camping en daar zijn we nu. En nadat we van de camping afgaan, dan gaan we naar dat nieuwe huis.
0: Oké. Nou, bijzonder. Joris heeft ook nog iets te vertellen?
4: Wij zijn aan het kijken naar een nieuwe auto.
0: Jongen. De Efteling, nieuwe huizen, nieuwe auto's. Kan niet op hier, hè? En wat voor auto gaan jullie kopen?
4: Een Ford en waarschijnlijk een C-Max of zo.
0: Oh, oké.
4: Ja.
0: Niet een Mustang?
4: Of zo.
0: Ford Mustang, ken je die ook?
4: Ja.
0: Die wil ik ook eigenlijk nog wel een keer kopen. Ik heb nu een Peugeot, maar als ik die verkoop, dan koop ik misschien wel een keer een Ford Mustang. Thomas?
2: We zitten niet meer naar een Ford C-Max te kijken. Die doen we niet meer, zei papa.
0: Oh.
2: Maar een ik weet niet.
0: Een andere Ford.
2: Ja.
0: Oké, nou fijn dat we weer helemaal bij zijn over alle autokeuzes. Ja, Charlotte is er ook bij vandaag. En het zoontje van Charlotte, die is ook helemaal autofan, toch Charlotte? Weet hij al wat voor auto die je wil gaan kopen later? Hij kan alle auto's herkennen aan de motor, toch?
5: Ja,
0: aan het geluid.
5: Nou,
0: in ieder geval heel snel.
5: Aan het logo kan hij ze herkennen.
0: Oh, aan het logo, oké. Okay. Ja. Ja, dat lukt bijna ook nog een heel eind, ja. Ja, okay.
5: Hij is nu met de types begonnen.
0: Okay, hij is nu met de types bezig. Bles, ja, het laatste. Dan gaan we daarna met de catechese beginnen.
1: Ik krijg binnenkort een nieuwe auto.
0: Oh, ook een nieuwe auto. Ja, nee, tuurlijk, ja.
1: Want onze auto was afgebroken.
0: Afgebroken? Ja.
1: Ik ben ook op een kinderfeestje geweest.
0: Ook op een kinderfeestje
1: van
0: geweest?
1: Van Mila. En wij krijgen nu een Volvo, maar ik weet nog niet welke. Maar ik weet wel welke kleur. Wit aan de onderkant en boven is het zwart.
0: Oké.
1: En ze hebben tralies.
0: Oké. Nou, gaan we weer zitten, Bles. Ja, straks gaan jullie nog aan mij vragen of ik niet een keer een collecte kan houden bij de luisteraars voor jullie nieuwe auto's. Zie ik ook nog wel gebeuren. Dat jullie zeggen van, pastoor, kunt u niet eens vragen of wat? Want we hadden afgelopen donderdag en vrijdag natuurlijk de Mariathon voor Radio Maria in Indonesië. Heb je dat meegekregen, Matteo? We hadden geld ingezameld voor een radiostudio in Indonesië. Die hebben het toch nog wel wat harder nodig dan wij. Hè, dat is nog wel belangrijker dan onze nieuwe auto's. Weet je hoeveel geld we hadden opgehaald? €24.000. Kun je een behoorlijk grote auto van kopen. En weet je hoeveel geld dat is in de munteenheid van Indonesië? Daar hebben ze rupia. Weet je hoeveel rupia het was? 3,5 miljard rupia. Dus daar kunnen ze behoorlijk wat voor investeren daar hè, in de studio. Jongens, ik heb ook wel iets bijzonders te vertellen vandaag. Vandaag, deze dag, 21 mei, is voor mij altijd een bijzondere dag. Want, Matteo, en ik richt me even speciaal tot Matteo, want Matteo overweegt het ook. 9 jaar geleden ben ik priester gewijd. Dankjewel, jongen. 9 jaar geleden ben ik priester gewijd. Daar wil ik heel even kort over gaan praten. Bles, weet je wat dat is? Wat betekent dat? 9 jaar geleden lag ik plat op de grond in de Sint-Jan, in de kathedraal in Den Bosch, lag ik plat op de grond. Omdat ik me toen helemaal over heb gegeven aan God en aan zijn plannen. Ik ben toen priester gewijd. En Rosalie die kijkt van, wat is dat nou weer? Die zegt jou misschien niet zo heel veel, Rosalie, of wel? Weet je wat een priester is? Een priester, zoals je ook aan mij ziet, die heeft altijd een zwart pak aan met zo'n wit boordje om de nek. En zo kun je herkennen dat iemand een priester is. En een priester is iemand die mag eigenlijk dat doen wat Jezus ook deed. Nou, wat waren de dingen die Jezus deed? Bles, weet jij het? Nee, nou, eerst even, wat waren de dingen die Jezus deed die een priester ook mag doen? Thomas.
4: Mensen vergeven en de mis vieren.
0: Goed zo, mensen vergeven in de biecht, hè? Priester mag mensen vergeven in de biecht. Mogen andere mensen dat ook? Nee, dat mag alleen een priester inderdaad. Het is wel heel bijzonder. Joris? Ja, maar dat is ook een priester, hè? Een bisschop is ook een priester.
4: Communie uitreiken, alleen dat doen sommige misdienaars ook als dat nodig is.
0: Ja, maar de misvieren, dat zei Thomas net ook al, dat is inderdaad alleen voor de priester ook, hè? Want Jezus, die vierde ook de mis met zijn apostelen. En daarom noemen ze Bles een priester ook wel eens een andere Jezus. Een andere Jezus. En ik weet van Matteo. Matteo die wil heel graag voetballer worden. Profvoetballer. Of, vertel het eens zelf in de microfoon naar Matteo. Kom eens even staan. Want ik denk dat dat voor de kinderen thuis wel bijzonder is om te horen. Want dat hoor je natuurlijk niet zo vaak. Jij wil profvoetballer worden of...
3: Priester.
0: Priester, ja. En vertel eens even, wat maakt nou dat jij denkt van dat lijkt me ook wel heel bijzonder, heel mooi?
3: Ik kan wel iets meer in het geloof wijden eigenlijk.
0: Iets meer aan het geloof wijden? Ja. En hoe zou dat werken, denk je? Kun je aan de kinderen thuis uitleggen, hoe zou het werken als je priester wil worden?
3: Weet ik niet.
0: Jij weet het wel, want je hebt het al heel vaak gezegd. Ik ben heel benieuwd hoe God mij, ...
3: gaat roepen.
0: Ja, mij gaat roepen. Dat heb je toch vaker gezegd?
3: Ja, in de auto.
0: Ja, in de auto. Ja, maar ook daarbuiten wel eens, toch? Wij zaten ooit in de auto, weet je nog, toen we kwamen van het huwelijk van Michael en Carolina. Die zijn ooit in de uitzending geweest, die zijn getrouwd. En toen zat jij nog te denken, Matteo, als ik nou later wat groter ben, zou God mij dan roepen voor het huwelijk? Of zou hij mij roepen voor het priesterschap? Was je heel benieuwd. Ben je er al uit of nog niet?
3: Nog niet.
0: Nog niet. Nou, heeft ook geen haast natuurlijk, hè? Maar Rosalie, want voor Rosalie is dat misschien allemaal een beetje nieuw. We geloven natuurlijk dat God bestaat. We kunnen hem niet zien, Maar we geloven wel dat hij bestaat en dat hij alles gemaakt heeft. En dat hij ook mensen kan roepen. Dat doet hij, en dat heeft hij bij mij ook gedaan, door in stilte tot je hart te spreken en je dan te vragen, wil jij mij volgen op een hele bijzondere manier? Wil jij mij volgen als priester van de kerk? Nou, ik heb er wel even over na moeten denken, want ik vond het wel een behoorlijk pittige opdracht natuurlijk. Heftige taak, maar ook wel heel mooi, dus ik werd er ook wel heel blij van als ik eraan dacht. En uiteindelijk heb ik ja gezegd en 9 jaar geleden, vandaag, op 21 mei, ben ik priester gewijd. En zoals bijvoorbeeld papa's en mama's gaan trouwen, hè, dan geven ze elkaar het ja-woord. Dat wil zeggen, ze willen hun leven lang bij elkaar blijven. Zo kan een priester ook zijn ja-woord geven aan God. En dan zegt hij, ik wil een leven lang van God zijn. En zelfs daarna is hij nog van God. Zelfs in de hemel is hij ook nog priester. Bless. Oké, er verstaat niemand wat je nou zegt. Kom eens even bij de microfoon staan.
1: Ik ben precies over een maand ben ik jarig.
0: Oké, dat is ook mooi nieuws, ja. En Thomas wil nog iets vragen?
2: Want hoe wist u dat God dat was?
0: Ja, dat is wel een hele goede vraag. Kijk, jullie zijn allemaal biddende kinderen, dus jullie weten wat het gebed is. En als je veel tot God bidt, op een gegeven moment leer je dan herkennen wat een beetje je eigen gedachten zijn. Soms dan heb je wel eens iets dat je iets heel graag wil, bijvoorbeeld een nieuwe Ford of een nieuwe Volvo. En dan denk je, ja, is dit nou een gedachte van God? Nee, waarschijnlijk niet, dit verzin ik zelf, want dit wil ik heel graag. Maar soms kan het zijn dat je een gedachte krijgt waarvan je weet, ja, dit verzin ik niet zelf. Dit is echt de stem van God die tot mij spreekt. En als dat zich blijft herhalen, dus als je vaker die gedachte hebt en die gaat niet weg, zelfs na jaren niet, en je krijgt diep van binnen steeds meer vreugde als je eraan denkt, dan weet je, hey, nu is het God zelf volgens mij die tot mij spreekt. En moeder Teresa, daar hebben jullie vaker van gehoord, hè? Moeder Teresa die zei altijd van, als je nou wil ontdekken of het de stem van God is of niet, dan moet je 3 dingen gaan onderzoeken. Dan moet je bij jezelf gaan vragen, geeft het mij vreugde? Geeft het mij vrede? En geeft het mij vertrouwen? Als het je vreugde, vrede en vertrouwen in je hart geeft, dan weet je, dit komt van God. En met die vraag van het priesterschap had ik dat alle 3. Het gaf me vreugde, vrede en vertrouwen. En ik vond het wel een beetje spannend natuurlijk, want het is wel een ontzettend grote opdracht natuurlijk die je krijgt. En het is ook een heel groot avontuur, want je hebt geen idee waar je precies zult belanden. Ik had allemaal vrienden toen ik heb in Utrecht gestudeerd voordat ik priester werd. Ik heb eerst Spaans gestudeerd, heb ik wel eens verteld. En ik had allemaal vrienden die waren ook klaar met hun studie. En wat gingen die doen? Nou, die gingen allemaal een goede baan zoeken en die gingen bijna allemaal naar Amsterdam toe verhuizen. Behalve ik ging in mijn eentje naar Den Bosch toe, want daar zat de priesteropleiding. En ik had geen idee waar ik zou belanden, terwijl mijn vrienden die konden allemaal zelf kiezen. Die zeiden, nou, ik wil graag daar gaan wonen en ik wil graag die en die baan en daar ga ik op solliciteren of ik ga dit bedrijfje beginnen. Maar ik zei eigenlijk, van, ja, ik ga het God laten bepalen. Nou, toen was ik net priester gewijd. Dus ik had net mijn huwelijk, zou je kunnen zeggen, met God in de kerk had ik gehad. En toen kreeg ik te horen van de bisschop, want de bisschop mag dat dan zeggen namens God, waar ik naartoe ging. Dat ging naar Dreumel. Ik had het dorpje had ik nog nooit van gehoord. Dat was helemaal nieuw voor mij. En ik dacht, nou, dan gaan mijn vrienden allemaal in Amsterdam wonen en dan ga ik naar Dreumel toe. Wat moet ik daar nou weer gaan doen? Piepklein dorpje. En toen ging ik daarheen verhuizen. En nou, ik had alles meegenomen van het seminarie, de priesterschool, daar woonde ik daarvoor. Toen ging ik dus naar Dreumel verhuizen en dan zat ik s'avonds op de pastorie, het huis waar ik woonde, zat ik uit het raam te kijken. En er gebeurde helemaal niks buiten. Het was een piepklein dorpje en het plein voor op straat was helemaal uitgestorven, was niemand te zien. En ik denk, nou, is dit nou het priesterschap? Maar toen bleek later, want dat was de eerste avond, dat het toen pas begon. Dat uiteindelijk ik wel heel veel mensen leerde kennen. Dat ik heel veel mooie dingen mocht doen. He, wat Matteo net al zei, of wat Thomas al zei. De zonde vergeven. De zieken zalven. De mis vieren. Mensen steunen als ze het moeilijk hebben. Dus gaandeweg bleek dat priesterschap veel mooier was dan ik eigenlijk nog wist. Want ja, in het begin had ik nog geen idee wat het precies ging voorstellen. Ik wist wel dat ik het wilde. En uiteindelijk word je dan verschillende keren overal naartoe gezonden. En dat beslist de hele tijd God. Dus je geeft eigenlijk je leven op een bijzondere manier uit handen. Nou hoeft dat niet per se in het priesterschap natuurlijk. Hè? Dat kan op heel veel manieren. En ik wil vandaag met jullie gaan praten over een jonge man die ook zijn leven helemaal uit handen had gegeven aan God. Maar Thomas wil nog even een opmerking maken.
2: Als je zo'n roeping krijgt, moet je dan ja zeggen?
0: Oeh, dat is ook een leuke vraag, ja. Nou, dat is eigenlijk een hele goede vraag. Als je zo'n roeping krijgt, moet je dan ja zeggen? Nee, het is niet verplicht. God die laat je altijd vrij. Dus God zal je nooit dwingen. Hij nodigt je alleen maar uit. Maar ik moet er wel bij zeggen, God die kent ons beter dan wij onszelf kennen. Dus als ik tegen God had gezegd, God, ik wil dit niet doen, want ik denk niet dat ik dan gelukkig word. Dan had hij gezegd, oké, dan hoef je het niet te doen. Ik zal je niet dwingen. Maar God had in stilte wel gedacht, en toch wordt dat wel jouw weg, want je wordt daarin gelukkig. Dus op het moment dat je de roepstem van God hoort, dan weet je ook eigenlijk dat je geen andere kant meer op kunt. Omdat je ook geen andere kant meer op wilt, snap je? Je wil die weggaan. Net zoals een man en een vrouw die heel veel van elkaar houden, die willen ook voor altijd het leven met elkaar delen. En dan willen ze ook uitspreken. Dus dan kunnen ze misschien nog wel iets anders gaan doen, maar dan willen ze niet meer, snap je? Dus ik wist eigenlijk zeker, ja, dit moet ik doen. Ja. Ja? Jongens, ik wilde vandaag met jullie gaan praten over een jonge man die heel jong was gestorven. Die was nog maar 15 jaar oud. En toen ging hij dood. Lucia, kom eens vertellen. Weet jij over wie ik het heb?
3: Carlo Acutis.
0: Goed zo. Matteo, wou je dat ook zeggen? Ja, kom eens even terug, Lucia. Ik wil het inderdaad vandaag met jullie gaan hebben, Rosalie. Over een jongetje uit Italië. Ben je wel eens in Italië geweest? Op vakantie? Nee? Bles, ben je wel eens in Italië op vakantie geweest? Oh, heel vaak zelfs. Nou, Matteo nog vaker, denk ik. Hè? Elk jaar, volgens mij. Ja. Carlo Acutis, zo heette die. Vertel eens even wat jij over Carlo Acutis weet, Lucia.
3: Dat hij dood is.
0: Ja, hij is dood. Dat is één, dat hadden we al verklapt. Hij was 15 jaar oud, dus hij stierf heel jong. Weet je hoe die is gestorven?
6: Zomaar.
0: Aan een hele pijnlijke ziekte. Kom maar even bij de microfoon staan, Matteo.
2: Moet ik het uitspreken?
0: Ja.
2: Kanker?
0: Ja, inderdaad. Aan een aparte vorm van kanker en dat heet leukemie. Leukemie wil zeggen, dan heb je kanker in je bloed. Dat klinkt misschien een beetje vreemd. Of in je beenmerg. En dat is een hele ernstige ziekte. En hij is daar heel ziek van geworden en zelfs dood aan gegaan. En in die ziekte had hij ook heel veel pijn. En hij zei, in die pijn, zei hij, ik offer deze pijn voor God, voor de paus en voor de kerk. Wil jij hier iets over zeggen, Bles, of iets anders? Nou, dan wachten we daar even mee, ja? Want we zijn even over Carlo Acutis aan het praten. Daar gaan we nog heel even over door. Oké, mag je dadelijk iets vertellen? Hè? Even wachten nog. Hij stierf aan kanker, maar voordat hij stierf, was het een hele gelovige, eigenlijk wel een heilige jonge man. Wat was er namelijk? Op hele jonge leeftijd wilde hij al heel graag naar de kerk. En op een gegeven moment ontving hij zijn eerste heilige communie. Bles heeft vorig jaar de eerste heilige communie ontvangen. En nadat hij de heilige communie had ontvangen, wilde hij eigenlijk steeds vaker naar de kerk. En hij wilde ook steeds vaker gaan biechten, want hij wilde echt een heilig leven leiden. En wat deed hij? Hij ging elke week biechten. Want hij wilde zo graag echt op Jezus en op God lijken, dat hij heel serieus werk ging maken van heiligheid. Lucia?
3: Hij zou anders op mijn vormsel heilig verklaard zijn, maar toen was de paus dood en toen kon het niet.
0: Klopt. Hij is wat we dan noemen, Rosalie. Rosalie, hij is een zalige. Ja, wat betekent dat nou weer? Een zalige wil zeggen, dat is iemand die in de hemel is en waarvan we zeker weten dat hij ook in de hemel is en dat hij een heel goed leven heeft geleid. Dat weten we 100% zeker. Dus bij sommige mensen ligt het er zo dik bovenop dat God echt in hun leven aan het werk is, dat we na de dood kunnen zeggen, deze persoon was zalig. En dat mag dan de paus zeggen. Maar er moet een heel onderzoek gedaan worden, van is die echt wel zo heilig, die jongen? En is er op zijn voorspraak ook een wonder gebeurd? Dat wil zeggen, hij is dood gegaan en iemand heeft ergens in de wereld tot hem gebeden, die heeft gezegd, Carlo Acutis, help bijvoorbeeld mijn kind, of help mijn moeder die ziek is, of help een neefje van me. Kan ook. En dat uiteindelijk er een genezing is geweest, dat iemand is genezen, zonder dat iemand kan verklaren hoe dat is gebeurd. Dus het is niet door doktoren gebeurd, niet door de medicijnen, maar er is een wonder gebeurd. Nou, dan gaan ze vanuit Rome, gaat de paus dat onderzoeken of dat echt waar is. En als ze ontdekken dat het echt waar is, dan heb je dus echt een wonder. En dat wonder kun je dan, dat geloven we dan van dat Carlo Acutis in dit geval dan daarvoor heeft gezorgd vanuit de hemel. Dus door zijn gebed dicht bij God heeft hij ervoor gezorgd dat er een wonder is gebeurd. En in het leven van, of na de dood van Carlo Acutis is dat gebeurd. In Brazilië, een kindje wat heel ziek was, wat helemaal niet kon eten. Wat altijd alleen maar vloeibaar eten at, want vast eten kon hij niet aan. Dus al het eten wat hij binnenkreeg moest met een rietje. Want gewoon een normale boterham eten of zo, dan moest hij meteen weer overgeven. En had hij daar jaren last van. En toen had zijn moeder gebeden tot Carlo Acutis in Noveen. Dat betekent 9 dagen had hij gebeden tot Carlo Acutis. Genees alsjeblieft mijn kind. En inderdaad, van de een op de andere dag was de jongen helemaal genezen. Kon alles weer eten. En toen heeft zij dat doorgegeven aan Rome. Aan de paus. En de paus is dat gaan onderzoeken. En inderdaad, het bleek een wonder te zijn. En toen wisten ze, hey, die jonge Carlo Acutis die zo jong was gestorven. Vanuit de hemel is die wonder aan het verrichten. En inmiddels zijn er al 2 wonderen op zijn naam. En daarom zei Lucia net, hij zou bijna heilig verklaard worden. Dat wil zeggen dat de kerk zegt dat je een heel bijzonder leven hebt geleid. En dat God op een hele bijzondere manier in jouw leven aanwezig was. En hij zou heilig verklaard worden, Lucia zei het net al, precies op de dag dat we de uitvaart van paus Franciscus hebben gehouden. Paus Franciscus is gestorven. Heb je wel eens van de paus gehoord, Rosalie? Paus ken je wel, hè? Paus is die man in Rome met dat witte pak aan. Dat heb je wel eens gezien, toch? Ja. Nou, we hebben een nieuwe paus, dat hebben jullie allemaal meegekregen, hè? Bravo, zegt Matteo. Oh, Leo, ik verstond bravo. Paus Leo, ja. Oh ja, Robert Prevost, ja. We hebben een nieuwe paus, maar toen de vorige paus stierf, kwam er een uitvaart. En dat was precies op de dag dat eigenlijk Carlo Acutis heilig verklaard zou worden. Dus dat is niet doorgegaan, dus die datum is nu uitgesteld. Maar hij wordt nog wel heilig verklaard. Maar wat heeft hij nou nog meer gedaan wat hem zo heilig maakt? Hij bad elke dag heel veel, hij ging elke week biechten, hij ging, als hij maar even kon, ging hij naar de kerk. Hij was jong, hè, 15 jaar oud toen hij stierf. Maar toen hij nog maar 11 jaar oud was, was hij iets heel bijzonders begonnen. Hij was namelijk fan van computers. Hij was fan van computers. Hij wist heel veel van computers. Hij kon ook zelf programmeren. Hij kon zelf websites maken. Lucia, weet jij het? Wat hij heeft gedaan met de computer?
3: Hij heeft een website gemaakt over wonderen.
0: Ja, precies. Carlo Acutis heeft een website gemaakt waar hij alle wonderen die bekend zijn, die met de mis te maken hebben, heeft hij allemaal verzameld. Jonge man van 11 jaar oud. Matteo, hoe oud ben jij inmiddels? 11. Nou, dan mag jij ook aan de slag. Mag jij een website gaan bouwen? Wat zou jij doen als jij een website zou gaan maken? Over? Kom eens even staan. Jawel, maar ik kan je wel even helpen. Nee, maar iets met geloof en met God. Als jij een thema zou mogen kiezen. Carlo Acutis die zei, ik wil alle wonderen die in de Eucharistie zijn gebeurd. Dus wonderen met de Heilige Hostie. Daar wil ik mijn levenswerk voor maken. Die ga ik overal in de wereld opzoeken. En die ga ik allemaal op mijn website zetten. Als jij een website zou mogen maken met iets uit de kerk wat jou aanspreekt. Wat zou je dan kiezen? Jij hebt wel eens vaker gezegd dat jij...
7: Priesters roepen.
0: Ja, bijvoorbeeld. Roepingverhalen. Nou, dat zou heel mooi, daar zou je een hele mooie website van kunnen maken. Dat je alle bijzondere roepingsverhalen van priesters gaat verzamelen in de wereld. Want jij zei wel eens een keer, heb ik jou wel eens horen zeggen, van elke priesterroeping is bijzonder. Geen enkele priesterroeping is gewoon, toch? Dat zou heel mooi zijn. Als je zelf jouw eigen roeping wil ontdekken, zou je misschien ook bij priesters kunnen gaan vragen. Van vertelt u eens wat over uw roeping. En dan schrijf jij het verhaal op de website. Goed idee. Thomas, wat zou jij voor website kunnen maken? Ook een hele goeie. En wat zou je erop kunnen zetten?
8: Over wat de rooskrans is en hoe het is ontstaan.
0: Heel goed. En misschien ook wel wonderen die er zijn gebeurd door de rooskrans. Kun je er ook op zetten. Bles, wat voor website zou jij maken? Als jij een website zou mogen maken. Wat zou jij erop zetten?
9: Van het geloof.
0: Van het geloof. Heel goed. En wat van het geloof vind jij het mooiste of het meest interessant?
9: Bidden.
0: Bidden. En dat is ook een goeie. Dan zou je een website kunnen maken over bidden. Met allemaal verschillende gebedjes. Toch? Dat zou heel mooi zijn. Rosalie, kom eens even staan. Als jij een website zou gaan maken waar je zelf iets op mocht zetten van het geloof, wat zou jij erop zetten, denk je? Wat vind jij bijzonder of mooi aan het geloof?
7: Geen idee.
0: Geen idee. Nee, dat is een moeilijke vraag, hè? Ja. Misschien iets over Maria? Maria ken je, hè? De moeder van Jezus. Misschien daar iets over? Of misschien iets over... help eens even. Waar zou Rosalie een mooie website van kunnen maken? Thomas?
9: Over gebed.
0: Ja, misschien samen met Bles. Jullie kunnen ook samen een website maken. Bles die had ook al het idee van gebed. Lucia, wat zou jij zeggen?
10: Voor mij.
0: Ja?
3: Ik zou over wonderen van heiligen doen.
0: Wonderen van heiligen. Oh, dat vind ik ook wel een heel mooi thema, ja. Nou, Thomas heeft er nog eentje.
11: Over alle sacramenten.
0: Over alle sacramenten, heel goed ook. Kijk, het mooie is, Carlo Acutis heeft dat gedaan. En die website, die kun je gewoon opzoeken. Die staat dus nog op internet. En daar heeft hij alle wonderen die met de mis te maken hebben. En wat betekent dat? Rosalie, we waren net hier naast, hè, in de kapel, hè? In het kapelletje. En dan heb je gezien dat ik altijd iets op die soort tafel neerzet. Hè? Op dat altaar heet dat. Heb je kunnen zien wat dat is? Wat ik op het altaar heb neergezet voor de kinderen thuis? Ja?
11: Dat niet per se.
0: Hoe ziet het eruit? Beschrijf het eens. Het is voor Rosalie allemaal nog een beetje nieuw natuurlijk, toch? Maar je begint al heel veel meer te weten in een korte tijd, hè? Hoe ziet het eruit wat ik op die speciale tafel heb gezet, op dat altaar? Het is een soort gouden houder, hè? Toch? En daar zet ik iets in, daar schuif ik iets in. Wat schuif ik daarin? Ja? Fluister het eens iets harder voor.
11: De hostie.
0: Goed zo, de hostie, de heilige hostie. De hostie is het brood dat is veranderd in het lichaam van Jezus. En soms gebeuren er, Thomas en Joris, met die heilige hostie wonderen. Nou mogen jullie even gaan nadenken, dan gaan we naar een lied luisteren. Of jullie een wonder kunnen noemen wat met de heilige hostie gebeurd is. Kijk, het is natuurlijk een wonder dat het brood verandert in het lichaam. Dat is op zich al een wonder. Maar dat kunnen we nooit zo heel goed zien alleen, hè? Want als we naar het stukje brood kijken, ziet het er nog steeds hetzelfde uit. Maar soms gebeuren er wonderen die ons iets heel duidelijk laten zien. En daar gaan we het ook even over hebben. Maar we gaan eerst even luisteren naar muziek.

0: Ja, beste luisteraars, we zijn weer terug in de uitzending. Jesus is the joy of my life. Wat betekent dat, Bles?
1: Dat betekent, Jezus is het vreugdschap.
0: Ja, de vreugde.
1: Van mijn leven.
0: Goed zo. Jezus is de vreugde van mijn leven. En dat heb je met jouw eerste communie ook gezongen, hè? Het was een verzoeknummertje van Bles, die had het aangevraagd bij Charlotte. Ja, en die heeft korte lijntjes met Charlotte, dus dan krijg je makkelijker iets geregeld natuurlijk. Hè? Hebben ze waarschijnlijk in de auto al samen bedacht, heel slim. Bles, jij wilde nog even, we gaan dadelijk even praten over wonderen die met de Heilige Hostie zijn gebeurd. Even wonderen die met de Heilige Hostie zijn gebeurd. Maar Bles, die wilde nog even vertellen iets over een kindje in de klas dat ook kanker had gehad. Vertel eens even.
1: Een kindje genaamd Quinn uit mijn klas heeft kanker gehad.
0: En ja, en die is toch weer beter geworden.
1: Hij was 7 toen hij het had en nu is hij al 10.
0: Hmm. Gelukkig dat hij het heeft overleefd, want soms kan het heel fout aflopen.
1: Het is op de dag van op deze dag is het 1 jaar geleden.
0: Dat hij genezen werd.
1: Ja, en daar hebben wij een beetje gevierd.
0: Wat bijzonder, ja, wat mooi. Kijk, als iemand heel ziek is, kun je er natuurlijk voor bidden. En ik heb ook wel eens meegemaakt, ik misschien wel eens verteld, een jongen, die was ook heel ziek, die had ook kanker. En die was toch weer genezen. En die wist zeker dat God dat had gedaan. En toen wilde hij gedoopt worden. Die heb je misschien wel eens ontmoet, Matteo. Die jongen heette Finn. En die wilde gedoopt worden omdat God hem door die ziekte had heen geholpen. Wist hij zeker dat het God was? Ja, hij was ervan overtuigd. Jongens, we hadden het over... Ja, dat heet met een heel moeilijk woord, hoef je niet meteen te onthouden, maar we hadden het over eucharistische wonderen. Dat heeft met de eucharistie te maken, met de heilige mis. Wie kan mij een wonder vertellen dat er ooit gebeurd is met de heilige hostie? Joris, kom eens bij de microfoon staan.
2: Ze deden een keer een priester, die deed een keer een hostie in een bakje water en toen kwam er bloed uit.
0: Ja, en dan ook echt zichtbaar als bloed?
2: Ja.
0: Ja, dus was dus ook gewoon echt rood. Ja, precies. Lucia, heb jij ooit een eucharistisch wonder gehoord?
3: Dat was de hostie die ging kloppen als een hart. En toen was het ook onderzocht dat er echt DNA van een mens was.
0: Ja.
3: Een levend hart of zo.
0: Precies, heel goed. DNA, ook een mooi, bijzonder dat je dat kent. Inderdaad, wat Lucia vertelde is ook waar. Er is wel eens geweest, Rosalie, dat net als hier op het altaar, dat ineens die hostie echt begon te kloppen als een hart. En dat ze de hostie zijn gaan onderzoeken en dat er, ja dat heet dan weefsel, hè? Een stukje materie uit de heilige hostie, dat bleek dan ook echt vlees te zijn. Uit een hartspier, uit het hart van een mens. Dus soms gebeuren er wonderen die kun je echt niet uitgelegd krijgen. Thomas?
4: Is dat dan niet dat de hostie er gewoon niet stevig genoeg in zat? Dat hij dan
0: ja, nee, want wonder. Hoe gaat hij dan kloppen? Ik bedoel, hij kan wel een keer schudden met een windvlaag of zo. Maar niet dat hij de hele tijd met een ritme blijft kloppen, snap je? Dus dat konden ze niet verklaard krijgen. Heel dicht hier in de buurt, in een dorpje tussen waar Thomas en Joris en Lucia wonen en hier in Den Bosch, ligt een dorpje dat heet Bokstel. Kennen jullie, hè? Bokstel is dichtbij. Ken je niet, Rosalie? Bokstel ligt tussen hier en Eindhoven ongeveer. Ken jij het, Bles? Wel eens van gehoord? Bokstel? Jongens kennen het zeker, Matteo, Bokstel, wel bekend. Bokstel heeft ooit ook een wonder meegemaakt met de eucharistie. Dat was in de middeleeuwen. Maar dat was zo'n groot wonder, dat tot op de dag van vandaag, dat wonder elk jaar weer wordt gevierd. Wat was dat? Het was het bloedwonder van Bokstel. Wat is daar gebeurd? Nou, jullie hebben allemaal, mij of een andere priester, wel eens de mis zien doen natuurlijk, hè. En als de mis gevierd wordt, dan plaatst de priester, Bles weet het ook, hè, altijd de kelk op het altaar. Hè? De kelk is die soort grote gouden beker, hè, dat weet je. En in die kelk doet hij, ja, vertel eens, wat doet hij in de kelk, de priester?
1: Het bloed van Jezus.
0: Ja, het wordt het bloed van Jezus, maar het begint als? Als het uit het kannetje komt en in de kelk gaat, dan is het eerst nog... Is dat als het nog niet veranderd is in het bloed, dan is het eerst nog?
1: Wijn.
0: Wijn, ja, inderdaad. Wijn. Met een heel klein druppeltje?
1: Water.
0: Goed zo. Het is wijn met een heel klein druppeltje water. Tijdens de heilige mis wordt die wijn veranderd in het kostbare bloed van Jezus. In echt bloed. Als je vervolgens het bloed opdrinkt, smaakt het nog steeds wel als wijn, maar het is bloed geworden. Want Jezus die wil ons voeden met zijn eigen leven. Dat is wat hij wil doen. Nou is die wijn die in de kelk gaat, is eigenlijk altijd witte wijn. Heel soms zie je wel eens kerken waar ze rode wijn gebruiken, maar meestal is het witte wijn. Want als je met het doekje de kelk schoonpoetst en je doet het met rode wijn, dan heb je altijd rode doekjes, snap je? En dan krijg je het heel moeilijk uitgewassen. Dus meestal is de mis die wordt gebruikt voor, of de, sorry, de wijn die wordt gebruikt voor de mis, is meestal witte wijn. Maar wat is er in Boksel ooit gebeurd? Er was een priester die had de mis gevierd. En die had per ongeluk een beetje van het kostbare bloed uit de kelk geknoeid. En jullie weten, de kelk, waar wordt die opgezet? Weet jij het, Bles? Waar zet de priester de kelk op?
1: Op het altaar.
0: Op het altaar en dan bovenop een... Dat weten de mannen wel die de mis dienen, denk ik. Die staan er met hun neus bovenop. Wat doet de priester, wat legt de priester altijd eerst op het altaar voordat hij de kelk erop zet? Joris?
1: Een doek, toch?
0: Precies, een vierkante doek. Een vierkante doek met 9 vakjes. Als je hem opvouwt, hè, die vouwt hij zo op. En die doek die heeft een speciale naam. Hoef je niet meteen te onthouden, maar ik ga het toch een keer noemen. Die doek die heet het corporale. En waarom heet die corporale? Omdat corpus, dat betekent lichaam. Het is namelijk de doek waar het lichaam van Jezus op komt te liggen. De heilige hostie. Daarom heet die doek zo. Maar wat had die priester nou gedaan? Hij had per ongeluk een beetje van het bloed van Jezus op de corporale geknoeid. Dus er zat een vlek op. Maar ja, wat ik net al zei, de wijn die wordt gebruikt voor de mis is bijna altijd witte wijn. Maar wat gebeurde er? Het werd ineens rood. Dus er kwam een rode vlek op de corporale. En die priester schrok natuurlijk heel erg. En meestal is het zo, als dit soort wonderen gebeuren, dat Jezus even aan een priester wil laten zien dat hij weer bij de les moet blijven. Omdat hij te weinig geloof heeft. Omdat hij misschien wel te onverschillig de mis aan het vieren is. Dat hij misschien wel aan het gapen is terwijl hij de mis viert en helemaal niet oplet. En dan wil Jezus even een signaal geven van let eens op. Dit is echt mijn lichaam en dit is echt mijn bloed. Dan gebeurt er vaak zo'n wonder. Om even iedereen weer op te roepen van let op, dit is echt wat hier gebeurt. Dus dat bloed werd ook echt rood. En die priester schrok en die dacht, weet je wat, ik ga het gauw uitwassen. Dus na de mis had hij de corporale, had hij meegenomen en die wilde die gaan schoonwassen. Maar het lukte niet. Hij kreeg het onmogelijk uitgewassen. En nu, vandaag de dag, en dit gebeurde allemaal ongeveer 600 jaar geleden. Nu zit die vlek nog steeds in die doek. Die is er nooit uitgegaan in 600 jaar tijd niet. En die wordt dus elk jaar wordt die door de straten van Boksel gedragen. Met een hele grote processie. En zoals jullie ook de processie kennen. Bles, jij mag zoiets zeggen. Bles wil heel graag iets zeggen. Heel even wachten nog, Bles. Even het verhaal afmaken. Dan wordt de corporale, die speciale doek met dat bloed van Jezus, wordt door de straten gedragen. Om aan te geven, we mogen nooit vergeten dat het het echte bloed is van Jezus. En niet alleen maar een soort symbooltje of zo. Nou zijn er in de wereld heel veel van dit soort wonderen gebeurd. En Carlo Acutis heeft die dus allemaal samengevat op zijn website. Hij heeft er ook foto's bij gezet, als er foto's van bekend zijn. En hij heeft het verhaal uitgelegd. Het is heel mooi om eens een keer op te zoeken. Bles, wat wou je zeggen?
1: Zo'n wonder ooit bij jou gebeurd?
0: Bij mij? Oeh, goede vraag. Ja. Nou, ja, nee.

0: er ooit bij jou gebeurd?
1: Bij mij? Oeh, goede vraag. Ja. Nou, ja, nee, bij mij nooit. Ik heb het nooit meegemaakt. Kijk, aan de ene kant zou het natuurlijk heel bijzonder zijn als je een wonder meemaakt. Maar aan de andere kant schrik je ook wel heel erg. En helemaal als God tegen je zou zeggen van, heb je nog wel genoeg geloof? Ja, dat weet je niet. Hè? Kijk, weet je wat de pastoor van Ars, Matteo zegt, u doet het gewoon goed. Maar weet je wat de pastoor van Ars altijd zei over de Heilige Mis? Oh, sorry. Die zei altijd, pastoor van Ars, die hebben jullie wel eens van gehoord, hè? Hele heilige pastoor was dat. En de pastoor van Ars die zei, als je de mis helemaal zou begrijpen, en als je het helemaal perfect zou vieren, om het zo te noemen, dan zou je doodgaan. Want dan mag je in één keer naar de hemel toe. Want dan heb je hier op aarde niks meer te zoeken. Dus als je helemaal snapt hoe belangrijk en hoe goed en hoe groot die mis is, dan kun je sterven, zei pastoor van Ars. Nou, zover ben ik echt niet hoor. Ik hou heel veel van de mis. Kijk, dat is het belangrijkste van mijn priesterschap. Maar tegelijkertijd moet ik daar heel erg in groeien ook nog, snap je? Ja. Oké. Jongens, het is bijna tijd om naar de kapel te gaan. We gaan nog even één klein stukje uit de Joekat behandelen. We gaan één nummer bekijken. En het nummer dat we vandaag gaan bekijken is nummer 475. Welke vraag wordt vandaag in de Joekat gesteld? Belangrijke vraag. Het gaat over bidden. En de vraag is, hoe bad Jezus? Hoe bad Jezus zelf? En dan is het antwoord, het hele leven van Jezus was één groot gebed. Dus Jezus was eigenlijk onafgebroken aan het bidden tot zijn Vader. En we zien op sommige momenten heel duidelijk dat dat ook gebeurt. Bijvoorbeeld bij de beproevingen in de woestijn, als hij 40 dagen in de woestijn is. Of als hij in stilte de berg opgaat om daar te bidden voordat hij de apostelen uitkiest. Of natuurlijk in de Hof van Olijven, vlak voor zijn kruisdood. Dan horen we hem intens bidden en dan bidt hij ook hardop. Maar zelfs als hij niet hardop tot zijn Vader bad, zat hij in stilte ook altijd was hij altijd verbonden met zijn Vader. En we horen dat Jezus zich vaak terugtrekt om in eenzaamheid te bidden. En dat is voor ons ook een belangrijke les. Soms dan kan het zijn dat we zo druk met allerlei dingen bezig zijn, heel de dag door, dat we eigenlijk de hele tijd afgeleid zijn. En dan moeten we ons soms terugtrekken uit de gewone wereld om in stilte God te gaan zoeken. En in stilte tot God te spreken. Want dat deed Jezus namelijk zelf ook. Nou, dat was de catechese. Heel kort vandaag. Daar zullen we het bij laten. Rosalie, had jij nog één vraag? Of wilde jij nog een opmerking maken? Je had net je vinger opgestoken. Nee? Nou, dan gaan we naar de kapel. En dan gaan we daar bidden voor onze intenties.

0: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Goede Heer Jezus, we zijn hier geknield voor uw allerheiligste sacrament. We zijn verbonden met alle luisteraars thuis en we willen aan het begin van deze, van het uitspreken van onze intenties, willen we allereerst bidden voor de zalige Carlo Acutis, dat hij snel heilig verklaard mag worden en dat hij vanuit de hemel mag waken over internet wereldwijd, dat internet goed gebruikt mag worden, dat het een instrument mag zijn ook van de verkondiging van de opbouw van uw koninkrijk. Laat ons bidden.
1: Heer onze God, wij bidden u voor ons.
0: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
1: Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars nu en de uur van ons dood. Ik wil bidden voor alle oorlogen, dat er snel weer vrede mag komen. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
2: Ik wil bidden voor onze opa, maar die gelooft niets. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
2: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
3: Ik wil graag bidden voor monsieur Mutsaerts, want die is morgen jarig. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
3: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt gezegend onder de vrouwen en gezegend is Jezus, vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
4: Ik wil bidden voor de men in het vage vuur. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
4: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen. En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons, nu in de natuur van onze dood. Amen.
5: Ik wil bidden dat kamp leuk kan worden. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons.
5: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
0: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu in de natuur van onze dood. Amen.
4: Ik wil bidden voor de paus. Laat ons bidden.
0: Heer onze God, wij bidden u, verhoor ons. En dan bidden we samen. Wees gegroet, Maria, vol van genade.
4: De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen.
0: En gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars. Nu in de natuur van onze dood. Amen. En tot slot, Heer, zullen we een kort moment stilte houden, zodat ook de luisteraars thuis hun gebeden hier bij u mogen brengen. Dat alle intenties hier in uw heilige hostie mogen zijn en dat u de intenties van de luisteraars ook mag verhoren.

0: Laat ons bidden. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum. Benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus.
1: Sancta Maria,
0: Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dan zal ik nu met uw Allerheiligste Sacrament, de kinderen hier, maar ook de mensen die op afstand met ons verbonden zijn, de zegen geven.

luisterde naar Vrienden voor het Leven, kindercatechese met pastoor Pieter Zimmerman in de studio van Radio Maria.

Donderdag 28 en vrijdag 29 mei is het weer zover. De jaarlijkse Mariathon. Twee dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app. Radio Maria. De boodschap is helder. Leerzaam, onderhoudend, ontroerend. Dat zijn de boeken die Radio Maria voor u uitkiest en voorleest in Wij lezen voor. Ontspannen luisteren naar een historisch drama, een wetenschappelijk werk, een roman of biografie. Met zorg en aandacht voorgelezen door een van de vrijwilligers van Radio Maria.

Dank u wel voor het luisteren. Een vuur dat oplaait van Eduard Janssens heeft als ondertitel Priester Poppe en de Eucharistie. Dit boek is uitgegeven door uitgeverij Bethsaida.

0: Hoofdstuk 1, 6, deel 5. Paus van de Eucharistie. Wat ons boek betreft zijn we aanbeland bij datgene wat priesterpoppen zo zou begeesteren. De totaal nieuwe aanpak van de communiepraktijk en van de heilige mis. In 1905 verschijnt het decreet van Pius X. Tra le solicitudini, dat hoofdzakelijk ging over godsdienstonderricht en waarin sterk werd aanbevolen dat de gelovigen vaker zouden communiceren dan tot dan toe het gebruik was. Poppe was 15 jaar en leerling van de syntaxis, de derde Latijnse in het college van Sint-Niklaas. Ook in dat college en in alle parochies en instellingen van de kerk was het gebruikelijk om slechts enkele keren per jaar de heilige communie te ontvangen. De communie was er alleen maar voor de volledige zuiveren. Ze werd beschouwd als een soort beloning, uit eerbied voor Christus zelf, de geheel zuivere, onthield men zich beter van de communie. Deze leer was uitgewerkt door een bisschop van Ieper, Jansenius, en werd daarom het Jansenisme genoemd. Het was wijdverspreid in onze streken en in vele andere landen van Europa. Dit Jansenisme werd als ketterij veroordeeld, maar het verdween niet zonder slag of stoot, en de ideeën werkten door tot diep in de 20e eeuw. Met het decreet Quam Singularis uit 1910 verlaagde hij de leeftijd waarop kinderen voor het eerst het eucharistisch brood mochten ontvangen. Dat betekende een totaal nieuwe aanpak. Poppe was 20 jaar en was in Leuven als studentsoldaat in de hogeschoolcompagnie. We herinneren ons hoe Pius X als kleine Beppino al op 7-jarige leeftijd misdienaar was, maar slechts op 12-jarige leeftijd zijn eerste communie kon doen. Edward Poppe zelf deed zijn eerste communie op 20 maart 1902, ook op 12-jarige leeftijd. De heilige Bernadette Soubirous ontving de heilige communie pas op 14-jarige leeftijd. Dit was een praktijk die niet langer houdbaar was en een totaal andere benadering van de eucharistie drong zich op. Had Jezus zelf niet gezegd: "Ik ben het brood des levens," Johannes 6. Als Jezus het brood voor het christelijke leven is, hoe kan het dan dat dit enkel heel uitzonderlijk als een soort beloning na buitengewone inspanning ontvangen kan worden? Deze vraag lag al lang op de lippen van Giuseppe Sarto, als kapelaan, als bisschop en pastoor. In plaats van beloning te zijn voor geleverde inspanningen, is de communie eerder een remedie tegen onze zwakheid, schreef de paus. Dan is het een eigenaardige redenering dat men zou moeten wachten om een medicament tot zich te nemen pas als men genezen is. Zowel ons lichaam als onze ziel, zo redeneerde de paus verder, heeft behoefte aan voedsel. Welnu, men voedt zich niet eens per jaar, of eenmaal per maand, of eenmaal per week. Dat zou juist een oorzaak zijn om ziek te worden. De veelvuldige, ja, dagelijkse communie werd in vroeger tijden sterk aanbevolen door de kerk. Geen enkele gelovige moet zich uitgesloten voelen van de communie op voorwaarde dat 1. men in staat van genade is, 2. dat men met een ernstige en vrome intentie nadert tot de heilige tafel. Zo schreef paus Pius X. En daarmee haalde Pius X de barrières naar beneden die in de voorbije eeuwen waren opgericht tussen de heilige communie en de gelovigen. Dit bracht overal grote vreugde teweeg, vooral in de kloostermilieus. Het was gedaan met herhalen: zie dat je waardig genoeg bent. Ben je wel klaar voor de communie? Men kan zich afvragen wat klaar en waardig wel zouden kunnen zijn om de Heer te ontvangen. Alsof men ooit klaar en waardig zou kunnen zijn om de Heer te ontvangen. Hij zelf had gezegd: ik ben niet gekomen voor de rechtvaardigen, maar voor de zondaars. Lucas 5, vers 32. Toch gingen er hier en daar in verschillende landen enige proteststemmen op. Men moet weten wat men doet, klonk het. Uiteraard, antwoordde Pius X, maar moet men wachten tot zijn 12e jaar, vooraleer men weet wat men doet? Van zodra een kind het eucharistisch brood kan onderscheiden van gewoon brood, heeft hij, zoals men zegt, de leeftijd van verstand. Welnu, wanneer het de leeftijd van verstand bereikt, is een kind verplicht, zoals elke gelovige, zijn zonden te biechten en eens per jaar de communie te ontvangen. Men moet toch ook eens logisch nadenken. Met welk recht zou men de kinderen kunnen verbieden te gehoorzamen aan deze regel? De kleine kinderen kunnen communiceren, moeten communiceren. Jezus zelf heeft een voorliefde voor hen, zoals blijkt uit de evangelies. Roept hij ook vandaag nog altijd niet vanuit zijn tabernakel: laat de kinderen tot mij komen? Markus 10, vers 14. Hoed u ervoor een van deze kleine te minachten, want voorwaar, ik zeg u, ze hebben engelen in de hemel. Matthäus 18, vers 10. Pius X was en zal altijd de paus van de kinderen blijven. Edward Poppe, eenmaal priester op 1 mei 1916, zou al een maand na zijn aankomst als onderpastoor te Sint-Coletta in Gent een communiebond voor de kinderen oprichten. Hij startte het werk voor de voorbereiding van de kinderen op de eerste communie van de 7-jarigen. Heel bijzonder zou hij dat werk verzorgen met zelfgemaakte liedjes en kindergebeden. In Gent was dit zo'n groot succes dat er een echt catechistenwerk ontstond om de kinderen vooral uit de stadsscholen voor te bereiden op de kleine communie, zoals men placht te zeggen in Gent. Het is ontegenzeggelijk dat Edward Poppe zijn inspiratie en motivatie voor dit werk heeft gevonden in de decreten en richtlijnen van Pius X. Daar heeft hij de mosterd gehaald om dat werk, dat zich zou uitbreiden, in de eucharistische kruistocht op te zetten met alle energie die hij in zich had. Hoofdstuk 1, 6, deel 6. De dood van Pius X. Het hoeft geen betoog dat paus Pius X goed op de hoogte was van de politieke spanningen tussen de verschillende landen. Hij voorzag een grote catastrofe. Na de moord op de Oostenrijk-Hongaarse troonopvolger, aartshertog Frans Ferdinand, was het spel gespeeld, brak de oorlog uit en werd het neutrale België onder de voet gelopen. Pius X had nog de kracht om een apostolische exhortatie te publiceren in de Osservatore Romano van 2 augustus 1914. Zijn oproep tot redelijkheid en vrede kon echter de oorlogsmachine niet meer stoppen. Enkele dagen later vatte hij kou, en deze kou werd een longontsteking. De dokters namen die eerst niet al te ernstig, maar Pius X ging plots sterk achteruit. Op 16 augustus ontving hij de laatste sacramenten op de meest eenvoudige wijze. Veel medewerkers en kardinalen waren op vakantie. Pius X begon zijn doodstrijd, die nog zou duren tot 19 augustus, de dag waarop hij het tijdelijke voor het eeuwige zou wisselen. Hij werd 79 jaar. Onmiddellijk daarna begon zijn verering. Hij, die al tijdens zijn leven begroet en geprezen werd als een heilige, zou tot de eer der altaren worden verheven op 29 mei 1954 door een van zijn vroegere medewerkers in het Vaticaan, Eugenio Pacelli, paus Pius XII.
1: Een vuur dat oplaait is geschreven door Eduard Janssens. Wat betekent eucharistisch leven voor mij vandaag? De auteur neemt Edward Poppe tot inspiratiebron.

Dit was Wij lezen voor, het voorleesprogramma van Radio Maria. De boeken die voorbij komen kunt u ook terugluisteren via de audiotheek op de website of in de app van Radio Maria.

twee dagen waarop we met veel live radio uw aandacht, uw gebed en uw financiële steun vragen voor een ander Radio Maria station. En dat is dit jaar Radio Maria Ierland. Ook daar willen ze nog meer mensen via Radio Maria de blijde boodschap brengen. Belt u naar ons belteam op 28 en 29 mei om uw steun bekend te maken. Alle informatie vindt u op de website van radiomaria.nl en daar kunt u ook meekijken met de livestream in de studio. Mis het niet. Donderdag 28 en vrijdag 29 mei, de Mariathon en dit jaar dus voor Ierland.

U luistert naar de lezingen uit de lezingendienst. Deel van het getijdengebed van de katholieke kerk. De eerste lezing komt uit de Heilige Schrift. De tweede lezing uit geschriften van kerkvaders of andere kerkelijke schrijvers. Of het betreft een feest of heilige.

0: Eerste lezing uit de tweede brief aan de christenen van Korinthe. Tegen de schijnapostelen. Broeders en zusters, heb ik Paulus er verkeerd aan gedaan dat ik om u te verheffen mijzelf vernederde? Was het een zonde u het evangelie van God om niet te verkondigen? Andere gemeenten heb ik gebrandschat en van hen ondersteuning aangenomen om u van dienst te kunnen zijn. En toen ik bij u was en gebrek kreeg, heb ik niemand lastig gevallen. De broeders die uit Macedonië kwamen, hebben in al mijn behoeften voorzien. In elk opzicht heb ik mij ervoor gewacht u tot last te zijn, en dat zal ook zo blijven. Zo zeker als de waarheid van Christus in mij is. Ik zal mij die roem niet laten ontnemen in heel het land van Achaia. Waarom? Omdat ik u niet lief heb? God weet wel beter. En ik zal dit volhouden om elke kans te ontnemen aan hen die elke kans willen aangrijpen om zich op één lijn te stellen met ons in dat zo begeerde apostelschap. Schijnapostelen zijn het, oneerlijke werkers, die paraderen als afgezanten van Christus. En geen wonder, de Satan zelf vermomt zich als een engel van het licht. Het is dus niets bijzonders als zijn dienaars zich voordoen als dienaars van heiligheid. Maar hun einde zal beantwoorden aan hun daden. Nogmaals, laat niemand mij beschouwen als een dwaas. Doet ge het toch? Dan moet ge mij ook het voorrecht van de nar gunnen en mij toestaan een weinig te roemen. Wat ik op dit stuk ga zeggen, is in dwaasheid gezegd, niet volgens de geest des Heren. Als zoveel zich laten voortstaan op wereldse voorrechten, mag ik het ook. Gij die zo verstandig zijt, duldt gaarne de dwaasheid van anderen. Gij verdraagt het immers dat men u tiranniseert, dat men u uitzuigt en uitbuit, dat men u hooghartig behandelt en in het gezicht slaat. Tot mijn schande moet ik bekennen, wij zijn hiervoor te zwak geweest. Maar als anderen het durven, nu komt de dwaasheid aan het woord, waag ik het ook. Zijn zij Hebreeën? Ik ook. Zijn zij Israëlieten? Ik ook. Zij zijn kinderen van Abraham? Ik ook. Zijn zij dienaren van Christus? Het lijkt waanzin. Ik nog meer. Ik heb harder gezwoegd. Ik heb langer gevangen gezeten. Ik had veel meer slagen te verduren en doodsgevaren zonder tal. 5 maal kreeg ik van de Joden de 40-1. 3 maal ben ik met stokken geslagen, 1 maal gestenigd. 3 maal heb ik schipbreuk geleden, 1 een heel etmaal doorgebracht in volle zee, altijd op reis. Gevaren van rivieren en gevaren van rovers, gevaren van de kant van mijn eigen volk en van de heidenen. Gevaren in steden en in de woestijn, gevaren te midden van valse broeders met zwoegen en tobben, veel slapeloze nachten, honger en dorst, vaak zonder eten in koude en naaktheid. En afgezien van al het overige, dag in dag uit drukt mij de zorg voor al de gemeenten. Niemand is zwak, of ik ben het ook. Niemand komt ten val, of het grijpt me in de ziel. Tweede lezing. Uit de onderrichtingen van de heilige Cyrillus, bisschop van Jeruzalem. De kerk is de bruid van Christus. De katholieke kerk, dat is de eigen naam van deze heilige kerk en de moeder van ons allen. Zij is ook de bruid van onze Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God. Want er staat geschreven, zoals Christus de kerk heeft lief gehad, heeft Hij zich voor haar overgeleverd. En alles wat daarop volgt. Zij draagt het beeld en de gelijkenis in zich van het Jeruzalem van omhoog, dat vrij is en dat onze moeder is. Zij die eerst onvruchtbaar was, is nu de moeder van een talrijk kroost. Want nadat de eerste vrouw was verstoten, heeft God in de tweede, in de katholieke kerk, zoals Paulus het zegt, allerlei mensen aangesteld. Ten eerste apostelen, ten tweede profeten, ten derde leraren. Voorts zijn er wonderkrachten, dan gaven van genezing, hulpbetoon, bestuur en velerlei taal en allerlei soorten goede eigenschappen zoals wijsheid en verstand, matigheid en rechtvaardigheid, barmhartigheid en menslievendheid en een volharding die bij vervolgingen onoverwinnelijk is. Deze volharding heeft eerst met wapens ter gerechtigheid aan de linker en aan de rechterzijde, door eer en schande, bij vervolgingen en in beproevingen, heilige martelaren gesierd met een zegenkrans van prachtige bloemen als teken van de volharding. Maar nu in vreedzame tijden ontvangt zij door Gods genade de verschuldigde eer van koningen en hooggeplaatste personen en van mensen van velerlei soort. Koningen die van land tot land over de volken heersen, hebben een beperkte macht. Terwijl alleen de Heilige Katholieke Kerk over de gehele aardschijf een onbeperkte macht bezit. Zo heeft God, naar het woord van de Schrift, de vrede gesteld als haar enige grens. Door het onderricht en de goede omgang in deze Heilige Katholieke Kerk zullen wij het Rijk der Hemelen verwerven en het eeuwig leven deelachtig worden. Hiervoor verduren wij alles om dat van de Heer te verkrijgen. Want ons streven is niet gericht op een kleinigheid. Het eeuwig leven, dat is ons doel. In de geloofsbelijdenis staat de verrijzenis van het vlees, dat is van de gestorvenen, en daarover hebben wij nu gesproken. Maar hierop volgt dat wij moeten geloven in het eeuwige leven. En dat is het waarvoor wij christenen ons inzetten. Het werkelijke en waarachtige leven is dus de Vader, die door de Zoon in de Heilige Geest aan allen als uit een bron de hemelse gaven schenkt. En door zijn menslievendheid zijn ook aan ons mensen waarachtig de goederen van het eeuwig leven beloofd.
1: U hebt geluisterd naar de lezingen uit de lezingendienst. Verdieping van het getijdengebed, de dagelijkse lofprijzing van de kerk aan God.

0: U luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.
1: Ik geloof in God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde. En in Jezus Christus zijn enige Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven. Die nedergedaald is ter helle, de derde dag verrezen uit de doden. Die opgestegen is ten hemel, zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader. Vandaar zal hij komen oordelen de levenden en de doden.
2: Ik geloof in de Heilige Geest, de Heilige Katholieke Kerk, de gemeenschap van de heiligen, de vergeving van de zonden, verrijzenis van het lichaam en het eeuwig leven. Amen.
1: Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wij groeten u Maria, dochter van God de Vader. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, moeder van God de Zoon. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wij groeten u Maria, bruid van God, de Heilige Geest. Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: We overwegen de geheimen van het licht. Het eerste geheim. Jezus wordt door Johannes gedoopt in de Jordaan. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het tweede geheim van het licht. Jezus openbaart zich op de bruiloft te Kana. Onze Vader die in de hemel zijt. Uw naam worden geheiligd. Uw rijk komen. Uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het derde geheim van het licht. Jezus verkondigt het Rijk Gods en roept op tot bekering. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel, vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vierde geheim van het licht. Jezus verandert van gedaante op de berg Tabor. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw Rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin, en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degene die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: We overwegen het vijfde geheim van het licht. Jezus stelt de Eucharistie in tijdens het laatste avondmaal. Onze Vader die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw rijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel.
2: Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij vergeven aan onze schuldenaren. En breng ons niet in beproeving, maar verlos ons van het kwade. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gij zijt de gezegende onder de vrouwen, en gezegend is Jezus, de vrucht van uw schoot.
2: Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen.
1: Eer aan de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Zoals het was in het begin en nu en altijd, en in de eeuwen der eeuwen. Amen.
1: O mijn Jezus,
2: vergeef ons onze zonden. Bewaar ons voor het vuur van de hel. Breng alle zielen naar de hemel. Vooral degenen die uw barmhartigheid het meeste nodig hebben.
1: In de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest.
2: Amen.

Het woord van God, elke dag opnieuw. Pater Bots nodigt ons uit tot dieper nadenken over het woord dat God ons vandaag geeft. En onszelf de vraag te stellen: wat wil God mij vandaag zeggen?

Het is de 16e. Door dit feest worden alle gelovigen bemoedigd in hun inzet voor heiligheid en meer in het bijzonder worden de priesters aangespoord tot een gedegen en trouwe inzet voor persoonlijke heiliging in een totale gave aan God en de kerk. De lezingen houden ons Jezus voor als hoge priester in het bijzonder in het evangelie van Jezus' doodstrijd in de Hof van Olijven. In zijn confrontatie met de uiterste bedreiging door de macht van de zonde vecht Jezus zich door naar de totale overgave van zijn wil aan de Vader. Niet wat ik, maar wat gij wilt. Ik lees hier voor uit het heilige evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus. Zij kwamen nu aan een landgoed dat Gethsemane heette. Daar zei hij tot zijn leerlingen, blijft hier zitten terwijl ik bid. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon zich ontsteld en beangst te gevoelen. Hij sprak tot hen, ik ben bedroefd tot stervens toe. Blijft hier en waakt. Nadat hij een weinig verder was gegaan, wierp hij zich ter aarde en bad dat dit uur, als het mogelijk was, aan hem mocht voorbijgaan. Abba, Vader, zo bad hij, voor u is alles mogelijk, laat deze beker mij voorbijgaan. Maar toch, niet wat ik, maar wat gij wilt. Toen ging hij terug en vond hen in slaap. En hij sprak tot Petrus, Simon, slaapt ge? Ging het dan uw krachten te boven 1 uur te waken? Waakt en bid dat ge niet op de bekoring ingaat. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Opnieuw verwijderde hij zich en bad met dezelfde woorden. Teruggekomen vond hij hen weer in slaap, want hun oogleden waren zwaar. Zij wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. Toen hij voor de 3e maal terugkwam, sprak hij tot hen, slaap dan maar door en rust uit. Het is zover, het uur is gekomen. Zie, de mensenzoon wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Staat op, laten we gaan, mijn verrader is nabij. Dit is het woord van God. Niet meteen beginnen te bidden. Eerst de juiste houding zoeken. Ook Jezus bereidt zich eerst voor op het gebed. Bijvoorbeeld door zich geleidelijk aan eenzamer te maken. Het is goed hem hierin na te doen. Geleidelijk aan afdalen naar die diepte in mij waar ik alleen ben. Waar ik me niet kan verschuilen achter werk, omgeving, contacten. Alleen zijn met God. Bij hem mijn geest wat laten rusten. Een paar passen voor de plaats waar ik ga bidden, plaats ik me staande in Gods tegenwoordigheid en maak ik me ervan bewust hoe hij mij ziet. Namelijk met dezelfde liefde die hij voor zijn eigen zoon heeft. Hij heeft zelf zijn eigen zoon niet gespaard. Voor ons allen heeft hij hem overgeleverd. Romeinen 8. In een gebaar van eerbied laat ik mijn gevoelens van kinderlijke hoogachting voor Abba Vader tot voltooiing komen. De geschiedenis waarin dit gebeuren staat, Jezus staat aan de vooravond van zijn lijden. Omdat hij zijn lijden vrijwillig aanvaarde, doorleeft hij bewust wat er gaat gebeuren. Het lijden waarin Jezus werd overgeleverd speelt zich op 2 niveaus af. Het lichamelijke en psychische lijden van de kruisdood, die bedoeld was om iemand in helse pijn te laten sterven en tevens zijn goede naam voor altijd met oneer te beladen. Tweede, het niveau van de verhouding met God. Het innerlijk moeten ervaren wat zondigheid is. Het beroofd zijn van de goddelijke heerlijkheid, Romeinen 3:23, en het moeten ondergaan van de toren van God, omdat dit plaatsvervangend ervaren hem werd opgelegd. Gij hebt, staat er bij Jesaja, uit Gods hand de beker van zijn toren gedronken en de kelk der bedwelming. Jesaja 51.
De tegengoddelijke in zich moeten opnemen is voor de zo geheel en al met God verbondene een onmogelijkheid. Laat deze kelk mij voorbij gaan. Jezus moet het ondraaglijke dragen. Dus moet hij het zoeken buiten de rijkwijde van zijn eigen kracht, in de wil van zijn Vader. Niet wat ik, maar wat gij wilt. In dit licht worden de woorden aan de leerlingen duidelijk: zoek het niet in eigen kracht, het vlees, maar in het gebed, in Gods kracht. Het geheim kan pas vat op mij krijgen wanneer ik mij een voorstelling maak van de plaats, mij als het ware ter plaatse waag. Een landgoed, een hof, beplant met olijfbomen. Het is er stil onder de nachtelijke hemel. Het hart van Jezus als een oceaan die tot op de bodem door angst wordt omgewoeld. Wat wij vernemen is nog maar de oppervlakte. Voordat ik in het geheim binnenga, eerst die bijzondere genade vragen die ik verlang. Dat ik hem zo mag leren kennen dat hij niet uit mijn bewustzijn weggaat, juist wanneer ik door angst overweldigd word. Zij kwamen aan het landgoed dat Gethsemane heette. Lucas vermeldt dat Jezus naar gewoonte daar naartoe ging. En Johannes zegt dat Jezus er dikwijls met zijn leerlingen was samengekomen. Het is een gewoonte die de kerk, die de huidige leerlingen van Jezus voortzet in het heilige uur. Want met het gebeuren op deze plek zijn we zelfs ten nauwste betrokken, want wat zich daar voltrok, geschiedde niet alleen ten behoeve van ons, maar ook in onze plaats. Jezus heeft met zijn hele bestaan het onvoorwaardelijke voor ons zijn van God, Jahweh, ik ben er voor u, zichtbaar willen maken. Hier zien wij dat zijn voor ons zijn gaat in de richting van het in onze plaats zijn. En dat noemen wij eerherstellende boete in de plaats van anderen. Daarom is Gethsemane een plaats voor de leerlingen van Jezus. Omdat wij beter beseffen wat er in de Eucharistie op het spel staat, mijn lichaam voor u, ten behoeve van u en in de plaats van u. Daar zei Jezus tot zijn leerlingen, blijft hier zitten terwijl ik bid. Hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon zich ontsteld en beangst te gevoelen. Geleidelijk aan maakt Jezus zich los, eerst van de grote groep, dan van de drie. Dezelfde drie die al enige malen achter het kruis hadden gezien, bij de opwekking van Jairus' dochter en bij de gedaanteverandering op de berg. Alleen zij mogen deze gedaanteverandering meemaken. Zij mochten meemaken hoe zij zich ontsteld begon te voelen en beangst. Zij zien hoe Jezus voor hun ogen van gedaante verandert. Nu zal ik zien hoe mensen op dit moment Jezus daarin nadoen. Alleen staan. Dat zijn de gezagsdragers in de kerk. Veelal gelovigen die moeten leven in een milieu van ongeloof. Christenen ook in een zwijgende of stervende kerk. Allen met hun eigen zwakke krachten zich toevertrouwend aan de kracht van God. Nadat hij een weinig verder was gegaan, wierp hij zich ter aarde en bad dat het uur als het mogelijk was aan hem mocht voorbijgaan. In de deemoedigste houding doorleeft Jezus zijn kruislijden, lichamelijk en geestelijk. Jezus had angst voor de gruwelijke kruisdood. Wetenschappelijk onderzoek van de lijkwade van Turijn stelt vast, het slachtoffer van de kruisiging moet onduldbare pijnen hebben geleden. Maar geestelijk heeft Jezus nog veel meer geleden, want met de woorden uur en kelk drukte Jezus uit dat zijn lijden erom bestond vervreemd te raken van het welbehagen van de Vader. De beker of de kelk is de beker van Gods gramschap, Apocalyps 14.
De Vader laat Jezus de beker drinken, dit is alle gerechte toren over de zonde proeven, opdat zijn lijden tot zegen zou worden voor de mensheid. Abba, Vader, voor u is alles mogelijk. Laat deze beker mij voorbij gaan. Maar toch, niet wat ik, maar wat gij wilt. Abba is een woord van ongekende intimiteit. Op het moment dat Jezus door een onoverbrugbare kloof van de Vader gescheiden is, strekte hij zijn liefde en vertrouwen tot het uiterste uit. Is dat niet in één woord heel het geheim van de verlossing? Zoon zijn, dat is Abba, Vader zeggen, in het uiterste lijden en in de totale verlatenheid. Maar waarom zwijgt de Vader? Nu en op het kruis, toen Jezus met de woorden van Psalm 22 uitriep, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? De Vader laat de Zoon alleen. Waarom? Omdat hij achter zijn Zoon die andere zonen en dochters ziet die wij zijn. Hij heeft zijn eigen Zoon niet gespaard. Om ons allen heeft hij hem overgeleverd. Romeinen 8, 31. Omdat de Zoon evenveel van ons houdt als van zijn Vader, daarin zijn zij, de Vader en de Zoon, één van geest, daarom vindt hij het goed dat hij op dit moment door de Vader alleen wordt gelaten. Jezus wordt ons in dit evangelie voorgesteld als de hoge priester. Op deze donderdag na Pinksteren wordt hij ons door de leiders van de kerk voorgehouden als voorbeeld op de eerste plaats voor de priesters, maar dan ook voor wie deel hebben aan het algemeen priesterschap van de kerk, dus voor alle gelovigen, namelijk om zich in te zetten voor hun persoonlijke heiliging in een totale overgave aan God en de kerk. Bartel Penning de Vries heeft deze offerspiritualiteit kort samengevat in een gedicht. Het is voor allen die Eucharistie vieren, door de priesters natuurlijk, maar evengoed door niet-priesters. Allen in de kerk zijn geroepen om zichzelf te breken en uit te delen als, zoals Paulus zegt in de brief aan de Efeziërs, als offergave en slachtoffer, God tot een lieflijke geur. Ik lees u voor het gedicht. Het heet Priester. Als offer en als offeraar hield hij zijn armen hoog geheven. Hij stond en hing aan zijn altaar als offer en als offeraar. Nu dan, priester, maak u zelf maar klaar. Dit is mijn lichaam, zei u even. Dit is mijn bloed voor u gegeven. Maak dan uw eigen woorden waar. Breek met het brood uw eigen leven, om het met de hostie mee te geven. Breek u en deel uzelf nu maar, geheel in Christus werk verweven, als offer en als offeraar. Aan het einde gesprekjes voeren met de leerlingen, met Jezus. Mijn angsten bij hem uitspreken. Durven bang te zijn, zoals Jezus. Daarom is hij in doodsangst geweest. Niet omdat wij geen angst meer zouden hebben, maar omdat wij ons in onze angst niet meer alleen zouden weten. En dan naar de Vader gaan, op de stroom van Jezus' kinderlijke gevoelens voor zijn Vader. Mijzelf loslaten in hem, zoals ik eens bij mijn eigen dood mijn geest zal loslaten in zijn handen. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest, langzaam en eerbiedig een onze Vader bidden.

Op donderdag na het hoogfeest van Pinksteren is het feest van onze Heer Jezus Christus, eeuwige hoge priester. Dit feest werd in juni 2012 ingesteld. De mogelijkheid om dit feest te kunnen vieren ligt in de lijn van de jaarlijkse dag van gebed voor de heiliging van de priester, ingesteld door paus Johannes Paulus II. En het ligt in de lijn van de viering van het jaar van de priester, naar de wens van paus Benedict

0: Je luistert naar Radio Maria. Via DAB+, internet of de Radio Maria-app.
1: Elke week schuift een tafelgast aan in de studio van Radio Maria om te vertellen over de passie die hem of haar bezighoudt. Laat u inspireren en informeren door het persoonlijke verhaal en de muziekkeuze in Aan tafel met.

0: Van harte welkom hier bij het programma Aan Tafel Met. Ja, en ik ben heel blij, want ik heb hier drie prachtige gasten zitten. En zij komen uit Amsterdam en ze horen bij de All Saints Parochie, het Afrikahuis in Amsterdam. En daar ga ik dus ook over spreken. Maar eerst ga ik vragen aan onze drie gasten om zich kort voor te stellen. En daarna gaan we een heleboel moois horen. En ik zal deels in het Engels spreken, want vader Emmanuel Ando is hier. Hij spreekt een heel klein beetje Nederlands, maar toch vooral Engels. En nog twee mensen ook uit de parochie. Een van zal zichzelf direct voorstellen, spreekt heel goed Nederlands. En Richard III. Een beetje Nederlands en een beetje, goed Engels. Maar we proberen het gewoon zo duidelijk mogelijk te maken. En af en toe wat Engels tussendoor natuurlijk. Father Emmanuel, I would like to start with you. Can you tell our listeners who you are?
1: Thank you for having me. My name is Father Emmanuel Ando. I'm from Ghana. And I came to Amsterdam to take up the pastoral leadership of All Saints Church in 2023.
0: Okay.
1: That's 3 years ago, April 2023.
0: Okay.
1: Yes. And so I'm 3 years in All Saints Church as the pastor
0: in
1: the community. All Saints Church is African community, English-speaking West African community.
0: Okay.
1: So mainly we speak English, and that explains why my slow pace in speaking Netherlands.
0: Thank you. I understand. I'll translate it shortly. Dat vader Emmanuel Ando is nu vanaf 2023 de pastoor van dus de All Saints Parish, waar met name West-Afrikaanse mensen samenkomen in de gemeenschap. En daar wordt dus vooral Engels gesproken. En vader Emmanuel komt zelf uit Ghana. En zo strakjes zal vooral een van de andere gasten die ze gaat voorstellen ook het vertalen doen. Want vader Emmanuel spreekt eigenlijk nog niet echt voldoende Nederlands. Nou, wie weet komt er toch af en toe een Nederlands woordje tussendoor. We zullen het zien. Thank you. Wil jij je voorstellen?
2: Nou, mijn naam is Damian van den Hogen. Ik ben 28 jaar en ik kom ook naar de All Saints Parochie. Eigenlijk al bijna mijn hele leven.
0: Ja. En je bent dus, waar, als ik dat vraag mag, waar in Amsterdam ben jij geboren?
2: Ik kom ook uit Zuidoost.
0: Oké, dat is, dat is ook waar, dat hebben we nog niet opgenoemd eigenlijk. Maar de kerk zit, waar is het ook alweer?
2: Het is in Holendrecht in Amsterdam Zuidoost.
0: Ja, Holendrecht, dat was het. Nou, Damian, van harte welkom. Jij ook natuurlijk. We horen straks meer over de betrokkenheid bij de parochie. En jij spreekt gewoon dus je moedertaal, Nederlands. Dus het is heel fijn dat je ook wat wil vertalen direct. En dan hebben we ook nog Richard. Ja. Welkom Richard. We beginnen in Nederlands.
3: Jazeker. Ik ben Dr. Justice. Ik heb een lange naam. Justice Richard Kwabena.